0: maar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief.
1: Drie mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. Twee van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
2: Vijf van de zes verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden twee mannen en vier vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
1: De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines twee keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen vier grote turbines meer dan twee keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging. Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Een Nederlands speurhondenteam gaat volgende week in Suriname zoeken naar de vermiste Nederlander Rodney Leisner. De 52-jarige filmproducent, DJ en ondernemer wordt sinds 15 augustus vermist. De politie heeft drie verdachten aangehouden en zoekt nog naar een vierde verdachte, de 42-jarige RT. Die man is de ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner werkte. De auto van Leisner is op 21 augustus uitgebrand en begraven teruggevonden in een drassig gebied in het district Saramaca, ten oosten van de hoofdstad Paramaribo. De Britse radicaalrechtse politiek commentator Milo Yiannopoulos is aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst ICE.
2: Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid meldt dat de 41-jarige Giannopoulos donderdag is opgepakt op het vliegveld van New Orleans. Tegen hem is een definitief uitzettingsbevel uitgevaardigd. Giannopoulos kwam in mei 2019 legaal de Verenigde Staten binnen, maar is langer gebleven dan toegestaan. Eerder riep hij nog op tot volledige immuniteit voor ICE-agenten bij de uitvoering van het strenge immigratiebeleid van president Trump.
6: Een 41-jarige man is vrijdag om het leven gekomen op het Big Church Festival in West Sussex. Een groot bord viel op festivalgangers. Daarbij raakten zeker 6 andere mensen gewond. De politie van Sussex onderzoekt samen met andere instanties hoe het bord kon omvallen. Het christelijke muziekfestival heeft de rest van het programma van vrijdag stilgelegd.
2: In Washington hebben honderden mensen betoogd voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De betoging bij het Lincoln Memorial was georganiseerd door onder meer burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Het is een jaarlijkse betoging die teruggrijpt op de massale March on Washington van 28 augustus 1963, toen meer dan 200.000 mensen demonstreerden voor gelijkheid, eerlijke rechtspositie en meer werkgelegenheid. Senator Bernie Sanders sprak de betogers toe en noemde dit een heel gevaarlijk moment in de Amerikaanse geschiedenis. In november zijn er parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten.
7: Ratko Mladic is donderdag overleden in de gevangenis van Scheveningen. Het is nog niet bekend wanneer zijn lichaam aan de familie kan worden overgedragen. De instantie die zaken van het voormalige Joegoslavië-tribunaal afhandelt, onderzoekt de omstandigheden van zijn overlijden, maar geeft daar geen details over. Justitie in Nederland ziet geen reden voor strafrechtelijk onderzoek of lijkschouwing. Mladic werd in 2017 veroordeeld tot levenslang wegens genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tijdens de afscheidingsoorlog in Bosnië van 1992-1995.
8: Spanje heeft de Europese grensbewakingsdienst Frontex om hulp gevraagd voor de Spaanse exclave Ceuta in Afrika. Op 30 en 31 juli werden daar zeker 72.000 migranten geteld, voornamelijk uit Marokko. Marokkaanse grensbewakers zouden dit hebben toegestaan. De meeste migranten zijn inmiddels teruggegaan, maar er verblijven nog steeds 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta. Spanje wil dat Frontex helpt bij het controleren van deze groep.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten hebben een grote oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap hebben verkregen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves meer dan. Hij stelt dat de deal de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk zal verlagen. Washington probeert sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, een stabiele aanvoer van Venezolaanse ruwe olie veilig te stellen.
9: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon.
10: De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden.

0: op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%. Een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvell Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
1: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren.
0: Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot $18 miljard, maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
1: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigde ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeyers spelen zondag om 14:00 op het wereldkampioenschap om het brons tegen Argentinië. Die wedstrijd is in het Belgische Waver. Argentinië verloor de halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland. Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een finale plaats mis door in het eigen Wagenerstadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje. Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olijzee zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor. MVV Maastricht heeft ook de 4e wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de 4e speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1.
4: Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihataren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner. Maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. Erling Haaland en Ryan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor €100 miljoen overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft, Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, Daarna maakte Marquinhos in de 95.

0: 90ste minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels, PSG staat op 2 punten.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral langs de kust buien, soms met onweer en veel regen. Het wordt rond de 15 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust af en toe krachtig. Vanochtend eerst veel bewolking, later in het zuiden zon. Ten noorden van de grote rivieren kan er nog een bui vallen. In het zuiden blijft het meestal droog. Vanmiddag periode met zon, maar aan het einde van de middag gaat het in het zuiden regenen. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind neemt aan de kust weer toe tot krachtig. Vanavond regent het op veel plaatsen. In het noordwesten later ook kans op onweer. Langs de westkust wordt het hard, met windstoten tot 75 km per uur. Morgen half tot zwaar bewolkt met enkele buien. Overdag komt de zon er ook bij en wordt het ongeveer 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief. 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden. De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging. Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Een Nederlands speurhondenteam gaat volgende week in Suriname zoeken naar de vermiste Nederlander Rodney Leisner. De 52-jarige filmproducent, DJ en ondernemer wordt sinds 15 augustus vermist. De politie heeft 3 verdachten aangehouden en zoekt nog naar een 4e verdachte, de 42-jarige RT. Die man is de ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner werkte. De auto van Leisner is op 21 augustus uitgebrand en begraven teruggevonden in een drassig gebied in het district Saramaca, ten oosten van de hoofdstad Paramaribo. De Britse radicaal-rechtse politiek commentator Milo Yiannopoulos is aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid meldt dat de 41-jarige Yiannopoulos donderdag is opgepakt op het vliegveld van New Orleans. Tegen hem is een definitief uitzettingsbevel uitgevaardigd. Yiannopoulos kwam in mei 2019 legaal de Verenigde Staten binnen, maar is langer gebleven dan toegestaan. Eerder riep hij nog op tot volledige immuniteit voor ICE-agenten bij de uitvoering van het strenge immigratiebeleid van president Trump. Een 41-jarige man is vrijdag om het leven gekomen op het Big Church Festival in West Sussex. Een groot bord viel op festivalgangers. Daarbij raakten zeker 6 andere mensen gewond. De politie van Sussex onderzoekt samen met andere instanties hoe het bord kon omvallen. Het christelijke muziekfestival heeft de rest van het programma van vrijdag stilgelegd. In Washington hebben honderden mensen betoogd voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De betoging bij het Lincoln Memorial was georganiseerd door onder meer burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Het is een jaarlijkse betoging die teruggrijpt op de massale March on Washington van 28 augustus 1963, toen meer dan 200.000 mensen demonstreerden voor gelijkheid, eerlijke rechtspositie en meer werkgelegenheid. Senator Bernie Sanders sprak de betogers toe en noemde dit een heel gevaarlijk moment in de Amerikaanse geschiedenis. In november zijn er parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten. Ratko Mladic is donderdag overleden in de gevangenis van Scheveningen. Het is nog niet bekend wanneer zijn lichaam aan de familie kan worden overgedragen. De instantie die zaken van het voormalige Joegoslavië-tribunaal afhandelt, onderzoekt de omstandigheden van zijn overlijden, maar geeft daar geen details over. Justitie in Nederland ziet geen reden voor strafrechtelijk onderzoek of lijkschouwing. Mladic werd in 2017 veroordeeld tot levenslang wegens genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tijdens de afscheidingsoorlog in Bosnië van 1992-1995. Spanje heeft de Europese grensbewakingsdienst Frontex om hulp gevraagd voor de Spaanse exclave Ceuta in Afrika.
6: Op 30 en 31 juli werden daar zeker 72.000 migranten geteld, voornamelijk uit Marokko. Marokkaanse grensbewakers zouden dit hebben toegestaan. De meeste migranten zijn inmiddels teruggegaan, maar er verblijven nog steeds 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta. Spanje wil dat Frontex helpt bij het controleren van deze groep. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten hebben een grote oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap hebben verkregen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves meer dan. Hij stelt dat de deal de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk zal verlagen. Washington probeert sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, een stabiele aanvoer van Venezolaanse ruwe olie veilig te stellen. Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon. De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%, een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvel Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
8: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren.
6: Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot $18 miljard. Maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
8: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigde ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeyers spelen zondag om 14:00 op het wereldkampioenschap om het brons tegen Argentinië. Die wedstrijd is in het Belgische Waver. Argentinië verloor de halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland. Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een finaleplaats mis door in het eigen Wagenerstadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje. Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olise zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor. MVV Maastricht heeft ook de 4e wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de 4e speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1. Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihattaren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner. Maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. Erling Haaland en Rayan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor 100 miljoen euro overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft, Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha. Daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels, PSG staat op 2 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in de kustprovincies buien. Plaatselijk met onweer en veel regen. Het wordt rond de 15 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust af en toe krachtig. Vanochtend eerst veel bewolking. Later breekt in het zuiden de zon door. Ten noorden van de rivieren kan er een enkele bui vallen. In het zuiden blijft het grotendeels droog. Vanmiddag zijn er perioden met zon en is het eerst meestal droog. Aan het einde van de middag gaat het in het zuiden regenen. De temperatuur komt uit op zo'n 22 graden. Vanavond regent het op veel plaatsen. In het noordwesten kan er later ook onweer voorkomen. Langs de westkust wordt het in de loop van de avond hard, windkracht 7, met windstoten tot 75 km per uur. Morgen, half tot zwaar bewolkt met enkele buien. Geleidelijk klaart het op met perioden van zon en hooguit een lichte bui. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief. 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden. De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging. Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. De Nederlands speurhondenteam gaat volgende week in Suriname zoeken naar de vermiste Nederlander Rodney Leisner. De 52-jarige filmproducent, DJ en ondernemer wordt sinds 15 augustus vermist. De politie heeft 3 verdachten aangehouden en zoekt nog naar een 4e verdachte, de 42-jarige RT. Die man is de ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner werkte. De auto van Leisner is op 21 augustus uitgebrand en begraven teruggevonden in een drassig gebied in het district Saramaca, ten oosten van de hoofdstad Paramaribo.
10: De Britse radicaalrechtse politiek commentator Milo Yiannopoulos is aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid meldt dat de 41-jarige Yiannopoulos donderdag is opgepakt op het vliegveld van New Orleans. Tegen hem is een definitief uitzettingsbevel uitgevaardigd. Yiannopoulos kwam in mei 2019 legaal de Verenigde Staten binnen, maar is langer gebleven dan toegestaan. Eerder riep hij nog op tot volledige immuniteit voor ICE-agenten bij de uitvoering van het strenge immigratiebeleid van president Trump.
11: Een 41-jarige man is vrijdag om het leven gekomen op het Big Church Festival in West Sussex. Een groot bord viel op festivalgangers. Daarbij raakten zeker 6 andere mensen gewond. De politie van Sussex onderzoekt samen met andere instanties hoe het bord kon omvallen. Het christelijke muziekfestival heeft de rest van het programma van vrijdag stilgelegd.
6: In Washington hebben honderden mensen betoogd voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De betoging bij het Lincoln Memorial was georganiseerd door onder meer burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Het is een jaarlijkse betoging die teruggrijpt op de massale March on Washington van 28 augustus 1963, toen meer dan 200.000 mensen demonstreerden voor gelijkheid, eerlijke rechtspositie en meer werkgelegenheid. Senator Bernie Sanders sprak de betogers toe en noemde dit een heel gevaarlijk moment in de Amerikaanse geschiedenis. In november zijn er parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten.
12: Ratko Mladic is donderdag overleden in de gevangenis van Scheveningen. Het is nog niet bekend wanneer zijn lichaam aan de familie kan worden overgedragen. De instantie die zaken van het voormalige Joegoslavië-tribunaal afhandelt, onderzoekt de omstandigheden van zijn overlijden, maar geeft daar geen details over. Justitie in Nederland ziet geen reden voor strafrechtelijk onderzoek of lijkschouwing. Mladic werd in 2017 veroordeeld tot levenslang wegens genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tijdens de afscheidingsoorlog in Bosnië van 1992-1995.
13: Spanje heeft de Europese grensbewakingsdienst Frontex om hulp gevraagd voor de Spaanse exclave Ceuta in Afrika. Op 30 en 31 juli werden daar zeker 72.000 migranten geteld, voornamelijk uit Marokko. Marokkaanse grensbewakers zouden dit hebben toegestaan. De meeste migranten zijn inmiddels teruggegaan, maar er verblijven nog steeds 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta. Spanje wil dat Frontex helpt bij het controleren van deze groep.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst gesloten met Venezuela over wat president Trump de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis noemt. De VS krijgen via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves in Venezuela. Trump zegt dat de deal de Amerikaanse oliereserves meer dan verdubbelt en de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk verlaagt. Minister Rubio meldt dat de overeenkomst voor Venezuela 100 miljard dollar aan particuliere investeringen oplevert. Sinds de VS in januari voormalig president Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
17: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid,
6: Ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon.
18: De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen.
19: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%, een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvel Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
20: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren.
21: Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot $18 miljard. Maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
22: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigden ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeyers spelen zondag om 14:00 op het wereldkampioenschap om het brons tegen Argentinië. Die wedstrijd is in het Belgische Waver. Argentinië verloor de halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland. Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een finaleplaats mis door in het eigen Wagenerstadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje.
25: Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olise zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor.
26: MVV Maastricht heeft ook de 4e wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de 4e speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht, die eindigde in 6-1.
27: Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihataren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam twee keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner. Maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. Erling Haaland en Rayan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor 100 miljoen euro overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft. Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels. PSG staat op 2 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in de kustprovincies buien. Plaatselijk met onweer en veel regen. Het wordt rond de 15 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust af en toe krachtig. Vanochtend eerst veel bewolking. Later breekt in het zuiden de zon door. Ten noorden van de rivieren kan er een enkele bui vallen. In het zuiden blijft het grotendeels droog. Vanmiddag zijn er perioden met zon en is het eerst meestal droog. Aan het einde van de middag gaat het in het zuiden regenen. De temperatuur komt uit op zo'n 22 graden. Vanavond regent het op veel plaatsen. In het noordwesten kan er later ook onweer voorkomen. Langs de westkust wordt het in de loop van de avond hard, windkracht 7, met windstoten tot 75 km per uur. Morgen, half tot zwaar bewolkt met enkele buien. Geleidelijk klaart het op met perioden van zon en hooguit een lichte bui. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief.
8: 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
9: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jette zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
28: 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten.
5: Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
10: De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging.
11: Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Een Nederlands speurhondenteam gaat volgende week in Suriname zoeken naar de vermiste Nederlander Rodney Leisner. De 52-jarige filmproducent, DJ en ondernemer wordt sinds 15 augustus vermist. De politie heeft 3 verdachten aangehouden en zoekt nog naar een 4e verdachte, de 42-jarige RT. Die man is de ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner werkte. De auto van Leisner is op 21 augustus uitgebrand en begraven teruggevonden in een drassig gebied in het district Saramaca, ten oosten van de hoofdstad Paramaribo.
15: De Britse radicaal-rechtse politiek commentator Milo Yiannopoulos is aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid meldt dat de 41-jarige Yiannopoulos donderdag is opgepakt op het vliegveld van New Orleans. Tegen hem is een definitief uitzettingsbevel uitgevaardigd. Yiannopoulos kwam in mei 2019 legaal de Verenigde Staten binnen, maar is langer gebleven dan toegestaan. Eerder riep hij nog op tot volledige immuniteit voor ICE-agenten bij de uitvoering van het strenge immigratiebeleid van president Trump.
16: Een 41-jarige man is vrijdag om het leven gekomen op het Big Church Festival in West Sussex. Een groot bord viel op festivalgangers. Daarbij raakten zeker 6 andere mensen gewond. De politie van Sussex onderzoekt samen met andere instanties hoe het bord kon omvallen. Het christelijke muziekfestival heeft de rest van het programma van vrijdag stilgelegd.
17: In Washington hebben honderden mensen betoogd voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De betoging bij het Lincoln Memorial was georganiseerd door onder meer burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Het is een jaarlijkse betoging die teruggrijpt op de massale March on Washington van 28 augustus 1963, toen meer dan 200.000 mensen demonstreerden voor gelijkheid, eerlijke rechtspositie en meer werkgelegenheid. Senator Bernie Sanders sprak de betogers toe
28: en noemde dit een heel gevaarlijk moment in de Amerikaanse geschiedenis. In november zijn er parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten.
6: Ratko Mladic is donderdag overleden in de gevangenis van Scheveningen. Het is nog niet bekend wanneer zijn lichaam aan de familie kan worden overgedragen. De instantie die zaken van het voormalige Joegoslavië-tribunaal afhandelt, onderzoekt de omstandigheden van zijn overlijden, maar geeft daar geen details over. Justitie in Nederland ziet geen reden voor strafrechtelijk onderzoek of lijkschouwing. Mladic werd in 2017 veroordeeld tot levenslang wegens genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tijdens de afscheidingsoorlog in Bosnië van 1992-1995.
18: Spanje heeft de Europese grensbewakingsdienst Frontex om hulp gevraagd voor de Spaanse exclave Ceuta in Afrika. Op 30 en 31 juli werden daar zeker 72.000 migranten geteld, voornamelijk uit Marokko. Marokkaanse grensbewakers zouden dit hebben toegestaan. De meeste migranten zijn inmiddels teruggegaan, maar er verblijven nog steeds 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta. Spanje wil dat Frontex helpt bij het controleren van deze groep.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst gesloten met Venezuela over wat president Trump de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis noemt. De VS krijgen via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves in Venezuela. Trump zegt dat de deal de Amerikaanse oliereserves meer dan verdubbelt en de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk verlaagt. Minister Rubio meldt dat de overeenkomst voor Venezuela 100 miljard dollar aan particuliere investeringen oplevert. Sinds de VS in januari voormalig president Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
22: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon.
23: De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen.
24: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%, een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvell Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
25: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren.
29: Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times.
0: Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot $18 miljard, maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
1: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigde ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeyers spelen zondag om 14:00 op het wereldkampioenschap om het brons tegen Argentinië. Die wedstrijd is in het Belgische Waver. Argentinië verloor de halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland. Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een finale plaats mis door in het eigen Wagenerstadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje. Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olijzee zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor. MVV Maastricht heeft ook de 4e wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de 4e speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1. Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihataren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner. Maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. Erling Haaland en Ryan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor €100 miljoen overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft, Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels, PSG staat op 2 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er vooral aan de kust buien voor. Plaatselijk met onweer en veel regen. Het wordt rond de 15 graden met een matige tot krachtige zuidwestenwind. Vanochtend eerst veel bewolking. Later breekt in het zuiden de zon door. Ten noorden van de rivieren kan er nog een enkele bui vallen. Vanmiddag zijn er perioden met zon. Maar aan het einde van de middag gaat het in het zuiden regenen. Het wordt zo'n 22 graden. De wind neemt langs de kust weer toe. Vanavond regent het op veel plaatsen. In het noordwesten kan er ook onweer voorkomen. Langs de westkust wordt het flink waaien met windstoten tot 75 km per uur. Morgen half tot zwaar bewolkt met enkele buien. Morgenavond komen er in het westen opnieuw buien, mogelijk met onweer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.

0: en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief. Drie mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. Twee van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Vijf van de zes verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden twee mannen en vier vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden. De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines twee keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen vier grote turbines meer dan twee keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging. Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een Nederlands speurhondenteam gaat volgende week in Suriname zoeken naar de vermiste Nederlander Rodney Leisner. De 52-jarige filmproducent, DJ en ondernemer wordt sinds 15 augustus vermist. De politie heeft drie verdachten aangehouden en zoekt nog naar een vierde verdachte, de 42-jarige RT. Die man is de ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner werkte. De auto van Leisner is op 21 augustus uitgebrand en begraven teruggevonden in een drassig gebied in het district Saramaca, ten oosten van de hoofdstad Paramaribo.

0: Britse radicaal-rechtse politiek commentator Milo Yiannopoulos is aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid meldt dat de 41-jarige Yiannopoulos donderdag is opgepakt op het vliegveld van New Orleans. Tegen hem is een definitief uitzettingsbevel uitgevaardigd. Yiannopoulos kwam in mei 2019 legaal de Verenigde Staten binnen, maar is langer gebleven dan toegestaan. Eerder riep hij nog op tot volledige immuniteit voor ICE-agenten bij de uitvoering van het strenge immigratiebeleid van president Trump.
1: Een 41-jarige man is vrijdag om het leven gekomen op het Big Church Festival in West Sussex. Een groot bord viel op festivalgangers. Daarbij raakten zeker 6 andere mensen gewond. De politie van Sussex onderzoekt samen met andere instanties hoe het bord kon omvallen. Het christelijke muziekfestival heeft de rest van het programma van vrijdag stilgelegd. In Washington hebben honderden mensen betoogd voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De betoging bij het Lincoln Memorial was georganiseerd door onder meer burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Het is een jaarlijkse betoging die teruggrijpt op de massale March on Washington van 28 augustus 1963, toen meer dan 200.000 mensen demonstreerden voor gelijkheid, eerlijke rechtspositie en meer werkgelegenheid. Senator Bernie Sanders sprak de betogers toe en noemde dit een heel gevaarlijk moment in de Amerikaanse geschiedenis. In november zijn er parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten.
0: Ratko Mladic is donderdag overleden in de gevangenis van Scheveningen. Het is nog niet bekend wanneer zijn lichaam aan de familie kan worden overgedragen. De instantie die zaken van het voormalige Joegoslavië-tribunaal afhandelt, onderzoekt de omstandigheden van zijn overlijden, maar geeft daar geen details over. Justitie in Nederland ziet geen reden voor strafrechtelijk onderzoek of lijkschouwing. Mladic werd in 2017 veroordeeld tot levenslang wegens genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tijdens de afscheidingsoorlog in Bosnië van 1992-1995.
1: Spanje heeft de Europese grensbewakingsdienst Frontex om hulp gevraagd voor de Spaanse exclave Ceuta in Afrika. Op 30 en 31 juli werden daar zeker 72.000 migranten geteld, voornamelijk uit Marokko. Marokkaanse grensbewakers zouden dit hebben toegestaan. De meeste migranten zijn inmiddels teruggegaan, maar er verblijven nog steeds 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta. Spanje wil dat Frontex helpt bij het controleren van deze groep.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten hebben een overeenkomst gesloten met Venezuela over wat president Trump de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis noemt. De VS krijgen via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves in Venezuela. Trump zegt dat de deal de Amerikaanse oliereserves meer dan verdubbelt en de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk verlaagt. Minister Rubio meldt dat de overeenkomst voor Venezuela 100 miljard dollar aan particuliere investeringen oplevert. Sinds de VS in januari voormalig president Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
3: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon. De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%, een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvell Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
4: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren.
3: Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot $18 miljard. Maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
4: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigde ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeyers spelen zondag om 14:00 op het wereldkampioenschap om het brons tegen Argentinië. Die wedstrijd is in het Belgische Waver. Argentinië verloor de halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland. Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een finale plaats mis door in het eigen Wagenerstadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje. Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olijzee zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor. MVV Maastricht heeft ook de 4e wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah Elhandaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de 4e speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1. Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihataren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner. Maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels.
5: Erling Haaland en Rayan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor 100 miljoen euro overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft. Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels. PSG staat op 2 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er vooral aan de kust buien voor. Plaatselijk met onweer en veel regen. Het wordt rond de 15 graden met een matige tot krachtige zuidwestenwind. Vanochtend eerst veel bewolking. Later breekt in het zuiden de zon door. Ten noorden van de rivieren kan er nog een enkele bui vallen. Vanmiddag zijn er perioden met zon. Maar aan het einde van de middag gaat het in het zuiden regenen. Het wordt zo'n 22 graden. De wind neemt langs de kust weer toe. Vanavond regent het op veel plaatsen. In het noordwesten kan er ook onweer voorkomen. Langs de westkust wordt het flink waaien met windstoten tot 75 km per uur. Morgen half tot zwaar bewolkt met enkele buien. Morgenavond komen er in het westen opnieuw buien, mogelijk met onweer.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws.
12: In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief. 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
13: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
14: 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
12: De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging. Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. Een Nederlands speurhondenteam gaat volgende week in Suriname zoeken naar de vermiste Nederlander Rodney Leisner. De 52-jarige filmproducent, DJ en ondernemer wordt sinds 15 augustus vermist. De politie heeft 3 verdachten aangehouden en zoekt nog naar een 4e verdachte, de 42-jarige RT. Die man is de ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner werkte. De auto van Leisner is op 21 augustus uitgebrand en begraven teruggevonden in een drassig gebied in het district Saramaca, ten oosten van de hoofdstad Paramaribo. De Britse radicaal-rechtse politiek commentator Milo Yiannopoulos is aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid meldt dat de 41-jarige Yiannopoulos donderdag is opgepakt op het vliegveld van New Orleans. Tegen hem is een definitief uitzettingsbevel uitgevaardigd. Yiannopoulos kwam in mei 2019 legaal de Verenigde Staten binnen, maar is langer gebleven dan toegestaan. Eerder riep hij nog op tot volledige immuniteit voor ICE-agenten bij de uitvoering van het strenge immigratiebeleid van president Trump.
16: Een 41-jarige man is vrijdag om het leven gekomen op het Big Church Festival in West Sussex. Een groot bord viel op festivalgangers. Daarbij raakten zeker 6 andere mensen gewond. De politie van Sussex onderzoekt samen met andere instanties hoe het bord kon omvallen. Het christelijke muziekfestival heeft de rest van het programma van vrijdag stilgelegd.
17: In Washington hebben honderden mensen betoogd voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De betoging bij het Lincoln Memorial was georganiseerd door onder meer burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Het is een jaarlijkse betoging die teruggrijpt op de massale March on Washington van 28 augustus 1963, toen meer dan 200.000 mensen demonstreerden voor gelijkheid, eerlijke rechtspositie en meer werkgelegenheid. Senator Bernie Sanders sprak de betogers toe en noemde dit een heel gevaarlijk moment in de Amerikaanse geschiedenis. In november zijn er parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten.
18: Ratko Mladic is donderdag overleden in de gevangenis van Scheveningen. Het is nog niet bekend wanneer zijn lichaam aan de familie kan worden overgedragen. De instantie die zaken van het voormalige Joegoslavië-tribunaal afhandelt, onderzoekt de omstandigheden van zijn overlijden, maar geeft daar geen details over. Justitie in Nederland ziet geen reden voor strafrechtelijk onderzoek of lijkschouwing.
19: Mladic werd in 2017 veroordeeld tot levenslang wegens genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tijdens de afscheidingsoorlog in Bosnië van 1992-1995.
20: Spanje heeft de Europese grensbewakingsdienst Frontex om hulp gevraagd voor de Spaanse exclave Ceuta in Afrika. Op 30 en 31 juli werden daar zeker 72.000 migranten geteld, voornamelijk uit Marokko. Marokkaanse grensbewakers zouden dit hebben toegestaan. De meeste migranten zijn inmiddels teruggegaan, maar er verblijven nog steeds 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta. Spanje wil dat Frontex helpt bij het controleren van deze groep.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws.
23: De Verenigde Staten hebben een overeenkomst gesloten met Venezuela over wat president Trump de grootste oliedeal in de wereldgeschiedenis noemt. De VS krijgen via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves in Venezuela. Trump zegt dat de deal de Amerikaanse oliereserves meer dan verdubbelt en de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk verlaagt. Minister Rubio meldt dat de overeenkomst voor Venezuela 100 miljard dollar aan particuliere investeringen oplevert. Sinds de VS in januari voormalig president Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
24: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10 tot 30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon.
25: De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen.
26: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%, een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvell Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
27: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren.
28: Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot 18 miljard dollar. Maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
29: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen.
0: Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigde ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeyers spelen zondag om 2:00 middags op het wereldkampioenschap om het brons tegen Argentinië. Die wedstrijd is in het Belgische Waver. Argentinië verloor de halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland. Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een finale plaats mis door in het eigen Wagenerstadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje. Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olijzee zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor. MVV Maastricht heeft ook de 4e wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de 4e speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1. Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihattaren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner. Maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. Erling Haaland en Ryan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor 100 miljoen euro overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft, Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha. Daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels. PSG staat op 2 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in de kustprovincies buien. Plaatselijk met onweer en veel regen. Het wordt rond de 15 graden met matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Vanochtend eerst veel bewolking, later in het zuiden af en toe zon. Ten noorden van de grote rivieren een enkele bui, in het zuiden grotendeels droog. Vanmiddag periode met zon, maar aan het einde van de middag gaat het in het zuiden regenen. Het wordt zo'n 22 graden. Vanavond regent het op veel plaatsen. Langs de westkust wordt de wind hard met windstoten tot 75 km per uur. Komende nacht buien, aan de kust soms met onweer. Het wordt rond de 16 graden. Morgen half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In de middag periode met zon en hooguit nog een enkele lichte bui. Het wordt ongeveer 21 graden.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws.
9: In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief.
10: Drie mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. Twee van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
11: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
12: 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
13: De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging.
14: Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws.
17: Een Nederlands speurhondenteam gaat volgende week in Suriname zoeken naar de vermiste Nederlander Rodney Leisner. De 52-jarige filmproducent, DJ en ondernemer wordt sinds 15 augustus vermist. De politie heeft 3 verdachten aangehouden en zoekt nog naar een 4e verdachte, de 42-jarige RT. Die man is de ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner werkte. De auto van Leisner is op 21 augustus uitgebrand en begraven teruggevonden in een drassig gebied in het district Saramaca, ten oosten van de hoofdstad Paramaribo.
18: De Britse radicaal-rechtse politiek commentator Milo Yiannopoulos is aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid meldt dat de 41-jarige Yiannopoulos donderdag is opgepakt op het vliegveld van New Orleans. Tegen hem is een definitief uitzettingsbevel uitgevaardigd. Yiannopoulos kwam in mei 2019 legaal de Verenigde Staten binnen, maar is langer gebleven dan toegestaan. Eerder riep hij nog op tot volledige immuniteit voor ICE-agenten bij de uitvoering van het strenge immigratiebeleid van president Trump.
19: Een 41-jarige man is vrijdag om het leven gekomen op het Big Church Festival in West Sussex. Een groot bord viel op festivalgangers. Daarbij raakten zeker 6 andere mensen gewond. De politie van Sussex onderzoekt samen met andere instanties hoe het bord kon omvallen. Het christelijke muziekfestival heeft de rest van het programma van vrijdag stilgelegd.
20: In Washington hebben honderden mensen betoogd voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De betoging bij het Lincoln Memorial was georganiseerd door onder meer burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Het is een jaarlijkse betoging die teruggrijpt op de massale March on Washington van 28 augustus 1963, toen meer dan 200.000 mensen demonstreerden voor gelijkheid, eerlijke rechtspositie en meer werkgelegenheid. Senator Bernie Sanders sprak de betogers toe en noemde dit een heel gevaarlijk moment in de Amerikaanse geschiedenis. In november zijn er parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten.
21: Ratko Mladic is donderdag overleden in de gevangenis van Scheveningen. Het is nog niet bekend wanneer zijn lichaam aan de familie kan worden overgedragen. De instantie die zaken van het voormalige Joegoslavië-tribunaal afhandelt, onderzoekt de omstandigheden van zijn overlijden, maar geeft daar geen details over. Justitie in Nederland ziet geen reden voor strafrechtelijk onderzoek of lijkschouwing. Mladic werd in 2017 veroordeeld tot levenslang wegens genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tijdens de afscheidingsoorlog in Bosnië van 1992-1995.
22: Spanje heeft de Europese grensbewakingsdienst Frontex om hulp gevraagd voor de Spaanse exclave Ceuta in Afrika. Op 30 en 31 juli werden daar zeker 72.000 migranten geteld, voornamelijk uit Marokko. Marokkaanse grensbewakers zouden dit hebben toegestaan. De meeste migranten zijn inmiddels teruggegaan, maar er verblijven nog steeds 5.000 tot 8.000 mensen in Ceuta. Spanje wil dat Frontex helpt bij het controleren van deze groep.
23: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
24: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan 209 miljard dollar aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
0: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon.
1: De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen.
2: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%. Een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvell Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
3: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor paginagrote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot $18 miljard. Maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
4: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigde ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
26: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeyers spelen zondag om 14:00 op het wereldkampioenschap om het brons tegen Argentinië. Die wedstrijd is in het Belgische Waver. Argentinië verloor de halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland. Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een finale plaats mis door in het eigen Wagenerstadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje.
27: Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olijzee zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor.
28: MVV Maastricht heeft ook de 4e wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de vierde speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1. Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihattaren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner, maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. Erling Haaland en Rayan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor 100 miljoen euro overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft. Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels, PSG staat op 2 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral aan de kustbuien, soms met onweer en veel regen. Het wordt ongeveer 15 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, langs de kust af en toe krachtig. Vanochtend eerst veel bewolking. Later breekt in het zuiden de zon door. Ten noorden van de rivieren kan er nog een enkele bui vallen. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust eerst nog krachtig. Vanmiddag periode met zon en eerst meestal droog. Aan het einde van de middag gaat het in het zuiden regenen. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind neemt langs de kust weer toe tot krachtig. Vanavond regent het op veel plaatsen. In het noordwesten kan er later ook onweer voorkomen. Langs de westkust wordt het in de loop van de avond hard waaien, met windstoten tot 75 km per uur. Morgen is het half tot zwaar bewolkt met buien. Later op de dag klaart het wat op met af en toe zon. Het wordt zo'n 21 graden.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief.
12: 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
13: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting.
7: Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
13: 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
14: De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging.
15: Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren.
17: Dit was het Binnenlands Nieuws.
18: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. De zeestrijdkrachten van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde zeggen de volledige controle te hebben over de Straat van Hormuz. De IRG verwerpt de Amerikaanse bewering dat de zeestraat open is voor internationale scheepvaart. Dat zou een regelrechte leugen zijn om olieprijzen te beïnvloeden en een Amerikaanse nederlaag te verdoezelen. Schepen die de straat willen passeren zonder voorafgaande afstemming met Iran krijgen daarvoor geen toestemming, aldus de IRG. De VS verklaarde eerder juist dat ze de afgelopen maanden mijnen hebben geruimd en dat de straat onder Amerikaanse controle staat.
20: Een Nederlands speurhondenteam gaat volgende week in Suriname zoeken naar de vermiste Nederlander Rodney Leisner. De 52-jarige filmproducent, DJ en ondernemer wordt sinds 15 augustus vermist. De politie heeft 3 verdachten aangehouden en zoekt nog naar een 4e verdachte, de 42-jarige RT. Die man is de ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner werkte. De auto van Leisner is op 21 augustus uitgebrand en begraven teruggevonden in een drassig gebied in het district Saramaca, ten oosten van de hoofdstad Paramaribo.
21: De Britse radicaalrechtse politiek commentator Milo Yiannopoulos is aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid meldt dat de 41-jarige Yiannopoulos donderdag is opgepakt op het vliegveld van New Orleans. Tegen hem is een definitief uitzettingsbevel uitgevaardigd. Yiannopoulos kwam in mei 2019 legaal de Verenigde Staten binnen, maar is langer gebleven dan toegestaan.
0: Eerder riep hij nog op tot volledige immuniteit voor ICE-agenten bij de uitvoering van het strenge immigratiebeleid van president Trump.
1: Een 41-jarige man is vrijdag om het leven gekomen op het Big Church Festival in West Sussex. Een groot bord viel

0: De betoging bij het Lincoln Memorial was georganiseerd door onder meer burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Het is een jaarlijkse betoging die teruggrijpt op de massale March on Washington van 28 augustus 1963, toen meer dan 200.000 mensen demonstreerden voor gelijkheid, eerlijke rechtspositie en meer werkgelegenheid. Senator Bernie Sanders sprak de betogers toe en noemde dit een heel gevaarlijk moment in de Amerikaanse geschiedenis. In november zijn er parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten. Ratko Mladic is donderdag overleden in de gevangenis van Scheveningen. Het is nog niet bekend wanneer zijn lichaam aan de familie kan worden overgedragen. De instantie die zaken van het voormalige Joegoslavië-tribunaal afhandelt, onderzoekt de omstandigheden van zijn overlijden, maar geeft daar geen details over. Justitie in Nederland ziet geen reden voor strafrechtelijk onderzoek of lijkschouwing. Mladic werd in 2017 veroordeeld tot levenslang wegens genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tijdens de afscheidingsoorlog in Bosnië van 1992-1995. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan 209 miljard dollar aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen. Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon. De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%, een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvell Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat. Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte

0: nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot 18 miljard dollar. Maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen. Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigde ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeyers spelen zondag om 14:00 op het wereldkampioenschap om het brons tegen Argentinië. Die wedstrijd is in het Belgische Waver. Argentinië verloor de halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland. Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een finaleplaats mis door in het eigen Wagenerstadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje. Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olijzee zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor. MVV Maastricht heeft ook de 4e wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de 4e speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1. Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihattaren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner. Maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. Erling Haaland en Rayan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor 100 miljoen euro overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft, Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels, PSG staat op 2 punten.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral aan de kust buien, soms met onweer en veel regen. Het wordt ongeveer 15 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, langs de kust af en toe krachtig. Vanochtend eerst veel bewolking. Later breekt in het zuiden de zon door. Ten noorden van de rivieren kan er nog een enkele bui vallen. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust eerst nog krachtig. Vanmiddag periode met zon en eerst meestal droog. Aan het einde van de middag gaat het in het zuiden regenen. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind neemt langs de kust weer toe tot krachtig. Vanavond regent het op veel plaatsen. In het noordwesten kan er later ook onweer voorkomen. Langs de westkust wordt het in de loop van de avond hard waaien, met windstoten tot 75 km per uur. Morgen is het half tot zwaar bewolkt met buien. Later op de dag klaart het wat op met af en toe zon. Het wordt zo'n 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief. Drie mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. Twee van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden. De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging. Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De zeestrijdkrachten van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde zeggen de volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. De IRG verwerpt de Amerikaanse bewering dat de zeestraat open is voor internationale scheepvaart. Dat zou een regelrechte leugen zijn om olieprijzen te beïnvloeden en een Amerikaanse nederlaag te verdoezelen. Schepen die de straat willen passeren zonder voorafgaande afstemming met Iran krijgen daarvoor geen toestemming, aldus de IRG. De VS verklaarde eerder juist dat ze de afgelopen maanden mijnen hebben geruimd en dat de straat onder Amerikaanse controle staat. Een Nederlands speurhondenteam gaat volgende week in Suriname zoeken naar de vermiste Nederlander Rodney Leisner. De 52-jarige filmproducent, DJ en ondernemer wordt sinds 15 augustus vermist. De politie heeft 3 verdachten aangehouden en zoekt nog naar een 4e verdachte. De 42-jarige RT. Die man is de ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner werkte. De auto van Leisner is op 21 augustus uitgebrand en begraven teruggevonden in een drassig gebied in het district Saramaca, ten oosten van de hoofdstad Paramaribo. De Britse radicaalrechtse politiek commentator Milo Yiannopoulos is aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid meldt dat de 41-jarige Yiannopoulos donderdag is opgepakt op het vliegveld van New Orleans. Tegen hem is een definitief uitzettingsbevel uitgevaardigd. Yiannopoulos kwam in mei 2019 legaal de Verenigde Staten binnen, maar is langer gebleven dan toegestaan. Eerder riep hij nog op tot volledige immuniteit voor ICE-agenten bij de uitvoering van het strenge immigratiebeleid van president Trump. Een 41-jarige man is vrijdag om het leven gekomen op het Big Church Festival in West Sussex. Een groot bord viel op festivalgangers. Daarbij raakten zeker 6 andere mensen gewond. De politie van Sussex onderzoekt samen met andere instanties hoe het bord kon omvallen. Het christelijke muziekfestival heeft de rest van het programma van vrijdag stilgelegd. In Washington hebben honderden mensen betoogd voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De betoging bij het Lincoln Memorial was georganiseerd door onder meer burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Het is een jaarlijkse betoging die teruggrijpt op de massale March on Washington van 28 augustus 1963, toen meer dan 200.000 mensen demonstreerden voor gelijkheid, eerlijke rechtspositie en meer werkgelegenheid. Senator Bernie Sanders sprak de betogers toe en noemde dit een heel gevaarlijk moment in de Amerikaanse geschiedenis. In november zijn er parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten. Ratko Mladic is donderdag overleden in de gevangenis van Scheveningen. Het is nog niet bekend wanneer zijn lichaam aan de familie kan worden overgedragen. De instantie die zaken van het voormalige Joegoslavië-tribunaal afhandelt, onderzoekt de omstandigheden van zijn overlijden, maar geeft daar geen details over. Justitie in Nederland ziet geen reden voor strafrechtelijk onderzoek of lijkschouwing. Mladic werd in 2017 veroordeeld tot levenslang wegens genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tijdens de afscheidingsoorlog in Bosnië van 1992-1995. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela.
0: President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan 209 miljard dollar aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
8: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon.
9: De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen.
10: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%, een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvell Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
11: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren.
12: Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot 18 miljard dollar. Maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
0: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigde ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeyers spelen zondag om 2:00 middags op het wereldkampioenschap om het brons tegen Argentinië. Die wedstrijd is in het Belgische Waver. Argentinië verloor de halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland. Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een finale plaats mis door in het eigen Wagenerstadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje. Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart.
14: Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olijzee zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog twee doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde twee doelpunten voor. MVV Maastricht heeft ook de vierde wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de vierde speelronde. Henk Veerman had met vier treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1.
15: Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihattaren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam twee keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner, maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. Erling Haaland en Rayan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor 100 miljoen euro overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft. Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels. PSG staat op 2 punten.
3: Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er vooral langs de kust buien voor. Soms met onweer en veel regen. Het wordt rond de 15 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Langs de kust af en toe krachtig. Vanochtend is er eerst veel bewolking. Later breekt in het zuiden de zon door. Ten noorden van de grote rivieren valt nog een enkele bui. In het zuiden blijft het grotendeels droog. Vanmiddag volgen er perioden met zon. Eerst is het meestal droog, maar aan het einde van de middag gaat het in het zuiden regenen. De temperatuur komt uit op zo'n 22 graden. Vanavond regent het op veel plaatsen. In het noordwesten kan er later ook onweer voorkomen. Langs de westkust wordt het flink waaien, met windstoten tot 75 km per uur. Morgen half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In de middag meer zon en droger, rond de 21 graden.
17: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief.
18: Drie mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. Twee van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
19: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
20: Vijf van de zes verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden twee mannen en vier vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
21: De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines twee keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen vier grote turbines meer dan twee keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging.
22: Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren.
19: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. De zeestrijdkrachten van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde zeggen de volledige controle te hebben over de Straat van Hormuz. De IRG verwerpt de Amerikaanse bewering dat de zeestraat open is voor internationale scheepvaart. Dat zou een regelrechte leugen zijn om olieprijzen te beïnvloeden en een Amerikaanse nederlaag te verdoezelen. Schepen die de straat willen passeren zonder voorafgaande afstemming met Iran krijgen daarvoor geen toestemming, aldus de IRG. De VS verklaarde eerder juist dat ze de afgelopen maanden mijnen hebben geruimd en dat de straat onder Amerikaanse controle staat. Een Nederlands speurhondenteam gaat volgende week in Suriname zoeken naar de vermiste Nederlander Rodney Leisner. De 52-jarige filmproducent, DJ en ondernemer wordt sinds 15 augustus vermist. De politie heeft drie verdachten aangehouden en zoekt nog naar een vierde verdachte, de 42-jarige RT. Die man is de ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner werkte. De auto van Leisner is op 21 augustus uitgebrand en begraven teruggevonden in een drassig gebied in het district Saramaca,
20: ten oosten van de hoofdstad Paramaribo. De Britse radicaal-rechtse politiek commentator Milo Yiannopoulos is aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid meldt dat de 41-jarige Yiannopoulos donderdag is opgepakt op het vliegveld van New Orleans. Tegen hem is een definitief uitzettingsbevel uitgevaardigd. Yiannopoulos kwam in mei 2019 legaal de Verenigde Staten binnen, maar is langer gebleven dan toegestaan. Eerder riep hij nog op tot volledige immuniteit voor ICE-agenten bij de uitvoering van het strenge immigratiebeleid van president Trump.
2: Een 41-jarige man is vrijdag om het leven gekomen op het Big Church Festival in West Sussex. Een groot bord viel op festivalgangers. Daarbij raakten zeker 6 andere mensen gewond. De politie van Sussex onderzoekt samen met andere instanties hoe het bord kon omvallen. Het christelijke muziekfestival heeft de rest van het programma van vrijdag stilgelegd.
8: In Washington hebben honderden mensen betoogd voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De betoging bij het Lincoln Memorial was georganiseerd door onder meer burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Het is een jaarlijkse betoging die teruggrijpt op de massale March on Washington van 28 augustus 1963, toen meer dan 200.000 mensen demonstreerden voor gelijkheid, eerlijke rechtspositie en meer werkgelegenheid. Senator Bernie Sanders sprak de betogers toe en noemde dit een heel gevaarlijk moment in de Amerikaanse geschiedenis. In november zijn er parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten.
20: Radko Mladic is donderdag overleden in de gevangenis van Scheveningen. Het is nog niet bekend wanneer zijn lichaam aan de familie kan worden overgedragen. De instantie die zaken van het voormalige Joegoslavië-tribunaal afhandelt, onderzoekt de omstandigheden van zijn overlijden, maar geeft daar geen details over. Justitie in Nederland ziet geen reden voor strafrechtelijk onderzoek of lijkschouwing. Mladic werd in 2017 veroordeeld tot levenslang wegens genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tijdens de afscheidingsoorlog in Bosnië van 1992-1995.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws.
20: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan 209 miljard dollar aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
24: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon.
20: De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden.
24: Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%. Een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvel Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
0: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren.
24: Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot $18 miljard, maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
1: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigde ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeyers spelen zondag om 14:00 op het wereldkampioenschap om het brons tegen Argentinië. Die wedstrijd is in het Belgische Waver. Argentinië verloor de halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland. Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een finale plaats mis door in het eigen Wagenerstadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje.
12: Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olijzee zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor.
25: MVV Maastricht heeft ook de 4e wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de 4e speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1.
26: Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihataren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner. Maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. Erling Haaland en Rayan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor 100 miljoen euro overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft. Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95ste minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels, PSG staat op 2 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er vooral langs de kust buien voor. Soms met onweer en veel regen. Het wordt rond de 15 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Langs de kust af en toe krachtig. Vanochtend is er eerst veel bewolking. Later breekt in het zuiden de zon door. Ten noorden van de grote rivieren valt nog een enkele bui. In het zuiden blijft het grotendeels droog. Vanmiddag volgen er perioden met zon. Eerst is het meestal droog, maar aan het einde van de middag gaat het in het zuiden regenen. De temperatuur komt uit op zo'n 22 graden. Vanavond regent het op veel plaatsen. In het noordwesten kan er later ook onweer voorkomen. Langs de westkust wordt het flink waaien, met windstoten tot 75 km per uur. Morgen half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In de middag meer zon en droger, rond de 21 graden.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws.
16: In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief.
27: 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
28: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
29: 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
30: De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero
27: noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Netzero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging. Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. De zeestrijdkrachten van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde zeggen de volledige controle te hebben over de Straat van Hormuz. De IRG verwerpt de Amerikaanse bewering dat de zeestraat open is voor internationale scheepvaart. Dat zou een regelrechte leugen zijn om olieprijzen te beïnvloeden en een Amerikaanse nederlaag te verdoezelen. Schepen die de straat willen passeren zonder voorafgaande afstemming met Iran krijgen daarvoor geen toestemming, aldus de IRG. De VS verklaarde eerder juist dat ze de afgelopen maanden mijnen hebben geruimd en dat de straat onder Amerikaanse controle staat. Een Nederlands speurhondenteam gaat volgende week in Suriname zoeken naar de vermiste Nederlander Rodney Leisner. De 52-jarige filmproducent, DJ en ondernemer wordt sinds 15 augustus vermist. De politie heeft 3 verdachten aangehouden en zoekt nog naar een 4e verdachte, de 42-jarige RT. Die man is de ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner werkte. De auto van Leisner is op 21 augustus uitgebrand en begraven teruggevonden in een drassig gebied in het district Saramaca, ten oosten van de hoofdstad Paramaribo. De Britse radicaalrechtse politiek commentator Milo Yiannopoulos is aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid meldt dat de 41-jarige Yiannopoulos donderdag is opgepakt op het vliegveld van New Orleans. Tegen hem is een definitief uitzettingsbevel uitgevaardigd. Yiannopoulos kwam in mei 2019 legaal de Verenigde Staten binnen, maar is langer gebleven dan toegestaan. Eerder riep hij nog op tot volledige immuniteit voor ICE-agenten bij de uitvoering van het strenge immigratiebeleid van president Trump. Een 41-jarige man is vrijdag om het leven gekomen op het Big Church Festival in West Sussex. Een groot bord viel op festivalgangers. Daarbij raakten zeker 6 andere mensen gewond. De politie van Sussex onderzoekt samen met andere instanties hoe het bord kon omvallen. Het christelijke muziekfestival heeft de rest van het programma van vrijdag stilgelegd. In Washington hebben honderden mensen betoogd voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De betoging bij het Lincoln Memorial was georganiseerd door onder meer burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Het is een jaarlijkse betoging die teruggrijpt op de massale March on Washington van 28 augustus 1963, toen meer dan 200.000 mensen demonstreerden voor gelijkheid, eerlijke rechtspositie en meer werkgelegenheid.
27: Senator Bernie Sanders sprak de betogers toe en noemde dit een heel gevaarlijk moment in de Amerikaanse geschiedenis. In november zijn er parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten.
0: Ratko Mladic is donderdag overleden in de gevangenis van Scheveningen. Het is nog niet bekend wanneer zijn lichaam aan de familie kan worden overgedragen. De instantie die zaken van het voormalige Joegoslavië-tribunaal afhandelt, onderzoekt de omstandigheden van zijn overlijden, maar geeft daar geen details over. Justitie in Nederland ziet geen reden voor strafrechtelijk onderzoek of lijkschouwing. Mladic werd in 2017 veroordeeld tot levenslang wegens genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tijdens de afscheidingsoorlog in Bosnië van 1992-1995.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws.
27: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan 209 miljard dollar aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
0: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon.
27: De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen.
0: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%, een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvell Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
17: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren.
27: Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor paginagrote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot 18 miljard dollar. Maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
1: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigden ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
10: Je bent nu weer heel

0: in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een finale plaats mis door in het eigen Wagenerstadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje. Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olise zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog twee doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde twee doelpunten voor. MVV Maastricht heeft ook de vierde wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de vierde speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1. Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihattaren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner, maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. Erling Haaland en Ryan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor 100 miljoen euro overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft. Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels. PSG staat op 2 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er vooral aan de kust buien voor, soms met onweer en veel regen. Het wordt ongeveer 15 graden, met een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Vanochtend is het eerst bewolkt, later breekt in het zuiden de zon door. Ten noorden van de rivieren kan er nog een bui vallen, in het zuiden blijft het grotendeels droog. Vanmiddag is er meer zon en blijft het eerst droog, maar aan het einde van de middag gaat het in het zuiden regenen. Het wordt ongeveer 22 graden. Vanavond regent het op veel plaatsen. In het noordwesten kan er later ook onweer voorkomen. Aan de westkust steekt een harde wind op, windkracht 7, met windstoten tot 75 km per uur. In de nacht volgen er opnieuw buien, vooral aan de kust met mogelijk onweer. De wind neemt daar in de loop van de nacht weer af. Morgen is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In de middag breekt de zon door en valt er nog maar een enkele lichte bui. Het wordt rond de 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg.

0: maar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief. 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden. De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging. Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De zeestrijdkrachten van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde zeggen de volledige controle te hebben over de Straat van Hormuz. De IRG verwerpt de Amerikaanse bewering dat de zeestraat open is voor internationale scheepvaart. Dat zou een regelrechte leugen zijn om olieprijzen te beïnvloeden en een Amerikaanse nederlaag te verdoezelen. Schepen die de straat willen passeren zonder voorafgaande afstemming met Iran krijgen daarvoor geen toestemming, aldus de IRG. De VS verklaarde eerder juist dat ze de afgelopen maanden mijnen hebben geruimd en dat de straat onder Amerikaanse controle staat. Een Nederlands speurhondenteam gaat volgende week in Suriname zoeken naar de vermiste Nederlander Rodney Leisner.
0: De 52-jarige filmproducent, DJ en ondernemer wordt sinds 15 augustus vermist. De politie heeft 3 verdachten aangehouden en zoekt nog naar een 4e verdachte, de 42-jarige RT. Die man is de ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner werkte. De auto van Leisner is op 21 augustus uitgebrand en begraven teruggevonden in een drassig gebied in het district Saramaca, ten oosten van de hoofdstad Paramaribo. De Britse radicaal-rechtse politiek commentator Milo Yiannopoulos is aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid meldt dat de 41-jarige Yiannopoulos donderdag is opgepakt op het vliegveld van New Orleans. Tegen hem is een definitief uitzettingsbevel uitgevaardigd. Yiannopoulos kwam in mei 2019 legaal de Verenigde Staten binnen, maar is langer gebleven dan toegestaan. Eerder riep hij nog op tot volledige immuniteit voor ICE-agenten bij de uitvoering van het strenge immigratiebeleid van president Trump. Een 41-jarige man is vrijdag om het leven gekomen op het Big Church Festival in West Sussex. Een groot bord viel op festivalgangers. Daarbij raakten zeker 6 andere mensen gewond. De politie van Sussex onderzoekt samen met andere instanties hoe het bord kon omvallen. Het christelijke muziekfestival heeft de rest van het programma van vrijdag stilgelegd. In Washington hebben honderden mensen betoogd voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De betoging bij het Lincoln Memorial was georganiseerd door onder meer burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Het is een jaarlijkse betoging die teruggrijpt op de massale March on Washington van 28 augustus 1963, toen meer dan 200.000 mensen demonstreerden voor gelijkheid, eerlijke rechtspositie en meer werkgelegenheid. Senator Bernie Sanders sprak de betogers toe en noemde dit een heel gevaarlijk moment in de Amerikaanse geschiedenis. In november zijn er parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten. Ratko Mladic is donderdag overleden in de gevangenis van Scheveningen. Het is nog niet bekend wanneer zijn lichaam aan de familie kan worden overgedragen. De instantie die zaken van het voormalige Joegoslavië-tribunaal afhandelt, onderzoekt de omstandigheden van zijn overlijden, maar geeft daar geen details over. Justitie in Nederland ziet geen reden voor strafrechtelijk onderzoek of lijkschouwing. Mladic werd in 2017 veroordeeld tot levenslang wegens genocide, misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tijdens de afscheidingsoorlog in Bosnië van 1992-1995.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan 209 miljard dollar aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
2: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon. De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%, een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvell Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
4: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren.
2: Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot $18 miljard, maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
4: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigde ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeyers spelen zondag om 14:00 op het wereldkampioenschap om het brons tegen Argentinië. Die wedstrijd is in het Belgische Waver. Argentinië verloor de halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland. Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een finale plaats mis door in het eigen Wagenerstadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje.
6: Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olijzee zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor.
7: MVV Maastricht heeft ook de 4e wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de 4e speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1.
8: Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihataren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner. Maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels.
9: Erling Haaland en Ryan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor 100 miljoen euro overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City.
10: Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft. Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels, PSG staat op 2 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral aan de kust buien, soms met onweer en flinke regenval. Het wordt zo'n 15 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust af en toe krachtig. Morgenochtend eerst veel bewolking. Later breekt in het zuiden de zon door. Ten noorden van de rivieren nog een enkele bui. In het zuiden grotendeels droog. Vanmiddag periode met zon en eerst meestal droog. Aan het einde van de middag begint het in het zuiden te regenen. Het wordt ongeveer 22 graden. Vanavond regent het op veel plaatsen en later kan er in het noordwesten ook onweer voorkomen. Langs de westkust neemt de wind toe tot hard, met windstoten tot 75 km per uur. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws.
0: In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief. 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jette zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
16: 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
0: De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging. Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Nepal vraagt China en India om speciale verplaatsbare bruggen na de verwoestende overstromingen deze week. Het land heeft ook buitenlandse hulp nodig bij reddingsacties in tunnels, het herstellen van vervoer en communicatie en de identificatie van lichamen. Door een gletsjerinstorting woensdag kwam een enorme stroom van rotsen, ijs, modder en puin los door de rivieren in het Himalaya-gebergte. Daarbij kwamen tot nu 586 mensen om het leven in Nepal en China. In totaal worden nog bijna 2500 mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De zeestrijdkrachten van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde zeggen de volledige controle te hebben over de Straat van Hormuz. De IRG verwerpt de Amerikaanse bewering dat de zeestraat open is voor internationale scheepvaart. Dat zou een regelrechte leugen zijn om olieprijzen te beïnvloeden en een Amerikaanse nederlaag te verdoezelen. Schepen die de straat willen passeren zonder voorafgaande afstemming met Iran krijgen daarvoor geen toestemming, aldus de IRG. De VS verklaarde eerder juist dat ze de afgelopen maanden mijnen hebben geruimd en dat de straat onder Amerikaanse controle staat. Een Nederlands speurhondenteam gaat volgende week in Suriname zoeken naar de vermiste Nederlander Rodney Leisner. De 52-jarige filmproducent, DJ en ondernemer wordt sinds 15 augustus vermist. De politie heeft 3 verdachten aangehouden en zoekt nog naar een 4e verdachte, de 42-jarige RT. Die man is de ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner werkte. De auto van Leisner is op 21 augustus uitgebrand en begraven teruggevonden in een drassig gebied in het district Saramaca, ten oosten van de hoofdstad Paramaribo. De Britse radicaal-rechtse politiek commentator Milo Yiannopoulos is aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid meldt dat de 41-jarige Yiannopoulos donderdag is opgepakt op het vliegveld van New Orleans. Tegen hem is een definitief uitzettingsbevel uitgevaardigd. Yiannopoulos kwam in mei 2019 legaal de Verenigde Staten binnen, maar is langer gebleven dan toegestaan. Eerder riep hij nog op tot volledige immuniteit voor ICE-agenten bij de uitvoering van het strenge immigratiebeleid van president Trump. Een 41-jarige man is vrijdag om het leven gekomen op het Big Church Festival in West Sussex. Een groot bord viel op festivalgangers. Daarbij raakten zeker 6 andere mensen gewond. De politie van Sussex onderzoekt samen met andere instanties hoe het bord kon omvallen. Het christelijke muziekfestival heeft de rest van het programma van vrijdag stilgelegd.
17: In Washington hebben honderden mensen betoogd voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De betoging bij het Lincoln Memorial was georganiseerd door onder meer burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Het is een jaarlijkse betoging die teruggrijpt op de massale March on Washington van 28 augustus 1963, toen meer dan 200.000 mensen demonstreerden voor gelijkheid, eerlijke rechtspositie en meer werkgelegenheid. Senator Bernie Sanders sprak de betogers toe en noemde dit een heel gevaarlijk moment in de Amerikaanse geschiedenis. In november zijn er parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
0: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan 209 miljard dollar aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
18: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon.
19: De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen.
20: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%. Een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvel Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
21: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren.
22: Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot 18 miljard dollar. Maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
2: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigden ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeyers spelen zondag om 14:00 op het wereldkampioenschap om het brons tegen Argentinië. Die wedstrijd is in het Belgische Waver. Argentinië verloor de halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland. Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een finale plaats mis door in het eigen Wageningenstadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje.
5: Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olijzee zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor.
23: MVV Maastricht heeft ook de 4e wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah Elhandaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de 4e speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1.
24: Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihataren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner. Maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels.
25: Erling Haaland en Ryan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor 100 miljoen euro overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City.
26: Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft, Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels, PSG staat op 2 punten.
27: Dit was het laatste sportnieuws.
28: Je luistert naar Talk Radio.
29: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
30: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral aan de kust buien, soms met onweer en flinke regenval. Het wordt zo'n 15 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust af en toe krachtig. Morgenochtend eerst veel bewolking. Later breekt in het zuiden de zon door. Ten noorden van de rivieren nog een enkele bui. In het zuiden grotendeels droog. Vanmiddag periode met zon en eerst meestal droog. Aan het einde van de middag begint het in het zuiden te regenen. Het wordt ongeveer 22 graden. Vanavond regent het op veel plaatsen en later kan er in het noordwesten ook onweer voorkomen. Langs de westkust neemt de wind toe tot hard, met windstoten tot 75 km per uur. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws.
0: In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief.
8: Drie mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. Twee van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
0: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
9: 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
0: De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging.
10: Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren.
3: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws.
1: Nepal vraagt China en India om speciale verplaatsbare bruggen na de verwoestende overstromingen deze week. Het land heeft ook buitenlandse hulp nodig bij reddingsacties in tunnels, het herstellen van vervoer en communicatie en de identificatie van lichamen. Door een gletsjerinstorting woensdag kwam een enorme stroom van rotsen, ijs, modder en puin los door de rivieren in het Himalaya-gebergte. Daarbij kwamen tot nu 586 mensen om het leven in Nepal en China. In totaal worden nog bijna 2500 mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De zeestrijdkrachten van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde zeggen de volledige controle te hebben over de Straat van Hormuz. De IRG verwerpt de Amerikaanse bewering dat de zeestraat open is voor internationale scheepvaart. Dat zou een regelrechte leugen zijn om olieprijzen te beïnvloeden en een Amerikaanse nederlaag te verdoezelen. Schepen die de straat willen passeren zonder voorafgaande afstemming met Iran krijgen daarvoor geen toestemming, aldus de IRG. De VS verklaarde eerder juist dat ze de afgelopen maanden mijnen hebben geruimd en dat de straat onder Amerikaanse controle staat. Een Nederlands speurhondenteam gaat volgende week in Suriname zoeken naar de vermiste Nederlander Rodney Leisner. De 52-jarige filmproducent, DJ en ondernemer wordt sinds 15 augustus vermist. De politie heeft 3 verdachten aangehouden en zoekt nog naar een 4e verdachte, de 42-jarige RT. Die man is de ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner werkte. De auto van Leisner is op 21 augustus uitgebrand en begraven teruggevonden in een drassig gebied in het district Saramaca, ten oosten van de hoofdstad Paramaribo. De Britse radicaalrechtse politiek commentator Milo Yiannopoulos is aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid meldt dat de 41-jarige Yiannopoulos donderdag is opgepakt op het vliegveld van New Orleans. Tegen hem is een definitief uitzettingsbevel uitgevaardigd. Yiannopoulos kwam in mei 2019 legaal de Verenigde Staten binnen, maar is langer gebleven dan toegestaan. Eerder riep hij nog op tot volledige immuniteit voor ICE-agenten bij de uitvoering van het strenge immigratiebeleid van president Trump. Een 41-jarige man is vrijdag om het leven gekomen op het Big Church Festival in West Sussex. Een groot bord viel op festivalgangers. Daarbij raakten zeker 6 andere mensen gewond. De politie van Sussex onderzoekt samen met andere instanties hoe het bord kon omvallen. Het christelijke muziekfestival heeft de rest van het programma van vrijdag stilgelegd. In Washington hebben honderden mensen betoogd voor burgerrechten, raciale gelijkheid en eerlijker stemrecht. De betoging bij het Lincoln Memorial was georganiseerd door onder meer burgerrechtenbewegingen en vakbonden. Het is een jaarlijkse betoging die teruggrijpt op de massale March on Washington van 28 augustus 1963, toen meer dan 200.000 mensen demonstreerden voor gelijkheid, eerlijke rechtspositie en meer werkgelegenheid. Senator Bernie Sanders sprak de betogers toe en noemde dit een heel gevaarlijk moment in de Amerikaanse geschiedenis. In november zijn er parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws.
1: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren.
0: Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
2: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon. De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen.
4: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%, een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvell Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
14: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot $18 miljard, maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
2: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigde ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws.
16: De Nederlandse hockeyers spelen zondag om 14:00 op het wereldkampioenschap om het brons tegen Argentinië. Die wedstrijd is in het Belgische Waver. Argentinië verloor de halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland. Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een finale plaats mis door in het eigen Wagenerstadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje.
17: Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olijzee zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor.
18: MVV Maastricht heeft ook de 4e wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg.
5: Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de vierde speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1. Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihattaren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner. Maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. Erling Haaland en Rayan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor 100 miljoen euro overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft, Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels, PSG staat op 2 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
19: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral aan de kust buien, soms met onweer en veel regen. Het wordt rond de 15 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten en de kust af en toe krachtig. Vanochtend eerst veel bewolking, later in het zuiden wat zon. Ten noorden van de rivieren kan er een bui vallen. In het zuiden blijft het grotendeels droog. Vanmiddag periode met zon, maar aan het einde van de middag begint het in het zuiden te regenen. De temperatuur loopt op naar zo'n 22 graden. De zuidwestenwind neemt langs de kust weer toe tot krachtig. Vanavond regent het op veel plaatsen, later in het noordwesten mogelijk onweer. Langs de westkust wordt het hard met windstoten tot 75 km per uur. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met nog enkele buien. Het wordt ongeveer 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief.
24: 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
25: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.

0: 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
1: De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging. Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een militaire rechtbank heeft de bekentenissen van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij zou het meesterbrein achter de aanslagen van 11 september 2001 zijn geweest, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen. Volgens de rechter waren zijn verklaringen aan de FBI in 2007 op Guantanamo Bay niet uit vrije wil afgelegd, maar verkregen via martelingen. De uitspraak is een grote tegenslag voor de aanklagers, die de bekentenissen als belangrijk bewijs beschouwden. Nabestaanden en overlevenden vrezen dat er door de jarenlange juridische procedures nooit een definitieve uitspraak komt. Nepal vraagt China en India om speciale verplaatsbare bruggen na de verwoestende overstromingen deze week. Het land heeft ook buitenlandse hulp nodig bij reddingsacties in tunnels, het herstellen van vervoer en communicatie en de identificatie van lichamen. Door een gletsjerinstorting woensdag kwam een enorme stroom van rotsen, ijs, modder en puin los door de rivieren in het Himalaya-gebergte. Daarbij kwamen tot nu 586 mensen om het leven in Nepal en China. In totaal worden nog bijna 2500 mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders.
4: De zeestrijdkrachten van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde zeggen de volledige controle te hebben over de Straat van Hormuz. De IRG verwerpt de Amerikaanse bewering dat de zeestraat open is voor internationale scheepvaart. Dat zou een regelrechte leugen zijn om olieprijzen te beïnvloeden en een Amerikaanse nederlaag te verdoezelen. Schepen die de straat willen passeren zonder voorafgaande afstemming met Iran krijgen daarvoor geen toestemming, aldus de IRG. De VS verklaarde eerder juist dat ze de afgelopen maanden mijnen hebben geruimd en dat de straat onder Amerikaanse controle staat.
2: Een Nederlands speurhondenteam gaat volgende week in Suriname zoeken naar de vermiste Nederlander Rodney Leisner. De 52-jarige filmproducent, DJ en ondernemer wordt sinds 15 augustus vermist. De politie heeft 3 verdachten aangehouden en zoekt nog naar een 4e verdachte. De 42-jarige RT. Die man is de ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner werkte.
4: De auto van Leisner is op 21 augustus uitgebrand en begraven teruggevonden in een drassig gebied in het district Saramaca,

0: ten oosten van de hoofdstad Paramaribo. De Britse radicaal-rechtse politiek commentator Milo Yiannopoulos is aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid meldt dat de 41-jarige Yiannopoulos donderdag is opgepakt op het vliegveld van New Orleans. Tegen hem is een definitief uitzettingsbevel uitgevaardigd. Yiannopoulos kwam in mei 2019 legaal de Verenigde Staten binnen, maar is langer gebleven dan toegestaan. Eerder riep hij nog op tot volledige immuniteit voor ICE-agenten bij de uitvoering van het strenge immigratiebeleid van president Trump. Een 41-jarige man is vrijdag om het leven gekomen op het Big Church Festival in West Sussex. Een groot bord viel op festivalgangers. Daarbij raakten zeker 6 andere mensen gewond. De politie van Sussex onderzoekt samen met andere instanties hoe het bord kon omvallen. Het christelijke muziekfestival heeft de rest van het programma van vrijdag stilgelegd. Dit was het laatste buitenlandsnieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen. Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon. De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%, een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvell Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat. Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor paginagrote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot $18 miljard. Maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen. Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigde ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeyers spelen zondag om 14:00 op het wereldkampioenschap om het brons tegen Argentinië. Die wedstrijd is in het Belgische Waver. Argentinië verloor de halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland. Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een finaleplaats mis door in het eigen Wagenerstadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje. Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olise zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor. MVV Maastricht heeft ook de 4e wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de 4e speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1. Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihattaren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaase. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner, maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. Erling Haaland en Ryan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor €100 miljoen overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft. Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels. PSG staat op 2 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral aan de kust buien, soms met onweer en veel regen. Het wordt rond de 15 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten en de kust af en toe krachtig. Vanochtend eerst veel bewolking, later in het zuiden wat zon. Ten noorden van de rivieren kan er een bui vallen. In het zuiden blijft het grotendeels droog.
3: Vanmiddag periode met zon, maar aan het einde van de middag begint het in het zuiden te regenen. De temperatuur loopt op naar zo'n 22 graden. De zuidwestenwind neemt langs de kust weer toe tot krachtig. Vanavond regent het op veel plaatsen, later in het noordwesten mogelijk onweer. Langs de westkust wordt het hard met windstoten tot 75 km per uur. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met nog enkele buien. Het wordt ongeveer 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief. 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden. De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging. Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws.
7: Een militaire rechtbank heeft de bekentenissen van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij zou het meesterbrein achter de aanslagen van 11 september 2001 zijn geweest, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen. Volgens de rechter waren zijn verklaringen aan de FBI in 2007 op Guantanamo Bay niet uit vrije wil afgelegd, maar verkregen via martelingen. De uitspraak is een grote tegenslag voor de aanklagers, die de bekentenissen als belangrijk bewijs beschouwden. Nabestaanden en overlevenden vrezen dat er door de jarenlange juridische procedures nooit een definitieve uitspraak komt.
8: Nepal vraagt China en India om speciale verplaatsbare bruggen na de verwoestende overstromingen deze week. Het land heeft ook buitenlandse hulp nodig bij reddingsacties in tunnels, het herstellen van vervoer en communicatie en de identificatie van lichamen. Door een gletsjerinstorting woensdag kwam een enorme stroom van rotsen, ijs, modder en puin los door de rivieren in het Himalaya-gebergte. Daarbij kwamen tot nu 586 mensen om het leven in Nepal en China. In totaal worden nog bijna 2500 mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders.
9: De zeestrijdkrachten van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde zeggen de volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. De IRG verwerpt de Amerikaanse bewering dat de zeestraat open is voor internationale scheepvaart. Dat zou een regelrechte leugen zijn om olieprijzen te beïnvloeden en een Amerikaanse nederlaag te verdoezelen. Schepen die de straat willen passeren zonder voorafgaande afstemming met Iran krijgen daarvoor geen toestemming, aldus de IRG. De VS verklaarde eerder juist dat ze de afgelopen maanden mijnen hebben geruimd en dat de straat onder Amerikaanse controle staat.
10: Een Nederlands speurhondenteam gaat volgende week in Suriname zoeken naar de vermiste Nederlander Rodney Leisner. De 52-jarige filmproducent, DJ en ondernemer wordt sinds 15 augustus vermist. De politie heeft 3 verdachten aangehouden en zoekt nog naar een 4e verdachte, de 42-jarige RT. Die man is de ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner werkte. De auto van Leisner is op 21 augustus uitgebrand en begraven teruggevonden in een drassig gebied in het district Saramaca, ten oosten van de hoofdstad Paramaribo.
11: De Britse radicaal-rechtse politiek commentator Milo Yiannopoulos is aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid meldt dat de 41-jarige Yiannopoulos donderdag is opgepakt op het vliegveld van New Orleans. Tegen hem is een definitief uitzettingsbevel uitgevaardigd. Yiannopoulos kwam in mei 2019 legaal de Verenigde Staten binnen, maar is langer gebleven dan toegestaan. Eerder riep hij nog op tot volledige immuniteit voor ICE-agenten bij de uitvoering van het strenge immigratiebeleid van president Trump.
12: Een 41-jarige man is vrijdag om het leven gekomen op het Big Church Festival in West Sussex. Een groot bord viel op festivalgangers. Daarbij raakten zeker 6 andere mensen gewond. De politie van Sussex onderzoekt samen met andere instanties hoe het bord kon omvallen. Het christelijke muziekfestival heeft de rest van het programma van vrijdag stilgelegd.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves.
5: Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
15: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon.
16: De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen.
17: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%. Een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvel Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
18: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren.
19: Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot $18 miljard. Maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
20: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigde ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeyers spelen zondag om 14:00 op het wereldkampioenschap om het brons tegen Argentinië. Die wedstrijd is in het Belgische Waver. Argentinië verloor de halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland. Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een finale plaats mis door in het eigen Wagenerstadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje.
23: Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olijzee zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor. MVV Maastricht heeft ook de 4e wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de 4e speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1. Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihattaren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner. Maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. Erling Haaland en Rayan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor 100 miljoen euro overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft, Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels, PSG staat op 2 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het eerst bewolkt. Later breekt de zon door in het zuiden. Ten noorden van de grote rivieren vallen enkele buien. In het zuiden blijft het grotendeels droog. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust af en toe krachtig. Vanmiddag zijn er perioden met zon en is het eerst nog droog. Aan het einde van de middag gaat het in het zuiden regenen. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind neemt langs de kust weer toe tot krachtig. Vanavond regent het op veel plaatsen, met later in het noordwesten kans op onweer. Langs de westkust wordt de wind hard met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht zijn er buien, aan de kust soms met onweer. De wind neemt in de loop van de nacht af. Morgen is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In de middag komt de zon er vaker door en wordt het rond de 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws.
25: In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief.
26: 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
6: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jette zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
7: 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
8: De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging.
26: Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. Nepal vraagt China en India om verplaatsbare bruggen na de verwoestende overstromingen deze week. Het land heeft ook buitenlandse hulp nodig bij reddingsacties in tunnels, het herstellen van vervoer en communicatie en de identificatie van lichamen. Door een gletsjerinstorting woensdag kwam een enorme stroom van rotsen, ijs, modder en puin los door de rivieren in het Himalaya-gebergte. Daarbij kwamen 623 mensen om het leven, 616 in Nepal en 7 in China. Bijna 2500 mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders.
12: Een militaire rechtbank heeft de bekentenissen van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij zou het meesterbrein achter de aanslagen van 11 september 2001 zijn geweest, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen. Volgens de rechter waren zijn verklaringen aan de FBI in 2007 op Guantanamo Bay niet uit vrije wil afgelegd, maar verkregen via martelingen. De uitspraak is een grote tegenslag voor de aanklagers, die de bekentenissen als belangrijk bewijs beschouwden. Nabestaanden en overlevenden vrezen dat er door de jarenlange juridische procedures nooit een definitieve uitspraak komt.
26: De zeestrijdkrachten van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde zeggen de volledige controle te hebben over de Straat van Hormuz. De IRG verwerpt de Amerikaanse bewering dat de zeestraat open is voor internationale scheepvaart. Dat zou een regelrechte leugen zijn om olieprijzen te beïnvloeden en een Amerikaanse nederlaag te verdoezelen. Schepen die de straat willen passeren zonder voorafgaande afstemming met Iran krijgen daarvoor geen toestemming, aldus de IRG. De VS verklaarde eerder juist dat ze de afgelopen maanden mijnen hebben geruimd en dat de straat onder Amerikaanse controle staat. Een Nederlands speurhondenteam gaat volgende week in Suriname zoeken naar de vermiste Nederlander Rodney Leisner. De 52-jarige filmproducent, DJ en ondernemer wordt sinds 15 augustus vermist. De politie heeft 3 verdachten aangehouden en zoekt nog naar een 4e verdachte, de 42-jarige RT. Die man is de ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner werkte. De auto van Leisner is op 21 augustus uitgebrand en begraven teruggevonden in een drassig gebied in het district Saramaca, ten oosten van de hoofdstad Paramaribo. De Britse radicaal-rechtse politiek commentator Milo Yiannopoulos is aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid meldt dat de 41-jarige Yiannopoulos donderdag is opgepakt op het vliegveld van New Orleans. Tegen hem is een definitief uitzettingsbevel uitgevaardigd. Yiannopoulos kwam in mei 2019 legaal de Verenigde Staten binnen, maar is langer gebleven dan toegestaan. Eerder riep hij nog op tot volledige immuniteit voor ICE-agenten bij de uitvoering van het strenge immigratiebeleid van president Trump. Een 41-jarige man is vrijdag om het leven gekomen op het Big Church Festival in West Sussex. Een groot bord viel op festivalgangers. Daarbij raakten zeker 6 andere mensen gewond. De politie van Sussex onderzoekt samen met andere instanties hoe het bord kon omvallen. Het christelijke muziekfestival heeft de rest van het programma van vrijdag stilgelegd.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan 209 miljard dollar aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
0: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon.
26: De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen.
13: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%. Een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvell Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
14: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren.
13: Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot $18 miljard, maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
15: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. Vier maanden geleden kondigde ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeyers spelen zondag om 14:00 op het wereldkampioenschap om het brons tegen Argentinië. Die wedstrijd is in het Belgische Waver. Argentinië verloor de halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland. Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een finale plaats mis door in het eigen Wagenerstadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje.
18: Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olijzee zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog twee doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde twee doelpunten voor.
19: MVV Maastricht heeft ook de vierde wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de vierde speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1.
27: Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihataren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner. Maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. Erling Haaland en Rayan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor €100 miljoen overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City.
28: Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft,
27: Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95ste minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels, PSG staat op 2 punten.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het eerst bewolkt. Later breekt in het zuiden de zon door. Vooral boven de rivieren vallen wat buien. In het zuiden blijft het grotendeels droog. De middagtemperatuur wordt ongeveer 22 graden. Vanmiddag periode met zon. Aan het eind van de middag gaat het in het zuiden regenen. Vanavond regent het op veel plaatsen. In het noordwesten kan er later onweer voorkomen. Aan de westkust wordt het vanavond flink doorwaaien, met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht buien, aan de kust soms met onweer, en rond de 16 graden. Morgen half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In de middag periode met zon en rond de 21 graden.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws.
22: In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief.
23: 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
24: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
29: 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
30: De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging.
0: Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Nepal vraagt China en India om verplaatsbare bruggen na de verwoestende overstromingen deze week. Het land heeft ook buitenlandse hulp nodig bij reddingsacties in tunnels, het herstellen van vervoer en communicatie en de identificatie van lichamen. Door een gletsjerinstorting woensdag kwam een enorme stroom van rotsen, ijs, modder en puin los door de rivieren in het Himalaya-gebergte. Daarbij kwamen 623 mensen om het leven, 616 in Nepal en 7 in China. Bijna 2500 mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders. Een militaire rechtbank heeft de bekentenissen van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij zou het meesterbrein achter de aanslagen van 11 september 2001 zijn geweest, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen. Volgens de rechter waren zijn verklaringen aan de FBI in 2007 op Guantanamo Bay niet uit vrije wil afgelegd, maar verkregen via martelingen. De uitspraak is een grote tegenslag voor de aanklagers, die de bekentenissen als belangrijk bewijs beschouwden. Nabestaanden en overlevenden vrezen dat er door de jarenlange juridische procedures nooit een definitieve uitspraak komt. De zeestrijdkrachten van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde zeggen de volledige controle te hebben over de Straat van Hormuz. De IRG verwerpt de Amerikaanse bewering dat de zeestraat open is voor internationale scheepvaart. Dat zou een regelrechte leugen zijn om olieprijzen te beïnvloeden en een Amerikaanse nederlaag te verdoezelen. Schepen die de straat willen passeren zonder voorafgaande afstemming met Iran krijgen daarvoor geen toestemming, aldus de IRG. De VS verklaarde eerder juist dat ze de afgelopen maanden mijnen hebben geruimd en dat de straat onder Amerikaanse controle staat. Een Nederlands speurhondenteam gaat volgende week in Suriname zoeken naar de vermiste Nederlander Rodney Leisner. De 52-jarige filmproducent, DJ en ondernemer wordt sinds 15 augustus vermist. De politie heeft 3 verdachten aangehouden en zoekt nog naar een 4e verdachte, de 42-jarige RT. Die man is de ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner werkte. De auto van Leisner is op 21 augustus uitgebrand en begraven teruggevonden in een drassig gebied in het district Saramaca, ten oosten van de hoofdstad Paramaribo. De Britse radicaalrechtse politiek commentator Milo Yiannopoulos is aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid meldt dat de 41-jarige Yiannopoulos donderdag is opgepakt op het vliegveld van New Orleans. Tegen hem is een definitief uitzettingsbevel uitgevaardigd. Yiannopoulos kwam in mei 2019 legaal de Verenigde Staten binnen, maar is langer gebleven dan toegestaan. Eerder riep hij nog op tot volledige immuniteit voor ICE-agenten bij de uitvoering van het strenge immigratiebeleid van president Trump.
7: Een 41-jarige man is vrijdag om het leven gekomen op het Big Church Festival in West Sussex. Een groot bord viel op festivalgangers. Daarbij raakten zeker 6 andere mensen gewond. De politie van Sussex onderzoekt samen met andere instanties hoe het bord kon omvallen. Het christelijke muziekfestival heeft de rest van het programma van vrijdag stilgelegd.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
9: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte.

0: Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan 209 miljard dollar aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
1: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon.
2: De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen.
3: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%. Een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvel Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
4: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren.
5: Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot 18 miljard dollar. Maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
6: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. Vier maanden geleden kondigde ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeyers spelen zondag om 2:00 middags op het wereldkampioenschap om het brons tegen Argentinië. Die wedstrijd is in het Belgische Waver. Argentinië verloor de halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland. Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een finale plaats mis door in het eigen Wagenerstadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje.
9: Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olijzee zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor.

0: MVV Maastricht heeft ook de vierde wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de vierde speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1. Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihattaren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaase. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner. Maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. Erling Haaland en Ryan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor 100 miljoen euro overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft. Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels. PSG staat op 2 punten.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het eerst behoorlijk bewolkt, maar in het zuiden breekt later de zon door. Ten noorden van de rivieren vallen enkele buien. In het zuiden blijft het grotendeels droog. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust soms nog krachtig. Vanmiddag krijgen we perioden met zon en is het eerst op de meeste plekken droog. Aan het einde van de middag gaat het in het zuiden regenen. Het wordt ongeveer 22 graden. Vanavond regent het op veel plaatsen, met in het noordwesten later kans op onweer. Langs de westkust wordt de wind hard met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht blijven er buien komen, aan de kust soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen is het wisselend bewolkt met nog wat buien, maar ook zon. De temperatuur blijft rond de 21 graden.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief. 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen. coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden. De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging. Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Nepal vraagt China en India om verplaatsbare bruggen na de verwoestende overstromingen deze week. Het land heeft ook buitenlandse hulp nodig bij reddingsacties in tunnels, het herstellen van vervoer en communicatie en de identificatie van lichamen. Door een gletsjerinstorting woensdag kwam een enorme stroom van rotsen, ijs, modder en puin los door de rivieren in het Himalaya-gebergte. Daarbij kwamen 623 mensen om het leven, 616 in Nepal en 7 in China. Bijna 2500 mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders. Een militaire rechtbank heeft de bekentenissen van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij zou het meesterbrein achter de aanslagen van 11 september 2001 zijn geweest, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen. Volgens de rechter waren zijn verklaringen aan de FBI in 2007 op Guantanamo Bay niet uit vrije wil afgelegd, maar verkregen via martelingen. De uitspraak is een grote tegenslag voor de aanklagers, die de bekentenissen als belangrijk bewijs beschouwden. Nabestaanden en overlevenden vrezen dat er door de jarenlange juridische procedures nooit een definitieve uitspraak komt. De zeestrijdkrachten van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde zeggen de volledige controle te hebben over de Straat van Hormuz. De IRG verwerpt de Amerikaanse bewering dat de zeestraat open is voor internationale scheepvaart.
7: Dat zou een regelrechte leugen zijn om olieprijzen te beïnvloeden en een Amerikaanse nederlaag te verdoezelen. Schepen die de straat willen passeren zonder voorafgaande afstemming met Iran krijgen daarvoor geen toestemming, aldus de IRG. De VS verklaarde eerder juist dat ze de afgelopen maanden mijnen hebben geruimd en dat de straat onder Amerikaanse controle staat. Een Nederlands speurhondenteam gaat volgende week in Suriname zoeken naar de vermiste Nederlander Rodney Leisner. De 52-jarige filmproducent, DJ en ondernemer wordt sinds 15 augustus vermist. De politie heeft 3 verdachten aangehouden en zoekt nog naar een 4e verdachte, de 42-jarige RT. Die man is de ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner werkte. De auto van Leisner is op 21 augustus uitgebrand en begraven teruggevonden in een drassig gebied in het district Saramaca, ten oosten van de hoofdstad Paramaribo. De Britse radicaalrechtse politiek commentator Milo Yiannopoulos is aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid meldt dat de 41-jarige Yiannopoulos donderdag is opgepakt op het vliegveld van New Orleans. Tegen hem is een definitief uitzettingsbevel uitgevaardigd. Yiannopoulos kwam in mei 2019 legaal de Verenigde Staten binnen, maar is langer gebleven dan toegestaan. Eerder riep hij nog op tot volledige immuniteit voor ICE-agenten bij de uitvoering van het strenge immigratiebeleid van president Trump. Een 41-jarige man is vrijdag om het leven gekomen op het Big Church Festival in West Sussex. Een groot bord viel op festivalgangers. Daarbij raakten zeker 6 andere mensen gewond. De politie van Sussex onderzoekt samen met andere instanties hoe het bord kon omvallen. Het christelijke muziekfestival heeft de rest van het programma van vrijdag stilgelegd. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan 209 miljard dollar aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen. Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon. De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager.
9: De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%, een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvell Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
10: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot $18 miljard, maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
11: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigden ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeyers spelen zondag om 14:00 op het wereldkampioenschap om het brons tegen Argentinië. Die wedstrijd is in het Belgische Waver. Argentinië verloor de halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland. Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een finale plaats mis door in het eigen Wagenerstadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje.
14: Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olijzee zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor.
15: MVV Maastricht heeft ook de 4e wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de 4e speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1.
16: Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihataren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner. Maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. Erling Haaland en Rayan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor €100 miljoen overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City.
17: Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft, Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha. Daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk.
18: Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels, PSG staat op 2 punten.
19: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er eerst veel bewolking. Later breekt in het zuiden de zon door. Ten noorden van de grote rivieren vallen enkele buien. In het zuiden blijft het grotendeels droog. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust af en toe krachtig. Vanmiddag periode met zon en eerst op de meeste plaatsen droog. Aan het einde van de middag gaat het in het zuiden regenen. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind is matig en neemt langs de kust toe tot krachtig. Vanavond regent het op veel plaatsen met mogelijk onweer in het noordwesten. Aan de westkust wordt het hard, met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht buien. Aan de kust soms met onweer, rond de 16 graden. Morgen half tot zwaar bewolkt met enkele buien. Later periode met zon. Maximaal 21 graden.
19: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief. 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden. De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen.
7: In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging. Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Nepal vraagt China en India om verplaatsbare bruggen na de verwoestende overstromingen deze week. Het land heeft ook buitenlandse hulp nodig bij reddingsacties in tunnels, het herstellen van vervoer en communicatie en de identificatie van lichamen. Door een gletsjerinstorting woensdag kwam een enorme stroom van rotsen, ijs, modder en puin los door de rivieren in het Himalaya-gebergte. Daarbij kwamen 623 mensen om het leven, 616 in Nepal en 7 in China. Bijna 2500 mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders. Een militaire rechtbank heeft de bekentenissen van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij zou het meesterbrein achter de aanslagen van 11 september 2001 zijn geweest, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen. Volgens de rechter waren zijn verklaringen aan de FBI in 2007 op Guantanamo Bay niet uit vrije wil afgelegd, maar verkregen via martelingen. De uitspraak is een grote tegenslag voor de aanklagers, die de bekentenissen als belangrijk bewijs beschouwden. Nabestaanden en overlevenden vrezen dat er door de jarenlange juridische procedures nooit een definitieve uitspraak komt. De zeestrijdkrachten van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde zeggen de volledige controle te hebben over de Straat van Hormuz. De IRG verwerpt de Amerikaanse bewering dat de zeestraat open is voor internationale scheepvaart. Dat zou een regelrechte leugen zijn om olieprijzen te beïnvloeden en een Amerikaanse nederlaag te verdoezelen. Schepen die de straat willen passeren zonder voorafgaande afstemming met Iran krijgen daarvoor geen toestemming, aldus de IRG. De VS verklaarde eerder juist dat ze de afgelopen maanden mijnen hebben geruimd en dat de straat onder Amerikaanse controle staat. Een Nederlands speurhondenteam gaat volgende week in Suriname zoeken naar de vermiste Nederlander Rodney Leisner. De 52-jarige filmproducent, DJ en ondernemer wordt sinds 15 augustus vermist. De politie heeft 3 verdachten aangehouden en zoekt nog naar een 4e verdachte, de 42-jarige RT. Die man is de ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner werkte. De auto van Leisner is op 21 augustus uitgebrand en begraven teruggevonden in een drassig gebied in het district Saramaca, ten oosten van de hoofdstad Paramaribo. De Britse radicaalrechtse politiek commentator Milo Yiannopoulos is aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid meldt dat de 41-jarige Yiannopoulos donderdag is opgepakt op het vliegveld van New Orleans. Tegen hem is een definitief uitzettingsbevel uitgevaardigd. Yiannopoulos kwam in mei 2019 legaal de Verenigde Staten binnen, maar is langer gebleven dan toegestaan. Eerder riep hij nog op tot volledige immuniteit voor ICE-agenten bij de uitvoering van het strenge immigratiebeleid van president Trump.
20: Een 41-jarige man is vrijdag om het leven gekomen op het Big Church Festival in West Sussex. Een groot bord viel op festivalgangers. Daarbij raakten zeker 6 andere mensen gewond. De politie van Sussex onderzoekt samen met andere instanties hoe het bord kon omvallen. Het christelijke muziekfestival heeft de rest van het programma van vrijdag stilgelegd.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan 209 miljard dollar aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
23: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon.
21: De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen.
24: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%, een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvell Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
25: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren.
21: Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot 18 miljard dollar. Maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
26: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigde ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeyers spelen zondag om 2:00 middags op het wereldkampioenschap om het brons tegen Argentinië. Die wedstrijd is in het Belgische Waver. Argentinië verloor de halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland. Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een finale plaats mis door in het eigen Wagenerstadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje.
9: Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olise zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor.
10: MVV Maastricht heeft ook de 4e wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de 4e speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1.
11: Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihattaren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner, maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels.
12: Erling Haaland en Ryan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor 100 miljoen euro overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City.
13: Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft, Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels, PSG staat op 2 punten.
27: Dit was het laatste sportnieuws.
28: Je luistert naar Talk Radio.
29: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
30: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
31: Vanochtend is het nog flink bewolkt, maar in het zuiden breekt de zon al door. Ten noorden van de rivieren vallen enkele buien. In het zuiden blijft het grotendeels droog. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust soms krachtig. Vanmiddag is er af en toe zon en blijft het eerst nog droog, maar aan het einde van de middag gaat het in het zuiden regenen. Het wordt ongeveer 22 graden. Vanavond regent het op veel plaatsen en in het noordwesten kan er onweer voorkomen. Langs de westkust steekt een harde wind op met windstoten tot 75 km per uur. Morgen is het wisselend bewolkt met wat buien en blijft het rond de 21 graden.
27: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
32: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
33: Dit is het Binnenlands Nieuws.
34: In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief.
1: 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
34: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
2: 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
3: De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging.
5: Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Nepal vraagt China en India om verplaatsbare bruggen na de verwoestende overstromingen deze week. Het land heeft ook buitenlandse hulp nodig bij reddingsacties in tunnels, het herstellen van vervoer en communicatie en de identificatie van lichamen. Door een gletsjerinstorting woensdag kwam een enorme stroom van rotsen, ijs, modder en puin los door de rivieren in het Himalaya-gebergte. Daarbij kwamen 623 mensen om het leven, 616 in Nepal en 7 in China. Bijna 2500 mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders.
0: Een militaire rechtbank heeft de bekentenissen van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij zou het meesterbrein achter de aanslagen van 11 september 2001 zijn geweest, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen. Volgens de rechter waren zijn verklaringen aan de FBI in 2007 op Guantanamo Bay niet uit vrije wil afgelegd, maar verkregen via martelingen. De uitspraak is een grote tegenslag voor de aanklagers, die de bekentenissen als belangrijk bewijs beschouwden. Nabestaanden en overlevenden vrezen dat er door de jarenlange juridische procedures nooit een definitieve uitspraak komt. De zeestrijdkrachten van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde zeggen de volledige controle te hebben over de Straat van Hormuz. De IRG verwerpt de Amerikaanse bewering dat de zeestraat open is voor internationale scheepvaart. Dat zou een regelrechte leugen zijn om olieprijzen te beïnvloeden en een Amerikaanse nederlaag te verdoezelen. Schepen die de straat willen passeren zonder voorafgaande afstemming met Iran krijgen daarvoor geen toestemming, aldus de IRG. De VS verklaarde eerder juist dat ze de afgelopen maanden mijnen hebben geruimd en dat de straat onder Amerikaanse controle staat. Een Nederlands speurhondenteam gaat volgende week in Suriname zoeken naar de vermiste Nederlander Rodney Leisner. De 52-jarige filmproducent, DJ en ondernemer wordt sinds 15 augustus vermist. De politie heeft 3 verdachten aangehouden en zoekt nog naar een 4e verdachte, de 42-jarige RT. Die man is de ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner werkte. De auto van Leisner is op 21 augustus uitgebrand en begraven teruggevonden in een drassig gebied in het district Saramaca, ten oosten van de hoofdstad Paramaribo. De Britse radicaalrechtse politiek commentator Milo Yiannopoulos is aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid meldt dat de 41-jarige Yiannopoulos donderdag is opgepakt op het vliegveld van New Orleans. Tegen hem is een definitief uitzettingsbevel uitgevaardigd. Yiannopoulos kwam in mei 2019 legaal de Verenigde Staten binnen, maar is langer gebleven dan toegestaan. Eerder riep hij nog op tot volledige immuniteit voor ICE-agenten bij de uitvoering van het strenge immigratiebeleid van president Trump. Een 41-jarige man is vrijdag om het leven gekomen op het Big Church Festival in West Sussex. Een groot bord viel op festivalgangers. Daarbij raakten zeker 6 andere mensen gewond. De politie van Sussex onderzoekt samen met andere instanties hoe het bord kon omvallen. Het christelijke muziekfestival heeft de rest van het programma van vrijdag stilgelegd.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan 209 miljard dollar aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
0: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst,
5: in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon.
9: De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen.
10: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%, een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvell Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
11: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor paginagrote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot $18 miljard. Maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
15: Venezuela overweegt uit oliekartel OPEC te stappen, nu de Verenigde Staten een grote rol in de Venezolaanse oliesector opeisen. Dat meldde persbureau Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden. 4 maanden geleden kondigde ook de Verenigde Arabische Emiraten aan uit het kartel te stappen. Energiedeskundigen verwachten dat de macht van de OPEC afbrokkelt en dat de olieprijzen daardoor op termijn kunnen dalen, maar ook sneller weer kunnen stijgen. De prijsstabiliteit op de oliemarkt neemt volgens hen af.
16: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeyers spelen zondag om 14:00 op het wereldkampioenschap om het brons tegen Argentinië. Die wedstrijd is in het Belgische Waver. Argentinië verloor de halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland. Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een finaleplaats mis door in het eigen Wagenerstadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje.
18: Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olijzee zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor.
19: MVV Maastricht heeft ook de 4e wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah Elhandaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de 4e speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1.
20: Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihataren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner. Maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. Erling Haaland en Ryan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor 100 miljoen euro overgekomen van Lille,

0: Dijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels, PSG staat op 2 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is er eerst veel bewolking. Later breekt in het zuiden de zon door. Vooral ten noorden van de grote rivieren vallen er enkele buien. In het zuiden blijft het grotendeels droog. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Langs de kust af en toe krachtig. Vanmiddag zijn er perioden met zon en is het eerst meestal droog. Aan het einde van de middag gaat het in het zuiden regenen. Het wordt ongeveer 22 graden. Vanavond regent het op veel plaatsen en kan er in het noordwesten later ook onweer voorkomen. Langs de westkust wordt de wind in de loop van de avond hard met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht komen er buien voor, aan de kust soms met onweer. Het koelt af naar rond de 16 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief. 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden. De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging.

0: Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Nepal vraagt China en India om verplaatsbare bruggen na de verwoestende overstromingen deze week. Het land heeft ook buitenlandse hulp nodig bij reddingsacties in tunnels, het herstellen van vervoer en communicatie en de identificatie van lichamen. Door een gletsjerinstorting woensdag kwam een enorme stroom van rotsen, ijs, modder en puin los door de rivieren in het Himalaya-gebergte. Daarbij kwamen 623 mensen om het leven, 616 in Nepal en 7 in China. Bijna 2500 mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders. Een militaire rechtbank heeft de bekentenissen van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij zou het meesterbrein achter de aanslagen van 11 september 2001 zijn geweest, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen. Volgens de rechter waren zijn verklaringen aan de FBI in 2007 op Guantanamo Bay niet uit vrije wil afgelegd, maar verkregen via martelingen. De uitspraak is een grote tegenslag voor de aanklagers, die de bekentenissen als belangrijk bewijs beschouwden. Nabestaanden en overlevenden vrezen dat er door de jarenlange juridische procedures nooit een definitieve uitspraak komt. De zeestrijdkrachten van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde zeggen de volledige controle te hebben over de Straat van Hormuz. De IRG verwerpt de Amerikaanse bewering dat de zeestraat open is voor internationale scheepvaart. Dat zou een regelrechte leugen zijn om olieprijzen te beïnvloeden en een Amerikaanse nederlaag te verdoezelen. Schepen die de straat willen passeren zonder voorafgaande afstemming met Iran krijgen daarvoor geen toestemming, aldus de IRG. De VS verklaarde eerder juist dat ze de afgelopen maanden mijnen hebben geruimd en dat de straat onder Amerikaanse controle staat. Een Nederlands speurhondenteam gaat volgende week in Suriname zoeken naar de vermiste Nederlander Rodney Leisner. De 52-jarige filmproducent, DJ en ondernemer wordt sinds 15 augustus vermist. De politie heeft 3 verdachten aangehouden en zoekt nog naar een 4e verdachte, de 42-jarige RT. Die man is de ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner werkte. De auto van Leisner is op 21 augustus uitgebrand en begraven teruggevonden in een drassig gebied in het district Saramaca, ten oosten van de hoofdstad Paramaribo. De Britse radicaal-rechtse politiek commentator Milo Yiannopoulos is aangehouden door de Amerikaanse immigratiedienst ICE. Het ministerie van Binnenlandse Veiligheid meldt dat de 41-jarige Yiannopoulos donderdag is opgepakt op het vliegveld van New Orleans. Tegen hem is een definitief uitzettingsbevel uitgevaardigd. Yiannopoulos kwam in mei 2019 legaal de Verenigde Staten binnen, maar is langer gebleven dan toegestaan. Eerder riep hij nog op tot volledige immuniteit voor ICE-agenten bij de uitvoering van het strenge immigratiebeleid van president Trump. Een 41-jarige man is vrijdag om het leven gekomen op het Big Church Festival in West Sussex. Een groot bord viel op festivalgangers. Daarbij raakten zeker 6 andere mensen gewond,

0: 5 miljard dollar nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen van deze week. Dat zegt minister van Financiën Swarnim Waghle. Hij benadrukt dat het om een schatting gaat en dat de schade nu in kaart wordt gebracht. Het dodental door de overstromingen ligt inmiddels ruim boven de 600 en kan nog verder oplopen. Het bedrag komt voor Nepal neer op ongeveer een tiende van de economie. Een medewerker van het Witte Huis moet ruim $172.000 betalen aan de autoriteiten. Gabriel Perez bediende de teleprompter van president Trump en gebruikte die informatie om geld te verdienen op een voorspellingsplatform. Hij zette in op woorden en zinnen die de president zou gaan gebruiken in zijn toespraken. Toezichthouder CFTC stelt dat Perez zijn positie oneigenlijk heeft gebruikt. Hij betaalt zijn winsten terug en krijgt daarnaast een boete, maar wordt coulant behandeld omdat hij voorbeeldig heeft meegewerkt. Nepal vraagt China en India om verplaatsbare bruggen na de verwoestende overstromingen deze week. Het land heeft ook buitenlandse hulp nodig bij reddingsacties in tunnels, het herstellen van vervoer en communicatie en de identificatie van lichamen. Door een gletsjerinstorting woensdag kwam een enorme stroom van rotsen, ijs, modder en puin los door de rivieren in het Himalaya-gebergte. Daarbij kwamen 623 mensen om het leven, 616 in Nepal en 7 in China. Bijna 2500 mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders. Een militaire rechtbank heeft de bekentenissen van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij zou het meesterbrein achter de aanslagen van 11 september 2001 zijn geweest, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen. Volgens de rechter waren zijn verklaringen aan de FBI in 2007 op Guantanamo Bay niet uit vrije wil afgelegd, maar verkregen via martelingen. De uitspraak is een grote tegenslag voor de aanklagers, die de bekentenissen als belangrijk bewijs beschouwden. Nabestaanden en overlevenden vrezen dat er door de jarenlange juridische procedures nooit een definitieve uitspraak komt. De zeestrijdkrachten van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde zeggen de volledige controle te hebben over de Straat van Hormuz. De IRG verwerpt de Amerikaanse bewering dat de zeestraat open is voor internationale scheepvaart. Dat zou een regelrechte leugen zijn om olieprijzen te beïnvloeden en een Amerikaanse nederlaag te verdoezelen. Schepen die de straat willen passeren zonder voorafgaande afstemming met Iran krijgen daarvoor geen toestemming, aldus de IRG. De VS verklaarde eerder juist dat ze de afgelopen maanden mijnen hebben geruimd en dat de straat onder Amerikaanse controle staat. Een Nederlands speurhondenteam gaat volgende week in Suriname zoeken naar de vermiste Nederlander Rodney Leisner. De 52-jarige filmproducent, DJ en ondernemer wordt sinds 15 augustus vermist. De politie heeft 3 verdachten aangehouden en zoekt nog naar een 4e verdachte, de 42-jarige RT. Die man is de ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner werkte. De auto van Leisner is op 21 augustus uitgebrand en begraven teruggevonden in een drassig gebied in het district Saramaca, ten oosten van de hoofdstad Paramaribo. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten. De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten.

0: fouten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan 209 miljard dollar aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
1: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon.
2: De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen.
3: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%. Een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvel Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
4: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren.
5: Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot 18 miljard dollar. Maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihattaren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner, maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels.
8: Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olise zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor. MVV Maastricht heeft ook de 4e wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer.
9: Olivier Dumont en Noah El-Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de vierde speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1. Erling Haaland en Rayan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor 100 miljoen euro overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft. Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels, PSG staat op 2 punten. Rafael Leao verlaat AC Milan en maakt de overstap naar Galatasaray. De 27-jarige Portugese vleugelaanvaller nam na 7 jaar afscheid van zijn ploeggenoten. In 291 wedstrijden voor Milan maakte hij 80 doelpunten en gaf hij 65 assists. Volgens media betaalt Galatasaray 45 miljoen euro voor de aanvaller. De Turkse club zocht een vervanger voor Noah Lang, die afgelopen seizoen door Napoli werd verhuurd aan Galatasaray.
10: Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend veel bewolking. Later breekt in het zuiden de zon door. Vooral boven de grote rivieren vallen er enkele buien. In het zuiden blijft het grotendeels droog. De wind uit het zuidwesten is matig. Aan de kust soms nog krachtig. Vanmiddag periode met zon en plaatselijk een bui. Later neemt de bewolking toe en gaat het in het zuidwesten regenen. Het wordt ongeveer 22 graden. Vanavond regent het op veel plaatsen. Later in het noordwesten kans op onweer. Langs de westkust wordt het hard met windstoten tot 75 km per uur. Morgen eerst nog enkele buien, later meer zon. Het blijft rond de 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws.
16: In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief.
17: 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
18: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden.
16: De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
19: 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
16: De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging. Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. Nepal heeft mogelijk 4 tot 5 miljard dollar nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen van deze week. Dat zegt minister van Financiën Swarnim Wagle. Hij benadrukt dat het om een schatting gaat en dat de schade nu in kaart wordt gebracht. Het dodental door de overstromingen ligt inmiddels ruim boven de 600 en kan nog verder oplopen. Het bedrag komt voor Nepal neer op ongeveer een tiende van de economie.
23: Een medewerker van het Witte Huis moet ruim $172.000 betalen aan de autoriteiten. Gabriel Perez bediende de teleprompter van president Trump en gebruikte die informatie om geld te verdienen op een voorspellingsplatform. Hij zette in op woorden en zinnen die de president zou gaan gebruiken in zijn toespraken. Toezichthouder CFTC stelt dat Perez zijn positie oneigenlijk heeft gebruikt. Hij betaalt zijn winsten terug en krijgt daarnaast een boete, maar wordt coulant behandeld omdat hij voorbeeldig heeft meegewerkt.
24: Nepal vraagt China en India om verplaatsbare bruggen na de verwoestende overstromingen deze week. Het land heeft ook buitenlandse hulp nodig bij reddingsacties in tunnels, het herstellen van vervoer en communicatie en de identificatie van lichamen. Door een gletsjerinstorting woensdag kwam een enorme stroom van rotsen, ijs, modder en puin los door de rivieren in het Himalaya-gebergte. Daarbij kwamen 623 mensen om het leven, 616 in Nepal en 7 in China. Bijna 2500 mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders.
25: Een militaire rechtbank heeft de bekentenissen van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij zou het meesterbrein achter de aanslagen van 11 september 2001 zijn geweest, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen.
0: Volgens de rechter waren zijn verklaringen aan de FBI in 2007 op Guantanamo Bay niet uit vrije wil afgelegd, maar verkregen via martelingen. De uitspraak is een grote tegenslag voor de aanklagers, die de bekentenissen als belangrijk bewijs beschouwden. Nabestaanden en overlevenden vrezen dat er door de jarenlange juridische procedures nooit een definitieve uitspraak komt.
1: De zeestrijdkrachten van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde zeggen de volledige controle te hebben over de Straat van Hormuz. De IRG verwerpt de Amerikaanse bewering dat de zeestraat open is voor internationale scheepvaart. Dat zou een regelrechte leugen zijn om olieprijzen te beïnvloeden en een Amerikaanse nederlaag te verdoezelen. Schepen die de straat willen passeren zonder voorafgaande afstemming met Iran krijgen daarvoor geen toestemming, aldus de IRG. De VS verklaarde eerder juist dat ze de afgelopen maanden mijnen hebben geruimd en dat de straat onder Amerikaanse controle staat.
2: Een Nederlands speurhondenteam gaat volgende week in Suriname zoeken naar de vermiste Nederlander Rodney Leisner. De 52-jarige filmproducent, DJ en ondernemer wordt sinds 15 augustus vermist. De politie heeft 3 verdachten aangehouden en zoekt nog naar een 4e verdachte, de 42-jarige RT. Die man is de ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner werkte. De auto van Leisner is op 21 augustus uitgebrand en begraven teruggevonden in een drassig gebied in het district Saramaca, ten oosten van de hoofdstad Paramaribo.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
26: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
27: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon.
28: De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen.
6: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%. Een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvell Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
7: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot $18 miljard, maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Liquincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihattaren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner, maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels.
10: Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olijzee zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor. MVV Maastricht heeft ook de 4e wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de 4e speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1. Erling Haaland en Ryan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor €100 miljoen overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft. Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels. PSG staat op 2 punten. Rafael Leao verlaat AC Milan en maakt de overstap naar Galatasaray. De 27-jarige Portugese vleugelaanvaller nam na 7 jaar afscheid van zijn ploeggenoten. In 299 wedstrijden voor Milan maakte hij 80 doelpunten en gaf hij 65 assists. Volgens media betaalt Galatasaray €45 miljoen voor de aanvaller. De Turkse club zocht een vervanger voor Noah Lang, die afgelopen seizoen door Napoli werd verhuurd aan Galatasaray. Dit als het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het nog flink bewolkt, maar in het zuiden breekt de zon later door. Ten noorden van de grote rivieren vallen er enkele buien. In het zuiden blijft het grotendeels droog. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust af en toe krachtig. Vanmiddag zijn er zonnige perioden met af en toe een bui. Later neemt de bewolking toe en gaat het in het zuidwesten regenen. Het wordt ongeveer 22 graden. Vanavond regent het op veel plaatsen. In het noordwesten kan er onweer bij zitten. Langs de westkust wordt het flink waaien met windstoten tot 75 km per uur. Morgen blijft het wisselvallig met buien. Later klaart het wat op. Het wordt rond de 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief.
16: Drie mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. Twee van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
17: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jette zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
18: 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
19: De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging.
20: Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd.
0: Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Nepal heeft mogelijk 4 tot 5 miljard dollar nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen van deze week. Dat zegt minister van Financiën Swarnim Wagle. Hij benadrukt dat het om een schatting gaat en dat de schade nu in kaart wordt gebracht. Het dodental door de overstromingen ligt inmiddels ruim boven de 600 en kan nog verder oplopen. Het bedrag komt voor Nepal neer op ongeveer een tiende van de economie.
21: Een medewerker van het Witte Huis moet ruim $172.000 betalen aan de autoriteiten. Gabriel Perez bediende de teleprompter van president Trump en gebruikte die informatie om geld te verdienen op een voorspellingsplatform. Hij zette in op woorden en zinnen die de president zou gaan gebruiken in zijn toespraken. Toezichthouder CFTC stelt dat Perez zijn positie oneigenlijk heeft gebruikt. Hij betaalt zijn winsten terug en krijgt daarnaast een boete, maar wordt coulant behandeld omdat hij voorbeeldig heeft meegewerkt.
22: Nepal vraagt China en India om verplaatsbare bruggen na de verwoestende overstromingen deze week. Het land heeft ook buitenlandse hulp nodig bij reddingsacties in tunnels, het herstellen van vervoer en communicatie en de identificatie van lichamen. Door een gletsjerinstorting woensdag kwam een enorme stroom van rotsen, ijs, modder en puin los door de rivieren in het Himalaya-gebergte. Daarbij kwamen 623 mensen om het leven, 616 in Nepal en 7 in China. Bijna 2500 mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders.
23: Een militaire rechtbank heeft de bekentenissen van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij zou het meesterbrein achter de aanslagen van 11 september 2001 zijn geweest, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen. Volgens de rechter waren zijn verklaringen aan de FBI in 2007 op Guantanamo Bay niet uit vrije wil afgelegd, maar verkregen via martelingen. De uitspraak is een grote tegenslag voor de aanklagers, die de bekentenissen als belangrijk bewijs beschouwden. Nabestaanden en overlevenden vrezen dat er door de jarenlange juridische procedures nooit een definitieve uitspraak komt.
24: De zeestrijdkrachten van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde zeggen de volledige controle te hebben over de Straat van Hormuz. De IRG verwerpt de Amerikaanse bewering dat de zeestraat open is voor internationale scheepvaart. Dat zou een regelrechte leugen zijn om olieprijzen te beïnvloeden en een Amerikaanse nederlaag te verdoezelen. Schepen die de straat willen passeren zonder voorafgaande afstemming met Iran krijgen daarvoor geen toestemming, aldus de IRG. De VS verklaarde eerder juist dat ze de afgelopen maanden mijnen hebben geruimd en dat de straat onder Amerikaanse controle staat.
25: Een Nederlands speurhondenteam gaat volgende week in Suriname zoeken naar de vermiste Nederlander Rodney Leisner. De 52-jarige filmproducent, DJ en ondernemer wordt sinds 15 augustus vermist. De politie heeft 3 verdachten aangehouden en zoekt nog naar een 4e verdachte, de 42-jarige RT. Die man is de ex-man van de directeur van het bedrijf waar Leisner werkte. De auto van Leisner is op 21 augustus uitgebrand en begraven teruggevonden in een drassig gebied in het district Saramaca, ten oosten van de hoofdstad Paramaribo.
29: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte.
4: Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
6: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
7: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon.
8: De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen.
9: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%, een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvell Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
10: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren.
26: Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot $18 miljard. Maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
28: Tot slot het sportnieuws. Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihattaren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam twee keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner. Maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olijzee zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog twee doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde twee doelpunten voor. MVV Maastricht heeft ook de vierde wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah Elhandaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de vierde speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1. Erling Haaland en Ryan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor 100 miljoen euro overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft. Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels, PSG staat op 2 punten. Rafael Leao verlaat AC Milan en maakt de overstap naar Galatasaray. De 27-jarige Portugese vleugelaanvaller nam na 7 jaar afscheid van zijn ploeggenoten. In 291 wedstrijden voor Milan maakte hij 80 doelpunten en gaf hij 65 assists. Volgens media betaalt Galatasaray 45 miljoen euro voor de aanvaller. De Turkse club zocht een vervanger voor Noah Lang, die afgelopen seizoen door Napoli werd verhuurd aan Galatasaray. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
28: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden overwegend bewolkt met hier en daar een bui. In het zuiden is er veel zon en blijft het grotendeels droog. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust soms nog krachtig. Vanmiddag zijn er zonnige perioden, maar later neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en gaat het daar regenen. Het wordt ongeveer 22 graden. Langs de kust neemt de wind weer toe tot krachtig. Vanavond regent het op veel plaatsen en in het noordwesten kan later ook onweer voorkomen. Aan de westkust waait het hard met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht blijven er buien vallen, aan de kust soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. De wind neemt in de loop van de nacht af. Morgen is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In de middag breekt de zon door en blijft het overwegend droog bij ongeveer 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws.
15: In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen.
0: Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief.
1: 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
3: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
16: 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
17: De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging.
18: Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws.
21: De internationale luchthaven van Nashville wordt mogelijk vernoemd naar countryzangeres Dolly Parton, die onlangs op 80-jarige leeftijd overleed na een korte strijd tegen kanker. Gouverneur Bill Lee van Tennessee en de luchthaven hebben het voorstel gedaan om het vliegveld naar haar te vernoemen. Lee noemt het passend dat de plek waar Tennessee de wereld verwelkomt de naam draagt van de geliefde dochter van de staat. Een petitie voor de naamswijziging had vrijdag bijna 160.000 handtekeningen. Het bestuur van de luchthaven bespreekt het voorstel op 17 september.
22: India gaat gletsjers extra in de gaten houden in de grensregio's met Nepal en China, nadat overstromingen deze week honderden levens kosten.
2: Bestuurder Madan Kaushik van de deelstaat Uttarakhand zegt dat de geografische situatie aan de Indiase kant van de grens vergelijkbaar is met Nepal. In Uttarakhand liggen 1266 gletsjermeren die een belangrijke rol spelen bij de watervoorziening. Experts denken dat het instorten van een gletsjer de ramp in Nepal en Tibet heeft veroorzaakt. Gletsjers smelten sneller doordat de aarde opwarmt.
4: Nepal heeft mogelijk 4 tot 5 miljard dollar nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen van deze week. Dat zegt minister van Financiën Swarnim Wagle. Hij benadrukt dat het om een schatting gaat en dat de schade nu in kaart wordt gebracht. Het dodental door de overstromingen ligt inmiddels ruim boven de 600 en kan nog verder oplopen. Het bedrag komt voor Nepal neer op ongeveer een tiende van de economie.
5: Een medewerker van het Witte Huis moet ruim $172.000 betalen aan de autoriteiten. Gabriel Perez bediende de teleprompter van president Trump en gebruikte die informatie om geld te verdienen op een voorspellingsplatform. Hij zette in op woorden en zinnen die de president zou gaan gebruiken in zijn toespraken. Toezichthouder CFTC stelt dat Perez zijn positie oneigenlijk heeft gebruikt. Hij betaalt zijn winsten terug en krijgt daarnaast een boete, maar wordt coulant behandeld omdat hij voorbeeldig heeft meegewerkt.
6: Nepal vraagt China en India om verplaatsbare bruggen na de verwoestende overstromingen deze week. Het land heeft ook buitenlandse hulp nodig bij reddingsacties in tunnels, het herstellen van vervoer en communicatie en de identificatie van lichamen. Door een gletsjerinstorting woensdag kwam een enorme stroom van rotsen, ijs, modder en puin los door de rivieren in het Himalaya-gebergte. Daarbij kwamen 623 mensen om het leven, 616 in Nepal en 7 in China. Bijna 2500 mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders.
7: Een militaire rechtbank heeft de bekentenissen van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij zou het meesterbrein achter de aanslagen van 11 september 2001 zijn geweest, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen. Volgens de rechter waren zijn verklaringen aan de FBI in 2007 op Guantanamo Bay niet uit vrije wil afgelegd, maar verkregen via martelingen. De uitspraak is een grote tegenslag voor de aanklagers, die de bekentenissen als belangrijk bewijs beschouwden. Nabestaanden en overlevenden vrezen dat er door de jarenlange juridische procedures nooit een definitieve uitspraak komt.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
24: En nu het economisch nieuws. Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
25: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
9: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel

0: Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%, een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvell Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat. Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor pagina-grote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot $18 miljard, maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihattaren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner, maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olijzee zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor. MVV Maastricht heeft ook de 4e wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de 4e speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1. Erling Haaland en Ryan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor €100 miljoen overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft. Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels. PSG staat op 2 punten. Rafael Leao verlaat AC Milan en maakt de overstap naar Galatasaray. De 27-jarige Portugese vleugelaanvaller nam na 7 jaar afscheid van zijn ploeggenoten. In 291 wedstrijden voor Milan maakte hij 80 doelpunten en gaf hij 65 assists. Volgens media betaalt Galatasaray €45 miljoen voor de aanvaller. De Turkse club zocht een vervanger voor

0: Noah Lang, die afgelopen seizoen door Napoli werd verhuurd aan Galatasaray. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden overwegend bewolkt met hier en daar een bui. In het zuiden krijgen we veel zon en blijft het grotendeels droog. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust af en toe krachtig. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en kan er in het noorden plaatselijk een bui vallen. Later neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en gaat het daar regenen. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind wordt aan de kust weer krachtig. Vanavond regent het op veel plaatsen. Later kan er in het noordwesten ook onweer voorkomen. Langs de westkust steekt de wind op tot windkracht 7, met uitschieters naar 75 km per uur. Vannacht blijven er buien komen, aan de kust soms met onweer. Het koelt af naar zo'n 16 graden. De wind neemt in de loop van de nacht af. Morgen is het wisselvallig met buien, maar in de middag klaart het op en wordt het zo'n 21 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief. Drie mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. Twee van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden. De branchevereniging voor windenergiesector Net Zero noemt de nieuwe afstandsnorm voor windturbines op land schijnzekerheid. Het kabinet besloot vrijdag dat windturbines 2 keer zo ver van woningen moeten staan als de hoogte tot de tip van hun wieken. Volgens de brancheclub heeft zo'n vaste norm weinig zin, omdat elke plek anders is en het daarom weinig zegt over de daadwerkelijke impact. Net Zero vreest dat alleen kleinere turbines binnen de regels passen. In sommige gevallen kunnen 4 grote turbines meer dan 2 keer zoveel stroom produceren als 10 kleinere, aldus de branchevereniging. Curaçao en Aruba kunnen mogelijk een rol spelen bij de wederopbouw na de zware aardbevingen in Venezuela en Colombia. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg van Koninkrijksrelaties. Colombia werd begin augustus getroffen door een sterke aardbeving en Venezuela een maand eerder. In beide landen vielen veel doden en raakten veel gebouwen beschadigd. Van der Burg stelt de vraag in hoeverre de eilanden kunnen functioneren als centraal knooppunt voor economische mogelijkheden in het noorden van Zuid-Amerika. Het Koninkrijk heeft sinds deze maand weer een ambassadeur in Venezuela, wat volgens de staatssecretaris laat zien dat de relaties normaliseren. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws.
8: De internationale luchthaven van Nashville wordt mogelijk vernoemd naar countryzangeres Dolly Parton, die onlangs op 80-jarige leeftijd overleed na een korte strijd tegen kanker. Gouverneur Bill Lee van Tennessee en de luchthaven hebben het voorstel gedaan om het vliegveld naar haar te vernoemen. Lee noemt het passend dat de plek waar Tennessee de wereld verwelkomt de naam draagt van de geliefde dochter van de staat. Een petitie voor de naamswijziging had vrijdag bijna 160.000 handtekeningen. Het bestuur van de luchthaven bespreekt het voorstel op 17 september.
9: India gaat gletsjers extra in de gaten houden in de grensregio's met Nepal en China, nadat overstromingen deze week honderden levens kosten. Bestuurder Madan Kaushik van de deelstaat Uttarakhand zegt dat de geografische situatie aan de Indiase kant van de grens vergelijkbaar is met Nepal. In Uttarakhand liggen 1266 gletsjermeren die een belangrijke rol spelen bij de watervoorziening. Experts denken dat het instorten van een gletsjer de ramp in Nepal en Tibet heeft veroorzaakt. Gletsjers smelten sneller doordat de aarde opwarmt.
10: Nepal heeft mogelijk 4 tot 5 miljard dollar nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen van deze week. Dat zegt minister van Financiën Swarnim Wagle. Hij benadrukt dat het om een schatting gaat en dat de schade nu in kaart wordt gebracht. Het dodental door de overstromingen ligt inmiddels ruim boven de 600 en kan nog verder oplopen. Het bedrag komt voor Nepal neer op ongeveer een tiende van de economie.
11: Een medewerker van het Witte Huis moet ruim $172.000 betalen aan de autoriteiten. Gabriel Perez bediende de teleprompter van president Trump en gebruikte die informatie om geld te verdienen op een voorspellingsplatform. Hij zette in op woorden en zinnen die de president zou gaan gebruiken in zijn toespraken. Toezichthouder CFTC stelt dat Perez zijn positie oneigenlijk heeft gebruikt. Hij betaalt zijn winsten terug en krijgt daarnaast een boete, maar wordt coulant behandeld omdat hij voorbeeldig heeft meegewerkt.
12: Nepal vraagt China en India om verplaatsbare bruggen na de verwoestende overstromingen deze week. Het land heeft ook buitenlandse hulp nodig bij reddingsacties in tunnels, het herstellen van vervoer en communicatie en de identificatie van lichamen. Door een gletsjerinstorting woensdag kwam een enorme stroom van rotsen, ijs, modder en puin los door de rivieren in het Himalaya-gebergte. Daarbij kwamen 623 mensen om het leven, 616 in Nepal en 7 in China. Bijna 2500 mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders.
13: Een militaire rechtbank heeft de bekentenissen van Khalid Sheikh Mohammed ongeldig verklaard. Hij zou het meesterbrein achter de aanslagen van 11 september 2001 zijn geweest, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen. Volgens de rechter waren zijn verklaringen aan de FBI in 2007 op Guantanamo Bay niet uit vrije wil afgelegd, maar verkregen via martelingen. De uitspraak is een grote tegenslag voor de aanklagers,
14: die de bekentenissen als belangrijk bewijs beschouwden. Nabestaanden en overlevenden vrezen dat er door de jarenlange juridische procedures nooit een definitieve uitspraak komt.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
17: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
18: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon.
19: De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen.
20: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%. Een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvel Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
21: Meta roept TikTok en YouTube op om de bescherming van tieners op sociale media te verbeteren.
22: Het moederbedrijf van Facebook en Instagram plaatst daarvoor paginagrote advertenties in onder meer de New York Times. Meta schikte eerder deze week met Amerikaanse staten in een zaak over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren. Het bedrijf beloofde aanpassingen te doen, zoals een verplichte nachtelijke pauze en een tijdslimiet voor minderjarige gebruikers. Meta moet volgens de schikking een bedrag betalen dat kan oplopen tot $18 miljard. Maar betaalt alleen het volledige bedrag als concurrenten ook aanpassingen doorvoeren en een miljardenbedrag betalen.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihattaren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner, maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olise zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor. MVV Maastricht heeft ook de 4e wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de 4e speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1. Erling Haaland en Rayan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor 100 miljoen euro overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft. Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels, PSG staat op 2 punten. Rafael Leao verlaat AC Milan en maakt de overstap naar Galatasaray. De 27-jarige Portugese vleugelaanvaller nam na 7 jaar afscheid van zijn ploeggenoten. In 291 wedstrijden voor Milan maakte hij 80 doelpunten en gaf hij 65 assists. Volgens media betaalt Galatasaray 45 miljoen euro voor de aanvaller. De Turkse club zocht een vervanger voor Noah Lang, die afgelopen seizoen door Napoli werd verhuurd aan Galatasaray. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden bewolkt, met hier en daar een bui. In het zuiden krijgen we juist veel zon en blijft het droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 22 graden. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Maar later neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en gaat het daar regenen. Vanavond regent het op veel plekken, met in het noordwesten kans op onweer. Aan de westkust waait het flink, met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht blijven de buien aanhouden, vooral aan de kust met mogelijk onweer. De wind neemt in de loop van de nacht geleidelijk af. Morgen is het wisselvallig met buien, maar in de middag klaart het op en wordt het zo'n 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws.
25: Een automobilist zonder rijbewijs is vrijdagavond tijdens een vlucht voor de politie in Tilburg op meerdere auto's ingereden. de 39-jarige man uit Tilburg, negeerde rond 19:30 s'avonds een verkeerscontrole bij het stadion van Willem II en ging er vandoor. Op de kruising met de wethouder Baggermanlaan ramde hij twee auto's die voor een rood stoplicht stonden. Een derde auto raakte beschadigd door rondvliegend materiaal. De inzittende raakte niet of nauwelijks gewond. De man is aangehouden en gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een speekseltest gaf een indicatie voor drugsgebruik.
3: Een tankwagen is zaterdagochtend vroeg gekanteld op de A15 bij Barendrecht na een botsing met een personenauto. De bestuurder van de auto raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In de tankwagen zat geen lading. De rijbaan richting Europoort is tussen knooppunt Ridderkerk Noord en Rotterdam Charlo afgesloten voor bergingswerkzaamheden. Verkeer kan er langs via de parallelbaan.
4: In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief.
6: Drie mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. Twee van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
7: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
8: Vijf van de zes verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden twee mannen en vier vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
9: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. In de hoofdstad van Niger zijn vannacht schoten en explosies gehoord. Onder meer bij de luchthaven en het presidentieel paleis. De krijgsmacht roept inwoners op kalm te blijven en meldt dat veiligheidstroepen zijn gemobiliseerd voor de bescherming van het land. Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Getuigen hoorden urenlang schoten en ontploffingen bij een militaire basis bij de luchthaven. Op sommige plekken viel de stroom uit en de nationale televisiezender ging op zwart. In Niger grepen in 2023 militairen de macht. Maar ook het nieuwe regime worstelt met de aanpak van jihadisten.
28: De internationale luchthaven van Nashville wordt mogelijk vernoemd naar countryzangeres Dolly Parton, die onlangs op 80-jarige leeftijd overleed na een korte strijd tegen kanker. Gouverneur Bill Lee van Tennessee en de luchthaven hebben het voorstel gedaan om het vliegveld naar haar te vernoemen.
9: Lee noemt het passend dat de plek waar Tennessee de wereld verwelkomt de naam draagt van de geliefde dochter van de staat. Een petitie voor de naamswijziging had vrijdag bijna 160.000 handtekeningen. Het bestuur van de luchthaven bespreekt het voorstel op 17 september.
10: India gaat gletsjers extra in de gaten houden in de grensregio's met Nepal en China, nadat overstromingen deze week honderden levens kosten. Bestuurder Madan Kaushik van de deelstaat Uttarakhand zegt dat de geografische situatie aan de Indiase kant van de grens vergelijkbaar is met Nepal. In Uttarakhand liggen 1266 gletsjermeren die een belangrijke rol spelen bij de watervoorziening. Experts denken dat het instorten van een gletsjer de ramp in Nepal en Tibet heeft veroorzaakt. Gletsjers smelten sneller doordat de aarde opwarmt. Nepal heeft mogelijk 4 tot 5 miljard dollar nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen van deze week. Dat zegt minister van Financiën Swarnim Wagle. Hij benadrukt dat het om een schatting gaat en dat de schade nu in kaart wordt gebracht. Het dodental door de overstromingen ligt inmiddels ruim boven de 600 en kan nog verder oplopen. Het bedrag komt voor Nepal neer op ongeveer een tiende van de economie. Een medewerker van het Witte Huis moet ruim $172.000 betalen aan de autoriteiten. Gabriel Perez bediende de teleprompter van president Trump en gebruikte die informatie om geld te verdienen op een voorspellingsplatform. Hij zette in op woorden en zinnen die de president zou gaan gebruiken in zijn toespraken. Toezichthouder CFTC stelt dat Perez zijn positie oneigenlijk heeft gebruikt. Hij betaalt zijn winsten terug en krijgt daarnaast een boete, maar wordt coulant behandeld omdat hij voorbeeldig heeft meegewerkt.
11: Nepal vraagt China en India om verplaatsbare bruggen na de verwoestende overstromingen deze week. Het land heeft ook buitenlandse hulp nodig bij reddingsacties in tunnels, het herstellen van vervoer en communicatie en de identificatie van lichamen. Door een gletsjerinstorting woensdag kwam een enorme stroom van rotsen, ijs, modder en puin los door de rivieren in het Himalaya-gebergte. Daarbij kwamen 623 mensen om het leven, 616 in Nepal en 7 in China. Bijna 2500 mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft het Pentagon voor de rechter gedaagd om van de Amerikaanse zwarte lijst te komen. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger. Het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik, niet voor militaire doeleinden. Door de zwarte lijst kan CXMT beperkingen ondervinden bij zaken doen in de Verenigde Staten. Het bedrijf maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters.
27: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
12: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst
28: die meer dan 209 miljard dollar aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
27: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon.
28: De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%. Een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvel Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
27: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihattaren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam twee keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner, maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels.
15: Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olise zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog twee doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde twee doelpunten voor.
16: MVV Maastricht heeft ook de vierde wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de vierde speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1.
17: Erling Haaland en Rayan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor 100 miljoen euro overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City.
18: Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft, Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk.
0: Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels, PSG staat op 2 punten. Rafael Leão verlaat AC Milan en maakt de overstap naar Galatasaray. De 27-jarige Portugese vleugelaanvaller nam na 7 jaar afscheid van zijn ploeggenoten. In 291 wedstrijden voor Milan maakte hij 80 doelpunten en gaf hij 65 assists. Volgens media betaalt Galatasaray 45 miljoen euro voor de aanvaller. De Turkse club zocht een vervanger voor Noah Lang, die afgelopen seizoen door Napoli werd verhuurd aan Galatasaray. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden overwegend bewolkt met hier en daar een bui. In het zuiden is er juist veel zon en blijft het grotendeels droog. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust af en toe krachtig. Vanmiddag zijn er zonnige perioden, maar later neemt de bewolking toe en gaat het in het zuidwesten regenen. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind trekt aan de kust weer aan tot krachtig. Vanavond regent het op veel plaatsen. In het noordwesten kan er later onweer voorkomen. Aan de westkust waait het hard, met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht blijven er buien vallen, aan de kust soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen wisselen zon en bewolking elkaar af met nog een enkele bui. De temperatuur ligt rond 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws.
20: Een automobilist zonder geldig rijbewijs is vrijdagavond in Tilburg op de vlucht geslagen voor een verkeerscontrole. De 39-jarige man ramde tijdens zijn vlucht meerdere auto's die voor een rood verkeerslicht stonden. Hij kon worden aangehouden en werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een speekseltest wees uit dat hij waarschijnlijk onder invloed van drugs reed. Bij dezelfde verkeerscontrole testten in 4 uur tijd 9 andere bestuurders positief op drugs.
21: Een tankwagen is zaterdagochtend vroeg gekanteld op de A15 bij Barendrecht na een botsing met een personenauto. De bestuurder van de auto raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In de tankwagen zat geen lading. De rijbaan richting Europoort is tussen knooppunt Ridderkerk Noord en Rotterdam-Charlo afgesloten voor bergingswerkzaamheden. Verkeer kan er langs via de parallelbaan.
22: In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief.
23: 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
29: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jette zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
3: 5 van de 6 verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden 2 mannen en 4 vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden.
4: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. In de hoofdstad van Niger zijn vannacht schoten en explosies gehoord. Onder meer bij de luchthaven en het presidentieel paleis. De krijgsmacht roept inwoners op kalm te blijven en meldt dat veiligheidstroepen zijn gemobiliseerd voor de bescherming van het land. Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Getuigen hoorden urenlang schoten en ontploffingen bij een militaire basis bij de luchthaven. Op sommige plekken viel de stroom uit en de nationale televisiezender ging op zwart. In Niger grepen in 2023 militairen de macht. Maar ook het nieuwe regime worstelt met de aanpak van jihadisten.
28: De internationale luchthaven van Nashville wordt mogelijk vernoemd naar countryzangeres Dolly Parton, die onlangs op 80-jarige leeftijd overleed na een korte strijd tegen kanker. Gouverneur Bill Lee van Tennessee en de luchthaven hebben het voorstel gedaan om het vliegveld naar haar te vernoemen. Lee noemt het passend dat de plek waar Tennessee de wereld verwelkomt de naam draagt van de geliefde dochter van de staat. Een petitie voor de naamswijziging had vrijdag bijna 160.000 handtekeningen. Het bestuur van de luchthaven bespreekt het voorstel op 17 september.
7: India gaat gletsjers extra in de gaten houden in de grensregio's met Nepal en China, nadat overstromingen deze week honderden levens kosten. Bestuurder Madan Kaushik van de deelstaat Uttarakhand zegt dat de geografische situatie aan de Indiase kant van de grens vergelijkbaar is met Nepal. In Uttarakhand liggen 1266 gletsjermeren die een belangrijke rol spelen bij de watervoorziening. Experts denken dat het instorten van een gletsjer de ramp in Nepal en Tibet heeft veroorzaakt. Gletsjers smelten sneller doordat de aarde opwarmt.
8: Nepal heeft mogelijk 4 tot 5 miljard dollar nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen van deze week. Dat zegt minister van Financiën Swarnim Wagle. Hij benadrukt dat het om een schatting gaat en dat de schade nu in kaart wordt gebracht. Het dodental door de overstromingen ligt inmiddels ruim boven de 600 en kan nog verder oplopen. Het bedrag komt voor Nepal neer op ongeveer een tiende van de economie.
9: Een medewerker van het Witte Huis moet ruim $172.000 betalen aan de autoriteiten. Gabriel Perez bediende de teleprompter van president Trump en gebruikte die informatie om geld te verdienen op een voorspellingsplatform. Hij zette in op woorden en zinnen die de president zou gaan gebruiken in zijn toespraken. Toezichthouder CFTC stelt dat Perez zijn positie oneigenlijk heeft gebruikt. Hij betaalt zijn winsten terug en krijgt daarnaast een boete, maar wordt coulant behandeld omdat hij voorbeeldig heeft meegewerkt.
10: Nepal vraagt China en India om verplaatsbare bruggen na de verwoestende overstromingen deze week. Het land heeft ook buitenlandse hulp nodig bij reddingsacties in tunnels, het herstellen van vervoer en communicatie en de identificatie van lichamen. Door een gletsjerinstorting woensdag kwam een enorme stroom van rotsen, ijs, modder en puin los door de rivieren in het Himalaya-gebergte.
28: Daarbij kwamen 623 mensen om het leven, 616 in Nepal en 7 in China. Bijna 2500 mensen worden nog vermist, onder wie 3 Nederlanders.
27: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips, die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters, en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
28: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
27: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
28: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon. De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen.
27: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%, een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvell Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihattaren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner. Maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olijzee zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor. MVV Maastricht heeft ook de 4e wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah Elhandaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de 4e speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1. Erling Haaland en Rayan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor 100 miljoen euro overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft. Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels, PSG staat op 2 punten. Rafael Leão verlaat AC Milan en maakt de overstap naar Galatasaray. De 27-jarige Portugese vleugelaanvaller nam na 7 jaar afscheid van zijn ploeggenoten. In 291 wedstrijden voor Milan maakte hij 80 doelpunten en gaf hij 65 assists. Volgens media betaalt Galatasaray 45 miljoen euro voor de aanvaller. De Turkse club zocht een vervanger voor Noah Lang, die afgelopen seizoen door Napoli werd verhuurd aan Galatasaray. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
12: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden overwegend bewolkt met hier en daar een bui. In het zuiden is er juist veel zon en blijft het grotendeels droog. De wind waait matig uit het zuidwesten, langs de kust af en toe krachtig. Vanmiddag zijn er zonnige perioden met in het noorden plaatselijk een bui. Later op de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en gaat het daar regenen. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind blijft matig, maar langs de kust neemt hij weer toe tot krachtig. Vanavond regent het op veel plaatsen. In het noordwesten kan er later ook onweer bij zitten. Langs de westkust wordt het flink waaien met windstoten tot 75 km per uur. Morgen blijft het wisselvallig met buien, al klaart het 's middags wat op. Het wordt rond de 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws.
17: Een automobilist zonder geldig rijbewijs is vrijdagavond in Tilburg op de vlucht geslagen voor een verkeerscontrole.
28: De 39-jarige man ramde tijdens zijn vlucht meerdere auto's die voor een rood verkeerslicht stonden. Hij kon worden aangehouden en werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een speekseltest wees uit dat hij waarschijnlijk onder invloed van drugs reed. Bij dezelfde verkeerscontrole testten in 4 uur tijd 9 andere bestuurders positief op drugs. Een tankwagen is zaterdagochtend vroeg gekanteld op de A15 bij Barendrecht na een botsing.

0: inrichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief. Drie mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. Twee van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Vijf van de zes verdachten van handel in designerdrugs en illegale medicijnen via een webshop blijven langer vastzitten. Ze zouden de illegale middelen hebben verkocht via de websites powercaps.nl en powercaps.vip, die inmiddels offline zijn gehaald. Afgelopen dinsdag werden twee mannen en vier vrouwen uit de provincie Limburg aangehouden na doorzoekingen in meerdere panden. Een 37-jarige vrouw uit Halen is vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politie verzoekt mensen die gezondheidsklachten kregen na aankoop van de middelen zich te melden. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Een Russische aanval in het district Butsja bij Kiev heeft aan zeker 27 mensen het leven gekost. Nog eens 42 personen raakten gewond, meldt een Oekraïense bestuurder.
0: In de hoofdstad van Niger zijn vannacht schoten en explosies gehoord, onder meer bij de luchthaven en het presidentieel paleis. De krijgsmacht roept inwoners op kalm te blijven en meldt dat veiligheidstroepen zijn gemobiliseerd voor de bescherming van het land. Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Getuigen hoorden urenlang schoten en ontploffingen bij een militaire basis bij de luchthaven. Op sommige plekken viel de stroom uit en de nationale televisiezender ging op zwart. In Niger grepen in 2023 militairen de macht. Maar ook het nieuwe regime worstelt met de aanpak van jihadisten.
2: De internationale luchthaven van Nashville wordt mogelijk vernoemd naar countryzangeres Dolly Parton, die onlangs op 80-jarige leeftijd overleed na een korte strijd tegen kanker. Gouverneur Bill Lee van Tennessee en de luchthaven hebben het voorstel gedaan om het vliegveld naar haar te vernoemen. Lee noemt het passend dat de plek waar Tennessee de wereld verwelkomt de naam draagt van de geliefde dochter van de staat. Een petitie voor de naamswijziging had vrijdag bijna 160.000 handtekeningen. Het bestuur van de luchthaven bespreekt het voorstel op 17 september.
3: India gaat gletsjers extra in de gaten houden in de grensregio's met Nepal en China, nadat overstromingen deze week honderden levens kosten. Bestuurder Madan Kaushik van de deelstaat Uttarakhand zegt dat de geografische situatie aan de Indiase kant van de grens vergelijkbaar is met Nepal. In Uttarakhand liggen 1266 gletsjermeren die een belangrijke rol spelen bij de watervoorziening. Experts denken dat het instorten van een gletsjer de ramp in Nepal en

0: seabed heeft veroorzaakt. Gletsjers smelten sneller doordat de aarde opwarmt. Nepal heeft mogelijk 4 tot 5 miljard dollar nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen van deze week. Dat zegt minister van Financiën Swarnim Wagle. Hij benadrukt dat het om een schatting gaat en dat de schade nu in kaart wordt gebracht. Het dodental door de overstromingen ligt inmiddels ruim boven de 600 en kan nog verder oplopen. Het bedrag komt voor Nepal neer op ongeveer een tiende van de economie. Een medewerker van het Witte Huis moet ruim $172.000 betalen aan de autoriteiten. Gabriel Perez bediende de teleprompter van president Trump en gebruikte die informatie om geld te verdienen op een voorspellingsplatform. Hij zette in op woorden en zinnen die de president zou gaan gebruiken in zijn toespraken. Toezichthouder CFTC stelt dat Perez zijn positie oneigenlijk heeft gebruikt. Hij betaalt zijn winsten terug en krijgt daarnaast een boete, maar wordt coulant behandeld omdat hij voorbeeldig heeft meegewerkt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst. Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 10:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten. De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen. Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10 tot 30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon. De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met verliezen gesloten. Beleggers verwerkten de eerste toespraak van Fed-baas Kevin Warsh sinds mei, waarin hij hintte op een renteverhoging. De Dow Jones-index sloot een fractie lager. De S&P 500 verloor 0,3% en techbeurs Nasdaq sloot 0,5% lager. Nvidia behoorde tot de verliezers en verloor 4,6%, een dag nadat het bedrijf bijna 9% had gewonnen. Chipbedrijf Marvell Technology verloor ruim 10%, ondanks een recordomzet. En PayPal zakte bijna 13% na berichten dat een overname niet doorgaat. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihattaren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner. Maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olise zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor. MVV Maastricht heeft ook de 4e wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de 4e speelronde. Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszege van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1. Erling Haaland en Rayan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor 100 miljoen euro overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft. Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels. PSG staat op 2 punten. Rafael Leao verlaat AC Milan en maakt de overstap naar Galatasaray. De 27-jarige Portugese vleugelaanvaller nam na 7 jaar afscheid van zijn ploeggenoten. In 291 wedstrijden voor Milan maakte hij 80 doelpunten en gaf hij 65 assists. Volgens media betaalt Galatasaray 45 miljoen euro voor de aanvaller. De Turkse club zocht een vervanger voor Noah Lang, die afgelopen seizoen door Napoli werd verhuurd aan Galatasaray. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden overwegend bewolkt met her en der een bui. In het zuiden zien we veel zon en blijft het meestal droog. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust soms krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af.
4: In de loop van de middag neemt de bewolking toe en gaat het in het zuidwesten regenen. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind trekt aan de kust weer aan tot krachtig. Vanavond regent het op veel plaatsen. In het noordwesten later mogelijk met onweer. Langs de westkust wordt het hard, met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht volgen er nog buien, aan de kust soms met onweer. Het wordt 16 graden. De harde wind aan de kust neemt in de loop van de nacht af. Morgen is het wisselvallig met buien, maar in de middag klaart het wat op en wordt het ongeveer 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: De Belgische autoriteiten onderzoeken of de Nederlandse massadonor Simon ook kinderen heeft gewekt in België. Het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten bekijkt of de Nederlander sperma heeft gedoneerd aan vruchtbaarheidsklinieken en via het informele circuit. Volgens mediaberichten zou de man in België voor 6 gezinnen zaad hebben gedoneerd. In Nederland heeft de man uit de omgeving van Groningen waarschijnlijk meer dan 100 kinderen verwekt. De stichting Donorkind zegt in contact te staan met een groep Nederlandse moeders met in totaal 121 kinderen van deze man. Hij zou al ruim 15 jaar actief zijn als spermadonor en tegen wensmoeders liegen over het aantal kinderen dat hij heeft gewekt. Een automobilist zonder geldig rijbewijs is vrijdagavond in Tilburg op de vlucht geslagen voor een verkeerscontrole. De 39-jarige man ramde tijdens zijn vlucht meerdere auto's die voor een rood verkeerslicht stonden. Hij kon worden aangehouden en werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een speekseltest wees uit dat hij waarschijnlijk onder invloed van drugs reed. Bij dezelfde verkeerscontrole testten in 4 uur tijd 9 andere bestuurders positief op drugs. Een tankwagen is zaterdagochtend vroeg gekanteld op de A15 bij Barendrecht na een botsing met een personenauto. De bestuurder van de auto raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In de tankwagen zat geen lading. De rijbaan richting Europoort is tussen knooppunt Ridderkerk Noord en Rotterdam-Charlo afgesloten voor bergingswerkzaamheden. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen. In Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten in een toekomstige opvang voor asielzoekers. De politie concludeert dat na onderzoek en roept getuigen op zich te melden. Woensdagavond werden roetvlekken en vernielde ruiten ontdekt aan het pand aan de Leenderweg, waar volgens plan zo'n 40 alleenstaande minderjarige asielzoekers zouden komen wonen. Burgemeester Corine van Overdijk noemt brandstichting en vernieling onacceptabel en zegt dat de gemeente de wettelijke verantwoordelijkheid heeft om uitvoering te geven aan de spreidingswet. In mei werd een beoogde opvanglocatie in het Brabantse dorp Engelen beschadigd door een explosief. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal.
6: Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een Russische aanval bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft dan zeker 27 mensen het leven gekost. Nog eens 42 personen raakten gewond, meldt een Oekraïnse bestuurder. De aanval zou hebben plaatsgevonden in het district Bucha. Vrijdagavond werd bij een droneaanval een bedrijf geraakt, wat leidde tot een brand en zware explosies. Honderden mensen moesten worden geëvacueerd en veel woongebouwen liepen schade op. In de hoofdstad van Niger zijn vannacht schoten en explosies gehoord, onder meer bij de luchthaven en het presidentieel paleis. De krijgsmacht roept inwoners op kalm te blijven en meldt dat veiligheidstroepen zijn gemobiliseerd voor de bescherming van het land. Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Getuigen hoorden urenlang schoten en ontploffingen bij een militaire basis bij de luchthaven. Op sommige plekken viel de stroom uit en de nationale televisiezender ging op zwart. In Niger grepen in 2023 militairen de macht. Maar ook het nieuwe regime worstelt met de aanpak van jihadisten. De internationale luchthaven van Nashville wordt mogelijk vernoemd naar countryzangeres Dolly Parton, die onlangs op 80-jarige leeftijd overleed na een korte strijd tegen kanker. Gouverneur Bill Lee van Tennessee en de luchthaven hebben het voorstel gedaan om het vliegveld naar haar te vernoemen. Lee noemt het passend dat de plek waar Tennessee de wereld verwelkomt de naam draagt van de geliefde dochter van de staat. Een petitie voor de naamswijziging had vrijdag bijna 160.000 handtekeningen. Het bestuur van de luchthaven bespreekt het voorstel op 17 september. India gaat gletsjers extra in de gaten houden in de grensregio's met Nepal en China, nadat overstromingen deze week honderden levens kosten. Bestuurder Madan Kaushik van de deelstaat Uttarakhand zegt dat de geografische situatie aan de Indiase kant van de grens vergelijkbaar is met Nepal. In Uttarakhand liggen 1266 gletsjermeren die een belangrijke rol spelen bij de watervoorziening. Experts denken dat het instorten van een gletsjer de ramp in Nepal en Tibet heeft veroorzaakt. Gletsjers smelten sneller doordat de aarde opwarmt. Nepal heeft mogelijk 4 tot 5 miljard dollar nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen van deze week. Dat zegt minister van Financiën Swarnim Wagle. Hij benadrukt dat het om een schatting gaat en dat de schade nu in kaart wordt gebracht. Het dodental door de overstromingen ligt inmiddels ruim boven de 600 en kan nog verder oplopen. Het bedrag komt voor Nepal neer op ongeveer een tiende van de economie. Een medewerker van het Witte Huis moet ruim $172.000 betalen aan de autoriteiten. Gabriel Perez bediende de teleprompter van president Trump en gebruikte die informatie om geld te verdienen op een voorspellingsplatform. Hij zette in op woorden en zinnen die de president zou gaan gebruiken in zijn toespraken. Toezichthouder CFTC stelt dat Perez zijn positie oneigenlijk heeft gebruikt. Hij betaalt zijn winsten terug en krijgt daarnaast een boete, maar wordt coulant behandeld omdat hij voorbeeldig heeft meegewerkt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Dat zegt de secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast op schepen vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute. Bij 70 aanvallen op schepen in de Perzische Golf en Straat van Hormuz zijn 19 opvarenden omgekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald.
5: Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger. Maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips, die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters, en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
7: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
0: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
7: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon. De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihattaren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner, maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels.
10: Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olise zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor. MVV Maastricht heeft ook de 4e wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. De koploper won de uitwedstrijd met 1-2 bij Jong AZ in Weidewormer. Olivier Dumont en Noah El Handaoui maakten de doelpunten voor de bezoekers uit Limburg. Heracles Almelo en FC Emmen zijn ook nog zonder puntenverlies. Zij spelen zondag hun wedstrijd in de 4e speelronde.
11: Henk Veerman had met 4 treffers een groot aandeel in de thuiszegen van FC Volendam op FC Dordrecht. Die eindigde in 6-1. Erling Haaland en Rayan Cherki hebben Manchester City aan een uitzegen op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor 100 miljoen euro overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft, Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels, PSG staat op 2 punten. Rafael Leão verlaat AC Milan en maakt de overstap naar Galatasaray. De 27-jarige Portugese vleugelaanvaller nam na 7 jaar afscheid van zijn ploeggenoten. In 291 wedstrijden voor Milan maakte hij 80 doelpunten en gaf hij 65 assists. Volgens media betaalt Galatasaray 45 miljoen euro voor de aanvaller. De Turkse club zocht een vervanger voor Noah Lang, die afgelopen seizoen door Napoli werd verhuurd aan Galatasaray. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden overwegend bewolkt met plaatselijk een bui. In het zuiden is er juist veel zon en blijft het grotendeels droog. De zuidwestenwind is matig, langs de kust af en toe krachtig. Vanmiddag zijn er perioden met zon, maar later neemt de bewolking toe en gaat het in het zuidwesten regenen. Het wordt zo'n 22 graden. Langs de kust neemt de wind weer toe tot krachtig. Vanavond regent het op veel plaatsen en kan er in het noordwesten ook onweer voorkomen. Aan de westkust wordt het hard, windkracht 7, met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht blijven er buien vallen, soms met onweer. Het wordt rond de 16 graden. Morgen wordt het ook wisselvallig, met af en toe zon en enkele buien. De maxima liggen rond de 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws.
14: Een 48-jarige vrouw uit Eindhoven is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 2 uur 's nachts van een balkon gevallen en zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde bij de woning van een 44-jarige man aan de Filietenlaan. De man is aangehouden omdat de omstandigheden rond het incident erg onduidelijk waren. Hij belde zelf de politie na de val. De politie doet forensisch onderzoek in de woning en de steeg waar de vrouw lag.
5: De Belgische autoriteiten onderzoeken of de Nederlandse massadonor Simon ook kinderen heeft gewekt in België. Het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten bekijkt of de Nederlander sperma heeft gedoneerd aan vruchtbaarheidsklinieken en via het informele circuit. Volgens mediaberichten zou de man in België voor 6 gezinnen zaad hebben gedoneerd. In Nederland heeft de man uit de omgeving van Groningen waarschijnlijk meer dan 100 kinderen verwekt. De stichting Donorkind zegt in contact te staan met een groep Nederlandse moeders met in totaal 121 kinderen van deze man. Hij zou al ruim 15 jaar actief zijn als spermadonor en tegen wensmoeders liegen over het aantal kinderen dat hij heeft gewekt. Een automobilist zonder geldig rijbewijs is vrijdagavond in Tilburg op de vlucht geslagen voor een verkeerscontrole. De 39-jarige man ramde tijdens zijn vlucht meerdere auto's die voor een rood verkeerslicht stonden.
14: Hij kon worden aangehouden en werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een speekseltest wees uit dat hij waarschijnlijk onder invloed van drugs reed. Bij dezelfde verkeerscontrole testten in 4 uur tijd 9 andere bestuurders positief op drugs. Een tankwagen is zaterdagochtend vroeg gekanteld op de A15 bij Barendrecht na een botsing met een personenauto. De bestuurder van de auto raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In de tankwagen zat geen lading. De rijbaan richting Europoort is tussen knooppunt Ridderkerk Noord en Rotterdam Charlo afgesloten voor bergingswerkzaamheden. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
15: 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. Een Russische aanval bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft aan zeker 27 mensen het leven gekost. Nog eens 42 personen raakten gewond, meldt een Oekraïnse bestuurder. De aanval vond plaats in het district Bucha. Vrijdagavond raakte bij een droneaanval een bedrijf, wat leidde tot een brand en zware explosies. Honderden mensen moesten worden geëvacueerd en veel woongebouwen liepen schade op. President Zelensky zegt dat een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke nalatigheid, omdat munitie niet in de buurt van huizen mag worden opgeslagen. In de hoofdstad van Niger zijn vannacht schoten en explosies gehoord, onder meer bij de luchthaven en het presidentieel paleis. De krijgsmacht roept inwoners op kalm te blijven en meldt dat veiligheidstroepen zijn gemobiliseerd voor de bescherming van het land. Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Getuigen hoorden urenlang schoten en ontploffingen bij een militaire basis bij de luchthaven. Op sommige plekken viel de stroom uit en de nationale televisiezender ging op zwart. In Niger grepen in 2023 militairen de macht. Maar ook het nieuwe regime worstelt met de aanpak van jihadisten.
19: De internationale luchthaven van Nashville wordt mogelijk vernoemd naar countryzangeres Dolly Parton, die onlangs op 80-jarige leeftijd overleed na een korte strijd tegen kanker. Gouverneur Bill Lee van Tennessee en de luchthaven hebben het voorstel gedaan om het vliegveld naar haar te vernoemen. Lee noemt het passend dat de plek waar Tennessee de wereld verwelkomt de naam draagt van de geliefde dochter van de staat. Een petitie voor de naamswijziging had vrijdag bijna 160.000 handtekeningen. Het bestuur van de luchthaven bespreekt het voorstel op 17 september.
20: India gaat gletsjers extra in de gaten houden in de grensregio's met Nepal en China, nadat overstromingen deze week honderden levens kosten. Bestuurder Madan Kaushik van de deelstaat Uttarakhand zegt dat de geografische situatie aan de Indiase kant van de grens vergelijkbaar is met Nepal. In Uttarakhand liggen 1266 gletsjermeren die een belangrijke rol spelen bij de watervoorziening. Experts denken dat het instorten van een gletsjer de ramp in Nepal en Tibet heeft veroorzaakt. Gletsjers smelten sneller doordat de aarde opwarmt. Nepal heeft mogelijk 4 tot 5 miljard dollar nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen van deze week. Dat zegt minister van Financiën Swarnim Wagle. Hij benadrukt dat het om een schatting gaat en dat de schade nu in kaart wordt gebracht. Het dodental door de overstromingen ligt inmiddels ruim boven de 600 en kan nog verder oplopen. Het bedrag komt voor Nepal neer op ongeveer een tiende van de economie. Een medewerker van het Witte Huis moet ruim $172.000 betalen aan de autoriteiten. Gabriel Perez bediende de teleprompter van president Trump en gebruikte die informatie om geld te verdienen op een voorspellingsplatform. Hij zette in op woorden en zinnen die de president zou gaan gebruiken in zijn toespraken. Toezichthouder CFTC stelt dat Perez zijn positie oneigenlijk heeft gebruikt. Hij betaalt zijn winsten terug en krijgt daarnaast een boete, maar wordt coulant behandeld omdat hij voorbeeldig heeft meegewerkt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
21: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
20: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
22: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels,
1: maar wel goed rijp door de vele zon.
6: De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeyers spelen zondag om 14:00 op het wereldkampioenschap om het brons tegen Argentinië. Die wedstrijd is in het Belgische Waver. Argentinië verloor de halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland. Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een finale plaats mis door in het eigen Wagenerstadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje.
24: Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olijzee zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog twee doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde twee doelpunten voor. Erling Haaland en Ryan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor 100 miljoen euro overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City.
25: Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft. Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels, PSG staat op 2 punten.
26: Rafael Leao verlaat AC Milan en maakt de overstap naar Galatasaray. De 27-jarige Portugese vleugelaanvaller nam na 7 jaar afscheid van zijn ploeggenoten. In 291 wedstrijden voor Milan maakte hij 80 doelpunten en gaf hij 65 assists. Volgens media betaalt Galatasaray 45 miljoen euro voor de aanvaller. De Turkse club zocht een vervanger voor Noah Lang, die afgelopen seizoen door Napoli werd verhuurd aan Galatasaray. Autocoureur Lando Norris heeft zijn contract bij McLaren verlengd tot eind 2030. De 26-jarige Brit is regerend wereldkampioen in de Formule 1 en zijn oude contract liep tot eind 2028. Norris zegt dat er geen reden is om ergens anders heen te gaan en dat hij zijn hele carrière bij McLaren wil doorbrengen. Hij wil met het team vechten, ook als het even tegen zit, en winnen als het goed gaat. Anderhalve week geleden verlengde Max Verstappen zijn contract bij Red Bull ook al tot eind 2030.
27: Dit was het laatste sportnieuws.
28: Je luistert naar Talk Radio.
29: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
30: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het noorden overwegend bewolkt met hier en daar een bui. In het zuiden is er veel zon en blijft het grotendeels droog. De zuidwestenwind is matig, aan de kust soms nog krachtig. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In de loop van de middag neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en gaat het daar regenen. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind trekt langs de kust weer aan tot krachtig. Vanavond regent het op veel plaatsen. Later kan er in het noordwesten ook onweer voorkomen. Langs de westkust waait het hard, met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht buien. Aan de kust soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. De wind neemt geleidelijk af. Morgen half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In de middag meer zon en nog maar een enkele lichte bui bij zo'n 21 graden.
0: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Een 48-jarige vrouw uit Eindhoven is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 2 uur 's nachts van een balkon gevallen en zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde bij de woning van een 44-jarige man aan de Filietenlaan. De man is aangehouden omdat de omstandigheden rond het incident erg onduidelijk waren. Hij belde zelf de politie na de val. De politie doet forensisch onderzoek in de woning en de steeg waar de vrouw lag.
8: De Belgische autoriteiten onderzoeken of de Nederlandse massadonor Simon ook kinderen heeft gewekt in België. Het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten bekijkt of de Nederlander sperma heeft gedoneerd aan vruchtbaarheidsklinieken en via het informele circuit. Volgens mediaberichten zou de man in België voor 6 gezinnen zaad hebben gedoneerd. In Nederland heeft de man uit de omgeving van Groningen waarschijnlijk meer dan 100 kinderen verwekt. De stichting Donorkind zegt in contact te staan met een groep Nederlandse moeders met in totaal 121 kinderen van deze man. Hij zou al ruim 15 jaar actief zijn als spermadonor en tegen wensmoeders liegen over het aantal kinderen dat hij heeft gewekt.
9: Een automobilist zonder geldig rijbewijs is vrijdagavond in Tilburg op de vlucht geslagen voor een verkeerscontrole. De 39-jarige man ramde tijdens zijn vlucht meerdere auto's die voor een rood verkeerslicht stonden. Hij kon worden aangehouden en werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een speekseltest wees uit dat hij waarschijnlijk onder invloed van drugs reed. Bij dezelfde verkeerscontrole testte in 4 uur tijd 9 andere bestuurders positief op drugs. Een tankwagen is zaterdagochtend vroeg gekanteld op de A15 bij Barendrecht na een botsing met een personenauto. De bestuurder van de auto raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In de tankwagen zat geen lading. De rijbaan richting Europoort is tussen knooppunt Ridderkerk Noord en Rotterdam-Charlo afgesloten voor bergingswerkzaamheden. Verkeer kan er langs via de parallelbaan.
10: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
11: 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws.
31: Een Russische aanval bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft aan zeker 27 mensen het leven gekost. Nog eens 42 personen raakten gewond, meldt een Oekraïnse bestuurder. De aanval vond plaats in het district Bucha. Vrijdagavond raakte bij een droneaanval een bedrijf, wat leidde tot een brand en zware explosies.
1: Honderden mensen moesten worden geëvacueerd en veel woongebouwen liepen schade op. President Zelensky zegt dat een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke nalatigheid, omdat munitie niet in de buurt van huizen mag worden opgeslagen.
2: In de hoofdstad van Niger zijn vannacht schoten en explosies gehoord, onder meer bij de luchthaven en het presidentieel paleis. De krijgsmacht roept inwoners op kalm te blijven en meldt dat veiligheidstroepen zijn gemobiliseerd voor de bescherming van het land. Wat er precies aan de hand is, is nog onduidelijk. Getuigen hoorden urenlang schoten en ontploffingen bij een militaire basis bij de luchthaven. Op sommige plekken viel de stroom uit en de nationale televisiezender ging op zwart. In Niger grepen in 2023 militairen de macht. Maar ook het nieuwe regime worstelt met de aanpak van jihadisten.
6: De internationale luchthaven van Nashville wordt mogelijk vernoemd naar countryzangeres Dolly Parton, die onlangs op 80-jarige leeftijd overleed na een korte strijd tegen kanker. Gouverneur Bill Lee van Tennessee en de luchthaven hebben het voorstel gedaan om het vliegveld naar haar te vernoemen. Lee noemt het passend dat de plek waar Tennessee de wereld verwelkomt de naam draagt van de geliefde dochter van de staat. Een petitie voor de naamswijziging had vrijdag bijna 160.000 handtekeningen. Het bestuur van de luchthaven bespreekt het voorstel op 17 september.
7: India gaat gletsjers extra in de gaten houden in de grensregio's met Nepal en China, nadat overstromingen deze week honderden levens kosten. Bestuurder Madan Kaushik van de deelstaat Uttarakhand zegt dat de geografische situatie aan de Indiase kant van de grens vergelijkbaar is met Nepal. In Uttarakhand liggen 1266 gletsjermeren die een belangrijke rol spelen bij de watervoorziening. Experts denken dat het instorten van een gletsjer de ramp in Nepal en Tibet heeft veroorzaakt. Gletsjers smelten sneller doordat de aarde opwarmt.
15: Nepal heeft mogelijk 4 tot 5 miljard dollar nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen van deze week. Dat zegt minister van Financiën Swarnim Wagle. Hij benadrukt dat het om een schatting gaat en dat de schade nu in kaart wordt gebracht. Het dodental door de overstromingen ligt inmiddels ruim boven de 600 en kan nog verder oplopen. Het bedrag komt voor Nepal neer op ongeveer een tiende van de economie.
16: Een medewerker van het Witte Huis moet ruim $172.000 betalen aan de autoriteiten. Gabriel Perez bediende de teleprompter van president Trump en gebruikte die informatie om geld te verdienen op een voorspellingsplatform. Hij zette in op woorden en zinnen die de president zou gaan gebruiken in zijn toespraken. Toezichthouder CFTC stelt dat Perez zijn positie oneigenlijk heeft gebruikt. Hij betaalt zijn winsten terug en krijgt daarnaast een boete, maar wordt coulant behandeld omdat hij voorbeeldig heeft meegewerkt.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
20: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips
0: die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters, en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
3: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit

0: We hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan 209 miljard dollar aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolás Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen. Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon. De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse hockeyers spelen zondag om 2:00 middags op het wereldkampioenschap om het brons tegen Argentinië. Die wedstrijd is in het Belgische Waver. Argentinië verloor de halve finale met 2-1 van titelverdediger Duitsland. Nederland versloeg Argentinië eerder dit WK in de groepsfase met 3-1. Oranje liep eerder vrijdagavond een finale plaats mis door in het eigen Wagenerstadion in Amstelveen met 3-4 te verliezen van Spanje. Bayern München is goed begonnen aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga. De titelverdediger won voor eigen publiek met 5-1 van VfB Stuttgart. Dayot Upamecano kopte Bayern na 21 minuten op voorsprong, waarna VfB Stuttgart gelijk kwam. Michael Olijzee zette Bayern opnieuw op voorsprong en daarna volgden nog 2 doelpunten voor de thuisploeg. Ismaël Saibari, overgekomen van PSV, mocht na een uur invallen en bereidde 2 doelpunten voor. Erling Haaland en Ryan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor 100 miljoen euro overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft. Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels, PSG staat op 2 punten. Rafael Leão verlaat AC Milan en maakt de overstap naar Galatasaray. De 27-jarige Portugese vleugelaanvaller nam na 7 jaar afscheid van zijn ploeggenoten. In 291 wedstrijden voor Milan maakte hij 80 doelpunten en gaf hij 65 assists. Volgens media betaalt Galatasaray 45 miljoen euro voor de aanvaller. De Turkse club zocht een vervanger voor Noah Lang, die afgelopen seizoen door Napoli werd verhuurd aan Galatasaray. Autocoureur Lando Norris heeft zijn contract bij McLaren verlengd tot eind 2030. De 26-jarige Brit, die regerend wereldkampioen is in de Formule 1, lag al vast tot eind 2028. Norris zegt dat hij zijn hele carrière bij McLaren wil doorbrengen.

0: en geen reden ziet om ergens anders heen te gaan. Hij volgt daarmee het voorbeeld van Max Verstappen, die anderhalve week geleden zijn contract bij Red Bull ook verlengde tot eind 2030. Norris debuteerde in 2019 voor McLaren en won sindsdien 13 races en 1 wereldtitel. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon. In het noorden hier en daar een bui. Later wordt het bewolkter en gaat het in het zuidwesten regenen. Het wordt ongeveer 22 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtig. Vanavond regent het op veel plaatsen. In het noordwesten kan het later omweren. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig tot hard. Langs de westkust stoten tot 75 km per uur. Vannacht buien, aan de kust soms met onweer. Minimaal 16 graden. De wind neemt in de loop van de nacht af. Morgen half tot zwaar bewolkt met enkele buien. In de middag meer zon en vrijwel droog, rond 21 graden. 'S Avonds komen er in het westen weer buien, mogelijk met onweer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 48-jarige vrouw uit Eindhoven is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 2 uur 's nachts van een balkon gevallen en zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde bij de woning van een 44-jarige man aan de Filietelaan. De man is aangehouden omdat de omstandigheden rond het incident erg onduidelijk waren. Hij belde zelf de politie na de val. De politie doet forensisch onderzoek in de woning en de steeg waar de vrouw lag. De Belgische autoriteiten onderzoeken of de Nederlandse massadonor Simon ook kinderen heeft gewekt in België. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten bekijkt of de Nederlander sperma heeft gedoneerd aan vruchtbaarheidsklinieken en via het informele circuit. Volgens mediaberichten zou de man in België voor 6 gezinnen zaad hebben gedoneerd. In Nederland heeft de man uit de omgeving van Groningen waarschijnlijk meer dan 100 kinderen verwekt. De stichting Donorkind zegt in contact te staan met een groep Nederlandse moeders met in totaal 121 kinderen van deze man. Hij zou al ruim 15 jaar actief zijn als spermadonor en tegen wensmoeders liegen over het aantal kinderen dat hij heeft gewekt. Een automobilist zonder geldig rijbewijs is vrijdagavond in Tilburg op de vlucht geslagen voor een verkeerscontrole. De 39-jarige man ramde tijdens zijn vlucht meerdere auto's die voor een rood verkeerslicht stonden. Hij kon worden aangehouden en werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een speekseltest wees uit dat hij waarschijnlijk onder invloed van drugs reed. Bij dezelfde verkeerscontrole testten in 4 uur tijd 9 andere bestuurders positief op drugs. Een tankwagen is zaterdagochtend vroeg gekanteld op de A15 bij Barendrecht na een botsing met een personenauto. De bestuurder van de auto raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In de tankwagen zat geen lading. De rijbaan richting Europoort is tussen knooppunt Ridderkerk Noord en Rotterdam Charlo afgesloten voor bergingswerkzaamheden. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jette zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd. 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. Twee van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws.
6: In de hoofdstad van Niger zijn schoten en explosies gehoord. Onder meer bij de luchthaven en het presidentieel paleis. Meerdere bronnen melden dat muitende militairen zich tegen het militaire regime hebben gekeerd. De krijgsmacht roept mensen op kalm te blijven en zegt dat veiligheidstroepen zijn gemobiliseerd voor de bescherming van het land. De opstandige militairen zouden uit gebieden komen waar het leger zware verliezen heeft geleden in de strijd tegen jihadisten. Opstandelingen hadden zaterdagochtend de staatstelevisie in handen, terwijl regeringsgezinde militairen het presidentieel paleis konden behouden. In Nepal zijn na de overstromingen van afgelopen week tot nu toe 184 toeristen gered. Dat meldt het Nepalese toerismebureau. Met 420 buitenlanders is nog geen contact. 114 van de geredde toeristen komen uit India. De overige uit onder meer China, Zuid-Korea en Duitsland. Nederland heeft eerder melding gemaakt van 3 vermiste Nederlanders.
7: Een Russische aanval bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft aan zeker 27 mensen het leven gekost. Nog eens 42 personen raakten gewond, meldt een Oekraïnse bestuurder. De aanval vond plaats in het district Bucha. Vrijdagavond raakte bij een droneaanval een bedrijf, wat leidde tot een brand en zware explosies. Honderden mensen moesten worden geëvacueerd en veel woongebouwen liepen schade op. President Zelensky zegt dat een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke nalatigheid, omdat munitie niet in de buurt van huizen mag worden opgeslagen.
8: De internationale luchthaven van Nashville wordt mogelijk vernoemd naar countryzangeres Dolly Parton, die onlangs op 80-jarige leeftijd overleed na een korte strijd tegen kanker. Gouverneur Bill Lee van Tennessee en de luchthaven hebben het voorstel gedaan om het vliegveld naar haar te vernoemen. Lee noemt het passend dat de plek waar Tennessee de wereld verwelkomt de naam draagt van de geliefde dochter van de staat. Een petitie voor de naamswijziging had vrijdag bijna 160.000 handtekeningen. Het bestuur van de luchthaven bespreekt het voorstel op 17 september.
9: India gaat gletsjers extra in de gaten houden in de grensregio's met Nepal en China, nadat overstromingen deze week honderden levens kosten. Bestuurder Madan Kaushik van de deelstaat Uttarakhand zegt dat de geografische situatie aan de Indiase kant van de grens vergelijkbaar is met Nepal. In Uttarakhand liggen 1266 gletsjermeren die een belangrijke rol spelen bij de watervoorziening. Experts denken dat het instorten van een gletsjer de ramp in Nepal en Tibet heeft veroorzaakt. Gletsjers smelten sneller doordat de aarde opwarmt.
10: Nepal heeft mogelijk 4 tot 5 miljard dollar nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen van deze week. Dat zegt minister van Financiën Swarnim Waghle. Hij benadrukt dat het om een schatting gaat en dat de schade nu in kaart wordt gebracht. Het dodental door de overstromingen ligt inmiddels ruim boven de 600 en kan nog verder oplopen. Het bedrag komt voor Nepal neer op ongeveer een tiende van de economie.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
13: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari.
14: ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
15: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
16: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
17: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon.
18: De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Liquincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihattaren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner, maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. Erling Haaland en Rayan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor 100 miljoen euro overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft, Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels, PSG staat op 2 punten. Rafael Leão verlaat AC Milan en maakt de overstap naar Galatasaray. De 27-jarige Portugese vleugelaanvaller nam na 7 jaar afscheid van zijn ploeggenoten. In 291 wedstrijden voor Milan maakte hij 80 doelpunten en gaf hij 65 assists. Volgens media betaalt Galatasaray 45 miljoen euro voor de aanvaller. De Turkse club zocht een vervanger voor Noah Lang, die afgelopen seizoen door Napoli werd verhuurd aan Galatasaray. Autocoureur Lando Norris heeft zijn contract bij McLaren verlengd tot eind 2030. De 26-jarige Brit, die regerend wereldkampioen is in de Formule 1, lag al vast tot eind 2028. Norris zegt dat hij zijn hele carrière bij McLaren wil doorbrengen en geen reden ziet om ergens anders heen te gaan. Hij volgt daarmee het voorbeeld van Max Verstappen, die 1,5 week geleden zijn contract bij Red Bull ook verlengde tot eind 2030. Norris debuteerde in 2019 voor McLaren en won sindsdien 13 races en 1 wereldtitel. De Nederlandse roeiers van de 4 zonder hebben zilver gewonnen op de WK in eigen land. Lennart van Lierop, Eli Brouwer, Gert-Jan van Doren en Rick Rinks kwamen op de bosbaan in het Amsterdamse Bos 2700ste tekort op de Amerikaanse ploeg. Nederland nam na de start de leiding, maar moest die halverwege afstaan aan Groot-Brittannië. De Amerikanen namen na 1500 meter de regie over en hielden stand ondanks een sterke eindsprint van de Nederlanders. Van Lierop zei bij de NOS dat hij genoot van de steun van het publiek, maar dat zilver ook voelt als eerste verliezer. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
21: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
22: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag af en toe zon. In het noorden hier en daar een bui. Later neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en gaat het daar regenen. Het wordt ongeveer 22 graden. De zuidwestenwind is matig, aan de kust krachtig. Vanavond regent het op veel plaatsen. Later ook kans op onweer in het noordwesten. Aan de westkust waait het hard, met windstoten tot 75 km per uur. Komende nacht blijven er buien vallen, vooral aan de kust met mogelijk onweer. De wind neemt aan de kust af. Het wordt ongeveer 16 graden. Morgen is het bewolkt met enkele buien, later meer zon. Het wordt rond de 21 graden bij een matige zuidwestenwind.
23: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws.
25: Een 48-jarige vrouw uit Eindhoven is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 2 uur 's nachts van een balkon gevallen en zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde bij de woning van een 44-jarige man aan de Filietenlaan. De man is aangehouden omdat de omstandigheden rond het incident erg onduidelijk waren. Hij belde zelf de politie na de val. De politie doet forensisch onderzoek in de woning en de steeg waar de vrouw lag.
26: De Belgische autoriteiten onderzoeken of de Nederlandse massadonor Simon ook kinderen heeft gewekt in België. Het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten bekijkt of de Nederlander sperma heeft gedoneerd aan vruchtbaarheidsklinieken en via het informele circuit. Volgens mediaberichten zou de man in België voor 6 gezinnen zaad hebben gedoneerd. In Nederland heeft de man uit de omgeving van Groningen waarschijnlijk meer dan 100 kinderen verwekt. De stichting Donorkind zegt in contact te staan met een groep Nederlandse moeders met in totaal 121 kinderen van deze man. Hij zou al ruim 15 jaar actief zijn als spermadonor en tegen wensmoeders liegen over het aantal kinderen dat hij heeft verwekt. Een automobilist zonder geldig rijbewijs is vrijdagavond in Tilburg op de vlucht geslagen voor een verkeerscontrole. De 39-jarige man ramde tijdens zijn vlucht meerdere auto's die voor een rood verkeerslicht stonden. Hij kon worden aangehouden en werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een speekseltest wees uit dat hij waarschijnlijk onder invloed van drugs reed. Bij dezelfde verkeerscontrole testten in 4 uur tijd 9 andere bestuurders positief op drugs. Een tankwagen is zaterdagochtend vroeg gekanteld op de A15 bij Barendrecht na een botsing met een personenauto. De bestuurder van de auto raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In de tankwagen zat geen lading. De rijbaan richting Europoort is tussen knooppunt Ridderkerk Noord en Rotterdam-Charlo afgesloten voor bergingswerkzaamheden. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
0: 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. In Nepal zijn tot nu toe 184 toeristen gered na de overstromingen van afgelopen week. Het Nepalese toerismebureau meldt dat met 420 andere buitenlanders nog geen contact is. Van de 184 geredde toeristen komen er 114 uit India. Verder gaat het om bezoekers uit onder andere China, Zuid-Korea en Duitsland. Nederland heeft 3 vermiste Nederlanders gemeld en die situatie is nog onveranderd. Singapore en Nieuw-Zeeland hebben om hulp gevraagd.
5: In de hoofdstad van Niger zijn schoten en explosies gehoord, onder meer bij de luchthaven en het presidentieel paleis. Meerdere bronnen melden dat muitende militairen zich tegen het militaire regime hebben gekeerd. De krijgsmacht roept mensen op kalm te blijven en zegt dat veiligheidstroepen zijn gemobiliseerd voor de bescherming van het land. De opstandige militairen zouden uit gebieden komen waar het leger zware verliezen heeft geleden in de strijd tegen jihadisten. Opstandelingen hadden zaterdagochtend de staatstelevisie in handen, terwijl regeringsgezinde militairen het presidentieel paleis konden behouden.
6: Een Russische aanval bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft aan zeker 27 mensen het leven gekost. Nog eens 42 personen raakten gewond, meldt een Oekraïnse bestuurder. De aanval vond plaats in het district Bucha. Vrijdagavond raakte bij een droneaanval een bedrijf, wat leidde tot een brand en zware explosies. Honderden mensen moesten worden geëvacueerd en veel woongebouwen liepen schade op. President Zelensky zegt dat een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke nalatigheid, omdat munitie niet in de buurt van huizen mag worden opgeslagen.
7: De internationale luchthaven van Nashville wordt mogelijk vernoemd naar countryzangeres Dolly Parton, die onlangs op 80-jarige leeftijd overleed na een korte strijd tegen kanker. Gouverneur Bill Lee van Tennessee en de luchthaven hebben het voorstel gedaan om het vliegveld naar haar te vernoemen. Lee noemt het passend dat de plek waar Tennessee de wereld verwelkomt de naam draagt van de geliefde dochter van de staat. Een petitie voor de naamswijziging had vrijdag bijna 160.000 handtekeningen. Het bestuur van de luchthaven bespreekt het voorstel op 17 september.
8: India gaat gletsjers extra in de gaten houden in de grensregio's met Nepal en China, nadat overstromingen deze week honderden levens kosten. Bestuurder Madan Kaushik van de deelstaat Uttarakhand zegt dat de geografische situatie aan de Indiase kant van de grens vergelijkbaar is met Nepal. In Uttarakhand liggen 1266 gletsjermeren die een belangrijke rol spelen bij de watervoorziening. Experts denken dat het instorten van een gletsjer de ramp in Nepal en Tibet heeft veroorzaakt. Gletsjers smelten sneller doordat de aarde opwarmt. Nepal heeft mogelijk 4 tot 5 miljard dollar nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen van deze week. Dat zegt minister van Financiën Swarnim Wagle. Hij benadrukt dat het om een schatting gaat en dat de schade nu in kaart wordt gebracht. Het dodental door de overstromingen ligt inmiddels ruim boven de 600 en kan nog verder oplopen. Het bedrag komt voor Nepal neer op ongeveer een tiende van de economie.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws.
12: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
13: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
27: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
28: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan 209 miljard dollar aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette,
25: probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
1: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon.
14: De Amerikaanse regering wil een groot aandeel in de Venezolaanse oliereserves verkrijgen door samenwerking tussen het ministerie van Defensie en zakenman Alejandro Betancourt. Hij leidt North American Blue Energy Partners, de grootste onafhankelijke olieproducent van Venezuela. Het gaat om 17 olievelden. Venezuela beschikt over de grootste oliereserves ter wereld, maar de oliesector is verwaarloosd. Het land overweegt ook om uit oliekartel OPEC te stappen.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. Fortuna Sittard heeft vanavond met 2-3 gewonnen bij FC Groningen. Lequincio Zeefuik was de grote man aan de kant van de bezoekers met een doelpunt en een assist. Hij bereidde na 12 minuten de openingstreffer van Mohamed Ihattaren voor en lepelde de bal later zelf over doelman Etienne Vaassen. FC Groningen kwam 2 keer terug in de wedstrijd, maar Anthony Descotte counterde Fortuna in de 72e minuut naar 1-3. In de slotfase werd het nog spannend door een eigen doelpunt van Justin Hübner, maar Fortuna hield stand en staat nu op 7 punten uit 4 duels. Erling Haaland en Rayan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor 100 miljoen euro overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft. Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels. PSG staat op 2 punten. Rafael Leao verlaat AC Milan en maakt de overstap naar Galatasaray. De 27-jarige Portugese vleugelaanvaller nam na 7 jaar afscheid van zijn ploeggenoten. In 299 wedstrijden voor Milan maakte hij 80 doelpunten en gaf hij 65 assists. Volgens media betaalt Galatasaray 45 miljoen euro voor de aanvaller. De Turkse club zocht een vervanger voor Noah Lang, die afgelopen seizoen door Napoli werd verhuurd aan Galatasaray. Autocoureur Lando Norris heeft zijn contract bij McLaren verlengd tot eind 2030. De 26-jarige Brit, die regerend wereldkampioen is in de Formule 1, lag al vast tot eind 2028. Norris zegt dat hij zijn hele carrière bij McLaren wil doorbrengen en geen reden ziet om ergens anders heen te gaan. Hij volgt daarmee het voorbeeld van Max Verstappen, die 1,5 week geleden zijn contract bij Red Bull ook verlengde tot eind 2030. Norris debuteerde in 2019 voor McLaren en won sindsdien 13 races en 1 wereldtitel. De Nederlandse roeiers van de 4 zonder hebben zilver gewonnen op de WK in eigen land. Lennart van Lierop, Elie Brouwer, Gert-Jan van Doren en Rick Rinks kwamen op de bosbaan in het Amsterdamse Bos 2700ste tekort op de Amerikaanse ploeg. Nederland nam na de start de leiding, maar moest die halverwege afstaan aan Groot-Brittannië. De Amerikanen namen na 1500 meter de regie over en hielden stand ondanks een sterke eindsprint van de Nederlanders. Van Lierop zei bij de NOS dat hij genoot van de steun van het publiek, maar dat zilver ook voelt als eerste verliezer. Dit was het laatste sportnieuws.
17: Je luistert naar Talk Radio. Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het eerst nog geregeld zonnig, maar vanuit het zuidwesten schuift bewolking binnen en gaat het regenen. Het wordt zo'n 22 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust krachtig. Vanavond regent het op veel plaatsen, in het noordwesten met kans op onweer. Aan de westkust wordt het flink waaien, met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht blijven er buien doortrekken, aan de kust soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. De wind neemt in de loop van de nacht geleidelijk af. Morgen overdag is het wisselend bewolkt met af en toe een bui. Het wordt ongeveer 21 graden bij een matige zuidwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws.
25: Een 48-jarige vrouw uit Eindhoven is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 2 uur 's nachts van een balkon gevallen en zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde bij de woning van een 44-jarige man aan de Filietenlaan. De man is aangehouden omdat de omstandigheden rond het incident erg onduidelijk waren. Hij belde zelf de politie na de val. De politie doet forensisch onderzoek in de woning en de steeg waar de vrouw lag. De Belgische autoriteiten onderzoeken of de Nederlandse massadonor Simon ook kinderen heeft gewekt in België. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten bekijkt of de Nederlander sperma heeft gedoneerd aan vruchtbaarheidsklinieken en via het informele circuit. Volgens mediaberichten zou de man in België voor 6 gezinnen zaad hebben gedoneerd. In Nederland heeft de man uit de omgeving van Groningen waarschijnlijk meer dan 100 kinderen verwekt. De stichting Donorkind zegt in contact te staan met een groep Nederlandse moeders met in totaal 121 kinderen van deze man. Hij zou al ruim 15 jaar actief zijn als spermadonor en tegen wensmoeders liegen over het aantal kinderen dat hij heeft gewekt. Een automobilist zonder geldig rijbewijs is vrijdagavond in Tilburg op de vlucht geslagen voor een verkeerscontrole. De 39-jarige man ramde tijdens zijn vlucht meerdere auto's die voor een rood verkeerslicht stonden. Hij kon worden aangehouden en werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een speekseltest wees uit dat hij waarschijnlijk onder invloed van drugs reed. Bij dezelfde verkeerscontrole testten in 4 uur tijd 9 andere bestuurders positief op drugs.
20: Een tankwagen is zaterdagochtend vroeg gekanteld op de A15 bij Barendrecht na een botsing met een personenauto. De bestuurder van de auto raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In de tankwagen zat geen lading. De rijbaan richting Europoort is tussen knooppunt Ridderkerk Noord en Rotterdam Charlo afgesloten voor bergingswerkzaamheden. Verkeer kan er langs via de parallelbaan.
25: Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
21: 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis.
0: Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. In Nepal zijn tot nu toe 184 toeristen gered na de overstromingen van afgelopen week. Het Nepalese toerismebureau meldt dat met 420 andere buitenlanders nog geen contact is. Van de 184 geredde toeristen komen er 114 uit India. Verder gaat het om bezoekers uit onder andere China, Zuid-Korea en Duitsland. Nederland heeft 3 vermiste Nederlanders gemeld en die situatie is nog onveranderd. Singapore en Nieuw-Zeeland hebben om hulp gevraagd.
4: In de hoofdstad van Niger zijn schoten en explosies gehoord, onder meer bij de luchthaven en het presidentieel paleis. Meerdere bronnen melden dat muitende militairen zich tegen het militaire regime hebben gekeerd. De krijgsmacht roept mensen op kalm te blijven en zegt dat veiligheidstroepen zijn gemobiliseerd voor de bescherming van het land. De opstandige militairen zouden uit gebieden komen waar het leger zware verliezen heeft geleden in de strijd tegen jihadisten. Opstandelingen hadden zaterdagochtend de staatstelevisie in handen, terwijl regeringsgezinde militairen het presidentieel paleis konden behouden.
5: Een Russische aanval bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft aan zeker 27 mensen het leven gekost. Nog eens 42 personen raakten gewond, meldt een Oekraïnse bestuurder. De aanval vond plaats in het district Bucha. Vrijdagavond raakte bij een droneaanval een bedrijf, wat leidde tot een brand en zware explosies. Honderden mensen moesten worden geëvacueerd en veel woongebouwen liepen schade op. President Zelensky zegt dat een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke nalatigheid, omdat munitie niet in de buurt van huizen mag worden opgeslagen.
6: De internationale luchthaven van Nashville wordt mogelijk vernoemd naar countryzangeres Dolly Parton, die onlangs op 80-jarige leeftijd overleed na een korte strijd tegen kanker. Gouverneur Bill Lee van Tennessee en de luchthaven hebben het voorstel gedaan om het vliegveld naar haar te vernoemen. Lee noemt het passend dat de plek waar Tennessee de wereld verwelkomt de naam draagt van de geliefde dochter van de staat. Een petitie voor de naamswijziging had vrijdag bijna 160.000 handtekeningen. Het bestuur van de luchthaven bespreekt het voorstel op 17 september.
7: India gaat gletsjers extra in de gaten houden in de grensregio's met Nepal en China, nadat overstromingen deze week honderden levens kosten. Bestuurder Madan Kaushik van de deelstaat Uttarakhand zegt dat de geografische situatie aan de Indiase kant van de grens vergelijkbaar is met Nepal. In Uttarakhand liggen 1266 gletsjermeren die een belangrijke rol spelen bij de watervoorziening. Experts denken dat het instorten van een gletsjer de ramp in Nepal en Tibet heeft veroorzaakt. Gletsjers smelten sneller doordat de aarde opwarmt.
23: Nepal heeft mogelijk 4 tot 5 miljard dollar nodig voor de wederopbouw na de zware overstromingen van deze week. Dat zegt minister van Financiën Swarnim Wagle. Hij benadrukt dat het om een schatting gaat en dat de schade nu in kaart wordt gebracht. Het dodental door de overstromingen ligt inmiddels ruim boven de 600 en kan nog verder oplopen. Het bedrag komt voor Nepal neer op ongeveer een tiende van de economie.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
26: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz zou al maanden overleg voeren met adviseurs over een mogelijke deal. AA is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die werken aan een verkoop of een beursgang in 2027. De dienst, vergelijkbaar met de ANWB, heeft miljoenen leden en ruim 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen.
1: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
8: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
9: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
10: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Erling Haaland en Ryan Cherki hebben Manchester City aan een uitzege op Crystal Palace geholpen. City won met 1-4. Haaland maakte de openingstreffer en het laatste doelpunt. Cherki scoorde na rust 2 maal. De 18-jarige Ayoub Bouadi, afgelopen week voor €100 miljoen overgekomen van Lille, maakte in de slotfase zijn debuut voor City. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft, Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95e minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels, PSG staat op 2 punten.
13: Rafael Leao verlaat AC Milan en maakt de overstap naar Galatasaray. De 27-jarige Portugese vleugelaanvaller nam na 7 jaar afscheid van zijn ploeggenoten. In 291 wedstrijden voor Milan maakte hij 80 doelpunten en gaf hij 65 assists.
14: Volgens media betaalt Galatasaray 45 miljoen euro voor de aanvaller. De Turkse club zocht een vervanger voor Noah Lang, die afgelopen seizoen door Napoli werd verhuurd aan Galatasaray. Autocoureur Lando Norris heeft zijn contract bij McLaren verlengd tot eind 2030. De 26-jarige Brit, die regerend wereldkampioen is in de Formule 1, lag al vast tot eind 2028. Norris zegt dat hij zijn hele carrière bij McLaren wil doorbrengen en geen reden ziet om ergens anders heen te gaan. Hij volgt daarmee het voorbeeld van Max Verstappen, die anderhalve week geleden zijn contract bij Red Bull ook verlengde tot eind 2030. Norris debuteerde in 2019 voor McLaren en won sindsdien 13 races en 1 wereldtitel. De Nederlandse roeiers van de Vier Zonder hebben zilver gewonnen op de WK in eigen land. Lennart van Lierop, Eli Brouwer, Gert-Jan van Doren en Rick Rinks kwamen op de bosbaan in het Amsterdamse Bos 2700ste tekort op de Amerikaanse ploeg. Nederland nam na de start de leiding, maar moest die halverwege afstaan aan Groot-Brittannië. De Amerikanen namen na 1500 meter de regie over en hielden stand ondanks een sterke eindsprint van de Nederlanders. Van Lierop zei bij de NOS dat hij genoot van de steun van het publiek, maar dat zilver ook voelt als eerste verliezer. De Nederlandse roeisters van de Vier Zonder hebben brons gewonnen op het WK in eigen land. Tinka Offerijns, Lin van Aanholt, Imkje Klevering en Nika Vos begonnen sterk, maar moesten de Amerikaanse en Australische ploeg voor zich dulden. De Verenigde Staten pakten goud en vestigde een wereldrecord van 6 minuten en 9,87 seconden op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. Australië werd tweede, Nederland derde. Vorig jaar eindigde het Nederlandse viertal nog als vierde op het WK in Shanghai. Dit was het laatste sportnieuws.
15: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag schijnt de zon af en toe, met in het noorden mogelijk een enkele bui. Later neemt de bewolking toe vanuit het zuidwesten en gaat het daar regenen. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig. Aan de kust krachtig. Vanavond regent het op veel plaatsen. In het noordwesten kan onweer voorkomen. Langs de westkust wordt het flink waaien, met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht blijft het wisselvallig, met buien. Aan de kust soms met onweer. De temperatuur zakt naar ongeveer 16 graden. De wind neemt in de loop van de nacht geleidelijk af. Morgen is het half tot zwaar bewolkt met af en toe een bui. In de middag klaart het op en wordt het droog. Het blijft rond de 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
18: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws.
20: Een 48-jarige vrouw uit Eindhoven is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 2 uur 's nachts van een balkon gevallen en zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde bij de woning van een 44-jarige man aan de Filietelaan. De man is aangehouden omdat de omstandigheden rond het incident erg onduidelijk waren. Hij belde zelf de politie na de val. De politie doet forensisch onderzoek in de woning en de steeg waar de vrouw lag.
25: De Belgische autoriteiten onderzoeken of de Nederlandse massadonor Simon ook kinderen heeft gewekt in België. Het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten bekijkt of de Nederlander sperma heeft gedoneerd aan vruchtbaarheidsklinieken en via het informele circuit. Volgens mediaberichten zou de man in België voor 6 gezinnen zaad hebben gedoneerd. In Nederland heeft de man uit de omgeving van Groningen waarschijnlijk meer dan 100 kinderen verwekt. De stichting Donorkind zegt in contact te staan met een groep Nederlandse moeders met in totaal 121 kinderen van deze man. Hij zou al ruim 15 jaar actief zijn als spermadonor en tegen wensmoeders liegen over het aantal kinderen dat hij heeft gewekt.
20: Een automobilist zonder geldig rijbewijs is vrijdagavond in Tilburg op de vlucht geslagen voor een verkeerscontrole. De 39-jarige man ramde tijdens zijn vlucht meerdere auto's die voor een rood verkeerslicht stonden. Hij kon worden aangehouden en werd gewond naar het ziekenhuis.

0: raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In de tankwagen zat geen lading. De rijbaan richting Europoort is tussen knooppunt Ridderkerk Noord en Rotterdam Charlo afgesloten voor bergingswerkzaamheden. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Coalitiepartijen D66, VVD en CDA onderhandelen zondag verder over de begroting. Vrijdag werd duidelijk dat de begroting wordt gemaakt zonder meerderheid in de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten zegt dat per aparte begroting van een ministerie meerderheden gezocht kunnen worden. De begroting moet op zijn laatst dinsdag bij de Raad van State liggen voor beoordeling, voordat de plannen op Prinsjesdag worden gepresenteerd.
1: 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. In Noord-Italië zijn door hevig noodweer tientallen mensen gewond geraakt. Ook raakten tientallen gebouwen beschadigd en zeker 10.000 auto's. Het zwaartepunt van de storm lag vrijdag en 's nachts in de stad Cremona in de Po-vlakte, waar een tornado huis hield. Daarbij vielen 43 gewonden, van wie er nog 4 in het ziekenhuis liggen. Van tientallen huizen en appartementen werden de daken vernield en duizenden bomen waaiden om. In Nepal zijn tot nu toe 184 toeristen gered na de overstromingen van afgelopen week. Het Nepalese toerismebureau meldt dat met 420 andere buitenlanders nog geen contact is. Van de 184 geredde toeristen komen er 114 uit India. Verder gaat het om bezoekers uit onder andere China, Zuid-Korea en Duitsland. Nederland heeft 3 vermiste Nederlanders gemeld en die situatie is nog onveranderd. Singapore en Nieuw-Zeeland hebben om hulp gevraagd. In de hoofdstad van Niger zijn schoten en explosies gehoord, onder meer bij de luchthaven en het presidentieel paleis. Meerdere bronnen melden dat muitende militairen zich tegen het militaire regime hebben gekeerd. De krijgsmacht roept mensen op kalm te blijven en zegt dat veiligheidstroepen zijn gemobiliseerd voor de bescherming van het land. De opstandige militairen zouden uit gebieden komen waar het leger zware verliezen heeft geleden in de strijd tegen jihadisten. Opstandelingen hadden zaterdagochtend de staatstelevisie in handen, terwijl regeringsgezinde militairen het presidentieel paleis konden behouden.
4: Een Russische aanval bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft aan zeker 27 mensen het leven gekost. Nog eens 42 personen raakten gewond, meldt een Oekraïnse bestuurder. De aanval vond plaats in het district Bucha. Vrijdagavond raakte bij een droneaanval een bedrijf, wat leidde tot een brand en zware explosies. Honderden mensen moesten worden geëvacueerd en veel woongebouwen liepen schade op. President Zelensky zegt dat een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke nalatigheid, omdat munitie niet in de buurt van huizen mag worden opgeslagen.
5: De internationale luchthaven van Nashville wordt mogelijk vernoemd naar countryzangeres Dolly Parton, die onlangs op 80-jarige leeftijd overleed na een korte strijd tegen kanker. Gouverneur Bill Lee van Tennessee en de luchthaven hebben het voorstel gedaan om het vliegveld naar haar te vernoemen. Lee noemt het passend dat de plek waar Tennessee de wereld verwelkomt de naam draagt van de geliefde dochter van de staat. Een petitie voor de naamswijziging had vrijdag bijna 160.000 handtekeningen. Het bestuur van de luchthaven bespreekt het voorstel op 17 september.
4: India gaat gletsjers extra in de gaten houden in de grensregio's met Nepal en China, nadat overstromingen deze week

0: honderden levens kostte. Bestuurder Madan Kaushik van de deelstaat Uttarakhand zegt dat de geografische situatie aan de Indiase kant van de grens vergelijkbaar is met Nepal. In Uttarakhand liggen 1266 gletsjermeren die een belangrijke rol spelen bij de watervoorziening. Experts denken dat het instorten van een gletsjer de ramp in Nepal en Tibet heeft veroorzaakt. Gletsjers smelten sneller doordat de aarde opwarmt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz zou al maanden overleg voeren met adviseurs over een mogelijke deal. AA is nu in handen van drie investeringsmaatschappijen die werken aan een verkoop of een beursgang in 2027. De dienst, vergelijkbaar met de ANWB, heeft miljoenen leden en ruim 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst. Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten. De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan 209 miljard dollar aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
2: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Lille heeft in de Franse competitie een voorsprong van 2-0 op Paris Saint-Germain verspeeld. Hakon Arnar Haraldsson opende de score in de eerste helft. Dilane Bakwa schoot de bal later in de kruising. Maar PSG kwam terug in blessuretijd. Eerst scoorde Vitinha, daarna maakte Marquinhos in de 95ste minuut gelijk. Mika Gods, overgekomen van Ajax, viel na ruim een uur in bij PSG en gaf de assist op de goal van Vitinha. Lille heeft nu 4 punten uit 2 duels, PSG staat op 2 punten. Rafael Leao verlaat AC Milan en maakt de overstap naar Galatasaray. De 27-jarige Portugese vleugelaanvaller nam na 7 jaar afscheid van zijn ploeggenoten. In 291 wedstrijden voor Milan maakte hij 80 doelpunten en gaf hij 65 assists. Volgens media betaalt Galatasaray 45 miljoen euro voor de aanvaller. De Turkse club zocht een vervanger voor Noah Lang, die afgelopen seizoen door Napoli werd verhuurd aan Galatasaray. Autocoureur Lando Norris heeft zijn contract bij McLaren verlengd tot eind 2030. De 26-jarige Brit, die regerend wereldkampioen is in de Formule 1, lag al vast tot eind 2028. Norris zegt dat hij zijn hele carrière bij McLaren wil doorbrengen en geen reden ziet om ergens anders heen te gaan. Hij volgt daarmee het voorbeeld van Max Verstappen, die anderhalve week geleden zijn contract bij Red Bull ook verlengde tot eind 2030. Norris debuteerde in 2019 voor McLaren en won sindsdien 13 races en 1 wereldtitel. De Nederlandse roeiers van de Vier Zonder hebben zilver gewonnen op de WK in eigen land. Lennart van Lierop, Eli Brouwer, Gert-Jan van Doren en Rick Rinks kwamen op de bosbaan in het Amsterdamse Bos 2700ste tekort op de Amerikaanse ploeg. Nederland nam na de start de leiding, maar moest die halverwege afstaan naar Groot-Brittannië. De Amerikanen namen na 1500 meter de regie over en hielden stand ondanks een sterke eindsprint van de Nederlanders. Van Lierop zei bij de NOS dat hij genoot van de steun van het publiek, maar dat zilver ook voelt als eerste verliezer. De Nederlandse roeisters van de Vier Zonder hebben brons gewonnen op het WK in eigen land. Tinka Offerijns, Lin van Aanholt, Imkje Klevering en Nika Vos begonnen sterk, maar moesten de Amerikaanse en Australische ploeg voor zich dulden. De Verenigde Staten pakte goud en vestigde een wereldrecord van 6 minuten en 9,87 seconden op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. Australië werd tweede, Nederland derde. Vorig jaar eindigde het Nederlandse viertal nog als 4e op het WK in Shanghai. De Nederlandse roeisters in de dubbel 4 hebben goud gewonnen op de WK in eigen land. Tessa Dullemans, Lisa Bruinings, Margot Leeuwenburg en Marieke Keizer kwamen onder luid gejuich als eerste over de finish op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. Nederland prolongeerde de wereldtitel in een tijd van 6.08.18. Groot-Brittannië eindigde als tweede, vlak voor de Verenigde Staten. Het is het tweede goud voor Nederland op dit WK, na de wereldtitel van Simon van Dorp en Melvin Twellaar in de dubbel 2. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het noorden nog gedeeltelijk zonnig met hier en daar een bui. In de loop van de middag wordt het bewolkter vanaf het zuidwesten en gaat het daar ook regenen. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust krachtig. Vanavond regent het op veel plaatsen en kan er in het noordwesten onweer voorkomen. Langs de westkust steekt een harde wind op, met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht blijven de buien aanhouden, vooral aan de kust soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen overdag wisselen zon en wolken elkaar af met nog wat lichte buien en wordt het rond de 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Extinction Rebellion blokkeert zaterdagmiddag opnieuw de Utrechtse baan in Den Haag. Enkele tientallen activisten zijn vanaf de oprit de snelweg A12 opgelopen. De actie gaat in tegen het recent aangehaalde verbod op acties op de snelweg. Extinction Rebellion zegt politieke verantwoordelijkheid te eisen voor de dodelijke klimaatrampen van de afgelopen zomermaanden. Een 48-jarige vrouw uit Eindhoven is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 2 uur 's nachts van een balkon gevallen en zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde bij de woning van een 44-jarige man aan de Filietenlaan. De man is aangehouden omdat de omstandigheden rond het incident erg onduidelijk waren. Hij belde zelf de politie na de val. De politie doet forensisch onderzoek in de woning en de steeg waar de vrouw lag. De Belgische autoriteiten onderzoeken of de Nederlandse massadonor Simon ook kinderen heeft gewekt in België. Het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten bekijkt of de Nederlander sperma heeft gedoneerd aan vruchtbaarheidsklinieken en via het informele circuit. Volgens mediaberichten zou de man in België voor 6 gezinnen zaad hebben gedoneerd. In Nederland heeft de man uit de omgeving van Groningen waarschijnlijk meer dan 100 kinderen verwekt. De stichting Donorkind zegt in contact te staan met een groep Nederlandse moeders met in totaal 121 kinderen van deze man. Hij zou al ruim 15 jaar actief zijn als spermadonor en tegen wensmoeders liegen over het aantal kinderen dat hij heeft gewekt. Een automobilist zonder geldig rijbewijs is vrijdagavond in Tilburg op de vlucht geslagen voor een verkeerscontrole. De 39-jarige man ramde tijdens zijn vlucht meerdere auto's die voor een rood verkeerslicht stonden. Hij kon worden aangehouden en werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een speekseltest wees uit dat hij waarschijnlijk onder invloed van drugs reed. Bij dezelfde verkeerscontrole testen in 4 uur tijd 9 andere bestuurders positief op drugs. Een tankwagen is zaterdagochtend vroeg gekanteld op de A15 bij Barendrecht na een botsing met een personenauto. De bestuurder van de auto raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In de tankwagen zat geen lading. De rijbaan richting Europoort is tussen knooppunt Ridderkerk Noord en Rotterdam-Charlo afgesloten voor bergingswerkzaamheden. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. 3 mensen zijn opgepakt op verdenking van stroperij. 2 van hen hadden een vergunning om te jagen, maar kunnen die mogelijk kwijtraken. Bij de aanhouding vonden handhavers ook veel jachttrofeeën, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. De verdachten moeten nu aantonen dat ze die spullen legaal hebben verkregen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. In de Noord-Italiaanse stad Cremona zijn door een tornado 43 mensen gewond geraakt, van wie er 4 nog in het ziekenhuis liggen. De tornado vernielde de daken van tientallen huizen en appartementen, waardoor meerdere mensen dakloos raakten of geëvacueerd moesten worden. Ook het ziekenhuis, 10 kerken waaronder de kathedraal en de stadhuistoren liepen schade op. Hagelbuien beschadigden zeker 10.000 auto's en duizenden bomen waaiden om. Burgemeester Andrea Virgilio noemt de schade enorm en zegt dat het vinden van onderdak voor dakloze gezinnen nu prioriteit heeft.
0: In Nepal zijn tot nu toe 184 toeristen gered na de overstromingen van afgelopen

0: afgelopen week. Het Nepalese toerismebureau meldt dat met 420 andere buitenlanders nog geen contact is. Van de 184 geredde toeristen komen er 114 uit India. Verder gaat het om bezoekers uit onder andere China, Zuid-Korea en Duitsland. Nederland heeft 3 vermiste Nederlanders gemeld en die situatie is nog onveranderd. Singapore en Nieuw-Zeeland hebben om hulp gevraagd. In de hoofdstad van Niger zijn schoten en explosies gehoord, onder meer bij de luchthaven en het presidentieel paleis. Meerdere bronnen melden dat muitende militairen zich tegen het militaire regime hebben gekeerd. De krijgsmacht roept mensen op kalm te blijven en zegt dat veiligheidstroepen zijn gemobiliseerd voor de bescherming van het land. De opstandige militairen zouden uit gebieden komen waar het leger zware verliezen heeft geleden in de strijd tegen jihadisten. Opstandelingen hadden zaterdagochtend de staatstelevisie in handen, terwijl regeringsgezinde militairen het presidentieel paleis konden behouden. Een Russische aanval bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft aan zeker 27 mensen het leven gekost. Nog eens 42 personen raakten gewond, meldt een Oekraïnse bestuurder. De aanval vond plaats in het district Bucha. Vrijdagavond raakte bij een drone-aanval een bedrijf, wat leidde tot een brand en zware explosies. Honderden mensen moesten worden geëvacueerd en veel woongebouwen liepen schade op. President Zelensky zegt dat een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke nalatigheid, omdat munitie niet in de buurt van huizen mag worden opgeslagen. De internationale luchthaven van Nashville wordt mogelijk vernoemd naar countryzangeres Dolly Parton, die onlangs op 80-jarige leeftijd overleed na een korte strijd tegen kanker. Gouverneur Bill Lee van Tennessee en de luchthaven hebben het voorstel gedaan om het vliegveld naar haar te vernoemen. Lee noemt het passend dat de plek waar Tennessee de wereld verwelkomt de naam draagt van de geliefde dochter van de staat. Een petitie voor de naamswijziging had vrijdag bijna 160.000 handtekeningen. Het bestuur van de luchthaven bespreekt het voorstel op 17 september. India gaat gletsjers extra in de gaten houden in de grensregio's met Nepal en China, nadat overstromingen deze week honderden levens kosten. Bestuurder Madan Kaushik van de deelstaat Uttarakhand zegt dat de geografische situatie aan de Indiase kant van de grens vergelijkbaar is met Nepal. In Uttarakhand liggen 1266 gletsjermeren die een belangrijke rol spelen bij de watervoorziening. Experts denken dat het instorten van een gletsjer de ramp in Nepal en Tibet heeft veroorzaakt. Gletsjers smelten sneller doordat de aarde opwarmt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz zou al maanden overleg voeren met adviseurs over een mogelijke deal. AA is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die werken aan een verkoop of een beursgang in 2027. De dienst, vergelijkbaar met de ANWB, heeft miljoenen leden en ruim 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
2: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten. De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan 209 miljard dollar aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
3: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Rafael Leao verlaat AC Milan en maakt de overstap naar Galatasaray. De 27-jarige Portugese vleugelaanvaller nam na 7 jaar afscheid van zijn ploeggenoten. In 291 wedstrijden voor Milan maakte hij 80 doelpunten en gaf hij 65 assists. Volgens media betaalt Galatasaray 45 miljoen euro voor de aanvaller. De Turkse club zocht een vervanger voor Noah Lang, die afgelopen seizoen door Napoli werd verhuurd aan Galatasaray. Autocoureur Lando Norris heeft zijn contract bij McLaren verlengd tot eind 2030. De 26-jarige Brit, die regerend wereldkampioen is in de Formule 1, lag al vast tot eind 2028. Norris zegt dat hij zijn hele carrière bij McLaren wil doorbrengen en geen reden ziet om ergens anders heen te gaan. Hij volgt daarmee het voorbeeld van Max Verstappen, die 1,5 week geleden zijn contract bij Red Bull ook verlengde tot eind 2030. Norris debuteerde in 2019 voor McLaren en won sindsdien 13 races en 1 wereldtitel. De Nederlandse roeiers van de 4 zonder hebben zilver gewonnen op de WK in eigen land. Lennart van Lierop, Eli Brouwer, Gert-Jan van Doren en Rick Rinks kwamen op de bosbaan in het Amsterdamse Bos 2700ste tekort op de Amerikaanse ploeg. Nederland nam na de start de leiding, maar moest die halverwege afstaan naar Groot-Brittannië. De Amerikanen namen na 1500 meter de regie over en hielden stand ondanks een sterke eindsprint van de Nederlanders. Van Lierop zei bij de NOS dat hij genoot van de steun van het publiek, maar dat zilver ook voelt als eerste verliezer. De Nederlandse roeisters van de 4 zonder hebben brons gewonnen op het WK in eigen land. Tinka Offerijns, Lynn van Aanholt, Imkje Klevering en Nika Vos begonnen sterk, maar moesten de Amerikaanse en Australische ploeg voor zich dulden.
4: De Verenigde Staten pakten goud en vestigden een wereldrecord van 6 minuten en 9,87 seconden op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. Australië werd tweede, Nederland derde. Vorig jaar eindigde het Nederlandse viertal nog als vierde op het WK in Shanghai. Feyenoord neemt afscheid van verdediger Neraisho Kasanwirjo. De 24-jarige vervolgt zijn loopbaan bij de Noorse club SK Brann, waar hij een contract tot medio 2030 heeft getekend. Kasanwirjo kwam in 2023 over van FC Groningen, maar wist geen basisplaats te veroveren. Hij stond nog een jaar onder contract in Rotterdam. Feyenoord verhuurde hem de afgelopen seizoenen aan clubs als Rapid Wien, Rangers, Molde en Fortuna Sittard. De Nederlandse roeisters in de dubbelvier hebben goud gewonnen op de WK in eigen land. Tessa Dullemans, Lisa Bruinings, Margot Leeuwenburg en Marieke Keizer kwamen onder luid gejuich als eerste over de finish op de bosbaan. Nederland prolongeerde de wereldtitel in een tijd van 6.08.18 voor Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het kwartet ging snel van start en had halverwege de race al een grote voorsprong op de concurrentie. Het is het tweede goud voor Nederland op dit WK, na de wereldtitel van Simon van Dorp en Melvin Twellaar in de dubbel 2.
5: Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het midden en noorden eerst nog geregeld zonnig, met in het noorden plaatselijk een bui. Later neemt de bewolking vanuit het zuidwesten toe en trekt er een regengebied noordoostwaarts. Het wordt rond de 22 graden. De matige zuidwestenwind steekt langs de kust op tot krachtig, windkracht 6. Vanavond regent het op veel plaatsen, later ook met kans op onweer in het noordwesten. Langs de westkust wordt het in de loop van de avond hard, windkracht 7, met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht volgen er buien, aan de kust soms met onweer. Het koelt af naar 16 graden. De wind neemt aan de kust geleidelijk af. Morgen blijft het wisselvallig, met af en toe regen. In de middag komen er wat opklaringen door. Het wordt rond de 21 graden.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws.
12: De burgemeester van Den Haag heeft direct opdracht gegeven tot ontruiming van de A12. Actievoerders van Extinction Rebellion bezetten vanmiddag om 1 uur de Utrechtse baan, het begin van de snelweg de stad uit. Achter de demonstranten die in de tunnelbak op het asfalt zitten, staan meerdere politievoertuigen. Stilstaand verkeer keerde daarachter om en reed tegen de richting in terug naar de kruising van de oprit. Extinction Rebellion wil dat de politiek met spoed ingrijpende maatregelen neemt tegen klimaatrampen en natuurschade. Extinction Rebellion blokkeert zaterdagmiddag opnieuw de Utrechtse baan in Den Haag. Enkele tientallen activisten zijn vanaf de oprit de snelweg A12 opgelopen en gaan daar met banners op het asfalt zitten. De politie is met meerdere agenten en auto's aanwezig. De activisten negeren het verbod op acties op de snelweg en eisen politieke verantwoordelijkheid voor klimaatrampen en schade aan de natuur. Ze willen dat de Tweede Kamer na het zomerreces fossiele subsidies afschaft en de economie hervormt. Een 48-jarige vrouw uit Eindhoven is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 2 uur 's nachts van een balkon gevallen en zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde bij de woning van een 44-jarige man aan de Filietenlaan. De man is aangehouden omdat de omstandigheden rond het incident erg onduidelijk waren. Hij belde zelf de politie na de val. De politie doet forensisch onderzoek in de woning en de steeg waar de vrouw lag. De Belgische autoriteiten onderzoeken of de Nederlandse massadonor Simon ook kinderen heeft gewekt in België. Het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten bekijkt of de Nederlander sperma heeft gedoneerd aan vruchtbaarheidsklinieken en via het informele circuit. Volgens mediaberichten zou de man in België voor 6 gezinnen zaad hebben gedoneerd. In Nederland heeft de man uit de omgeving van Groningen waarschijnlijk meer dan 100 kinderen verwekt. De stichting Donorkind zegt in contact te staan met een groep Nederlandse moeders met in totaal 121 kinderen van deze man. Hij zou al ruim 15 jaar actief zijn als spermadonor en tegen wensmoeders liegen over het aantal kinderen dat hij heeft gewekt. Een automobilist zonder geldig rijbewijs is vrijdagavond in Tilburg op de vlucht geslagen voor een verkeerscontrole. De 39-jarige man ramde tijdens zijn vlucht meerdere auto's die voor een rood verkeerslicht stonden. Hij kon worden aangehouden en werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een speekseltest wees uit dat hij waarschijnlijk onder invloed van drugs reed. Bij dezelfde verkeerscontrole testten in 4 uur tijd 9 andere bestuurders positief op drugs. Een tankwagen is zaterdagochtend vroeg gekanteld op de A15 bij Barendrecht na een botsing met een personenauto. De bestuurder van de auto raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In de tankwagen zat geen lading. De rijbaan richting Europoort is tussen knooppunt Ridderkerk Noord en Rotterdam-Charlo afgesloten voor bergingswerkzaamheden. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
13: Nu het buitenlands nieuws. Door hevig noodweer in Noord-Italië zijn tientallen mensen gewond geraakt. Het zwaartepunt lag in de stad Cremona, waar een tornado huis hield en 43 gewonden vielen. Van tientallen huizen werden de daken vernield en zeker 10.000 auto's raakten beschadigd. De burgemeester van Cremona noemt de schade enorm en zegt dat het vinden van onderdak voor dakloze gezinnen nu prioriteit heeft. In het midden en zuiden van Italië heerst juist extreme hitte, met temperaturen tot 46 graden op Sardinië.
14: Het dodental door een Russische drone-aanval bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 37. Een Russische drone trof in het dorp Mila een locatie waar explosief materiaal lag opgeslagen. Tientallen woongebouwen liepen schade op en honderden mensen zijn geëvacueerd. President Zelensky benadrukt dat er geen munitie mag worden opgeslagen bij woongebieden. Politie en veiligheidsdienst hebben een strafrechtelijk onderzoek ingesteld.
15: In Nepal zijn tot nu toe 184 toeristen gered na de overstromingen van afgelopen week. Het Nepalese toerismebureau meldt dat met 420 andere buitenlanders nog geen contact is. Van de 184 geredde toeristen komen er 114 uit India. Verder gaat het om bezoekers uit onder andere China, Zuid-Korea en Duitsland. Nederland heeft 3 vermiste Nederlanders gemeld en die situatie is nog onveranderd. Singapore en Nieuw-Zeeland hebben om hulp gevraagd.
16: In de hoofdstad van Niger zijn schoten en explosies gehoord, onder meer bij de luchthaven en het presidentieel paleis. Meerdere bronnen melden dat muitende militairen zich tegen het militaire regime hebben gekeerd. De krijgsmacht roept mensen op kalm te blijven en zegt dat veiligheidstroepen zijn gemobiliseerd voor de bescherming van het land. De opstandige militairen zouden uit gebieden komen waar het leger zware verliezen heeft geleden in de strijd tegen jihadisten. Opstandelingen hadden zaterdagochtend de staatstelevisie in handen, terwijl regeringsgezinde militairen het presidentieel paleis konden behouden.
17: Een Russische aanval bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft aan zeker 27 mensen het leven gekost. Nog eens 42 personen raakten gewond, meldt een Oekraïnse bestuurder.
18: De aanval vond plaats in het district Bucha. Vrijdagavond raakte bij een droneaanval een bedrijf, wat leidde tot een brand en zware explosies. Honderden mensen moesten worden geëvacueerd en veel woongebouwen liepen schade op. President Zelensky zegt dat een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke nalatigheid, omdat munitie niet in de buurt van huizen mag worden opgeslagen.
19: India gaat gletsjers extra in de gaten houden in de grensregio's met Nepal en China, nadat overstromingen deze week honderden levens kosten. Bestuurder Madan Kaushik van de deelstaat Uttarakhand zegt dat de geografische situatie aan de Indiase kant van de grens vergelijkbaar is met Nepal. In Uttarakhand liggen 1266 gletsjermeren die een belangrijke rol spelen bij de watervoorziening. Experts denken dat het instorten van een gletsjer de ramp in Nepal en Tibet heeft veroorzaakt. Gletsjers smelten sneller doordat de aarde opwarmt.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
20: En nu het economisch nieuws.
22: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz zou al maanden overleg voeren met adviseurs over een mogelijke deal. AA is nu in handen van drie investeringsmaatschappijen die werken aan een verkoop of een beursgang in 2027. De dienst, vergelijkbaar met de ANWB, heeft miljoenen leden en ruim 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
20: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
23: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan 209 miljard dollar aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette,
0: probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
1: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Autocoureur Lando Norris heeft zijn contract bij McLaren verlengd tot eind 2030. De 26-jarige Brit, die regerend wereldkampioen is in de Formule 1, lag al vast tot eind 2028. Norris zegt dat hij zijn hele carrière bij McLaren wil doorbrengen en geen reden ziet om ergens anders heen te gaan. Hij volgt daarmee het voorbeeld van Max Verstappen, die anderhalve week geleden zijn contract bij Red Bull ook verlengde tot eind 2030. Norris debuteerde in 2019 voor McLaren en won sindsdien 13 races en 1 wereldtitel.
24: De Nederlandse roeiers van de vier zonder hebben zilver gewonnen op de WK in eigen land. Lennart van Lierop, Elie Brouwer, Gert-Jan van Doren en Rick Rinks kwamen op de bosbaan in het Amsterdamse Bos 2700ste tekort op de Amerikaanse ploeg. Nederland nam na de start de leiding, maar moest die halverwege afstaan naar Groot-Brittannië. De Amerikanen namen na 1500 meter de regie over en hielden stand ondanks een sterke eindsprint van de Nederlanders. Van Lierop zei bij de NOS dat hij genoot van de steun van het publiek, maar dat zilver ook voelt als eerste verliezer.
25: De Nederlandse roeisters van de vier zonder hebben brons gewonnen op het WK in eigen land. Tinka Offerijns, Lin van Aanholt, Imkje Klevering en Nika Vos begonnen sterk, maar moesten de Amerikaanse en Australische ploeg voor zich dulden. De Verenigde Staten pakte goud en vestigde een wereldrecord van 6 minuten en 9,87 seconden op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. Australië werd tweede, Nederland derde. Vorig jaar eindigde het Nederlandse viertal nog als vierde op het WK in Shanghai.
26: Feyenoord neemt afscheid van verdediger Neraisho Kasanwirio. De 24-jarige vervolgt zijn loopbaan bij de Noorse club SK Brann, waar hij een contract tot medio 2030 heeft getekend. Kasanwirio kwam in 2023 over van FC Groningen, maar wist geen basisplaats te veroveren. Hij stond nog een jaar onder contract in Rotterdam. Feyenoord verhuurde hem de afgelopen seizoenen aan clubs als Rapid Wien, Rangers, Molde en Fortuna Sittard.
27: De Nederlandse roeisters in de dubbel 4 hebben goud gewonnen op de WK in eigen land. Tessa Dullemans, Lisa Bruinings, Margot Leeuwenburg en Marieke Keizer kwamen onder luid gejuich als eerste over de finish op de bosbaan. Nederland prolongeerde de wereldtitel in een tijd van 6.08.18 voor Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het kwartet ging snel van start en had halverwege de race al een grote voorsprong op de concurrentie. Het is het tweede goud voor Nederland op dit WK, na de wereldtitel van Simon van Dorp en Melvin Twellaar in de dubbel 2.
28: Feyenoord begint op 9 september met een uitwedstrijd tegen FC Barcelona aan de Champions League. De Rotterdammers spelen op 14 oktober thuis tegen Como en een week later uit tegen Real Betis. Daarna volgen thuisduels met Internationale, 3 november, en FC Porto, 24 november, in de Kuip. Feyenoord speelt uit tegen Viking, 8 december, en Galatasaray, 19 januari. En sluit het hoofdtoernooi op 27 januari af met een thuiswedstrijd tegen RB Leipzig. PSV begint op 10 september thuis tegen Shakhtar Donetsk aan de Champions League. De Eindhovenaren spelen uit tegen RB Leipzig, 13 oktober, en FC Porto, 20 oktober. En ontvangen Club Brugge, 4 november, in het Philipsstadion. Op 24 november wacht een zware uitwedstrijd tegen Real Madrid in het Bernabeu. PSV ontvangt Atletico Madrid, 9 december, speelt uit tegen Viking, 20 januari,
27: en sluit het hoofdtoernooi op 27 januari af met een thuiswedstrijd tegen VfB Stuttgart. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het midden en noorden eerst nog gedeeltelijk zonnig, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Een gebied met af en toe regen trekt geleidelijk naar het noordoosten. Het wordt zo'n 22 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust krachtig. Vanavond regent het op veel plaatsen, met later in het noordwesten kans op onweer. Aan de westkust wordt het hard, met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht volgen er buien, vooral aan de kust met mogelijk onweer. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind neemt af in de loop van de nacht. Morgen begint bewolkt met af en toe regen, maar in de middag klaart het op en is er een enkele bui mogelijk. Het wordt rond de 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws.
9: De burgemeester van Den Haag heeft direct opdracht gegeven tot ontruiming van de A12. Actievoerders van Extinction Rebellion bezetten vanmiddag om 1 uur de Utrechtse baan, het begin van de snelweg de stad uit. Achter de demonstranten die in de tunnelbak op het asfalt zitten, staan meerdere politievoertuigen. Stilstaand verkeer keerde daarachter om en reed tegen de richting in terug naar de kruising van de oprit. Extinction Rebellion wil dat de politiek met spoed ingrijpende maatregelen neemt tegen klimaatrampen en natuurschade. Extinction Rebellion blokkeert zaterdagmiddag opnieuw de Utrechtse baan in Den Haag. Enkele tientallen activisten zijn vanaf de oprit de snelweg A12 opgelopen en gaan daar met banners op het asfalt zitten. De politie is met meerdere agenten en auto's aanwezig. De activisten negeren het verbod op acties op de snelweg en eisen politieke verantwoordelijkheid voor klimaatrampen en schade aan de natuur. Ze willen dat de Tweede Kamer na het zomerreces fossiele subsidies afschaft en de economie hervormt. Een 48-jarige vrouw uit Eindhoven is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 2 uur 's nachts van een balkon gevallen en zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde bij de woning van een 44-jarige man aan de Filietenlaan. De man is aangehouden omdat de omstandigheden rond het incident erg onduidelijk waren. Hij belde zelf de politie na de val. De politie doet forensisch onderzoek in de woning en de steeg waar de vrouw lag. De Belgische autoriteiten onderzoeken of de Nederlandse massadonor Simon ook kinderen heeft gewekt in België. Het Federale Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten bekijkt of de Nederlander sperma heeft gedoneerd aan vruchtbaarheidsklinieken en via het informele circuit. Volgens mediaberichten zou de man in België voor 6 gezinnen zaad hebben gedoneerd. In Nederland heeft de man uit de omgeving van Groningen waarschijnlijk meer dan 100 kinderen verwekt. De stichting Donorkind zegt in contact te staan met een groep Nederlandse moeders met in totaal 121 kinderen van deze man. Hij zou al ruim 15 jaar actief zijn als spermadonor en tegen wensmoeders liegen over het aantal kinderen dat hij heeft gewekt. Een automobilist zonder geldig rijbewijs is vrijdagavond in Tilburg op de vlucht geslagen voor een verkeerscontrole. De 39-jarige man ramde tijdens zijn vlucht meerdere auto's die voor een rood verkeerslicht stonden. Hij kon worden aangehouden en werd gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een speekseltest wees uit dat hij waarschijnlijk onder invloed van drugs reed. Bij dezelfde verkeerscontrole testten in 4 uur tijd 9 andere bestuurders positief op drugs.
0: Een tankwagen is zaterdagochtend vroeg gekanteld op de A15 bij Barendrecht na een botsing met een personenauto. De bestuurder van de auto raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. In de tankwagen zat geen lading. De rijbaan richting Europoort is tussen knooppunt Ridderkerk Noord en Rotterdam-Charlo afgesloten voor bergingswerkzaamheden. Verkeer kan er langs via de parallelbaan. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. Door hevig noodweer in Noord-Italië zijn tientallen mensen gewond geraakt. Het zwaartepunt lag in de stad Cremona, waar een tornado huis hield en 43 gewonden vielen. Van tientallen huizen werden de daken vernield en zeker 10.000 auto's raakten beschadigd. De burgemeester van Cremona noemt de schade enorm en zegt dat het vinden van onderdak voor dakloze gezinnen nu prioriteit heeft. In het midden en zuiden van Italië heerst juist extreme hitte, met temperaturen tot 46 graden op Sardinië. Het dodental door een Russische drone-aanval bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 37. Een Russische drone trof in het dorp Mila een locatie waar explosief materiaal lag opgeslagen. Tientallen woongebouwen liepen schade op en honderden mensen zijn geëvacueerd. President Zelensky benadrukt dat er geen munitie mag worden opgeslagen bij woongebieden. Politie en Veiligheidsdienst hebben een strafrechtelijk onderzoek ingesteld.
12: In Nepal zijn tot nu toe 184 toeristen gered na de overstromingen van afgelopen week. Het Nepalese toerismebureau meldt dat met 420 andere buitenlanders nog geen contact is. Van de 184 geredde toeristen komen er 114 uit India. Verder gaat het om bezoekers uit onder andere China, Zuid-Korea en Duitsland. Nederland heeft 3 vermiste Nederlanders gemeld en die situatie is nog onveranderd. Singapore en Nieuw-Zeeland hebben om hulp gevraagd.
13: In de hoofdstad van Niger zijn schoten en explosies gehoord, onder meer bij de luchthaven en het presidentieel paleis. Meerdere bronnen melden dat muitende militairen zich tegen het militaire regime hebben gekeerd. De krijgsmacht roept mensen op kalm te blijven en zegt dat veiligheidstroepen zijn gemobiliseerd voor de bescherming van het land. De opstandige militairen zouden uit gebieden komen waar het leger zware verliezen heeft geleden in de strijd tegen jihadisten. Opstandelingen hadden zaterdagochtend de staatstelevisie in handen, terwijl regeringsgezinde militairen het presidentieel paleis konden behouden.
14: Een Russische aanval bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft aan zeker 27 mensen het leven gekost. Nog eens 42 personen raakten gewond, meldt een Oekraïnse bestuurder. De aanval vond plaats in het district Bucha. Vrijdagavond raakte bij een drone-aanval een bedrijf, wat leidde tot een brand en zware explosies. Honderden mensen moesten worden geëvacueerd en veel woongebouwen liepen schade op. President Zelensky zegt dat een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke nalatigheid, omdat munitie niet in de buurt van huizen mag worden opgeslagen.
15: India gaat gletsjers extra in de gaten houden in de grensregio's met Nepal en China, nadat overstromingen deze week honderden levens kosten. Bestuurder Madan Kaushik van de deelstaat Uttarakhand zegt dat de geografische situatie aan de Indiase kant van de grens vergelijkbaar is met Nepal. In Uttarakhand liggen 1266 gletsjermeren die een belangrijke rol spelen bij de watervoorziening. Experts denken dat het instorten van een gletsjer de ramp in Nepal en Tibet heeft veroorzaakt. Gletsjers smelten sneller doordat de aarde opwarmt.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
2: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is

0: 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips, die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters, en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
1: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
2: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
3: Boeren halen deze zomer door de droogte gemiddeld 10-30% minder oogst binnen dan normaal, schrijft Trouw. Dat schat André Hogendijk van kenniscentrum BO Akkerbouw. Boeren die niet mochten beregenen, vooral in het oosten en zuiden op de hogere zandgronden, zijn het zwaarst getroffen. De oogst is niet alleen kleiner in hoeveelheid, ook uien, aardappelen en wortelen zijn kleiner dan normaal. Graan, zoals tarwe en gerst, is vaak eerder geoogst, in juli in plaats van augustus, met kleinere korrels, maar wel goed rijp door de vele zon.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Autocoureur Lando Norris heeft zijn contract bij McLaren verlengd tot eind 2030. De 26-jarige Brit, die regerend wereldkampioen is in de Formule 1, lag al vast tot eind 2028. Norris zegt dat hij zijn hele carrière bij McLaren wil doorbrengen en geen reden ziet om ergens anders heen te gaan. Hij volgt daarmee het voorbeeld van Max Verstappen, die 1,5 week geleden zijn contract bij Red Bull ook verlengde tot eind 2030. Norris debuteerde in 2019 voor McLaren en won sindsdien 13 races en 1 wereldtitel.
5: De Nederlandse roeiers van de Vier Zonder hebben zilver gewonnen op de WK in eigen land. Lennart van Lierop, Elie Brouwer, Gert-Jan van Doren en Rick Rinks kwamen op de bosbaan in het Amsterdamse Bos 2700ste tekort op de Amerikaanse ploeg. Nederland nam na de start de leiding, maar moest die halverwege afstaan aan Groot-Brittannië. De Amerikanen namen na 1500 meter de regie over en hielden stand ondanks een sterke eindsprint van de Nederlanders. Van Lierop zei bij de NOS dat hij genoot van de steun van het publiek, maar dat zilver ook voelt als eerste verliezer. De Nederlandse roeisters van de Vier Zonder hebben brons gewonnen op het WK in eigen land. Tinka Offerijns, Lin van Aanholt, Imkje Klevering en Nika Vos begonnen sterk, maar moesten de Amerikaanse en Australische ploeg voor zich dulden. De Verenigde Staten pakte goud en vestigde een wereldrecord van 6 minuten en 9,87 seconden op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. Australië werd tweede, Nederland derde. Vorig jaar

0: eindigde het Nederlandse viertal nog als vierde op het WK in Shanghai. Feyenoord neemt afscheid van verdediger Neraisho Kasanwirio. De 24-jarige vervolgt zijn loopbaan bij de Noorse club SK Brann, waar hij een contract tot medio 2030 heeft getekend. Kasanwirio kwam in 2023 over van FC Groningen, maar wist geen basisplaats te veroveren. Hij stond nog een jaar onder contract in Rotterdam. Feyenoord verhuurde hem de afgelopen seizoenen aan clubs als Rapid Wien, Rangers, Molde en Fortuna Sittard. De Nederlandse roeisters in de dubbelvier hebben goud gewonnen op de WK in eigen land. Tessa Dullemans, Lisa Bruinings, Margot Leeuwenburg en Marieke Keizer kwamen onder luid gejuich als eerste over de finish op de bosbaan. Nederland prolongeerde de wereldtitel in een tijd van 6.08.18 voor Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het kwartet ging snel van start en had halverwege de race al een grote voorsprong op de concurrentie. Het is het tweede goud voor Nederland op dit WK, na de wereldtitel van Simon van Dorp en Melvin Twellaar in de dubbel 2. Feyenoord begint op 9 september met een uitwedstrijd tegen FC Barcelona aan de Champions League. De Rotterdammers spelen op 14 oktober thuis tegen Como en een week later uit tegen Real Betis. Daarna volgen thuisduels met Internationale, 3 november, en FC Porto, 24 november, in de Kuip. Feyenoord speelt uit tegen Viking, 8 december, en Galatasaray, 19 januari. En sluit het hoofdtoernooi op 27 januari af met een thuiswedstrijd tegen RB Leipzig. PSV begint op 10 september thuis tegen Shakhtar Donetsk aan de Champions League. De Eindhovenaren spelen uit tegen RB Leipzig, 13 oktober, en FC Porto, 20 oktober. En ontvangen Club Brugge, 4 november, in het Philipsstadion. Op 24 november wacht een zware uitwedstrijd tegen Real Madrid in het Bernabeu. PSV ontvangt Atletico Madrid, 9 december, speelt uit tegen Viking, 20 januari, en sluit het hoofdtoernooi op 27 januari af met een thuiswedstrijd tegen VfB Stuttgart. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het midden en noorden eerst nog zonnig met een enkele bui. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe en breidt een regengebied zich noordoostwaarts uit. Het wordt rond de 22 graden. De matige zuidwestenwind wordt aan de kust krachtig. Vanavond regent het op veel plaatsen en kan er in het noordwesten onweer voorkomen. Aan de westkust waait het hard, met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht volgen buien, soms met onweer aan de kust, bij 16 graden. Morgenochtend is het bewolkt met af en toe regen. Morgenmiddag klaart het op met nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 35-jarige Nederlandse wandelaar is verdronken in een rivier in Noordwest-Italië. De man probeerde woensdag in de vallei van Val Nontij, een zijdal van het Aostadal bij de gemeente Cogne, de rivier over te steken. Bosarbeiders die op een bouwterrein aan het werk waren, zagen hem in het water vallen en alarmeerden de hulpdiensten. De Italiaanse politie identificeerde de man nadat zijn zus, die in Milaan woont, hem als vermist had opgegeven. De auto die vlakbij de vindplaats stond, staat op haar naam geregistreerd. De politie heeft twee mensen aangehouden bij de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion. Dat gebeurde nog voordat de politie de activisten had gesommeerd te vertrekken. Waarvoor de twee zijn aangehouden, is nog niet bekend. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft onmiddellijk opdracht gegeven tot ontruiming van de A12. Actievoerders van Extinction Rebellion waren zaterdagmiddag om 13 uur de Utrechtse baan opgelopen en gingen in de tunnelbak op het asfalt zitten. De politie vordert de demonstranten de weg te verlaten. De actie was niet vooraf aangemeld. XR wil de politiek bewegen met spoed ingrijpende maatregelen te nemen tegen de klimaatcrisis. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg heeft zaterdagmiddag haar excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinstellingen. Ze sprak namens de ministeries van Volksgezondheid en Justitie, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Tienduizenden jongeren kregen te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en geweld. Ervaringsdeskundige Jason Boekwandas schetste eerder het beeld van een extreem repressief klimaat op ziekenhuisafdelingen, de zwaarste vorm van gesloten jeugdzorg. Sterk kondigde maatregelen aan om jongeren die zijn vastgelopen verre te helpen en zei dat de gesloten jeugdhulp moet stoppen, maar dat dit niet meteen te regelen is. Extinction Rebellion blokkeert zaterdagmiddag opnieuw de Utrechtse baan in Den Haag. Enkele tientallen activisten zijn vanaf de oprit de snelweg A12 opgelopen en gaan daar met banners op het asfalt zitten. De politie is met meerdere agenten en auto's aanwezig. De activisten negeren het verbod op acties op de snelweg en eisen politieke verantwoordelijkheid voor klimaatrampen en schade aan de natuur. Ze willen dat de Tweede Kamer na het zomerreces fossiele subsidies afschaft en de economie hervormt. Een 48-jarige vrouw uit Eindhoven is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 2 uur 's nachts van een balkon gevallen en zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde bij de woning van een 44-jarige man aan de Filietelaan. De man is aangehouden omdat de omstandigheden rond het incident erg onduidelijk waren. Hij belde zelf de politie na de val. De politie doet forensisch onderzoek in de woning en de steeg waar de vrouw lag. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Door hevig noodweer in Noord-Italië zijn tientallen mensen gewond geraakt. Het zwaartepunt lag in de stad Cremona, waar een tornado huis hield en 43 gewonden vielen. Van tientallen huizen werden de daken vernield en zeker 10.000 auto's raakten beschadigd. De burgemeester van Cremona noemt de schade enorm en zegt dat het vinden van onderdak voor dakloze gezinnen nu prioriteit heeft. In het midden en zuiden van Italië heerst juist extreme hitte, met temperaturen tot 46 graden op Sardinië. Het dodental door een Russische drone-aanval bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 37. Een Russische drone trof in het dorp Mila een locatie waar explosief materiaal lag opgeslagen. Tientallen woongebouwen liepen schade op en honderden mensen zijn geëvacueerd. President Zelensky benadrukt dat er geen munitie mag worden opgeslagen bij woongebieden. Politie en veiligheidsdienst hebben een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. In Nepal zijn tot nu toe 184 toeristen gered na de overstromingen van afgelopen week. Het Nepalese toerismebureau meldt dat met 420 andere buitenlanders nog geen contact is. Van de 184 geredde toeristen komen er 114 uit India. Verder gaat het om bezoekers uit onder andere China, Zuid-Korea en Duitsland. Nederland heeft 3 vermiste Nederlanders gemeld en die situatie is nog onveranderd. Singapore en Nieuw-Zeeland hebben om hulp gevraagd. In de hoofdstad van Niger zijn schoten en explosies gehoord, onder meer bij de luchthaven en het presidentieel paleis. Meerdere bronnen melden dat muitende militairen zich tegen het militaire regime hebben gekeerd.
4: De krijgsmacht roept mensen op kalm te blijven en zegt dat veiligheidstroepen zijn gemobiliseerd voor de bescherming van het land. De opstandige militairen zouden uit gebieden komen waar het leger zware verliezen heeft geleden in de strijd tegen jihadisten. Opstandelingen hadden zaterdagochtend de staatstelevisie in handen, terwijl regeringsgezinde militairen het presidentieel paleis konden behouden. Een Russische aanval bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft aan zeker 27 mensen het leven gekost. Nog eens 42 personen raakten gewond, meldt een Oekraïnse bestuurder. De aanval vond plaats in het district Bucha. Vrijdagavond raakte bij een droneaanval een bedrijf, wat leidde tot een brand en zware explosies. Honderden mensen moesten worden geëvacueerd en veel woongebouwen liepen schade op. President Zelensky zegt dat een strafrechtelijk onderzoek loopt naar mogelijke nalatigheid, omdat munitie niet in de buurt van huizen mag worden opgeslagen. India gaat gletsjers extra in de gaten houden in de grensregio's met Nepal en China, nadat overstromingen deze week honderden levens kosten. Bestuurder Madan Kaushik van de deelstaat Uttarakhand zegt dat de geografische situatie aan de Indiase kant van de grens vergelijkbaar is met Nepal. In Uttarakhand liggen 1266 gletsjermeren die een belangrijke rol spelen bij de watervoorziening. Experts denken dat het instorten van een gletsjer de ramp in Nepal en Tibet heeft veroorzaakt. Gletsjers smelten sneller doordat de aarde opwarmt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst. Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten. De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws.
7: Autocoureur Lando Norris heeft zijn contract bij McLaren verlengd tot eind 2030. De 26-jarige Brit, die regerend wereldkampioen is in de Formule 1, lag al vast tot eind 2028. Norris zegt dat hij zijn hele carrière bij McLaren wil doorbrengen en geen reden ziet om ergens anders heen te gaan. Hij volgt daarmee het voorbeeld van Max Verstappen, die 1,5 week geleden zijn contract bij Red Bull ook verlengde tot eind 2030. Norris debuteerde in 2019 voor McLaren en won sindsdien 13 races en 1 wereldtitel.
8: De Nederlandse roeiers van de 4-zonder hebben zilver gewonnen op de WK in eigen land. Lennart van Lierop, Eli Brouwer, Gert-Jan van Doren en Rick Rinks kwamen op de bosbaan in het Amsterdamse Bos 2700ste tekort op de Amerikaanse ploeg. Nederland nam na de start de leiding, maar moest die halverwege afstaan naar Groot-Brittannië. De Amerikanen namen na 1500 meter de regie over en hielden stand ondanks een sterke eindsprint van de Nederlanders. Van Lierop zei bij de NOS dat hij genoot van de steun van het publiek, maar dat zilver ook voelt als eerste verliezer.
9: De Nederlandse roeisters van de 4-zonder hebben brons gewonnen op het WK in eigen land. Tinka Offerijns, Lin van Aanholt, Imkje Klevering en Nika Vos begonnen sterk, maar moesten de Amerikaanse en Australische ploeg voor zich dulden. De Verenigde Staten pakte goud en vestigde een wereldrecord van 6 minuten en 9,87 seconden op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. Australië werd tweede, Nederland derde. Vorig jaar eindigde het Nederlandse viertal nog als vierde op het WK in Shanghai.
10: Feyenoord neemt afscheid van verdediger Neraisho Kasanwirio. De 24-jarige vervolgt zijn loopbaan bij de Noorse club SK Brann, waar hij een contract tot medio 2030 heeft getekend. Kasanwirio kwam in 2023 over van FC Groningen, maar wist geen basisplaats te veroveren. Hij stond nog een jaar onder contract in Rotterdam. Feyenoord verhuurde hem de afgelopen seizoenen aan clubs als Rapid Wien, Rangers, Molde en Fortuna Sittard.
11: De Nederlandse roeisters in de dubbelvier hebben goud gewonnen op de WK in eigen land. Tessa Dullemans, Lisa Bruinings, Margot Leeuwenburg en Marieke Keizer kwamen onder luid gejuich als eerste over de finish op de bosbaan. Nederland prolongeerde de wereldtitel in een tijd van 6.08.18 voor Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het kwartet ging snel van start en had halverwege de race al een grote voorsprong op de concurrentie. Het is het tweede goud voor Nederland op dit WK, na de wereldtitel van Simon van Dorp en Melvin Twellaar in de dubbel 2.
12: Feyenoord begint op 9 september met een uitwedstrijd tegen FC Barcelona aan de Champions League. De Rotterdammers spelen op 14 oktober thuis tegen Como en een week later uit tegen Real Betis. Daarna volgen thuisduels met Internationale, 3 november, en FC Porto, 24 november, in de Kuip. Feyenoord speelt uit tegen Viking, 8 december, en Galatasaray, 19 januari. En sluit het hoofdtoernooi op 27 januari af met een thuiswedstrijd tegen RB Leipzig. PSV begint op 10 september thuis tegen Shakhtar Donetsk aan de Champions League.
13: De Eindhovenaren spelen uit tegen RB Leipzig, 13 oktober, en FC Porto, 20 oktober. En ontvangen Club Brugge, 4 november, in het Philipsstadion. Op 24 november wacht een zware uitwedstrijd tegen Real Madrid in het Bernabeu. PSV ontvangt Atletico Madrid, 9 december, speelt uit tegen Viking, 20 januari... en sluit het hoofdtoernooi op 27 januari af met een thuiswedstrijd tegen VfB Stuttgart.
6: Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het midden en noorden eerst nog zonnig, met hier en daar een bui. Vanuit het zuidwesten trekt bewolking op en breidt regen zich geleidelijk uit naar het noordoosten. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust krachtig. Vanavond regent het op veel plaatsen, later in het noordwesten met kans op onweer. Langs de westkust steekt een harde wind op, met windstoten tot 75 km per uur. Komende nacht blijven er buien vallen, aan de kust soms met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend valt er nog wat regen, maar in de middag komt de zon terug. Het wordt rond de 21 graden. Morgenavond is het droog, maar aan het eind van de avond komen er in het westen weer buien op, mogelijk met onweer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft 2 mensen aangehouden bij de XR-blokkade van de A12 in Den Haag. Dat gebeurde voordat de politie de activisten had gesommeerd te vertrekken. Beide verdachten zijn opgepakt voor het verhinderen of in gevaar brengen van het verkeer. De ene persoon had zich verkleed als een soort verkeersregelaar en probeerde zo het verkeer te stoppen. De andere ging voor dat doel op een motorkap van een aankomende auto liggen. 35-jarige Nederlandse wandelaar is verdronken in een rivier in Noordwest-Italië. De man probeerde woensdag in de vallei van Val Nontij, een zijdal van het Aostadal bij de gemeente Cogne, de rivier over te steken. Bosarbeiders die op een bouwterrein aan het werk waren, zagen hem in het water vallen en alarmeerden de hulpdiensten. De Italiaanse politie identificeerde de man nadat zijn zus, die in Milaan woont, hem als vermist had opgegeven. De auto die vlakbij de vindplaats stond, staat op haar naam geregistreerd. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg heeft zaterdagmiddag haar excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinstellingen. Ze sprak namens de ministeries van Volksgezondheid en Justitie, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Tienduizenden jongeren kregen te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en geweld. Ervaringsdeskundige Jason Boekwandas schetste eerder het beeld van een extreem repressief klimaat op ziekenhuisafdelingen, de zwaarste vorm van gesloten jeugdzorg. Sterk kondigde maatregelen aan om jongeren die zijn vastgelopen verre te helpen en zei dat de gesloten jeugdhulp moet stoppen, maar dat dit niet meteen te regelen is. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft onmiddellijk opdracht gegeven tot ontruiming van de A12. Actievoerders van Extinction Rebellion waren zaterdagmiddag om 13 uur de Utrechtse baan opgelopen en gingen in de tunnelbak op het asfalt zitten. De politie vordert de demonstranten de weg te verlaten. De actie was niet vooraf aangemeld. XR wil de politiek bewegen met spoed ingrijpende maatregelen te nemen tegen de klimaatcrisis. Extinction Rebellion blokkeert zaterdagmiddag opnieuw de Utrechtse baan in Den Haag. enkele tientallen activisten zijn vanaf de oprit de snelweg A12 opgelopen en gaan daar met banners op het asfalt zitten. De politie is met meerdere agenten en auto's aanwezig. De activisten negeren het verbod op acties op de snelweg en eisen politieke verantwoordelijkheid voor klimaatrampen en schade aan de natuur. Ze willen dat de Tweede Kamer na het zomerreces fossiele subsidies afschaft en de economie hervormt. Een 48-jarige vrouw uit Eindhoven is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 2 uur 's nachts van een balkon gevallen en zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde bij de woning van een 44-jarige man aan de Filietenlaan. De man is aangehouden omdat de omstandigheden rond het incident erg onduidelijk waren. Hij belde zelf de politie na de val. De politie doet forensisch onderzoek in de woning en de steeg waar de vrouw lag. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Muitende militairen hebben in de Nigerese hoofdstad Niamey het vuur geopend. Het ministerie van Defensie bevestigt dat militairen achter de urenlange gevechten zaten. Veiligheidstroepen nemen de controle over de getroffen locaties weer over. Opstandige militairen probeerden het presidentieel paleis binnen te dringen, maar zijn teruggedreven. Waarom militairen zich tegen het militaire regime hebben gekeerd, is nog onduidelijk. Het stuwmeer in het grensgebied van China en Nepal neemt in omvang af. Satellietbeelden laten zien dat het meer zaterdagochtend 99.000 vierkante meter groot was. 21.000 vierkante meter minder dan op donderdag. Het meer ontstond na de overstromingsramp van afgelopen week en vormde een gevaar voor nieuwe overstromingen. Het water loopt nu langzaam weg en delen van de meerbodem zijn inmiddels zichtbaar. Reddingswerkers, stroomafwaarts, kunnen snel worden gewaarschuwd als het misgaat. Het dodental door een Russische drone-aanval bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 37. Een Russische drone trof in het dorp Mila een locatie waar explosief materiaal lag opgeslagen. Tientallen woongebouwen liepen schade op en honderden mensen zijn geëvacueerd. President Zelensky benadrukt dat er geen munitie mag worden opgeslagen bij woongebieden. Politie en veiligheidsdienst hebben een strafrechtelijk onderzoek ingesteld. Door hevig noodweer in Noord-Italië zijn tientallen mensen gewond geraakt. Het zwaartepunt lag in de stad Cremona, waar een tornado huis hield en 43 gewonden vielen. Van tientallen huizen werden de daken vernield en zeker 10.000 auto's raakten beschadigd. De burgemeester van Cremona noemt de schade enorm en zegt dat het vinden van onderdak voor dakloze gezinnen nu prioriteit heeft. In het midden en zuiden van Italië heerst juist extreme hitte, met temperaturen tot 46 graden op Sardinië. In Nepal zijn tot nu toe 184 toeristen gered na de overstromingen van afgelopen week. Het Nepalese toerismebureau meldt dat met 420 andere buitenlanders nog geen contact is. Van de 184 geredde toeristen komen er 114 uit India. Verder gaat het om bezoekers uit onder andere China, Zuid-Korea en Duitsland. Nederland heeft 3 vermiste Nederlanders gemeld en die situatie is nog onveranderd. Singapore en Nieuw-Zeeland hebben om hulp gevraagd. In de hoofdstad van Niger zijn schoten en explosies gehoord, onder meer bij de luchthaven en het presidentieel paleis. Meerdere bronnen melden dat muitende militairen zich tegen het militaire regime hebben gekeerd. De krijgsmacht roept mensen op kalm te blijven en zegt dat veiligheidstroepen zijn gemobiliseerd voor de bescherming van het land. De opstandige militairen zouden uit gebieden komen waar het leger zware verliezen heeft geleden in de strijd tegen jihadisten. Opstandelingen hadden zaterdagochtend de staatstelevisie in handen, terwijl regeringsgezinde militairen het presidentieel paleis konden behouden. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst. Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten. De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Autocoureur Lando Norris heeft zijn contract bij McLaren verlengd tot eind 2030. De 26-jarige Brit, die regerend wereldkampioen is in de Formule 1, lag al vast tot eind 2028. Norris zegt dat hij zijn hele carrière bij McLaren wil doorbrengen en geen reden ziet om ergens anders heen te gaan.
16: Hij volgt daarmee het voorbeeld van Max Verstappen, die anderhalve week geleden zijn contract bij Red Bull ook verlengde tot eind 2030. Norris debuteerde in 2019 voor McLaren en won sindsdien 13 races en 1 wereldtitel.
17: De Nederlandse roeiers van de vier zonder hebben zilver gewonnen op de WK in eigen land. Lennart van Lierop, Elie Brouwer, Gert-Jan van Doren en Rick Rinks kwamen op de bosbaan in het Amsterdamse Bos 2700ste tekort op de Amerikaanse ploeg. Nederland nam na de start de leiding, maar moest die halverwege afstaan aan Groot-Brittannië. De Amerikanen namen na 1500 meter de regie over en hielden stand ondanks een sterke eindsprint van de Nederlanders. Van Lierop zei bij de NOS dat hij genoot van de steun van het publiek, maar dat zilver ook voelt als eerste verliezer.
18: De Nederlandse roeisters van de vier zonder hebben brons gewonnen op het WK in eigen land. Tinka Offerijns, Lynn van Aanholt, Imkje Klevering en Nika Vos begonnen sterk, maar moesten de Amerikaanse en Australische ploeg voor zich dulden. De Verenigde Staten pakte goud en vestigde een wereldrecord van 6 minuten en 9,87 seconden op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. Australië werd tweede, Nederland derde. Vorig jaar eindigde het Nederlandse viertal nog als vierde op het WK in Shanghai.
19: Feyenoord neemt afscheid van verdediger Neraisho Kasanwirio. De 24-jarige vervolgt zijn loopbaan bij de Noorse club SK Brann, waar hij een contract tot medio 2030 heeft getekend. Kasanwirio kwam in 2023 over van FC Groningen, maar wist geen basisplaats te veroveren. Hij stond nog een jaar onder contract in Rotterdam. Feyenoord verhuurde hem de afgelopen seizoenen aan clubs als Rapid Wien, Rangers, Molde en Fortuna Sittard.
20: De Nederlandse roeisters in de dubbelvier hebben goud gewonnen op de WK in eigen land. Tessa Dullemans, Lisa Bruinings, Margot Leeuwenburg en Marieke Keizer kwamen onder luid gejuich als eerste over de finish op de bosbaan. Nederland prolongeerde de wereldtitel in een tijd van 6.08.18 voor Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het kwartet ging snel van start en had halverwege de race al een grote voorsprong op de concurrentie. Het is het tweede goud voor Nederland op dit WK, na de wereldtitel van Simon van Dorp en Melvin Twellaar in de dubbel 2.
21: Feyenoord begint op 9 september met een uitwedstrijd tegen FC Barcelona aan de Champions League. De Rotterdammers spelen op 14 oktober thuis tegen Como en een week later uit tegen Real Betis. Daarna volgen thuisduels met Internationale, 3 november, en FC Porto, 24 november, in de Kuip. Feyenoord speelt uit tegen Viking, 8 december, en Galatasaray, 19 januari. En sluit het hoofdtoernooi op 27 januari af met een thuiswedstrijd tegen RB Leipzig. PSV begint op 10 september thuis tegen Shakhtar Donetsk aan de Champions League. De Eindhovenaren spelen uit tegen RB Leipzig, 13 oktober, en FC Porto, 20 oktober. En ontvangen Club Brugge, 4 november, in het Philipsstadion. Op 24 november wacht een zware uitwedstrijd tegen Real Madrid in het Bernabeu. PSV ontvangt Atletico Madrid, 9 december, speelt uit tegen Viking, 20 januari, en sluit het hoofdtoernooi op 27 januari af met een thuiswedstrijd tegen VfB Stuttgart.
22: Dit was het laatste sportnieuws.
23: Je luistert naar Talk Radio.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het midden en noorden eerst nog zonnig. In het zuiden neemt de bewolking toe. Later breidt regen zich uit naar het noordoosten. Het wordt ongeveer 22 graden. De matige zuidwestenwind steekt aan de kust op tot krachtig. Windkracht 6. Vanavond regent het op veel plaatsen. Later ook kans op onweer in het noordwesten. Aan de westkust waait het hard. Windkracht 7, met uitschieters tot 75 km per uur. Vannacht blijven er buien vallen, aan de kust soms met onweer. De temperatuur zakt naar rond de 16 graden. De wind neemt in de loop van de nacht geleidelijk af. Morgen begint bewolkt met af en toe regen. In de middag klaart het op en blijft het grotendeels droog bij ongeveer 21 graden.
0: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. De politie heeft 2 mensen aangehouden bij de XR-blokkade van de A12 in Den Haag. Dat gebeurde voordat de politie de activisten had gesommeerd te vertrekken. Beide verdachten zijn opgepakt voor het verhinderen of in gevaar brengen van het verkeer. De ene persoon had zich verkleed als een soort verkeersregelaar en probeerde zo het verkeer te stoppen. De andere ging voor dat doel op een motorkap van een aankomende auto liggen. 35-jarige Nederlandse wandelaar is verdronken in een rivier in Noordwest-Italië. De man probeerde woensdag in de vallei van Val Nontij, een zijdal van het Aostadal bij de gemeente Cogne, de rivier over te steken. Bosarbeiders die op een bouwterrein aan het werk waren, zagen hem in het water vallen en alarmeerden de hulpdiensten. De Italiaanse politie identificeerde de man nadat zijn zus, die in Milaan woont, hem als vermist had opgegeven. De auto die vlakbij de vindplaats stond, staat op haar naam geregistreerd. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg heeft zaterdagmiddag haar excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinstellingen. Ze sprak namens de ministeries van Volksgezondheid en Justitie, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Tienduizenden jongeren kregen te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en geweld. Ervaringsdeskundige Jason Boekwandas schetste eerder het beeld van een extreem repressief klimaat op ziekenhuisafdelingen, de zwaarste vorm van gesloten jeugdzorg. Sterk kondigde maatregelen aan om jongeren die zijn vastgelopen verre te helpen en zei dat de gesloten jeugdhulp moet stoppen, maar dat dit niet meteen te regelen is. Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft onmiddellijk opdracht gegeven tot ontruiming van de A12. Actievoerders van Extinction Rebellion waren zaterdagmiddag om 13 uur de Utrechtse baan opgelopen en gingen in de tunnelbak op het asfalt zitten. De politie vordert de demonstranten de weg te verlaten. De actie was niet vooraf aangemeld. XR wil de politiek bewegen met spoed ingrijpende maatregelen te nemen tegen de klimaatcrisis. Extinction Rebellion blokkeert zaterdagmiddag opnieuw de Utrechtse baan in Den Haag. Enkele tientallen activisten zijn vanaf de oprit de snelweg A12 opgelopen en gaan daar met banners op het asfalt zitten. De politie is met meerdere agenten en auto's aanwezig. De activisten negeren het verbod op acties op de snelweg en eisen politieke verantwoordelijkheid voor klimaatrampen en schade aan de natuur. Ze willen dat de Tweede Kamer na het zomerreces fossiele subsidies afschaft en de economie hervormt. Een 48-jarige vrouw uit Eindhoven is in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 2 uur 's nachts van een balkon gevallen en zwaar gewond geraakt. Dat gebeurde bij de woning van een 44-jarige man aan de Filietelaan. De man is aangehouden omdat de omstandigheden rond het incident erg onduidelijk waren. Hij belde zelf de politie na de val. De politie doet forensisch onderzoek in de woning en de steeg waar de vrouw lag. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De gouverneur van de Noord-Italiaanse regio Veneto heeft de noodtoestand afgekondigd na het hevige noodweer van vrijdag en zaterdagnacht. Onweersbuien met windstoten en hagel hebben bijna de hele regio getroffen
4: en aanzienlijke schade aangericht aan bomen en gebouwen. Het noodweer trok vrijdag vanuit het westen in Noord-Italië richting het oosten, naar Venetië. De stad Cremona in Lombardije lijkt het zwaarst getroffen, met meer dan 40 gewonden.
6: Muitende militairen hebben in de Nigerese hoofdstad Niamey het vuur geopend. Het ministerie van Defensie bevestigt dat militairen achter de urenlange gevechten zaten. Veiligheidstroepen nemen de controle over de getroffen locaties weer over. Opstandige militairen probeerden het presidentieel paleis binnen te dringen, maar zijn teruggedreven. Waarom militairen zich tegen het militaire regime hebben gekeerd, is nog onduidelijk. Het stuwmeer in het grensgebied van China en Nepal neemt in omvang af. Satellietbeelden laten zien dat het meer zaterdagochtend 99.000 vierkante meter groot was. 21.000 vierkante meter minder dan op donderdag. Het meer ontstond na de overstromingsramp van afgelopen week en vormde een gevaar voor nieuwe overstromingen. Het water loopt nu langzaam weg en delen van de meerbodem zijn inmiddels zichtbaar. Reddingswerkers, stroomafwaarts, kunnen snel worden gewaarschuwd als het misgaat.
9: Door hevig noodweer in Noord-Italië zijn tientallen mensen gewond geraakt. Het zwaartepunt lag in de stad Cremona, waar een tornado huis hield en 43 gewonden vielen. Van tientallen huizen werden de daken vernield en zeker 10.000 auto's raakten beschadigd. De burgemeester van Cremona noemt de schade enorm en zegt dat het vinden van onderdak voor dakloze gezinnen nu prioriteit heeft. In het midden en zuiden van Italië heerst juist extreme hitte, met temperaturen tot 46 graden op Sardinië. Het dodental door een Russische drone-aanval bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen naar 37. Een Russische drone trof in het dorp Mila een locatie waar explosief materiaal lag opgeslagen. Tientallen woongebouwen liepen schade op en honderden mensen zijn geëvacueerd. President Zelensky benadrukt dat er geen munitie mag worden opgeslagen bij woongebieden. Politie en veiligheidsdienst hebben een strafrechtelijk onderzoek ingesteld.
6: In Nepal zijn tot nu toe 184 toeristen gered na de overstromingen van afgelopen week. Het Nepalese toerismebureau meldt dat met 420 andere buitenlanders nog geen contact is. Van de 184 geredde toeristen komen er 114 uit India. Verder gaat het om bezoekers uit onder andere China, Zuid-Korea en Duitsland. Nederland heeft 3 vermiste Nederlanders gemeld en die situatie is nog onveranderd. Singapore en Nieuw-Zeeland hebben om hulp gevraagd.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
4: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
6: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
4: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6.000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
1: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
2: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse roeiers van de Vier Zonder hebben zilver gewonnen op de WK in eigen land. Lennart van Lierop, Eli Brouwer, Gert-Jan van Doren en Rick Rinks kwamen op de bosbaan in het Amsterdamse Bos 2700ste tekort op de Amerikaanse ploeg. Nederland nam na de start de leiding, maar moest die halverwege afstaan aan Groot-Brittannië. De Amerikanen namen na 1500 meter de regie over en hielden stand ondanks een sterke eindsprint van de Nederlanders. Van Lierop zei bij de NOS dat hij genoot van de steun van het publiek, maar dat zilver ook voelt als eerste verliezer. De Nederlandse roeisters van de Vier Zonder hebben brons gewonnen op het WK in eigen land. Tinka Offerijns, Lin van Aanholt, Imkje Klevering en Nika Vos begonnen sterk, maar moesten de Amerikaanse en Australische ploeg voor zich dulden. De Verenigde Staten pakte goud en vestigde een wereldrecord van 6 minuten en 9,87 seconden op de bosbaan in het Amsterdamse Bos. Australië werd tweede, Nederland derde. Vorig jaar eindigde het Nederlandse viertal nog als vierde op het WK in Shanghai.
12: Feyenoord neemt afscheid van verdediger Neraisho Kasanwirio. De 24-jarige vervolgt zijn loopbaan bij de Noorse club SK Brann, waar hij een contract tot medio 2030 heeft getekend. Kasanwirio kwam in 2023 over van FC Groningen, maar wist geen basisplaats te veroveren. Hij stond nog een jaar onder contract in Rotterdam. Feyenoord verhuurde hem de afgelopen seizoenen aan clubs als Rapid Wien, Rangers, Molde en Fortuna Sittard. De Nederlandse roeisters in de dubbelvier hebben goud gewonnen op de WK in eigen land. Tessa Dullemans, Lisa Bruinings, Margot Leeuwenburg en Marieke Keizer kwamen onder luid gejuich als eerste over de finish op de bosbaan. Nederland prolongeerde de wereldtitel in een tijd van 6.08.18 voor Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het kwartet ging snel van start en had halverwege de race al een grote voorsprong op de concurrentie.
5: Het is het tweede goud voor Nederland op dit WK, na de wereldtitel van Simon van Dorp en Melvin Twellaar in de dubbel 2. Feyenoord begint op 9 september met een uitwedstrijd tegen FC Barcelona aan de Champions League. De Rotterdammers spelen op 14 oktober thuis tegen Como en een week later uit tegen Real Betis. Daarna volgen thuisduels met Internationale, 3 november, en FC Porto, 24 november, in de Kuip. Feyenoord speelt uit tegen Viking, 8 december, en Galatasaray, 19 januari. En sluit het hoofdtoernooi op 27 januari af met een thuiswedstrijd tegen RB Leipzig. PSV begint op 10 september thuis tegen Shakhtar Donetsk aan de Champions League. De Eindhovenaren spelen uit tegen RB Leipzig, 13 oktober...

0: draait tegen VfB Stuttgart. De Belgische hockeysters hebben brons gewonnen op het WK door Australië met 1-0 te verslaan. Charlotte Engelbert maakte het winnende doelpunt in het Wageningenstadion in Amstelveen. Voor België is het de eerste WK-medaille sinds 1978. Donderdag verloren de Belgische vrouwen nog in de halve finale van Nederland. Zaterdag om 4 uur 's middags spelen de Nederlandse hockeysters de WK-finale tegen Argentinië. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het midden en noorden eerst nog gedeeltelijk zonnig, met hier en daar een bui. Vanuit het zuidwesten trekt bewolking op en breidt regen zich geleidelijk noordoostwaarts uit. Het wordt ongeveer 22 graden. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust krachtig. Vanavond regent het op veel plaatsen. In het noordwesten kan er later ook onweer voorkomen. Langs de westkust wordt het hard, met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht volgen er buien, aan de kust soms met onweer. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind neemt later af. Morgen is het wisselvallig, met af en toe regen. Later klaart het op. Het wordt rond de 21 graden. Morgenavond komen er in het westen opnieuw buien, mogelijk met onweer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Utrechtse baan in Den Haag is 2 uur na de start van een blokkade door Extinction Rebellion weer vrijgegeven. Actievoerders van XR liepen vanmiddag om 1 uur de A12 op. Burgemeester Jan van Zanen gaf kort daarna de politie opdracht de weg te ontruimen. Actievoerders die niet vrijwillig vertrokken, zijn in bussen gezet en afgevoerd. Uit livebeelden blijkt dat de actievoerders niet weten waar ze naartoe worden gebracht. Hart voor Den Haag, de grootste partij in de gemeenteraad, wil dat er direct processen verbaal worden opgemaakt tegen de actievoerders van Extinction Rebellion. Fractievoorzitter Koen Bom eist dat de deze week afgesproken harde lijn tegen snelwegblokkades nu wordt toegepast. Dinsdag spraken burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politie en minister David van Weel af dat bij blokkades op snelwegen strafrechtelijk wordt opgetreden. Die afspraak volgde op recente boerenacties waarbij 2 mensen omkwamen in een file. Minister Van Weel noemt de snelle ontruiming van de A12 goed en zegt dat demonstreren op de snelweg levensgevaarlijk en strafbaar is. Expex, het platform van mensen met ervaring in gesloten jeugdzorg, reageert op de excuses van minister Mirjam Sterk, langdurige zorg, voor misstanden. De organisatie is blij met de excuses, maar vindt dat ze pas echt betekenis krijgen als jongeren van toen zich gezien en erkend voelen. Expex benadrukt dat de excuses geen punt achter het verleden mogen zijn, maar een komma naar passend herstel en duurzame verandering. De minister moet volgens Expex nu woorden omzetten in daden, zowel voor jongeren van toen als van nu. De politie heeft 2 mensen aangehouden bij de XR-blokkade van de A12 in Den Haag. Dat gebeurde voordat de politie de activisten had gesommeerd te vertrekken. Beide verdachten zijn opgepakt voor het verhinderen of in gevaar brengen van het verkeer. De ene persoon had zich verkleed als een soort verkeersregelaar en probeerde zo het verkeer te stoppen. De andere ging voor dat doel op een motorkap van een aankomende auto liggen. 35-jarige Nederlandse wandelaar is verdronken in een rivier in Noordwest-Italië. De man probeerde woensdag in de vallei van Val Nontij, een zijdal van het Aostadal bij de gemeente Cogne, de rivier over te steken. bosarbeid.

0: arbeiders die op een bouwterrein aan het werk waren, zagen hem in het water vallen en alarmeerden de hulpdiensten. De Italiaanse politie identificeerde de man nadat zijn zus, die in Milaan woont, hem als vermist had opgegeven. De auto die vlakbij de vindplaats stond, staat op haar naam geregistreerd.
1: Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg heeft zaterdagmiddag haar excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinstellingen. Ze sprak namens de ministeries van Volksgezondheid en Justitie, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Tienduizenden jongeren kregen te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en geweld. Ervaringsdeskundige Jason Boekwandas schetste eerder het beeld van een extreem repressief klimaat op ziekenhuisafdelingen, de zwaarste vorm van gesloten jeugdzorg. Sterk kondigde maatregelen aan om jongeren die zijn vastgelopen verre te helpen en zei dat de gesloten jeugdhulp moet stoppen, maar dat dit niet meteen te regelen is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Bij een Russische drone-aanval in het dorp Mila, nabij Kiev, zijn 37 mensen om het leven gekomen. Een drone raakte een locatie waar explosief materiaal lag opgeslagen. Daarbij brak brand uit en volgden explosies. Tientallen woongebouwen liepen schade op, honderden mensen zijn geëvacueerd en er zijn ook tientallen gewonden. President Zelensky noemde het grote nalatigheid dat explosieven waren opgeslagen in de buurt van de burgerbevolking en heeft een onderzoek aangekondigd. De gouverneur van de Noord-Italiaanse regio Veneto heeft de noodtoestand afgekondigd na het hevige noodweer van vrijdag en zaterdagnacht. Onweersbuien met windstoten en hagel hebben bijna de hele regio getroffen en aanzienlijke schade aangericht aan bomen en gebouwen. Het noodweer trok vrijdag vanuit het westen in Noord-Italië richting het oosten, naar Venetië. De stad Cremona in Lombardije lijkt het zwaarst getroffen, met meer dan 40 gewonden. Muitende militairen hebben in de Nigerese hoofdstad Niamey het vuur geopend. Het ministerie van Defensie bevestigt dat militairen achter de urenlange gevechten zaten. Veiligheidstroepen nemen de controle over de getroffen locaties weer over. Opstandige militairen probeerden het presidentieel paleis binnen te dringen, maar zijn teruggedreven. Waarom militairen zich tegen het militaire regime hebben gekeerd, is nog onduidelijk. Het stuwmeer in het grensgebied van China en Nepal neemt in omvang af. Satellietbeelden laten zien dat het meer zaterdagochtend 99.000 vierkante meter groot was. 21.000 vierkante meter minder dan op donderdag. Het meer ontstond na de overstromingsramp van afgelopen week en vormde een gevaar voor nieuwe overstromingen. Het water loopt nu langzaam weg en delen van de meerbodem zijn inmiddels zichtbaar. Reddingswerkers, stroomafwaarts, kunnen snel worden gewaarschuwd als het misgaat. Door hevig noodweer in Noord-Italië zijn tientallen mensen gewond geraakt. Het zwaartepunt lag in de stad Cremona, waar een tornado huis hield en 43 gewonden vielen. Van tientallen huizen werden de daken vernield en zeker 10.000 auto's raakten beschadigd. De burgemeester van Cremona noemt de schade enorm en zegt dat het vinden van onderdak voor dakloze gezinnen nu prioriteit heeft. In het midden en zuiden van Italië heerst juist extreme hitte, met temperaturen tot 46 graden op Sardinië. In Nepal zijn tot nu toe 184 toeristen gered na de overstromingen van afgelopen week. Het Nepalese toerismebureau meldt dat met 420 andere buitenlanders nog geen contact is. Van de 184 geredde toeristen komen er 114 uit India. Verder gaat het om bezoekers uit onder andere China, Zuid-Korea en Duitsland. Nederland heeft 3 vermiste Nederlanders gemeld
0: en die situatie is nog onveranderd. Singapore en Nieuw-Zeeland hebben om hulp gevraagd.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst. Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten. De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord neemt afscheid van verdediger Neraisho Kasanwirjo. De 24-jarige vervolgt zijn loopbaan bij de Noorse club SK Brann, waar hij een contract tot medio 2030 heeft getekend.
4: Kazanwirio kwam in 2023 over van FC Groningen, maar wist geen basisplaats te veroveren. Hij stond nog een jaar onder contract in Rotterdam. Feyenoord verhuurde hen de afgelopen seizoenen aan clubs als Rapid Wien, Rangers, Molde en Fortuna Sittard. De Nederlandse roeisters in de dubbelvier hebben goud gewonnen op de WK in eigen land. Tessa Dullemans, Lisa Bruinings, Margot Leeuwenburg en Marieke Keizer kwamen onder luid gejuich als eerste over de finish op de bosbaan. Nederland prolongeerde de wereldtitel in een tijd van 6.08.18 voor Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het kwartet ging snel van start en had halverwege de race al een grote voorsprong op de concurrentie. Het is het tweede goud voor Nederland op dit WK, na de wereldtitel van Simon van Dorp en Melvin Twellaar in de dubbel 2. Feyenoord begint op 9 september met een uitwedstrijd tegen FC Barcelona aan de Champions League. De Rotterdammers spelen op 14 oktober thuis tegen Como en een week later uit tegen Real Betis. Daarna volgen thuisduels met Internationale, 3 november, en FC Porto, 24 november, in de Kuip. Feyenoord speelt uit tegen Viking, 8 december, en Galatasaray, 19 januari. En sluit het hoofdtoernooi op 27 januari af met een thuiswedstrijd tegen RB Leipzig. PSV begint op 10 september thuis tegen Shakhtar Donetsk aan de Champions League. De Eindhovenaren spelen uit tegen RB Leipzig, 13 oktober, en FC Porto, 20 oktober. En ontvangen Club Brugge, 4 november, in het Philipsstadion. Op 24 november wacht een zware uitwedstrijd tegen Real Madrid in het Bernabeu. PSV ontvangt Atletico Madrid, 9 december, speelt uit tegen Viking, 20 januari, en sluit het hoofdtoernooi op 27 januari af met een thuiswedstrijd tegen VfB Stuttgart. De Belgische hockeysters hebben brons gewonnen op het WK door Australië met 1-0 te verslaan. Charlotte Engelbert maakte het winnende doelpunt in het Wagenerstadion in Amstelveen. Voor België is het de eerste WK-medaille sinds 1978. Donderdag verloren de Belgische vrouwen nog in de halve finale van Nederland. Zaterdag om 4 uur 's middags spelen de Nederlandse hockeysters de WK-finale tegen Argentinië. Janneke Schopman is niet langer bondscoach van de Duitse hockeyvrouwen. De Duitse Hockeybond beëindigt de samenwerking na het teleurstellende WK in Nederland en België, waar Duitsland zesde werd. Schopman werd in november 2024 aangesteld en leidde de ploeg vorig jaar naar zilver op het EK. De bond neemt met respect afscheid van de voormalige Oranje International. Talon Griekspoor speelt maandag zijn eerste wedstrijd op de US Open tegen de als achtste geplaatste Amerikaan Ben Shelton. De partij is in het Arthur Ashe Stadium, het hoofdstadion in New York. In totaal doen 5 Nederlanders mee aan het Grand Slam toernooi. Arantxa Rus en Anouk Koevermans plaatsten zich via de kwalificaties. Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong komen ook in actie in de eerste ronde. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag nog zon in het noordoosten, maar vanuit het zuidwesten komt bewolking opzetten met af en toe regen. Het wordt rond de 22 graden, in de regen wat kouder. De zuidenwind is matig, aan de kust krachtig. Vanavond valt plaatselijk regen en later in de avond buien in het noordwesten, soms met onweer. Langs de westkust neemt de wind toe tot windkracht 7, met uitschieters tot 75 km per uur. Vannacht blijven er buien vallen, met aan de kust mogelijk onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgen, half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden en westen wat buien. Middagtemperatuur rond de 21 graden, bij een matige zuidwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De stichting Dutch Child Center noemt de excuses van minister Mirjam Sterk voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinstellingen een schijnvertoning. Volgens de stichting hebben slachtoffers geen behoefte aan vrijblijvende spijt, terwijl de structurele machteloosheid en juridische onveiligheid in het jeugdstelsel voortduren. Sterk sprak zaterdag namens de ministeries van Volksgezondheid en Justitie, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten de excuses uit op een bijeenkomst in Ede. Ze zegt dat er wordt gestopt met gesloten jeugdhulp, maar dat dit tijd en zorgvuldigheid vraagt. De overheid heeft zaterdag excuses aangeboden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinstellingen hebben gezeten. Directeur Roline de Wilde van de Kindertelefoon zegt dat dit kan bijdragen aan de erkenning van hun ervaringen, maar dat het niet bij excuses moet blijven. Volgens haar is het belangrijk dat er met de jongeren wordt gewerkt aan passend herstel en structurele verbeteringen in de jeugdhulp. Negatieve ervaringen in de gesloten jeugdzorg kunnen leiden tot angst, machteloosheid en wantrouwen richting hulpverlening. Jongeren vertellen tegen de Kindertelefoon dat ze terughoudend zijn om open te praten over hun psychische problemen, uit angst voor de consequenties. Hart voor Den Haag, de grootste partij in de gemeenteraad, wil dat er direct processen verbaal worden opgemaakt tegen de actievoerders van Extinction Rebellion. Fractievoorzitter Koen Bom eist dat de deze week afgesproken harde lijn tegen snelwegblokkades nu wordt toegepast. Dinsdag spraken burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politie en minister David van Weel af dat bij blokkades op snelwegen strafrechtelijk wordt opgetreden. Die afspraak volgde op recente boerenacties waarbij 2 mensen omkwamen in een file. Minister Van Weel noemt de snelle ontruiming van de A12 goed en zegt dat demonstreren op de snelweg levensgevaarlijk en strafbaar is. De Utrechtse baan in Den Haag is 2 uur na de start van een blokkade door Extinction Rebellion weer vrijgegeven. Actievoerders van XR liepen vanmiddag om 1 uur de A12 op. Burgemeester Jan van Zanen gaf kort daarna de politie opdracht de weg te ontruimen. Actievoerders die niet vrijwillig vertrokken, zijn in bussen gezet en afgevoerd. Uit livebeelden blijkt dat de actievoerders niet weten waar ze naartoe worden gebracht. Expecs, het platform van mensen met ervaring in gesloten jeugdzorg, reageert op de excuses van minister Mirjam Sterk, langdurige zorg, voor misstanden. De organisatie is blij met de excuses, maar vindt dat ze pas echt betekenis krijgen als jongeren van toen zich gezien en erkend voelen. Expecs benadrukt dat de excuses geen punt achter het verleden mogen zijn, maar een komma naar passend herstel en duurzame verandering. De minister moet volgens Expecs nu woorden omzetten in daden, zowel voor jongeren van toen als van nu. De politie heeft 2 mensen aangehouden bij de XR-blokkade van de A12 in Den Haag. Dat gebeurde voordat de politie de activisten had gesommeerd te vertrekken. Beide verdachten zijn opgepakt voor het verhinderen of in gevaar brengen van het verkeer. De ene persoon had zich verkleed als een soort verkeersregelaar en probeerde zo het verkeer te stoppen. De andere ging voor dat doel op een motorkap van een aankomende auto liggen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Noodweer in het zuiden van Duitsland heeft grote schade aangericht rond de Bodensee. In de gemeente Bolingen raakten 190 gebouwen beschadigd door zware windstoten. Het Duitse Weerinstituut sprak van uitzonderlijke omstandigheden met windsnelheden tot 143 km per uur,
9: wat overeenkomt met orkaankracht. Daken werden van huizen gerukt en omgewaaide bomen veroorzaakten schade. De brandweer moest 220 keer uitrukken en 6 bewoners zijn in een hotel ondergebracht omdat hun woning vermoedelijk onbewoonbaar is.
3: Bij een Russische drone-aanval in het dorp Mila, nabij Kiev, zijn 37 mensen om het leven gekomen. Een drone raakte een locatie waar explosief materiaal lag opgeslagen. Daarbij brak brand uit en volgden explosies. Tientallen woongebouwen liepen schade op, honderden mensen zijn geëvacueerd en er zijn ook tientallen gewonden. President Zelensky noemde het grote nalatigheid dat explosieven waren opgeslagen in de buurt van de burgerbevolking en heeft een onderzoek aangekondigd.
9: De gouverneur van de Noord-Italiaanse regio Veneto heeft de noodtoestand afgekondigd na het hevige noodweer van vrijdag en zaterdagnacht. Onweersbuien met windstoten en hagel hebben bijna de hele regio getroffen en aanzienlijke schade aangericht aan bomen en gebouwen. Het noodweer trok vrijdag vanuit het westen in Noord-Italië richting het oosten, naar Venetië. De stad Cremona in Lombardije lijkt het zwaarst getroffen, met meer dan 40 gewonden.
3: Muitende militairen hebben in de Nigerese hoofdstad Niamey het vuur geopend. Het ministerie van Defensie bevestigt dat militairen achter de urenlange gevechten zaten. Veiligheidstroepen nemen de controle over de getroffen locaties weer over. Opstandige militairen probeerden het presidentieel paleis binnen te dringen, maar zijn teruggedreven. Waarom militairen zich tegen het militaire regime hebben gekeerd, is nog onduidelijk.
9: Het stuwmeer in het grensgebied van China en Nepal neemt in omvang af. Satellietbeelden laten zien dat het meer zaterdagochtend 99.000 vierkante meter groot was. 21.000 vierkante meter minder dan op donderdag. Het meer ontstond na de overstromingsramp van afgelopen week en vormde een gevaar voor nieuwe overstromingen. Het water loopt nu langzaam weg en delen van de meerbodem zijn inmiddels zichtbaar. Reddingswerkers, stroomafwaarts, kunnen snel worden gewaarschuwd als het misgaat.
3: Door hevig noodweer in Noord-Italië zijn tientallen mensen gewond geraakt. Het zwaartepunt lag in de stad Cremona, waar een tornado huis hield en 43 gewonden vielen. Van tientallen huizen werden de daken vernield en zeker 10.000 auto's raakten beschadigd. De burgemeester van Cremona noemt de schade enorm en zegt dat het vinden van onderdak voor dakloze gezinnen nu prioriteit heeft. In het midden en zuiden van Italië heerst juist extreme hitte, met temperaturen tot 46 graden op Sardinië.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws.
0: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
3: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
9: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz.
0: De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
11: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
12: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
13: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. De Nederlandse roeisters in de dubbelvier hebben goud gewonnen op de WK in eigen land. Tessa Dullemans, Lisa Bruinings, Margot Leeuwenburg en Marieke Keizer kwamen onder luid gejuich als eerste over de finish op de bosbaan. Nederland prolongeerde de wereldtitel in een tijd van 6.08.18 voor Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Het kwartet ging snel van start en had halverwege de race al een grote voorsprong op de concurrentie. Het is het tweede goud voor Nederland op dit WK, na de wereldtitel van Simon van Dorp en Melvin Twellaar in de dubbel 2.
16: Feyenoord begint op 9 september met een uitwedstrijd tegen FC Barcelona aan de Champions League. De Rotterdammers spelen op 14 oktober thuis tegen Como en een week later uit tegen Real Betis. Daarna volgen thuisduels met Internationale, 3 november... en FC Porto, 24 november, in de Kuip. Feyenoord speelt uit tegen Viking, 8 december... en Galatasaray, 19 januari. En sluit het hoofdtoernooi op 27 januari af... met een thuiswedstrijd tegen RB Leipzig. PSV begint op 10 september thuis tegen Shakhtar Donetsk aan de Champions League. De Eindhovenaren spelen uit tegen RB Leipzig, 13 oktober... en FC Porto, 20 oktober... en ontvangen Club Brugge, 4 november, in het Philipsstadion. Op 24 november wacht een zware uitwedstrijd tegen Real Madrid in het Bernabeu. PSV ontvangt Atletico Madrid, 9 december, speelt uit tegen Viking, 20 januari... en sluit het hoofdtoernooi op 27 januari af met een thuiswedstrijd tegen VfB Stuttgart.
17: De Belgische hockeysters hebben brons gewonnen op het WK door Australië met 1-0 te verslaan. Charlotte Engelbert maakte het winnende doelpunt in het Wagenerstadion in Amstelveen. Voor België is het de eerste WK-medaille sinds 1978. Donderdag verloren de Belgische vrouwen nog in de halve finale van Nederland.
18: Zaterdag om 4 uur 's middags spelen de Nederlandse hockeysters de WK-finale tegen Argentinië. Janneke Schopman is niet langer bondscoach van de Duitse hockeyvrouwen. De Duitse Hockeybond beëindigt de samenwerking na het teleurstellende WK in Nederland en België, waar Duitsland zesde werd. Schopman werd in november 2024 aangesteld en leidde de ploeg vorig jaar naar zilver op het EK. De bond neemt met respect afscheid van de voormalige Oranje International. Talon Griekspoor speelt maandag zijn eerste wedstrijd op de US Open tegen de als achtste geplaatste Amerikaan Ben Shelton. De partij is in het Arthur Ashe Stadium, het hoofdstadion in New York. In totaal doen 5 Nederlanders mee aan het Grand Slam toernooi. Arantxa Rus en Anouk Koevermans plaatsten zich via de kwalificaties. Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong komen ook in actie in de eerste ronde. Olympisch kampioene Caroline Florijn heeft zich geplaatst voor de finale van de WK hoeien op de bosbaan. De Nederlandse werd zaterdag tweede in haar halve finale achter de Britse Lauren Henry. Henry legde de 2 kilometer af in 7 minuten en 14 seconden. Florijn finishte in 7 minuten en bijna 24 seconden. Florijn nam uit de start een voorsprong, maar Henry nam in het middenstuk de leiding over en liep uit naar een voorsprong van bijna 10 seconden. De finale staat zondag om 14:45 op het programma. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het noordoosten nog af en toe zonnig, maar vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Er breidt zich een gebied met regen noordoostwaarts uit. De temperatuur komt uit rond 22 graden, al is het in de regen wat koeler. De wind uit het zuiden is matig, aan de kust krachtig. Vanavond valt er plaatselijk regen en later in de avond komen er in het noordwesten buien voor, soms met onweer. De wind draait naar het zuidwesten en wordt langs de westkust flink harder, met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht blijft het wisselvallig met buien, vooral aan de kust mogelijk met onweer. Het wordt ongeveer 16 graden. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden en westen wat buien. In de middag breekt de zon wat vaker door en wordt het ongeveer 21 graden. Morgenavond blijft het rustig, maar aan het einde van de avond komen er in het westen opnieuw buien aan, mogelijk met onweer.
21: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws. Jason Boekwandas trekt zich terug uit het publieke debat over misstanden in de jeugdzorg. De 28-jarige ervaringsdeskundige bracht met 2 rapporten misstanden aan het licht in gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinstellingen. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg bood daar excuses voor aan. Boekwandas zegt te ziek te zijn om door te gaan en wil tijd en ruimte voor zichzelf en zijn naasten. Tijdens de excuusbijeenkomst in Ede werd hij een ongelooflijk belangrijke pilaar genoemd, zonder wie de excuses er niet waren geweest.
24: De politie houdt alle 25 tot 30 personen aan die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden. Dat is een strengere behandeling dan na de meeste eerdere snelwegblokkades gebruikelijk was. Wie zich niet kan legitimeren, wordt daar ook voor aangehouden en krijgt een bekeuring. Dinsdag is landelijk afgesproken bij spoor- of snelwegacties in principe strafrechtelijk op te treden. Die afspraak kwam er na boerenacties, waarbij in een file 2 mensen omkwamen.
25: De overheid heeft zaterdag excuses aangeboden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinstellingen hebben gezeten. Directeur Roline de Wilde van de Kindertelefoon zegt dat dit kan bijdragen aan de erkenning van hun ervaringen,
23: maar dat het niet bij excuses moet blijven. Volgens haar is het belangrijk dat er met de jongeren wordt gewerkt aan passend herstel en structurele verbeteringen in de jeugdhulp. Negatieve ervaringen in de gesloten jeugdzorg kunnen leiden tot angst, machteloosheid en wantrouwen richting hulpverlening. Jongeren vertellen tegen de kindertelefoon dat ze terughoudend zijn om open te praten over hun psychische problemen, uit angst voor de consequenties. De stichting Dutch Child Center noemt de excuses van minister Mirjam Sterk voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinstellingen een schijnvertoning. Volgens de stichting hebben slachtoffers geen behoefte aan vrijblijvende spijt, terwijl de structurele machteloosheid en juridische onveiligheid in het jeugdstelsel voortduren. Sterk sprak zaterdag namens de ministeries van Volksgezondheid en Justitie, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten de excuses uit op een bijeenkomst in Ede. Ze zegt dat er wordt gestopt met gesloten jeugdhulp, maar dat dit tijd en zorgvuldigheid vraagt. Hart voor Den Haag, de grootste partij in de gemeenteraad, wil dat er direct processen verbaal worden opgemaakt tegen de actievoerders van Extinction Rebellion. Fractievoorzitter Koen Bom eist dat de deze week afgesproken harde lijn tegen snelwegblokkades nu wordt toegepast. Dinsdag spraken burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politie en minister David van Weel af dat bij blokkades op snelwegen strafrechtelijk wordt opgetreden. Die afspraak volgde op recente boerenacties waarbij twee mensen omkwamen in een file. Minister Van Weel noemt de snelle ontruiming van de A12 goed en zegt dat demonstreren op de snelweg levensgevaarlijk en strafbaar is.
1: De Utrechtse baan in Den Haag is 2 uur na de start van een blokkade door Extinction Rebellion weer vrijgegeven. Actievoerders van XR liepen vanmiddag om 1 uur de A12 op. Burgemeester Jan van Zanen gaf kort daarna de politie opdracht de weg te ontruimen. Actievoerders die niet vrijwillig vertrokken, zijn in bussen gezet en afgevoerd. Uit livebeelden blijkt dat de actievoerders niet weten waar ze naartoe worden gebracht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Noodweer in het zuiden van Duitsland heeft grote schade aangericht rond de Bodensee. In de gemeente Bolingen raakten 190 gebouwen beschadigd door zware windstoten. Het Duitse Weerinstituut sprak van uitzonderlijke omstandigheden met windsnelheden tot 143 km per uur, wat overeenkomt met orkaankracht. Daken werden van huizen gerukt en omgewaaide bomen veroorzaakten schade. De brandweer moest 220 keer uitrukken en 6 bewoners zijn in een hotel ondergebracht omdat hun woning vermoedelijk onbewoonbaar is.
4: Bij een Russische drone-aanval in het dorp Mila, nabij Kiev, zijn 37 mensen om het leven gekomen. Een drone raakte een locatie waar explosief materiaal lag opgeslagen. Daarbij brak brand uit en volgden explosies. Tientallen woongebouwen liepen schade op, honderden mensen zijn geëvacueerd en er zijn ook tientallen gewonden. President Zelensky noemde het grote nalatigheid dat explosieven waren opgeslagen in de buurt van de burgerbevolking. En heeft een onderzoek aangekondigd.
6: De gouverneur van de Noord-Italiaanse regio Veneto heeft de noodtoestand afgekondigd na het hevige noodweer van vrijdag en zaterdagnacht. Onweersbuien met windstoten en hagel hebben bijna de hele regio getroffen en aanzienlijke schade aangericht aan bomen en gebouwen. Het noodweer trok vrijdag vanuit het westen in Noord-Italië richting het oosten, naar Venetië. De stad Cremona in Lombardije lijkt het zwaarst getroffen, met meer dan 40 gewonden.
8: Muitende militairen hebben in de Nigerese hoofdstad Niamey het vuur geopend.
25: Het ministerie van Defensie bevestigt dat militairen achter de urenlange gevechten zaten. Veiligheidstroepen nemen de controle over de getroffen locaties weer over. Opstandige militairen probeerden het presidentieel paleis binnen te dringen, maar zijn teruggedreven. Waarom militairen zich tegen het militaire regime hebben gekeerd, is nog onduidelijk. Het stuwmeer in het grensgebied van China en Nepal neemt in omvang af. Satellietbeelden laten zien dat het meer zaterdagochtend 99.000 vierkante meter groot was. 21.000 vierkante meter minder dan op donderdag. Het meer ontstond na de overstromingsramp van afgelopen week en vormde een gevaar voor nieuwe overstromingen. Het water loopt nu langzaam weg en delen van de meerbodem zijn inmiddels zichtbaar. Reddingswerkers, stroomafwaarts, kunnen snel worden gewaarschuwd als het misgaat. Door hevig noodweer in Noord-Italië zijn tientallen mensen gewond geraakt. Het zwaartepunt lag in de stad Cremona, waar een tornado huis hield en 43 gewonden vielen. Van tientallen huizen werden de daken vernield en zeker 10.000 auto's raakten beschadigd. De burgemeester van Cremona noemt de schade enorm en zegt dat het vinden van onderdak voor dakloze gezinnen nu prioriteit heeft. In het midden en zuiden van Italië heerst juist extreme hitte, met temperaturen tot 46 graden op Sardinië. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
0: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm.
3: Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
7: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord begint op 9 september met een uitwedstrijd tegen FC Barcelona aan de Champions League. De Rotterdammers spelen op 14 oktober thuis tegen Como en een week later uit tegen Real Betis. Daarna volgen thuisduels met Internationale, 3 november, en FC Porto, 24 november, in de Kuip. Feyenoord speelt uit tegen Viking, 8 december, en Galatasaray, 19 januari. En sluit het hoofdtoernooi op 27 januari af met een thuiswedstrijd tegen RB Leipzig. PSV begint op 10 september thuis tegen Shakhtar Donetsk aan de Champions League. De Eindhovenaren spelen uit tegen RB Leipzig, 13 oktober, en FC Porto, 20 oktober. En ontvangen Club Brugge, 4 november, in het Philipsstadion. Op 24 november wacht een zware uitwedstrijd tegen Real Madrid in het Bernabeu. PSV ontvangt Atletico Madrid, 9 december, speelt uit tegen Viking, 20 januari, en sluit het hoofdtoernooi op 27 januari af met een thuiswedstrijd tegen VfB Stuttgart.
10: De Belgische hockeysters hebben brons gewonnen op het WK door Australië met 1-0 te verslaan. Charlotte Engelbert maakte het winnende doelpunt in het Wagenerstadion in Amstelveen. Voor België is het de eerste WK-medaille sinds 1978. Donderdag verloren de Belgische vrouwen nog in de halve finale van Nederland. Zaterdag om 4 uur 's middags spelen de Nederlandse hockeysters de WK-finale tegen Argentinië. Janneke Schopman is niet langer bondscoach van de Duitse hockeyvrouwen. De Duitse Hockeybond beëindigt de samenwerking na het teleurstellende WK in Nederland en België, waar Duitsland zesde werd. Schopman werd in november 2024 aangesteld en leidde de ploeg vorig jaar naar zilver op het EK. De bond neemt met respect afscheid van de voormalige Oranje International. Talon Griekspoor speelt maandag zijn eerste wedstrijd op de US Open tegen de als achtste geplaatste Amerikaan Ben Shelton. De partij is in het Arthur Ashe Stadium, het hoofdstadion in New York. In totaal doen 5 Nederlanders mee aan het Grand Slam toernooi. Arantxa Rus en Anouk Koevermans plaatsten zich via de kwalificaties. Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong komen ook in actie in de eerste ronde. Olympisch kampioene Carolien Florijn heeft zich geplaatst voor de finale van de WK hoeien op de bosbaan. De Nederlandse werd zaterdag tweede in haar halve finale achter de Britse Lauren Henry. Henry legde de 2 kilometer af in 7 minuten en 14 seconden. Florijn finishte in 7 minuten en bijna 24 seconden. Florijn nam uit de start een voorsprong, maar Henry nam in het middenstuk de leiding over en liep uit naar een voorsprong van bijna 10 seconden. De finale staat zondag om 14:45 op het programma. Liverpool speelt voor de tweede keer op rij gelijk in de Premier League. De ploeg van de nieuwe trainer Andoni Iraola kwam thuis niet verder dan 2-2 tegen Nottingham Forest. Vorige week eindigde het duel met Newcastle United ook al in een gelijkspel. Dan Ndoye schoot de bezoekers in de eerste helft op voorsprong. Alexander Isak maakte na een uur gelijk, na een voorzet van Cody Gakpo. Maar Morgan Gibbs-White zette Nottingham Forest opnieuw op voorsprong vanaf de strafschop. Victor Munoz tekende in de 82e minuut voor de eindstand.
11: Dit was het laatste sportnieuws. Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het noordoosten eerst nog zonnig. Maar vanuit het zuidwesten trekt bewolking op met geleidelijk regen die zich noordoostwaarts uitbreidt. Het wordt rond de 22 graden. In de regen enkele graden koeler. De zuidenwind is matig, aan de kust krachtig. Vanavond valt er plaatselijk regen en later komen er in het noordwesten buien, soms met onweer. Langs de westkust wordt het later stevig waaien, met windkracht 7 en windstoten tot 75 km per uur. Vannacht blijven er buien trekken, aan de kust mogelijk met onweer. Het wordt rond de 16 graden. De harde wind aan de kust neemt in de loop van de nacht af. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden en westen wat buien. In de middag breekt de zon door en blijft het meestal droog bij zo'n 21 graden.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws.
26: Alle 25 tot 30 personen die zaterdagmiddag zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 in Den Haag worden aangehouden. Dat is een strengere behandeling dan na de meeste eerdere snelwegblokkades, zegt een politiewoordvoerder. Dinsdag is landelijk afgesproken bij spoor- of snelwegacties in principe strafrechtelijk op te treden. Zodra de aanhouding is geregistreerd, worden de actievoerders heengezonden. Het Openbaar Ministerie beslist daarna of de aanhouding voor het overtreden van de wet openbare manifestaties een vervolg krijgt. Ahmed Abu Taleb, de voorzitter van Jeugdzorg Nederland, hoopt de gesloten jeugdzorg binnen 2 jaar te kunnen sluiten. Dat zei hij nadat minister Mirjam Sterk, mede namens zijn organisatie, excuses had uitgesproken voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Tienduizenden jongeren kregen niet de zorg die ze nodig hadden en hadden bovendien te maken met fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Abu Taleb zegt dat de intentie was om het goed te doen, maar dat de uitwerking catastrofaal bleek uit te pakken. De minister lichtte toe dat het nog een zoektocht is hoe jongeren de zorg en bescherming kunnen krijgen die zij nodig hebben.
27: Jason Boekwandas trekt zich terug uit het publieke debat over misstanden in de jeugdzorg. De 28-jarige ervaringsdeskundige bracht met 2 rapporten misstanden aan het licht in gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinstellingen. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg bood daar excuses voor aan. Boekwandas zegt te ziek te zijn om door te gaan en wil tijd en ruimte voor zichzelf en zijn naasten. Tijdens de excuusbijeenkomst in Ede werd hij een ongelooflijk belangrijke pilaar genoemd, zonder wie de excuses er niet waren geweest. De stichting Dutch Child Center noemt de excuses van minister Mirjam Sterk voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinstellingen een schijnvertoning. Volgens de stichting hebben slachtoffers geen behoefte aan vrijblijvende spijt, terwijl de structurele machteloosheid en juridische onveiligheid in het jeugdstelsel voortduren. Sterk sprak zaterdag namens de ministeries van Volksgezondheid en Justitie, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten de excuses uit op een bijeenkomst in Ede. Ze zegt dat er wordt gestopt met gesloten jeugdhulp, maar dat dit tijd en zorgvuldigheid vraagt.
28: De overheid heeft zaterdag excuses aangeboden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinstellingen hebben gezeten. Directeur Roline de Wilde van de Kindertelefoon zegt dat dit kan bijdragen aan de erkenning van hun ervaringen, maar dat het niet bij excuses moet blijven. Volgens haar is het belangrijk dat er met de jongeren wordt gewerkt aan passend herstel en structurele verbeteringen in de jeugdhulp.
27: negatieve ervaringen in de gesloten jeugdzorg kunnen leiden tot angst, machteloosheid en wantrouwen richting hulpverlening. Jongeren vertellen tegen de kindertelefoon dat ze terughoudend zijn om open te praten over hun psychische problemen, uit angst voor de consequenties. Hart voor Den Haag, de grootste partij in de gemeenteraad, wil dat er direct processen verbaal worden opgemaakt tegen de actievoerders van Extinction Rebellion. Fractievoorzitter Koen Bom eist dat de

0: de snelle ontruiming van de A12 goed en zegt dat demonstreren op de snelweg levensgevaarlijk en strafbaar is.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. Noodweer in het zuiden van Duitsland heeft grote schade aangericht rond de Bodensee. In de gemeente Bolingen raakten 190 gebouwen beschadigd door zware windstoten. Het Duitse Weerinstituut sprak van uitzonderlijke omstandigheden met windsnelheden tot 143 km per uur, wat overeenkomt met orkaankracht. Daken werden van huizen gerukt en omgewaaide bomen veroorzaakten schade. De brandweer moest 220 keer uitrukken en 6 bewoners zijn in een hotel ondergebracht omdat hun woning vermoedelijk onbewoonbaar is. Bij een Russische drone-aanval in het dorp Mila, nabij Kiev, zijn 37 mensen om het leven gekomen. Een drone raakte een locatie waar explosief materiaal lag opgeslagen. Daarbij brak brand uit en volgden explosies. Tientallen woongebouwen liepen schade op, honderden mensen zijn geëvacueerd en er zijn ook tientallen gewonden. President Zelensky noemde het grote nalatigheid dat explosieven waren opgeslagen in de buurt van de burgerbevolking en heeft een onderzoek aangekondigd. De gouverneur van de Noord-Italiaanse regio Veneto heeft de noodtoestand afgekondigd na het hevige noodweer van vrijdag en zaterdagnacht. Onweersbuien met windstoten en hagel hebben bijna de hele regio getroffen en aanzienlijke schade aangericht aan bomen en gebouwen. Het noodweer trok vrijdag vanuit het westen in Noord-Italië richting het oosten, naar Venetië. De stad Cremona in Lombardije lijkt het zwaarst getroffen, met meer dan 40 gewonden. Muitende militairen hebben in de Nigerese hoofdstad Niamey het vuur geopend. Het ministerie van Defensie bevestigt dat militairen achter de urenlange gevechten zaten. Veiligheidstroepen nemen de controle over de getroffen locaties weer over. Opstandige militairen probeerden het presidentieel paleis binnen te dringen, maar zijn teruggedreven. Waarom militairen zich tegen het militaire regime hebben gekeerd, is nog onduidelijk. Het stuwmeer in het grensgebied van China en Nepal neemt in omvang af. Satellietbeelden laten zien dat het meer zaterdagochtend 99.000 vierkante meter groot was. 21.000 vierkante meter minder dan op donderdag. Het meer ontstond na de overstromingsramp van afgelopen week en vormde een gevaar voor nieuwe overstromingen. Het water loopt nu langzaam weg en delen van de meerbodem zijn inmiddels zichtbaar. Reddingswerkers, stroomafwaarts, kunnen snel worden gewaarschuwd als het misgaat. Door hevig noodweer in Noord-Italië zijn tientallen mensen gewond geraakt. Het zwaartepunt lag in de stad Cremona, waar een tornado huis hield en 43 gewonden vielen. Van tientallen huizen werden de daken vernield en zeker 10.000 auto's raakten beschadigd. De burgemeester van Cremona noemt de schade enorm en zegt dat het vinden van onderdak voor dakloze gezinnen nu prioriteit heeft. In het midden en zuiden van Italië heerst juist extreme hitte, met temperaturen tot 46 graden op Sardinië. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
0: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse

0: Verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
1: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
2: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord begint op 9 september met een uitwedstrijd tegen FC Barcelona aan de Champions League. De Rotterdammers spelen op 14 oktober thuis tegen Como en een week later uit tegen Real Betis. Daarna volgen thuisduels met Internationale, 3 november, en FC Porto, 24 november, in de Kuip. Feyenoord speelt uit tegen Viking, 8 december, en Galatasaray, 19 januari. En sluit het hoofdtoernooi op 27 januari af met een thuiswedstrijd tegen RB Leipzig. PSV begint op 10 september thuis tegen Shakhtar Donetsk aan de Champions League. De Eindhovenaren spelen uit tegen RB Leipzig, 13 oktober, en FC Porto, 20 oktober. En ontvangen Club Brugge, 4 november, in het Philipsstadion. Op 24 november wacht een zware uitwedstrijd tegen Real Madrid in het Bernabeu. PSV ontvangt Atletico Madrid, 9 december, speelt uit tegen Viking, 20 januari, en sluit het hoofdtoernooi op 27 januari af met een thuiswedstrijd tegen VfB Stuttgart. De Belgische hockeysters hebben brons gewonnen op het WK door Australië met 1-0 te verslaan. Charlotte Engelbert maakte het winnende doelpunt in het Wagenerstadion in Amstelveen. Voor België is het de eerste WK-medaille sinds 1978. Donderdag verloren de Belgische vrouwen nog in de halve finale van Nederland. Zaterdag om 4 uur 's middags spelen de Nederlandse hockeysters de WK-finale tegen Argentinië. Janneke Schopman is niet langer bondscoach van de Duitse hockeyvrouwen. De Duitse Hockeybond beëindigt de samenwerking na het teleurstellende WK in Nederland en België, waar Duitsland zesde werd. Schopman werd in november 2024 aangesteld en leidde de ploeg vorig jaar naar zilver op het EK. De bond neemt met respect afscheid van de voormalige Oranje International. Talon Griekspoor speelt maandag zijn eerste wedstrijd op de US Open tegen de als achtste geplaatste Amerikaan Ben Shelton. De partij is in het Arthur Ashe Stadium, het hoofdstadion in New York. In totaal doen 5 Nederlanders mee aan het Grand Slam toernooi. Arantxa Rus en Anouk Koevermans plaatsten zich via de kwalificaties. Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong komen ook in actie in de eerste ronde. Olympisch kampioene Caroline Florijn heeft zich geplaatst voor de finale van de WK hoeien op de bosbaan. De Nederlandse werd zaterdag tweede in haar halve finale achter de Britse Lauren Henry. Henry legde de 2 kilometer af in 7 minuten en 14 seconden. Florijn finishte in 7 minuten en bijna 24 seconden. Florijn nam uit de start een voorsprong, maar Henry nam in het middenstuk de leiding over en liep uit naar een voorsprong van bijna 10 seconden. De finale staat zondag om 14:45 op het programma. Liverpool speelt voor de tweede keer op rij gelijk in de Premier League. De ploeg van de nieuwe trainer Andoni Iraola kwam thuis niet verder dan 2-2 tegen Nottingham Forest. Vorige week eindigde het duel met Newcastle United ook al in een gelijkspel. Dan Ndoye schoot de bezoekers in de eerste helft op voorsprong. Alexander Isak maakte na een uur gelijk, na een voorzet van Cody Gakpo. Maar Morgan Gibbs-White zette Nottingham Forest opnieuw op voorsprong vanaf de strafschop. Victor Muñoz tekende in de 82e minuut voor de eindstand. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het noordoosten eerst nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten trekt bewolking op met geleidelijk regen die zich noordoostwaarts uitbreidt. Het wordt zo'n 22 graden, in de regen iets koeler. De zuidenwind is matig, aan de kust krachtig. Vanavond valt er plaatselijk regen en later in de avond trekken er buien over het noordwesten, soms met onweer. Aan de westkust neemt de wind toe tot windkracht 7, met uitschieters tot 75 km per uur. Vannacht blijven er buien doortrekken, vooral aan de kust mogelijk met onweer, bij een graad of 16. Morgen is het half tot zwaar bewolkt met af en toe een bui. In de middag breekt de zon dat vaker door en wordt het rond de 21 graden. Later op de avond trekken er in het westen opnieuw buien over, mogelijk met onweer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Alle 25 tot 30 mensen die zaterdagmiddag zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 in Den Haag, worden aangehouden. Dat meldt de politie na de actie van Extinction Rebellion. Extinction Rebellion zelf zegt dat 53 activisten zijn aangehouden. De demonstranten worden strenger behandeld dan bij eerdere snelwegblokkades gebruikelijk was. Sinds dinsdag is landelijk afgesproken bij spoor- of snelwegacties in principe strafrechtelijk op te treden. Na boerenacties rond Den Bosch, waarbij 2 mensen omkwamen in een file. De actievoerders worden naar het hoofdbureau gebracht en na registratie van de aanhouding weer heen gezonden, maar na het Openbaar Ministerie beslist over eventuele vervolging.
9: Ahmed Abu Taleb, de voorzitter van Jeugdzorg Nederland, hoopt de gesloten jeugdzorg binnen 2 jaar te kunnen sluiten. Dat zei hij nadat minister Mirjam Sterk, mede namens zijn organisatie, excuses had uitgesproken voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Tienduizenden jongeren kregen niet de zorg die ze nodig hadden en hadden bovendien te maken met fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Abu Taleb zegt dat de intentie was om het goed te doen, maar dat de uitwerking catastrofaal bleek uit te pakken. De minister lichtte toe dat het nog een zoektocht is hoe jongeren de zorg en bescherming kunnen krijgen die zij nodig hebben. Jason Boekwandas trekt zich terug uit het publieke debat over misstanden in de jeugdzorg. De 28-jarige ervaringsdeskundige bracht met 2 rapporten misstanden aan het licht in gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinstellingen. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg bood daar excuses voor aan. Boekwandas zegt te ziek te zijn om door te gaan en wil tijd en ruimte voor zichzelf en zijn naasten. Tijdens de excuusbijeenkomst in Ede werd hij een ongelooflijk belangrijke pilaar genoemd, zonder wie de excuses er niet waren geweest. De stichting Dutch Child Center noemt de excuses van minister Mirjam Sterk voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinstellingen een schijnvertoning. Volgens de stichting hebben slachtoffers geen behoefte aan vrijblijvende spijt, terwijl de structurele machteloosheid en juridische onveiligheid in het jeugdstelsel voortduren. Sterk sprak zaterdag namens de ministeries van Volksgezondheid en Justitie, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten de excuses uit op een bijeenkomst in Ede. Ze zegt dat er wordt gestopt met gesloten jeugdhulp, maar dat dit tijd en zorgvuldigheid vraagt. De overheid heeft zaterdag excuses aangeboden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinstellingen hebben gezeten. Directeur Roline de Wilde van de Kindertelefoon zegt dat dit kan bijdragen aan de erkenning van hun ervaringen, maar dat het niet bij excuses moet blijven. Volgens haar is het belangrijk dat er met de jongeren wordt gewerkt aan passend herstel en structurele verbeteringen in de jeugdhulp. Negatieve ervaringen in de gesloten jeugdzorg kunnen leiden tot angst, machteloosheid en wantrouwen richting hulpverlening. Jongeren vertellen tegen de Kindertelefoon dat ze terughoudend zijn om open te praten over hun psychische problemen, uit angst voor de consequenties. Hart voor Den Haag, de grootste partij in de gemeenteraad, wil dat er direct processen verbaal worden opgemaakt tegen de actievoerders van Extinction Rebellion. Fractievoorzitter Koen Bom eist dat de deze week afgesproken harde lijn tegen snelwegblokkades nu wordt toegepast. Dinsdag spraken burgemeesters, het Openbaar Ministerie, de politie en minister David van Weel af dat bij blokkades op snelwegen strafrechtelijk wordt opgetreden. Die afspraak volgde op recente boerenacties waarbij 2 mensen omkwamen in een file. Minister Van Weel noemt de snelle ontruiming van de A12 goed en zegt dat demonstreren op de snelweg levensgevaarlijk en strafbaar is. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Noodweer in het zuiden van Duitsland heeft grote schade aangericht rond de Bodensee. In de gemeente Bolingen raakten 190 gebouwen beschadigd door zware windstoten. Het Duitse Weerinstituut sprak van uitzonderlijke omstandigheden met windsnelheden tot 143 km per uur, wat overeenkomt met orkaankracht. Daken werden van huizen gerukt en omgewaaide bomen veroorzaakten schade. De brandweer moest 220 keer uitrukken en 6 bewoners zijn in een hotel ondergebracht omdat hun woning vermoedelijk onbewoonbaar is.
11: Bij een Russische drone-aanval in het dorp Mila, nabij Kiev, zijn 37 mensen om het leven gekomen. Een drone raakte een locatie waar explosief materiaal lag opgeslagen. Daarbij brak brand uit en volgden explosies. Tientallen woongebouwen liepen schade op, honderden mensen zijn geëvacueerd en er zijn ook tientallen gewonden. President Zelensky noemde het grote nalatigheid dat explosieven waren opgeslagen in de buurt van de burgerbevolking en heeft een onderzoek aangekondigd.
12: De gouverneur van de Noord-Italiaanse regio Veneto heeft de noodtoestand afgekondigd na het hevige noodweer van vrijdag en zaterdagnacht. Onweersbuien met windstoten en hagel hebben bijna de hele regio getroffen en aanzienlijke schade aangericht aan bomen en gebouwen. Het noodweer trok vrijdag vanuit het westen in Noord-Italië richting het oosten, naar Venetië. De stad Cremona in Lombardije lijkt het zwaarst getroffen, met meer dan 40 gewonden.
13: Muitende militairen hebben in de Nigerese hoofdstad Niamey het vuur geopend. Het ministerie van Defensie bevestigt dat militairen achter de urenlange gevechten zaten. Veiligheidstroepen nemen de controle over de getroffen locaties weer over. Opstandige militairen probeerden het presidentieel paleis binnen te dringen, maar zijn teruggedreven. Waarom militairen zich tegen het militaire regime hebben gekeerd, is nog onduidelijk.
14: Het stuwmeer in het grensgebied van China en Nepal neemt in omvang af. Satellietbeelden laten zien dat het meer zaterdagochtend 99.000 vierkante meter groot was. 21.000 vierkante meter minder dan op donderdag. Het meer ontstond na de overstromingsramp van afgelopen week en vormde een gevaar voor nieuwe overstromingen. Het water loopt nu langzaam weg en delen van de meerbodem zijn inmiddels zichtbaar. Reddingswerkers, stroomafwaarts, kunnen snel worden gewaarschuwd als het misgaat.
15: Door hevig noodweer in Noord-Italië zijn tientallen mensen gewond geraakt. Het zwaartepunt lag in de stad Cremona, waar een tornado huis hield en 43 gewonden vielen. Van tientallen huizen werden de daken vernield en zeker 10.000 auto's raakten beschadigd. De burgemeester van Cremona noemt de schade enorm en zegt dat het vinden van onderdak voor dakloze gezinnen nu prioriteit heeft. In het midden en zuiden van Italië heerst juist extreme hitte, met temperaturen tot 46 graden op Sardinië.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws.
18: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
19: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
20: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
0: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips, die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
21: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
22: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Janneke Schopman is niet langer bondscoach van de Duitse hockeyvrouwen. De Duitse Hockeybond beëindigt de samenwerking na het teleurstellende WK in Nederland en België, waar Duitsland zesde werd. Schopman werd in november 2024 aangesteld en leidde de ploeg vorig jaar naar zilver op het EK. De bond neemt met respect afscheid van de voormalige Oranje International. Talon Griekspoor speelt maandag zijn eerste wedstrijd op de US Open tegen de als 8e geplaatste Amerikaan Ben Shelton. De partij is in het Arthur Ashe Stadium, het hoofdstadion in New York. In totaal doen 5 Nederlanders mee aan het Grand Slam toernooi. Arantxa Rus en Anouk Koevermans plaatsten zich via de kwalificaties. Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong komen ook in actie in de eerste ronde. Olympisch kampioene Caroline Florijn heeft zich geplaatst voor de finale van de WK hoeien op de bosbaan. De Nederlandse werd zaterdag tweede in haar halve finale achter de Britse Lauren Henry. Henry legde de 2 kilometer af in 7 minuten en 14 seconden. Florijn finishte in 7 minuten en bijna 24 seconden. Florijn nam uit de start een voorsprong, maar Henry nam in het middenstuk de leiding over en liep uit naar een voorsprong van bijna 10 seconden. De finale staat zondag om 13:45 op het programma. Liverpool speelt voor de 2e keer op rij gelijk in de Premier League. De ploeg van de nieuwe trainer Andoni Iraola kwam thuis niet verder dan 2-2 tegen Nottingham Forest. Vorige week eindigde het duel met Newcastle United ook al in een gelijkspel. Dan Ndoye schoot de bezoekers in de eerste helft op voorsprong. Alexander Isak maakte na een uur gelijk, na een voorzet van Cody Gakpo. Maar Morgan Gibbs-White zette Nottingham Forest opnieuw op voorsprong vanaf de strafschop. Victor Muñoz tekende in de 82e minuut voor de eindstand. Marc Marquez heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Aragon in de MotoGP gewonnen. De Spaanse regerend wereldkampioen bleef op het circuit in Spanje zijn broer Alex Marquez en de Italiaan Marco Bezzecchi voor. Bezzecchi had eerder op de dag pole position veroverd, maar kende geen goede start. De Spaanse broers gingen hem voorbij op de Ducatis en hielden de Italiaanse Aprilia-coureur achter zich. Klassementsleider Jorge Martin eindigde als 5e. Op de WK roeien in eigen land zijn de Nederlandse 8e zaterdag door de series gekomen.
1: De vrouwen plaatsen zich met de derde tijd voor de finale van zondag. De mannen voeren de vierde tijd en mogen zich zondagochtend melden voor de halve finale. Beide Nederlandse boten zijn regerend wereldkampioen. De kwalificaties werden vanwege de weersomstandigheden gevaren in een time trial format, waarbij de achten één voor één de 2 kilometer van de bosbaan aflegden.
2: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het noordoosten nog gedeeltelijk zonnig, maar vanuit het zuidwesten trekt bewolking binnen met regen die zich uitbreidt. De temperatuur ligt rond de 22 graden, iets koeler in de regen. De wind uit het zuiden is matig, aan de kust krachtig. Vanavond valt plaatselijk regen en later in het noordwesten buien, soms met onweer. Aan de westkust wordt het hard, met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht nog buien, vooral aan de kust, bij 16 graden. Morgen is het wisselvallig, met af en toe zon en enkele buien, rond de 21 graden.
2: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws.
25: Ahmed Abu Taleb, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, hoopt de gesloten jeugdzorg binnen 2 jaar te kunnen sluiten. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg sprak mede namens zijn organisatie excuses uit voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Tienduizenden jongeren kregen niet de zorg die ze nodig hadden en werden geconfronteerd met fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Abu Taleb zegt dat de jongeren er zo snel mogelijk uit moeten komen, maar dat het alternatief beter moet zijn. Hij denkt dat de excuses het begin zijn van een helend proces voor heel veel jongeren.
26: Sinds vrijdag kunnen mensen niet meer inloggen bij het Centraal Justitieel Incassobureau. In de systemen van de organisatie is een interne technische fout geslopen, waardoor verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen werden gekoppeld. In een paar gevallen hebben mensen daardoor informatie gezien die niet voor hen bedoeld was. Het CJIB heeft bij de autoriteit persoonsgegevens een voorlopige melding gemaakt van een datalek. Het digitale loket blijft gesloten totdat alle gegevens weer in orde zijn.
27: Alle 25 tot 30 mensen die zaterdagmiddag zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 in Den Haag worden aangehouden. Dat meldt de politie na de actie van Extinction Rebellion. Extinction Rebellion zelf zegt dat 53 activisten zijn aangehouden. De demonstranten worden strenger behandeld dan bij eerdere snelwegblokkades gebruikelijk was. Sinds dinsdag is landelijk afgesproken bij spoor- of snelwegacties in principe strafrechtelijk op te treden. Na boerenacties rond Den Bosch, waarbij 2 mensen omkwamen in een file. De actievoerders worden naar het hoofdbureau gebracht en na registratie van de aanhouding weer heen gezonden, waarna het Openbaar Ministerie beslist over eventuele vervolging.
28: Jason Boukwandas trekt zich terug uit het publieke debat over misstanden in de jeugdzorg. De 28-jarige ervaringsdeskundige bracht met 2 rapporten misstanden aan het licht in gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinstellingen. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg bood daar excuses voor aan. Boukwandas zegt te ziek te zijn om door te gaan en wil tijd en ruimte voor zichzelf en zijn naasten. Tijdens de excuusbijeenkomst in Ede werd hij een ongelooflijk belangrijke pilaar genoemd, zonder wie de excuses er niet waren geweest.
29: De stichting Dutch Child Center noemt de excuses van minister Mirjam Sterk voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinstellingen een schijnvertoning. Volgens de stichting hebben slachtoffers geen behoefte aan vrijblijvende spijt, terwijl de structurele machteloosheid en juridische onveiligheid in het jeugdstelsel voortduren. Sterk sprak zaterdag namens de ministeries van Volksgezondheid en Justitie, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten de excuses uit op een bijeenkomst in Ede. Ze zegt dat er wordt gestopt met gesloten jeugdhulp, maar dat dit tijd en zorgvuldigheid vraagt. De overheid heeft zaterdag excuses aangeboden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinstellingen hebben gezeten. Directeur Roline de Wilde van de Kindertelefoon zegt dat dit kan bijdragen aan de erkenning van hun ervaringen, maar dat het niet bij excuses moet blijven. Volgens haar is het belangrijk dat er met de jongeren wordt gewerkt aan passend herstel en structurele verbeteringen in de jeugdhulp. Negatieve ervaringen in de gesloten jeugdzorg kunnen leiden tot angst, machteloosheid en wantrouwen richting hulpverlening. Jongeren vertellen tegen de Kindertelefoon dat ze terughoudend zijn om open te praten over hun psychische problemen uit angst voor de consequenties. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet zijn 682 mensen omgekomen door overstromingen. Duizenden mensen worden nog vermist, de meeste aan de Nepalese kant. Van 320 toeristen is de verblijfplaats nog onbekend. Twee Nederlandse toeristen en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont, worden nog vermist. In Tibet overstroomde vrijdag een natuurlijke dam, maar die dreiging neemt af nu het stuwmeer langzaam in volume afneemt.
10: Noodweer in het zuiden van Duitsland heeft grote schade aangericht rond de Bodensee. In de gemeente Bolingen raakten 190 gebouwen beschadigd door zware windstoten. Het Duitse Weerinstituut sprak van uitzonderlijke omstandigheden met windsnelheden tot 143 km per uur, wat overeenkomt met orkaankracht. Daken werden van huizen gerukt en omgewaaide bomen veroorzaakten schade. De brandweer moest 220 keer uitrukken en 6 bewoners zijn in een hotel ondergebracht omdat hun woning vermoedelijk onbewoonbaar is.
11: Bij een Russische drone-aanval in het dorp Mila, nabij Kiev, zijn 37 mensen om het leven gekomen. Een drone raakte een locatie waar explosief materiaal lag opgeslagen. Daarbij brak brand uit en volgden explosies. Tientallen woongebouwen liepen schade op, honderden mensen zijn geëvacueerd en er zijn ook tientallen gewonden. President Zelensky noemde het grote nalatigheid dat explosieven waren opgeslagen in de buurt van de burgerbevolking en heeft een onderzoek aangekondigd.
12: De gouverneur van de Noord-Italiaanse regio Veneto heeft de noodtoestand afgekondigd na het hevige noodweer van vrijdag en zaterdagnacht. Onweersbuien met windstoten en hagel hebben bijna de hele regio getroffen en aanzienlijke schade aangericht aan bomen en gebouwen. Het noodweer trok vrijdag vanuit het westen in Noord-Italië richting het oosten, naar Venetië. De stad Cremona in Lombardije lijkt het zwaarst getroffen, met meer dan 40 gewonden.
13: Het stuwmeer in het grensgebied van China en Nepal neemt in omvang af. Satellietbeelden laten zien dat het meer zaterdagochtend 99.000 vierkante meter groot was. 21.000 vierkante meter minder dan op donderdag. Het meer ontstond na de overstromingsramp van afgelopen week en vormde een gevaar voor nieuwe overstromingen. Het water loopt nu langzaam weg en delen van de meerbodem zijn inmiddels zichtbaar. Reddingswerkers, stroomafwaarts, kunnen snel worden gewaarschuwd als het misgaat.
14: Muitende militairen hebben in de Nigerese hoofdstad Niamey het vuur geopend. Het ministerie van Defensie bevestigt dat militairen achter de urenlange gevechten zaten.
0: Veiligheidstroepen nemen de controle over de getroffen locaties weer over. Opstandige militairen probeerden het presidentieel paleis binnen te dringen, maar zijn teruggedreven. Waarom militairen zich tegen het militaire regime hebben gekeerd, is nog onduidelijk.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
17: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
18: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
19: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
20: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
21: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
22: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
23: Tot slot het sportnieuws. Janneke Schopman is niet langer bondscoach van de Duitse hockeyvrouwen.
1: De Duitse Hockeybond beëindigt de samenwerking na het teleurstellende WK in Nederland en België, waar Duitsland zesde werd. Schopman werd in november 2024 aangesteld en leidde de ploeg vorig jaar naar zilver op het EK. De bond neemt met respect afscheid van de voormalige Oranje International. Talon Griekspoor speelt maandag zijn eerste wedstrijd op de US Open tegen de als achtste geplaatste Amerikaan Ben Shelton. De partij is in het Arthur Ashe Stadium, het hoofdstadion in New York. In totaal doen vijf Nederlanders mee aan het Grand Slam toernooi. Arantxa Rus en Anouk Koevermans plaatsten zich via de kwalificaties. Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong komen ook in actie in de eerste ronde. Olympisch kampioene Caroline Florijn heeft zich geplaatst voor de finale van de WK hoeien op de bosbaan. De Nederlandse werd zaterdag tweede in haar halve finale achter de Britse Lauren Henry. Henry legde de 2 kilometer af in 7 minuten en 14 seconden. Florijn finishte in 7 minuten en bijna 24 seconden. Florijn nam uit de start een voorsprong, maar Henry nam in het middenstuk de leiding over en liep uit naar een voorsprong van bijna 10 seconden. De finale staat zondag om 14:45 op het programma. Liverpool speelt voor de tweede keer op rij gelijk in de Premier League. De ploeg van de nieuwe trainer Andoni Iraola kwam thuis niet verder dan 2-2 tegen Nottingham Forest. Vorige week eindigde het duel met Newcastle United ook al in een gelijkspel. Dan Ndoye schoot de bezoekers in de eerste helft op voorsprong. Alexander Isak maakte na een uur gelijk, na een voorzet van Cody Gakpo. Maar Morgan Gibbs-White zette Nottingham Forest opnieuw op voorsprong vanaf de strafschop. Victor Munoz tekende in de 82e minuut voor de eindstand. Marc Marquez heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Aragon in de MotoGP gewonnen. De Spaanse regerend wereldkampioen bleef op het circuit in Spanje zijn broer Alex Marquez en de Italiaan Marco Bezzecchi voor. Bezzecchi had eerder op de dag pole position veroverd, maar kende geen goede start. De Spaanse broers gingen hem voorbij op de Ducatis en hielden de Italiaanse Aprilia-coureur achter zich. Klassementsleider Jorge Martin eindigde als vijfde. Op de WK roeien in eigen land zijn de Nederlandse achtste zaterdag door de series gekomen. De vrouwen plaatsen zich met de derde tijd voor de finale van zondag. De mannen voeren de vierde tijd en mogen zich zondagochtend melden voor de halve finale. Beide Nederlandse boten zijn regerend wereldkampioen. De kwalificaties werden vanwege de weersomstandigheden gevaren in een time trial format, waarbij de achtste één voor één de 2 kilometer van de bosbaan aflegde. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het noordoosten eerst nog zonnig, maar vanuit het zuidwesten trekt bewolking op met regen die zich geleidelijk noordoostwaarts uitbreidt. Het wordt zo'n 22 graden, in de regen iets koeler. De zuidenwind is matig, aan de kust krachtig. Vanavond valt er plaatselijk regen. Later in de avond komen er buien, soms met onweer. De wind neemt toe en wordt langs de westkust hard met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht blijven de buien aanhouden, minimaal 16 graden. Morgen is het wisselvallig, met zon en af en toe een bui, rond de 21 graden.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ahmed Abu Taleb, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, hoopt de gesloten jeugdzorg binnen 2 jaar te kunnen sluiten. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg sprak mede namens zijn organisatie excuses uit voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Tienduizenden jongeren kregen niet de zorg die ze nodig hadden en werden geconfronteerd met fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Abu Taleb zegt dat de jongeren er zo snel mogelijk uit moeten komen, maar dat het alternatief beter moet zijn.
8: Hij denkt dat de excuses het begin zijn van een helend proces voor heel veel jongeren.
9: Sinds vrijdag kunnen mensen niet meer inloggen bij het Centraal Justitieel Incassobureau. In de systemen van de organisatie is een interne technische fout geslopen, waardoor verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen werden gekoppeld. In een paar gevallen hebben mensen daardoor informatie gezien die niet voor hen bedoeld was. Het CJIB heeft bij de autoriteit persoonsgegevens een voorlopige melding gemaakt van een datalek. Het digitale loket blijft gesloten totdat alle gegevens weer in orde zijn.
10: Alle 25 tot 30 mensen die zaterdagmiddag zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 in Den Haag, worden aangehouden. Dat meldt de politie na de actie van Extinction Rebellion. Extinction Rebellion zelf zegt dat 53 activisten zijn aangehouden. De demonstranten worden strenger behandeld dan bij eerdere snelwegblokkades gebruikelijk was. Sinds dinsdag is landelijk afgesproken bij spoor- of snelwegacties in principe strafrechtelijk op te treden. Na boerenacties rond Den Bosch, waarbij 2 mensen omkwamen in een file. De actievoerders worden naar het hoofdbureau gebracht en na registratie van de aanhouding weer heen gezonden, waarna het Openbaar Ministerie beslist over eventuele vervolging.
11: Jason Boekwandas trekt zich terug uit het publieke debat over misstanden in de jeugdzorg. De 28-jarige ervaringsdeskundige bracht met 2 rapporten misstanden aan het licht in gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinstellingen. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg bood daar excuses voor aan. Boekwandas zegt te ziek te zijn om door te gaan en wil tijd en ruimte voor zichzelf en zijn naasten. Tijdens de excuusbijeenkomst in Ede werd hij een ongelooflijk belangrijke pilaar genoemd, zonder wie de excuses er niet waren geweest.
24: De stichting Dutch Child Center noemt de excuses van minister Mirjam Sterk voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinstellingen een schijnvertoning. Volgens de stichting hebben slachtoffers geen behoefte aan vrijblijvende spijt, terwijl de structurele machteloosheid en juridische onveiligheid in het jeugdstelsel voortduren. Sterk sprak zaterdag namens de ministeries van Volksgezondheid en Justitie, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten de excuses uit op een bijeenkomst in Ede. Ze zegt dat er wordt gestopt met gesloten jeugdhulp, maar dat dit tijd en zorgvuldigheid vraagt.
25: De overheid heeft zaterdag excuses aangeboden aan jongeren die in de gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinstellingen hebben gezeten. Directeur Roline de Wilde van de Kindertelefoon zegt dat dit kan bijdragen aan de erkenning van hun ervaringen, maar dat het niet bij excuses moet blijven. Volgens haar is het belangrijk dat er met de jongeren wordt gewerkt aan passend herstel en structurele verbeteringen in de jeugdhulp. Negatieve ervaringen in de gesloten jeugdzorg kunnen leiden tot angst, machteloosheid en wantrouwen richting hulpverlening. Jongeren vertellen tegen de Kindertelefoon dat ze terughoudend zijn om open te praten over hun psychische problemen, uit angst voor de consequenties. Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws.
28: De gouverneur van de Noord-Italiaanse regio Veneto heeft een noodtoestand afgekondigd na het hevige noodweer van vrijdag en de nacht erna. Onweersbuien met windstoten en hagel hebben in bijna de hele regio aanzienlijke schade aangericht aan bomen en gebouwen. De stad Cremona in Lombardije lijkt het zwaarst getroffen, met meer dan 40 gewonden. Een tornado vernielde daar tientallen daken, 10 kerken raakten beschadigd en zware hagel beschadigde zeker 10.000 auto's.
0: Ook de gouverneur van Lombardije heeft inmiddels de noodtoestand aangevraagd voor meerdere gebieden in zijn regio.
12: Het gedwongen vertrek van tv-presentator Sigfrido Ranucci bij de Italiaanse publieke omroep RAI leidt tot politieke beroering. Oppositiepartijen noemen het een aanval op de persvrijheid, terwijl regeringspartijen instemmen met het besluit. Ranucci presenteerde het onafhankelijke onderzoeksprogramma Report, dat regelmatig kritisch berichtte over de regering Meloni. In oktober werd een bomaanslag bij zijn huis gepleegd, waarvoor later een zakenman en bekende van Ranucci de verantwoordelijkheid opnam. Ranucci zegt nu de strijd voor persvrijheid te gaan voeren, terwijl RAI stelt hem andere functies te hebben aangeboden. In het grensgebied tussen Nepal en Tibet zijn 682 mensen omgekomen door overstromingen. Duizenden mensen worden nog vermist, de meeste aan de Nepalese kant. Van 320 toeristen is de verblijfplaats nog onbekend. Twee Nederlandse toeristen en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont, worden nog vermist. In Tibet overstroomde vrijdag een natuurlijke dam, maar die dreiging neemt af nu het stuwmeer langzaam in volume afneemt.
13: Noodweer in het zuiden van Duitsland heeft grote schade aangericht rond de Bodensee. In de gemeente Bolingen raakten 190 gebouwen beschadigd door zware windstoten. Het Duitse Weerinstituut sprak van uitzonderlijke omstandigheden met windsnelheden tot 143 km per uur, wat overeenkomt met orkaankracht. Daken werden van huizen gerukt en omgewaaide bomen veroorzaakten schade. De brandweer moest 220 keer uitrukken en 6 bewoners zijn in een hotel ondergebracht omdat hun woning vermoedelijk onbewoonbaar is.
14: Bij een Russische drone-aanval in het dorp Mila, nabij Kiev, zijn 37 mensen om het leven gekomen. Een drone raakte een locatie waar explosief materiaal lag opgeslagen. Daarbij brak brand uit en volgden explosies. Tientallen woongebouwen liepen schade op, honderden mensen zijn geëvacueerd en er zijn ook tientallen gewonden. President Zelensky noemde het grote nalatigheid dat explosieven waren opgeslagen in de buurt van de burgerbevolking en heeft een onderzoek aangekondigd.
16: Het stuwmeer in het grensgebied van China en Nepal neemt in omvang af. Satellietbeelden laten zien dat het meer zaterdagochtend 99.000 vierkante meter groot was. 21.000 vierkante meter minder dan op donderdag. Het meer ontstond na de overstromingsramp van afgelopen week en vormde een gevaar voor nieuwe overstromingen. Het water loopt nu langzaam weg en delen van de meerbodem zijn inmiddels zichtbaar. Reddingswerkers, stroomafwaarts, kunnen snel worden gewaarschuwd als het misgaat.
17: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
18: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
19: En nu het economisch nieuws.
20: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
29: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
30: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz.
1: De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
2: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister.

0: ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
1: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten. De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Talon Griekspoor speelt maandag zijn eerste wedstrijd op de US Open tegen de als 8e geplaatste Amerikaan Ben Shelton. De partij is in het Arthur Ashe Stadium, het hoofdstadion in New York. In totaal doen 5 Nederlanders mee aan het Grand Slam toernooi. Arantxa Rus en Anouk Koevermans plaatsten zich via de kwalificaties. Botik van de Zandschulp en Jesper de Jong komen ook in actie in de eerste ronde. Olympisch kampioene Caroline Florijn heeft zich geplaatst voor de finale van de WK hoeien op de bosbaan. De Nederlandse werd zaterdag 2e in haar halve finale achter de Britse Lauren Henry. Henry legde de 2 kilometer af in 7 minuten en 14 seconden. Florijn finishte in 7 minuten en bijna 24 seconden. Florijn nam uit de start een voorsprong, maar Henry nam in het middenstuk de leiding over en liep uit naar een voorsprong van bijna 10 seconden. De finale staat zondag om 13:45 op het programma. Liverpool speelt voor de 2e keer op rij gelijk in de Premier League. De ploeg van de nieuwe trainer Andoni Iraola kwam thuis niet verder dan 2-2 tegen Nottingham Forest. Vorige week eindigde het duel met Newcastle United ook al in een gelijkspel. Dan Ndoye schoot de bezoekers in de eerste helft op voorsprong. Alexander Isak maakte na een uur gelijk, na een voorzet van Cody Gakpo. Maar Morgan Gibbs-White zette Nottingham Forest opnieuw op voorsprong vanaf de strafschop. Victor Munoz tekende in de 82e minuut voor de eindstand. Marc Marquez heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Aragon in de MotoGP gewonnen. De Spaanse regerend wereldkampioen bleef op het circuit in Spanje zijn broer Alex Marquez en de Italiaan Marco Bezzecchi voor. Bezzecchi had eerder op de dag pole position veroverd, maar kende geen goede start. De Spaanse broers gingen hem voorbij op de Ducatis en hielden de Italiaanse Aprilia-coureur achter zich. Klassementsleider Jorge Martin eindigde als 5e. Op de WK roeien in eigen land zijn de Nederlandse 8e zaterdag door de series gekomen. De vrouwen plaatsen zich met de 3e tijd voor de finale van zondag. De mannen voeren de 4e tijd en mogen zich zondagochtend melden voor de halve finale. Beide Nederlandse boten zijn regerend wereldkampioen. De kwalificaties werden vanwege de weersomstandigheden gevaren in een time trial format, waarbij de 8e 1 voor 1 de 2 kilometer van de bosbaan aflegde. Wielrenster Mischa Bredewold is zaterdag 2e geworden in de Classic Lorient Agglomération. De Italiaanse Elisa Balsamo won de Franse eendagskoers op World Tour niveau. Bredewold van SD Works Pro Time werd in de sprint van een uitgedunde groep van 33 rensters geklopt door Balsamo van Lidl Trek. De Nederlandse won de koers de afgelopen 3 jaar. Franziska Koch, de Duitse winnares van Parijs-Roubaix, werd 3e.
4: Dit was het laatste sportnieuws. Je luistert naar Top.

0: Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info.
3: Vanmiddag neemt de bewolking toe vanaf het zuidwesten en breidt een gebied met regen zich geleidelijk noordoostwaarts uit. Het wordt rond de 22 graden, in de regen wat koeler. De zuidenwind is matig, langs de kust krachtig. Vanavond valt er plaatselijk regen en later komen er buien voor, soms met onweer. Langs de westkust wordt de wind hard met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht blijven de buien aanhouden, met een minimumtemperatuur rond de 16 graden. Morgen is het wisselvallig, met af en toe zon en enkele buien, bij ongeveer 21 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Saba bereidt zich voor op tropische storm Dolly, die tussen zaterdag en maandag zware regenval, onweer en gevaarlijke omstandigheden op zee kan veroorzaken. Het eilandbestuur waarschuwt dat hevige buien aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Omdat Saba geen zoetwaterbron heeft en afhankelijk is van ontzilt zeewater, worden de ontziltingsinstallaties van zaterdag tot maandag stilgelegd om stormschade te voorkomen. De ruim 2000 inwoners krijgen het advies om water te besparen en elektrische apparaten los te koppelen. Saba is een van de drie bijzondere gemeenten in Caribisch Nederland en heeft een oppervlakte van 13 vierkante kilometer. Ahmed Abu Taleb, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, hoopt de gesloten jeugdzorg binnen 2 jaar te kunnen sluiten. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg sprak mede namens zijn organisatie excuses uit voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Tienduizenden jongeren kregen niet de zorg die ze nodig hadden en werden geconfronteerd met fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Abu Taleb zegt dat de jongeren er zo snel mogelijk uit moeten komen, maar dat het alternatief beter moet zijn. Hij denkt dat de excuses het begin zijn van een helend proces voor heel veel jongeren. Sinds vrijdag kunnen mensen niet meer inloggen bij het Centraal Justitieel Incassobureau. In de systemen van de organisatie is een interne technische fout geslopen, waardoor verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen werden gekoppeld. In een paar gevallen hebben mensen daardoor informatie gezien die niet voor hen bedoeld was. Het CJIB heeft bij de autoriteit persoonsgegevens een voorlopige melding gemaakt van een datalek. Het digitale loket blijft gesloten totdat alle gegevens weer in orde zijn. Alle 25 tot 30 mensen die zaterdagmiddag zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 in Den Haag, worden aangehouden. Dat meldt de politie na de actie van Extinction Rebellion. Extinction Rebellion zelf zegt dat 53 activisten zijn aangehouden. De demonstranten worden strenger behandeld dan bij eerdere snelwegblokkades gebruikelijk was. Sinds dinsdag is landelijk afgesproken bij spoor- of snelwegacties in principe strafrechtelijk op te treden. Na boerenacties rond Den Bosch, waarbij 2 mensen omkwamen in een file. De actievoerders worden naar het hoofdbureau gebracht en na registratie van de aanhouding weer heen gezonden, waarna het Openbaar Ministerie beslist over eventuele vervolging. Jason Boukwandas trekt zich terug uit het publieke debat over misstanden in de jeugdzorg. De 28-jarige ervaringsdeskundige bracht met 2 rapporten misstanden aan het licht in gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinstellingen. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg bood daar excuses voor aan. Boukwandas zegt te ziek te zijn om door te gaan en wil tijd en ruimte voor zichzelf en zijn naasten. Tijdens de excuusbijeenkomst in Ede werd hij een ongelooflijk belangrijke pilaar genoemd zonder wie de excuses er niet waren geweest. De stichting Dutch Child Center noemt de excuses van minister Mirjam Sterk voor misstanden in de gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinstellingen een schijnvertoning. Volgens de stichting hebben slachtoffers geen behoefte aan vrijblijvende spijt, terwijl de structurele machteloosheid en juridische onveiligheid in het jeugdstelsel voortduren. Sterk sprak zaterdag namens de ministeries van Volksgezondheid en Justitie, Jeugdzorg Nederland en de Vereniging Nederlandse Gemeenten de excuses uit op een bijeenkomst in Ede. Ze zegt dat er wordt gestopt met gesloten jeugdhulp, maar dat dit tijd en zorgvuldigheid vraagt. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, van wie de meeste aan de Nepalese kant. Van 320 toeristen is nog onbekend waar ze zijn, onder wie twee Nederlanders en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. De identificatie van overledenen verloopt moeizaam door de omvang van de ramp. Een 8-jarige jongen die in een boom was gevlucht voor de modderstroom is gered en weer herenigd met zijn moeder. Het gedwongen vertrek van tv-presentator Sigfrido Ranucci bij de Italiaanse publieke omroep RAI leidt tot politieke beroering. Oppositiepartijen noemen het een aanval op de persvrijheid, terwijl regeringspartijen instemmen met het besluit. Ranucci presenteerde het onafhankelijke onderzoeksprogramma Report, dat regelmatig kritisch berichtte over de regering Meloni. In oktober werd een bomaanslag bij zijn huis gepleegd, waarvoor later een zakenman en bekende van Ranucci de verantwoordelijkheid opnam. Ranucci zegt nu de strijd voor persvrijheid te gaan voeren, terwijl RAI stelt hem andere functies te hebben aangeboden. De gouverneur van de Noord-Italiaanse regio Veneto heeft een noodtoestand afgekondigd na het hevige noodweer van vrijdag en de nacht daarna. Onweersbuien met windstoten en hagel hebben in bijna de hele regio aanzienlijke schade aangericht aan bomen en gebouwen. De stad Cremona in Lombardije lijkt het zwaarst getroffen, met meer dan 40 gewonden. Een tornado vernielde daar tientallen daken, 10 kerken raakten beschadigd en zware hagel beschadigde zeker 10.000 auto's. Ook de gouverneur van Lombardije heeft inmiddels de noodtoestand aangevraagd voor meerdere gebieden in zijn regio. Noodweer in het zuiden van Duitsland heeft grote schade aangericht rond de Bodensee. In de gemeente Bolingen raakten 190 gebouwen beschadigd door zware windstoten. Het Duitse Weerinstituut sprak van uitzonderlijke omstandigheden met windsnelheden tot 143 km per uur, wat overeenkomt met orkaankracht. Daken werden van huizen gerukt en omgewaaide bomen veroorzaakten schade. De brandweer moest 220 keer uitrukken en 6 bewoners zijn in een hotel ondergebracht omdat hun woning vermoedelijk onbewoonbaar is. Bij een Russische drone-aanval in het dorp Mila, nabij Kiev, zijn 37 mensen om het leven gekomen. Een drone raakte een locatie waar explosief materiaal lag opgeslagen. Daarbij brak brand uit en volgden explosies. Tientallen woongebouwen liepen schade op, honderden mensen zijn geëvacueerd en er zijn ook tientallen gewonden. President Zelensky noemde het grote nalatigheid dat explosieven waren opgeslagen in de buurt van de burgerbevolking en heeft een onderzoek aangekondigd. Het stuwmeer in het grensgebied van China en Nepal neemt in omvang af. Satellietbeelden laten zien dat het meer zaterdagochtend 99.000 vierkante meter groot was. 21.000 vierkante meter minder dan op donderdag. Het meer ontstond na de overstromingsramp van afgelopen week en vormde een gevaar voor nieuwe overstromingen. Het water loopt nu langzaam weg en delen van de meerbodem zijn inmiddels zichtbaar. Reddingswerkers, stroomafwaarts, kunnen snel worden gewaarschuwd als het misgaat. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst. Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten. De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Olympisch kampioene Caroline Florijn heeft zich geplaatst voor de finale van de WK roeien op de bosbaan.
3: De Nederlandse werd zaterdag tweede in haar halve finale achter de Britse Lauren Henry. Henry legde de 2 kilometer af in 7 minuten en 14 seconden. Florijn finishte in 7 minuten en bijna 24 seconden. Florijn nam uit de start een voorsprong, maar Henry nam in het middenstuk de leiding over en liep uit naar een voorsprong van bijna 10 seconden. De finale staat zondag om 14:45 op het programma. Liverpool speelt voor de 2e keer op rij gelijk in de Premier League. De ploeg van de nieuwe trainer Andoni Iraola kwam thuis niet verder dan 2-2 tegen Nottingham Forest. Vorige week eindigde het duel met Newcastle United ook al in een gelijkspel. Dan Ndoye schoot de bezoekers in de eerste helft op voorsprong. Alexander Isak maakte na een uur gelijk, na een voorzet van Cody Gakpo. Maar Morgan Gibbs-White zette Nottingham Forest opnieuw op voorsprong vanaf de strafschop. Victor Munoz tekende in de 82e minuut voor de eindstand. Marc Marquez heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Aragon in de MotoGP gewonnen. De Spaanse regerend wereldkampioen bleef op het circuit in Spanje zijn broer Alex Marquez en de Italiaan Marco Bezzecchi voor. Bezzecchi had eerder op de dag pole position veroverd, maar kende geen goede start. De Spaanse broers gingen hem voorbij op de Ducatis en hielden de Italiaanse Aprilia-coureur achter zich. Klassementsleider Jorge Martin eindigde als 5e. Op de WK roeien in eigen land zijn de Nederlandse 8e zaterdag door de series gekomen. De vrouwen plaatsen zich met de 3e tijd voor de finale van zondag. De mannen voeren de 4e tijd en mogen zich zondagochtend melden voor de halve finale. Beide Nederlandse boten zijn regerend wereldkampioen. De kwalificaties werden vanwege de weersomstandigheden gevaren in een time trial format, waarbij de 8e 1 voor 1 de 2 kilometer van de bosbaan aflegde. Wielrenster Mischa Bredewold is zaterdag 2e geworden in de Classic Lorient Agglomération. De Italiaanse Elisa Balsamo won de Franse eendagskoers op World Tour niveau. Bredewold van SD Works Pro Time werd in de sprint van een uitgedunde groep van 33 rensters geklopt door Balsamo van Lidl Trek. De Nederlandse won de koers de afgelopen 3 jaar. Franziska Koch, de Duitse winnares van Parijs-Roubaix, werd 3e. Wielrenner Tadej Pogacar is in de Vuelta hard ten val gekomen en heeft de koers verlaten. De Sloveense wereldkampioen droeg de rode trui als klassementsleider in de Ronde van Spanje. Pogacar viel op een vlakke weg in een sprintetappe waarin niet bijzonder hard gereden werd. Hij was bebloed op zijn lichaam en zijn gezicht en leek last te hebben van zijn arm. Niet lang na de val stapte hij in een ambulance.
0: Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het noordoosten nog gedeeltelijk zonnig. Maar vanuit het zuidwesten trekt bewolking op, met geleidelijk ook regen. Het wordt zo'n 22 graden, al voelt het in de regen wat koeler aan. De wind waait matig uit het zuiden, aan de kust krachtig. Vanavond valt er plaatselijk regen en later in het noordwesten buien, soms met onweer. Aan de westkust neemt de wind toe tot hard met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht blijft het wisselvallig met buien, vooral aan de kust mogelijk met onweer, bij een graad of 16. Morgen overdag is het half tot zwaar bewolkt met nog een enkele bui en wordt het zo'n 21 graden.
0: Dit was het weer.
2: Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Mirjam Sterk, langdurige zorg, heeft zaterdag namens de overheid excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Jongeren kregen volgens haar te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en werden slachtoffer van fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Koepelorganisatie de Nederlandse GGZ zegt dat de excuses laten zien dat de ervaringen van mensen serieus worden genomen. Tegelijkertijd zijn ze volgens de organisatie geen eindpunt. De Nederlandse GGZ vindt het belangrijk om door te gaan met het terugdringen van vrijheidsbeperkende vormen van zorg. Saba bereidt zich voor op tropische storm Dolly, die tussen zaterdag en maandag zware regenval, onweer en gevaarlijke omstandigheden op zee kan veroorzaken. Het eilandbestuur waarschuwt dat hevige buien aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Omdat Saba geen zoetwaterbron heeft en afhankelijk is van ontzilt zeewater, worden de ontziltingsinstallaties van zaterdag tot maandag stilgelegd om stormschade te voorkomen. De ruim 2000 inwoners krijgen het advies om water te besparen en elektrische apparaten los te koppelen. Saba is een van de drie bijzondere gemeenten in Caribisch Nederland en heeft een oppervlakte van 13 vierkante kilometer. Ahmed Abu Taleb, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, hoopt de gesloten jeugdzorg binnen 2 jaar te kunnen sluiten. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg sprak mede namens zijn organisatie excuses uit voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Tienduizenden jongeren kregen niet de zorg die ze nodig hadden en werden geconfronteerd met fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Abu Taleb zegt dat de jongeren er zo snel mogelijk uit moeten komen, maar dat het alternatief beter moet zijn. Hij denkt dat de excuses het begin zijn van een helend proces voor heel veel jongeren. Sinds vrijdag kunnen mensen niet meer inloggen bij het Centraal Justitieel Incassobureau. In de systemen van de organisatie is een interne technische fout geslopen, waardoor verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen werden gekoppeld. In een paar gevallen hebben mensen daardoor informatie gezien die niet voor hen bedoeld was. Het CJIB heeft bij de autoriteit persoonsgegevens een voorlopige melding gemaakt van een datalek. Het digitale loket blijft gesloten totdat alle gegevens weer in orde zijn. Alle 25 tot 30 mensen die zaterdagmiddag zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 in Den Haag worden aangehouden. Dat meldt de politie na de actie van Extinction Rebellion. Extinction Rebellion zelf zegt dat 53 activisten zijn aangehouden. De demonstranten worden strenger behandeld dan bij eerdere snelwegblokkades gebruikelijk was. Sinds dinsdag is landelijk afgesproken bij spoor- of snelwegacties in principe strafrechtelijk op te treden. Na boerenacties rond Den Bosch, waarbij 2 mensen omkwamen in een file. De actievoerders worden naar het hoofdbureau gebracht en na registratie van de aanhouding weer heen gezonden, waarna het Openbaar Ministerie beslist over eventuele vervolging. Jason Boukwandas trekt zich terug uit het publieke debat over misstanden in de jeugdzorg. De 28-jarige ervaringsdeskundige bracht met 2 rapporten misstanden aan het licht in gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinstellingen. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg bood daar excuses voor aan. Boukwandas zegt te ziek te zijn om door te gaan en wil tijd en ruimte voor zichzelf en zijn naasten. Tijdens de excuusbijeenkomst in Ede werd hij een ongelooflijk belangrijke pilaar genoemd, zonder wie de excuses er niet waren geweest. Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Tientallen Joodse kolonisten hebben het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaanoever aangevallen. Eerst viel een kleine groep huizen aan, maar na weerstand van bewoners kwamen meer kolonisten. Het Israëlische leger greep in na meldingen dat kolonisten in het gebied waren en gewelddadige confrontaties hadden plaatsgevonden, waaronder het gooien van stenen naar Palestijnen en andere burgers. Soldaten troffen kolonisten aan die zich hadden verschanst in een Palestijns huis met bewoners erin.
5: Soldaten verwijderden de kolonisten en namen hun auto's in beslag. Het leger zegt op de hoogte te zijn van meldingen over gewonde Palestijnen.
9: Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, van wie de meeste aan de Nepalese kant. Van 320 toeristen is nog onbekend waar ze zijn, onder wie twee Nederlanders en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. De identificatie van overledenen verloopt moeizaam door de omvang van de ramp. Een 8-jarige jongen die in een boom was gevlucht voor de modderstroom is gered en weer herenigd met zijn moeder.
10: Het gedwongen vertrek van tv-presentator Sigfrido Ranucci bij de Italiaanse publieke omroep RAI leidt tot politieke beroering. Oppositiepartijen noemen het een aanval op de persvrijheid, terwijl regeringspartijen instemmen met het besluit. Ranucci presenteerde het onafhankelijke onderzoeksprogramma Report, dat regelmatig kritisch berichtte over de regering Meloni. In oktober werd een bomaanslag bij zijn huis gepleegd, waarvoor later een zakenman en bekende van Ranucci de verantwoordelijkheid opnam. Ranucci zegt nu de strijd voor persvrijheid te gaan voeren, terwijl RAI stelt hem andere functies te hebben aangeboden.
11: De gouverneur van de Noord-Italiaanse regio Veneto heeft een noodtoestand afgekondigd na het hevige noodweer van vrijdag en de nacht erna. Onweersbuien met windstoten en hagel hebben in bijna de hele regio aanzienlijke schade aangericht aan bomen en gebouwen. De stad Cremona in Lombardije lijkt het zwaarst getroffen, met meer dan 40 gewonden. Een tornado vernielde daar tientallen daken, 10 kerken raakten beschadigd en zware hagel beschadigde zeker 10.000 auto's. Ook de gouverneur van Lombardije heeft inmiddels de noodtoestand aangevraagd voor meerdere gebieden in zijn regio.
12: Noodweer in het zuiden van Duitsland heeft grote schade aangericht rond de Bodensee. In de gemeente Bolingen raakten 190 gebouwen beschadigd door zware windstoten. Het Duitse Weerinstituut sprak van uitzonderlijke omstandigheden met windsnelheden tot 143 km per uur, wat overeenkomt met orkaankracht. Daken werden van huizen gerukt en omgewaaide bomen veroorzaakten schade. De brandweer moest 220 keer uitrukken en 6 bewoners zijn in een hotel ondergebracht omdat hun woning vermoedelijk onbewoonbaar is.
13: Bij een Russische drone-aanval in het dorp Mila, nabij Kiev, zijn 37 mensen om het leven gekomen. Een drone raakte een locatie waar explosief materiaal lag opgeslagen. Daarbij brak brand uit en volgden explosies. Tientallen woongebouwen liepen schade op, honderden mensen zijn geëvacueerd en er zijn ook tientallen gewonden. President Zelensky noemde het grote nalatigheid dat explosieven waren opgeslagen in de buurt van de burgerbevolking en heeft een onderzoek aangekondigd.
14: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
15: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
16: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
17: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
18: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
19: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
20: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. Olympisch kampioene Caroline Florijn heeft zich geplaatst voor de finale van de WK roeien op de bosbaan. De Nederlandse werd zaterdag tweede in haar halve finale achter de Britse Lauren Henry. Henry legde de 2 kilometer af in 7 minuten en 14 seconden. Florijn finishte in 7 minuten en bijna 24 seconden. Florijn nam uit de start een voorsprong, maar Henry nam in het middenstuk de leiding over en liep uit naar een voorsprong van bijna 10 seconden. De finale staat zondag om 14:45 op het programma. Liverpool speelt voor de tweede keer op rij gelijk in de Premier League. De ploeg van de nieuwe trainer Andoni Iraola kwam thuis niet verder dan 2-2 tegen Nottingham Forest. Vorige week eindigde het duel met Newcastle United ook al in een gelijkspel. Dan Ndoye schoot de bezoekers in de eerste helft op voorsprong. Alexander Isak maakte na een uur gelijk, na een voorzet van Cody Gakpo. Maar Morgan Gibbs-White zette Nottingham Forest opnieuw op voorsprong vanaf de strafschop. Victor Munoz tekende in de 82e minuut voor de eindstand. Marc Marquez heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Aragon in de MotoGP gewonnen. De Spaanse regerend wereldkampioen bleef op het circuit in Spanje zijn broer Alex Marquez en de Italiaan Marco Bezzecchi voor. Bezzecchi had eerder op de dag pole position veroverd, maar kende geen goede start. De Spaanse broers gingen hem voorbij op de Ducatis en hielden de Italiaanse Aprilia-coureur achter zich. Klassementsleider Jorge Martin eindigde als vijfde. Op de WK roeien in eigen land zijn de Nederlandse achten zaterdag door de series gekomen. De vrouwen plaatsen zich met de derde tijd voor de finale van zondag. De mannen voeren de vierde tijd en mogen zich zondagochtend melden voor de halve finale. Beide Nederlandse boten zijn regerend wereldkampioen. De kwalificaties werden vanwege de weersomstandigheden gevaren in een time trial format, waarbij de achten één voor één de 2 kilometer van de bosbaan aflegden. Wielrenster Mischa Bredewold is zaterdag tweede geworden in de Classic Lorient Agglomération. De Italiaanse Elisa Balsamo won de Franse eendagskoers op worldtourniveau. Bredewold van SD Works Pro Time werd in de sprint van een uitgedunde groep van 33 rensters geklopt door Balsamo van Lidl Trek. De Nederlandse won de koers de afgelopen 3 jaar. Franziska Koch, de Duitse winnares van Parijs-Roubaix, werd derde. Wielrenner Tadej Pogačar is in de Vuelta hard ten val gekomen en heeft de koers verlaten. De Sloveense wereldkampioen droeg de rode trui als klassementsleider. Hij viel op een vlakke weg, was bebloed op zijn lichaam en gezicht en leek last te hebben van zijn arm. Door zijn uitvallen wordt de Spanjaard Enric Mas virtueel de nieuwe leider, terwijl Pogačar een voorsprong had van 3 minuten 50 minuten. Het is nog onduidelijk of het wereldkampioenschap op 27 september in Montreal voor Pogačar in gevaar komt. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het noordoosten nog af en toe zonnig, maar vanuit het zuidwesten trekt bewolking op met regen die zich noordoostwaarts uitbreidt. Het wordt zo'n 22 graden, in de regen iets koeler. De zuidenwind is matig, langs de kust krachtig. Vanavond valt er plaatselijk regen en later in het noordwesten buien, soms met onweer. Aan de westkust neemt de wind toe tot hard, met uitschieters naar 75 km per uur. Vannacht blijven er buien vallen, met aan de kust kans op onweer. Het koelt af tot rond de 16 graden. Morgen is het half tot zwaar bewolkt met af en toe een bui. Later in de middag enkele opklaringen. Temperaturen rond de 21 graden. De wind neemt overdag geleidelijk af. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Minister Mirjam Sterk, langdurige zorg, heeft zaterdag namens de overheid excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Jongeren kregen volgens haar te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en werden slachtoffer van fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Koepelorganisatie de Nederlandse GGZ zegt dat de excuses laten zien dat de ervaringen van mensen serieus worden genomen. Tegelijkertijd zijn ze volgens de organisatie geen eindpunt. De Nederlandse GGZ vindt het belangrijk om door te gaan met het terugdringen van vrijheidsbeperkende vormen van zorg.
23: Saba bereidt zich voor op tropische storm Dolly, die tussen zaterdag en maandag zware regenval, onweer en gevaarlijke omstandigheden op zee kan veroorzaken. Het eilandbestuur waarschuwt dat hevige buien aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Omdat Saba geen zoetwaterbron heeft en afhankelijk is van ontzilt zeewater, worden de ontziltingsinstallaties van zaterdag tot maandag stilgelegd om stormschade te voorkomen. De ruim 2000 inwoners krijgen het advies om water te besparen en elektrische apparaten los te koppelen. Saba is een van de 3 bijzondere gemeenten in Caribisch Nederland en heeft een oppervlakte van 13 vierkante kilometer.
24: Ahmed Abu Taleb, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, hoopt de gesloten jeugdzorg binnen 2 jaar te kunnen sluiten. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg sprak mede namens zijn organisatie excuses uit voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Tienduizenden jongeren kregen niet de zorg die ze nodig hadden en werden geconfronteerd met fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Abu Taleb zegt dat de jongeren er zo snel mogelijk uit moeten komen, maar dat het alternatief beter moet zijn. Hij denkt dat de excuses het begin zijn van een helend proces voor heel veel jongeren.
23: Sinds vrijdag kunnen mensen niet meer inloggen bij het Centraal Justitieel Incassobureau. In de systemen van de organisatie is een interne technische fout geslopen, waardoor verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen werden gekoppeld. In een paar gevallen hebben mensen daardoor informatie gezien die niet voor hen bedoeld was. Het CJIB heeft bij de autoriteit persoonsgegevens een voorlopige melding gemaakt van een datalek. Het digitale loket blijft gesloten totdat alle gegevens weer in orde zijn. Alle 25 tot 30 mensen die zaterdagmiddag zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 in Den Haag, worden aangehouden. Dat meldt de politie na de actie van Extinction Rebellion. Extinction Rebellion zelf zegt dat 53 activisten zijn aangehouden. De demonstranten worden strenger behandeld dan bij eerdere snelwegblokkades gebruikelijk was. Sinds dinsdag is landelijk afgesproken bij spoor- of snelwegacties in principe strafrechtelijk op te treden. Na boerenacties rond Den Bosch, waarbij twee mensen omkwamen in een file. De actievoerders worden naar het hoofdbureau gebracht en na registratie van de aanhouding weer heen gezonden, waarna het Openbaar Ministerie beslist over eventuele vervolging. Jason Boekwandas trekt zich terug uit het publieke debat over misstanden in de jeugdzorg. De 28-jarige ervaringsdeskundige bracht met twee rapporten misstanden aan het licht in gesloten jeugdzorg en justitiële jeugdinstellingen. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg bood daar excuses voor aan. Boekwandas zegt te ziek te zijn om door te gaan en wil tijd en ruimte voor zichzelf en zijn naasten. Tijdens de excuusbijeenkomst in Ede werd hij een ongelooflijk belangrijke pilaar genoemd, zonder wie de excuses er niet waren geweest. Dit was het Binnenlands Nieuws.
0: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Tientallen Joodse kolonisten hebben het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaanoever aangevallen. Eerst viel een kleine groep huizen aan, maar na weerstand van bewoners kwamen meer kolonisten. Het Israëlische leger greep in na meldingen dat kolonisten in het gebied waren en gewelddadige confrontaties hadden plaatsgevonden, waaronder het gooien van stenen naar Palestijnen en andere burgers. Soldaten troffen kolonisten aan die zich hadden verschanst in een Palestijns huis met bewoners erin. Soldaten verwijderden de kolonisten en namen hun auto's in beslag. Het leger zegt op de hoogte te zijn van meldingen over gewonde Palestijnen.
6: Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, van wie de meeste aan de Nepalese kant. Van 320 toeristen is nog onbekend waar ze zijn, onder wie twee Nederlanders en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. De identificatie van overledenen verloopt moeizaam door de omvang van de ramp. Een 8-jarige jongen die in een boom was gevlucht voor de modderstroom is gered en weer herenigd met zijn moeder.
7: Het gedwongen vertrek van tv-presentator Sigfrido Ranucci bij de Italiaanse publieke omroep RAI leidt tot politieke beroering. Oppositiepartijen noemen het een aanval op de persvrijheid, terwijl regeringspartijen instemmen met het besluit. Ranucci presenteerde het onafhankelijke onderzoeksprogramma Report, dat regelmatig kritisch berichtte over de regering Meloni. In oktober werd een bomaanslag bij zijn huis gepleegd, waarvoor later een zakenman en bekende van Ranucci de verantwoordelijkheid opnam. Ranucci zegt nu de strijd voor persvrijheid te gaan voeren, terwijl RAI stelt hem andere functies te hebben aangeboden.
8: De gouverneur van de Noord-Italiaanse regio Veneto heeft een noodtoestand afgekondigd na het hevige noodweer van vrijdag en de nacht erna. Onweersbuien met windstoten en hagel hebben in bijna de hele regio aanzienlijke schade aangericht aan bomen en gebouwen. De stad Cremona in Lombardije lijkt het zwaarst getroffen, met meer dan 40 gewonden. Een tornado vernielde daar tientallen daken, 10 kerken raakten beschadigd en zware hagel beschadigde zeker 10.000 auto's. Ook de gouverneur van Lombardije heeft inmiddels de noodtoestand aangevraagd voor meerdere gebieden in zijn regio.
9: Noodweer in het zuiden van Duitsland heeft grote schade aangericht rond de Bodensee. In de gemeente Bolingen raakten 190 gebouwen beschadigd door zware windstoten. Het Duitse Weerinstituut sprak van uitzonderlijke omstandigheden met windsnelheden tot 143 km per uur, wat overeenkomt met orkaankracht. Daken werden van huizen gerukt en omgewaaide bomen veroorzaakten schade. De brandweer moest 220 keer uitrukken en 6 bewoners zijn in een hotel ondergebracht omdat hun woning vermoedelijk onbewoonbaar is.
10: Bij een Russische drone-aanval in het dorp Mila, nabij Kiev, zijn 37 mensen om het leven gekomen. Een drone raakte een locatie waar explosief materiaal lag opgeslagen. Daarbij brak brand uit en volgden explosies. Tientallen woongebouwen liepen schade op, honderden mensen zijn geëvacueerd en er zijn ook tientallen gewonden. President Zelensky noemde het grote nalatigheid dat explosieven waren opgeslagen in de buurt van de burgerbevolking en heeft een onderzoek aangekondigd.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws.
26: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
27: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
28: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
29: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
30: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 tot 7:00 s'avonds.
1: De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
3: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Liverpool speelt voor de 2e keer op rij gelijk in de Premier League. De ploeg van de nieuwe trainer Andoni Iraola kwam thuis niet verder dan 2-2 tegen Nottingham Forest. Vorige week eindigde het duel met Newcastle United ook al in een gelijkspel. Dan Ndoye schoot de bezoekers in de eerste helft op voorsprong. Alexander Isak maakte na een uur gelijk, na een voorzet van Cody Gakpo. Maar Morgan Gibbs-White zette Nottingham Forest opnieuw op voorsprong vanaf de strafschop. Victor Munoz tekende in de 82e minuut voor de eindstand. Marc Marquez heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Aragon in de MotoGP gewonnen. De Spaanse regerend wereldkampioen bleef op het circuit in Spanje zijn broer Alex Marquez en de Italiaan Marco Bezzecchi voor. Bezzecchi had eerder op de dag pole position veroverd, maar kende geen goede start. De Spaanse broers gingen hem voorbij op de Ducatis en hielden de Italiaanse Aprilia-coureur achter zich. Klassementsleider Jorge Martin eindigde als 5e. Op de WK roeien in eigen land zijn de Nederlandse 8e zaterdag door de series gekomen. De vrouwen plaatsen zich met de 3e tijd voor de finale van zondag. De mannen voeren de 4e tijd en mogen zich zondagochtend melden voor de halve finale. Beide Nederlandse boten zijn regerend wereldkampioen. De kwalificaties werden vanwege de weersomstandigheden gevaren in een time trial format, waarbij de 8e 1 voor 1 de 2 kilometer van de bosbaan aflegde. Wielrenster Mischa Bredewold is zaterdag 2e geworden in de Classic Lorient Agglomération. De Italiaanse Elisa Balsamo won de Franse eendagskoers op worldtourniveau. Bredewold van SD Works Pro Time werd in de sprint van een uitgedunde groep van 33 rensters geklopt door Balsamo van Lidl Trek. De Nederlandse won de koers de afgelopen 3 jaar. Franziska Koch, de Duitse winnares van Parijs-Roubaix, werd 3e. Wielrenner Tadej Pogacar is in de Vuelta hard ten val gekomen en heeft de koers verlaten. De Sloveense wereldkampioen droeg de rode trui als klassementsleider. Hij viel op een vlakke weg, was bebloed op zijn lichaam en gezicht en leek last te hebben van zijn arm. Door zijn uitvallen wordt de Spanjaard Enric Mas virtueel de nieuwe leider, terwijl Pogacar een voorsprong had van 3 minuten 50 minuten. Het is nog onduidelijk of het wereldkampioenschap op 27 september in Montreal voor Pogacar in gevaar komt. Thijs Dallinga heeft bij zijn Bundesliga-debuut voor een FC Köln meteen 2 keer gescoord. De 26-jarige aanvaller, die door Bologna wordt verhuurd, maakte in de 2e helft de 2e en 3e treffer in de 3-2-overwinning op Hoffenheim. Hoffenheim kwam 2 keer op voorsprong, via Adam Dahim en Ozan Kabak, maar Köln trok de wedstrijd alsnog naar zich toe. Said El Mala had eerder voor de eerste gelijkmaker gezorgd. Elversberg won zijn eerste Bundesliga-wedstrijd ooit met 3-2 van Bayer Leverkusen. De club uit het zuidwesten van Duitsland stond na 9 minuten al met 2-0 voor door doelpunten van Lucas Petkoff en Cole Campbell. David Mokwa Ntuzu maakte kort na rust de 3e treffer. Patrick Schick en Christian Cofane scoorden nog namens Leverkusen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond.

0: klaart het tijdelijk op met af en toe zon. Het wordt ongeveer 21 graden. Aan het einde van de avond komen er in het westen opnieuw buien, mogelijk met onweer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De oud-katholieke kerk in Nederland krijgt voor het eerst een vrouw als bisschop. Erna Pijnenburg is zaterdag verkozen in het bisdom Haarlem en wordt op 10 oktober gewijd in de Grote of Sint-Bavo-kerk. Pijnenburg zegt dat de keuze bevestigt dat de oud-katholieke kerk een plek heeft voor iedereen, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid of gender. De oud-katholieke kerk telt in Nederland ruim 5000 leden, verdeeld over 2 bisdommen, en is vrijzinniger dan de Rooms-katholieke kerk. Bisschoppen mogen getrouwd zijn. Pijnenburg woont met haar man in de pastorie in Alkmaar. Minister Mirjam Sterk, langdurige zorg, heeft zaterdag namens de overheid excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Jongeren kregen volgens haar te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en werden slachtoffer van fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Koepelorganisatie de Nederlandse GGZ zegt dat de excuses laten zien dat de ervaringen van mensen serieus worden genomen. Tegelijkertijd zijn ze volgens de organisatie geen eindpunt. De Nederlandse GGZ vindt het belangrijk om door te gaan met het terugdringen van vrijheidsbeperkende vormen van zorg. Saba bereidt zich voor op tropische storm Dolly, die tussen zaterdag en maandag zware regenval, onweer en gevaarlijke omstandigheden op zee kan veroorzaken. Het eilandbestuur waarschuwt dat hevige buien aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Omdat Saba geen zoetwaterbron heeft en afhankelijk is van ontzilt zeewater, worden de ontziltingsinstallaties van zaterdag tot maandag stilgelegd om stormschade te voorkomen. De ruim 2000 inwoners krijgen het advies om water te besparen en elektrische apparaten los te koppelen. Saba is een van de 3 bijzondere gemeenten in Caribisch Nederland en heeft een oppervlakte van 13 vierkante kilometer. Ahmed Abu Taleb, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, hoopt de gesloten jeugdzorg binnen 2 jaar te kunnen sluiten. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg sprak mede namens zijn organisatie excuses uit voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Tienduizenden jongeren kregen niet de zorg die ze nodig hadden en werden geconfronteerd met fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Abu Taleb zegt dat de jongeren er zo snel mogelijk uit moeten komen, maar dat het alternatief beter moet zijn. Hij denkt dat de excuses het begin zijn van een helend proces voor heel veel jongeren. Sinds vrijdag kunnen mensen niet meer inloggen bij het Centraal Justitieel Incassobureau. In de systemen van de organisatie is een interne technische fout geslopen, waardoor verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen werden gekoppeld. In een paar gevallen hebben mensen daardoor informatie gezien die niet voor hen bedoeld was. Het CJIB heeft bij de autoriteit persoonsgegevens een voorlopige melding gemaakt van een datalek. Het digitale loket blijft gesloten totdat alle gegevens weer in orde zijn. Alle 25 tot 30 mensen die zaterdagmiddag zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 in Den Haag, worden aangehouden. Dat meldt de politie na de actie van Extinction Rebellion. Extinction Rebellion zelf zegt dat 53 activisten zijn aangehouden. De demonstranten worden strenger behandeld dan bij eerdere snelwegblokkades gebruikelijk was. Sinds dinsdag is landelijk afgesproken bij spoor- of snelwegacties in principe strafrechtelijk op te treden, na boerenacties rond Den Bosch waarbij 2 mensen omkwamen in een file. De actievoerders worden naar het hoofdbureau gebracht en na registratie van de aanhouding weer heen gezonden, waarna het Openbaar Ministerie beslist over eventuele

0: eventuele vervolging.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Tientallen Israëlische kolonisten hebben het Palestijnse dorp Qusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Een kleine groep viel eerst huizen aan, waarna meer kolonisten kwamen na weerstand van bewoners. Het Israëlische leger greep in en trof tientallen relschoppers aan die zich in een Palestijns huis hadden verschanst terwijl er bewoners binnen waren. Soldaten verwijderden de kolonisten en namen hun auto's in beslag als bewijs voor een politieonderzoek. Sinds het begin van de oorlog in Gaza in 2023 zijn minstens 1100 Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever gedood door Israëlische troepen of kolonisten.
4: Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, van wie de meeste aan de Nepalese kant. Van 320 toeristen is nog onbekend waar ze zijn, onder wie twee Nederlanders en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. De identificatie van overledenen verloopt moeizaam door de omvang van de ramp. Een 8-jarige jongen die in een boom was gevlucht voor de modderstroom is gered en weer herenigd met zijn moeder.
5: Het gedwongen vertrek van tv-presentator Sigfrido Ranucci bij de Italiaanse publieke omroep RAI leidt tot politieke beroering. Oppositiepartijen noemen het een aanval op de persvrijheid, terwijl regeringspartijen instemmen met het besluit. Ranucci presenteerde het onafhankelijke onderzoeksprogramma Report, dat regelmatig kritisch berichtte over de regering Meloni. In oktober werd een bomaanslag bij zijn huis gepleegd, waarvoor later een zakenman en bekende van Ranucci de verantwoordelijkheid opnam. Ranucci zegt nu de strijd voor persvrijheid te gaan voeren, terwijl RAI stelt hem andere functies te hebben aangeboden.
6: De gouverneur van de Noord-Italiaanse regio Veneto heeft een noodtoestand afgekondigd na het hevige noodweer van vrijdag en de nacht daarna. Onweersbuien met windstoten en hagel hebben in bijna de hele regio aanzienlijke schade aangericht aan bomen en gebouwen. De stad Cremona in Lombardije lijkt het zwaarst getroffen, met meer dan 40 gewonden. Een tornado vernielde daar tientallen daken, 10 kerken raakten beschadigd en zware hagel beschadigde zeker 10.000 auto's. Ook de gouverneur van Lombardije heeft inmiddels de noodtoestand aangevraagd voor meerdere gebieden in zijn regio.
7: Noodweer in het zuiden van Duitsland heeft grote schade aangericht rond de Bodensee. In de gemeente Bolingen raakten 190 gebouwen beschadigd door zware windstoten. Het Duitse Weerinstituut sprak van uitzonderlijke omstandigheden met windsnelheden tot 143 km per uur, wat overeenkomt met orkaankracht. Daken werden van huizen gerukt en omgewaaide bomen veroorzaakten schade. De brandweer moest 220 keer uitrukken en 6 bewoners zijn in een hotel ondergebracht omdat hun woning vermoedelijk onbewoonbaar is.
8: Bij een Russische drone-aanval in het dorp Mila, nabij Kiev, zijn 37 mensen om het leven gekomen. Een drone raakte een locatie waar explosief materiaal lag opgeslagen. Daarbij brak brand uit en volgden explosies. Tientallen woongebouwen liepen schade op, honderden mensen zijn geëvacueerd en er zijn ook tientallen gewonden. President Zelensky noemde het grote nalatigheid dat explosieven waren opgeslagen in de buurt van de burgerbevolking en heeft een onderzoek aangekondigd.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws.
0: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
9: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
10: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
11: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
12: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
13: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Op de WK roeien in eigen land zijn de Nederlandse achten zaterdag door de series gekomen. De vrouwen plaatsen zich met de derde tijd voor de finale van zondag. De mannen voeren de vierde tijd en mogen zich zondagochtend melden voor de halve finale. Beide Nederlandse boten zijn regerend wereldkampioen. De kwalificaties werden vanwege de weersomstandigheden gevaren in een time trial format, waarbij de achten 1 voor 1 de 2 kilometer van de bosbaan aflegden.
16: Wielrenster Mischa Bredewold is zaterdag tweede geworden in de Classic Lorient Agglomération. De Italiaanse Elisa Balsamo won de Franse eendagskoers op wereldtourniveau.
15: Bredewold van SD Works Pro Time werd in de sprint van een uitgedunde groep van 33 rensters geklopt door Balsamo van Lidl Trek. De Nederlandse won de koers de afgelopen 3 jaar. Franziska Koch, de Duitse winnares van Parijs-Roubaix, werd derde. Wielrenner Tadej Pogačar is in de Vuelta hard ten val gekomen en heeft de koers verlaten. De Sloveense wereldkampioen droeg de rode trui als klassementsleider. Hij viel op een vlakke weg, was bebloed op zijn lichaam en gezicht en leek last te hebben van zijn arm. Door zijn uitvallen wordt de Spanjaard Enric Mas virtueel de nieuwe leider, terwijl Pogačar een voorsprong had van 3 minuten 50 minuten. Het is nog onduidelijk of het wereldkampioenschap op 27 september in Montreal voor Pogačar in gevaar komt. Thijs Dallinga heeft bij zijn Bundesliga-debuut voor een FC Köln meteen 2 keer gescoord. De 26-jarige aanvaller, die door Bologna wordt verhuurd, maakte in de tweede helft de tweede en derde treffer in de 3-2-overwinning op Hoffenheim. Hoffenheim kwam 2 keer op voorsprong via Adam Dahim en Ozan Kabak, maar Köln trok de wedstrijd alsnog naar zich toe. Said El Mala had eerder voor de eerste gelijkmaker gezorgd. Elversberg won zijn eerste Bundesliga-wedstrijd ooit met 3-2 van Bayer Leverkusen. De club uit het zuidwesten van Duitsland stond na 9 minuten al met 2-0 voor door doelpunten van Lucas Petkoff en Cole Campbell. David Mokwa Ntuzu maakte kort na rust de derde treffer. Patrick Schick en Christian Cofane scoorden nog namens Leverkusen. Brian Coquard heeft zaterdag de 8e etappe van de Vuelta gewonnen. De Franse renner van Cofidis was de beste in de massasprint in Xeraco, een kustplaats ten zuiden van Valencia. De dag werd overschaduwd door de uitval van rode truidrager en wereldkampioen Tadej Pogačar, die op ruim 30 kilometer van de finish ten val kwam. Met een bebloed lichaam en gezicht stapte hij in een ambulance. Door de val van Pogačar is de Spanjaard Enric Mas de nieuwe leider in de Vuelta, terwijl Primoz Roglic nu tweede staat op 1 minuut. De Nederlandse hockeysters zijn er niet in geslaagd om de 4e wereldtitel op rij te veroveren. In de WK-finale in het Wagener Stadion verloor de ploeg van bondscoach Raoul Eeren na shootouts van Argentinië. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. Jibby Jansen bracht Oranje vlak voor rust op voorsprong via een strafcorner. Maar Maria Granato bracht Argentinië in het 4e kwart op gelijke hoogte. In de shootouts misten Pien Sanders, Felice Albers en Freke Moes, waardoor Argentinië de wereldtitel pakte. Dit was het laatste sportnieuws.
17: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vanavond valt hier en daar regen. Later op de avond komen er in het noordwesten buien voor, soms met onweer. De zuidwestenwind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Langs de westkust wordt het in de loop van de avond hard, met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht zijn er buien, aan de kust soms met onweer. Het wordt ongeveer 16 graden. De harde wind aan de kust neemt in de loop van de nacht af. Morgenochtend is het half tot zwaar bewolkt, met in het noorden en westen enkele buien. Morgenmiddag breekt de zon af en toe door en is er nog hooguit een lichte bui. De temperatuur komt uit rond 21 graden. De wind blijft matig.
20: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws.
23: De oud-katholieke kerk in Nederland krijgt voor het eerst een vrouw als bisschop. Erna Pijnenburg is zaterdag verkozen in het bisdom Haarlem en wordt op 10 oktober gewijd in de Grote of Sint-Bavo-kerk. Pijnenburg zegt dat de keuze bevestigt dat de oud-katholieke kerk een plek heeft voor iedereen, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid of gender. De oud-katholieke kerk telt in Nederland ruim 5000 leden, verdeeld over 2 bisdommen en is vrijzinniger dan de Rooms-Katholieke Kerk. Bisschoppen mogen getrouwd zijn. Pijnenburg woont met haar man in de pastorie in Alkmaar.
1: Minister Mirjam Sterk, langdurige zorg, heeft zaterdag namens de overheid excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Jongeren kregen volgens haar te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en werden slachtoffer van fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Koepelorganisatie de Nederlandse GGZ zegt dat de excuses laten zien dat de ervaringen van mensen serieus worden genomen. Tegelijkertijd zijn ze volgens de organisatie geen eindpunt. De Nederlandse GGZ vindt het belangrijk om door te gaan met het terugdringen van vrijheidsbeperkende vormen van zorg.
23: Saba bereidt zich voor op tropische storm Dolly, die tussen zaterdag en maandag zware regenval, onweer en gevaarlijke omstandigheden op zee kan veroorzaken. Het eilandbestuur waarschuwt dat hevige buien aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Omdat Saba geen zoetwaterbron heeft en afhankelijk is van ontzilt zeewater, worden de ontziltingsinstallaties van zaterdag tot maandag stilgelegd om stormschade te voorkomen. De ruim 2000 inwoners krijgen het advies om water te besparen en elektrische apparaten los te koppelen. Saba is een van de drie bijzondere gemeenten in Caribisch Nederland en heeft een oppervlakte van 13 vierkante kilometer.
4: Ahmed Abu Taleb, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, hoopt de gesloten jeugdzorg binnen 2 jaar te kunnen sluiten. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg sprak mede namens zijn organisatie excuses uit voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Tienduizenden jongeren kregen niet de zorg die ze nodig hadden en werden geconfronteerd met fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Abu Taleb zegt dat de jongeren er zo snel mogelijk uit moeten komen, maar dat het alternatief beter moet zijn. Hij denkt dat de excuses het begin zijn van een helend proces voor heel veel jongeren.
23: Sinds vrijdag kunnen mensen niet meer inloggen bij het Centraal Justitieel Incassobureau. In de systemen van de organisatie is een interne technische fout geslopen, waardoor verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen werden gekoppeld. In een paar gevallen hebben mensen daardoor informatie gezien die niet voor hen bedoeld was. Het CJIB heeft bij de autoriteit persoonsgegevens een voorlopige melding gemaakt van een datalek. Het digitale loket blijft gesloten totdat alle gegevens weer in orde zijn.
4: Alle 25 tot 30 mensen die zaterdagmiddag zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 in Den Haag worden aangehouden. Dat meldt de politie na de actie van Extinction Rebellion. Extinction Rebellion zelf zegt dat 53 activisten zijn aangehouden. De demonstranten worden strenger behandeld dan bij eerdere snelwegblokkades gebruikelijk was. Sinds dinsdag is landelijk afgesproken bij spoor- of snelwegacties in principe strafrechtelijk op te treden. Na boerenacties rond Den Bosch, waarbij 2 mensen omkwamen in een file. De actievoerders worden naar het hoofdbureau gebracht en na registratie van de aanhouding weer heen gezonden, waarna het Openbaar Ministerie beslist over eventuele vervolging.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Tientallen Israëlische kolonisten hebben het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaanoever aangevallen. Een kleine groep viel eerst huizen aan, waarna meer kolonisten kwamen na weerstand van bewoners. Het Israëlische leger greep in en trof tientallen relschoppers aan die zich in een Palestijns huis hadden verschanst terwijl er bewoners binnen waren. Soldaten verwijderden de kolonisten en namen hun auto's in beslag als bewijs voor een politieonderzoek.
2: Sinds het begin van de oorlog in Gaza in 2023 zijn minstens 1100 Palestijnen op de westelijke Jordaanoever gedood door Israëlische troepen of kolonisten.
3: Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, van wie de meeste aan de Nepalese kant. Van 320 toeristen is nog onbekend waar ze zijn, onder wie twee Nederlanders en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. De identificatie van overledenen verloopt moeizaam door de omvang van de ramp. Een 8-jarige jongen die in een boom was gevlucht voor de modderstroom is gered en weer herenigd met zijn moeder.
7: Het gedwongen vertrek van tv-presentator Sigfrido Ranucci bij de Italiaanse publieke omroep RAI leidt tot politieke beroering. Oppositiepartijen noemen het een aanval op de persvrijheid, terwijl regeringspartijen instemmen met het besluit. Ranucci presenteerde het onafhankelijke onderzoeksprogramma Report, dat regelmatig kritisch berichtte over de regering Meloni. In oktober werd een bomaanslag bij zijn huis gepleegd, waarvoor later een zakenman en bekende van Ranucci de verantwoordelijkheid opnam. Ranucci zegt nu de strijd voor persvrijheid te gaan voeren, terwijl RAI stelt hem andere functies te hebben aangeboden.
8: De gouverneur van de Noord-Italiaanse regio Veneto heeft een noodtoestand afgekondigd na het hevige noodweer van vrijdag en de nacht daarna. Onweersbuien met windstoten en hagel hebben in bijna de hele regio aanzienlijke schade aangericht aan bomen en gebouwen. De stad Cremona in Lombardije lijkt het zwaarst getroffen, met meer dan 40 gewonden. Een tornado vernielde daar tientallen daken, 10 kerken raakten beschadigd en zware hagel beschadigde zeker 10.000 auto's. Ook de gouverneur van Lombardije heeft inmiddels de noodtoestand aangevraagd voor meerdere gebieden in zijn regio.
24: Noodweer in het zuiden van Duitsland heeft grote schade aangericht rond de Bodensee. In de gemeente Bolingen raakten 190 gebouwen beschadigd door zware windstoten. Het Duitse Weerinstituut sprak van uitzonderlijke omstandigheden met windsnelheden tot 143 km per uur, wat overeenkomt met orkaankracht. Daken werden van huizen gerukt en omgewaaide bomen veroorzaakten schade. De brandweer moest 220 keer uitrukken en 6 bewoners zijn in een hotel ondergebracht omdat hun woning vermoedelijk onbewoonbaar is.
25: Bij een Russische drone-aanval in het dorp Mila, nabij Kiev, zijn 37 mensen om het leven gekomen. Een drone raakte een locatie waar explosief materiaal lag opgeslagen. Daarbij brak brand uit en volgden explosies. Tientallen woongebouwen liepen schade op, honderden mensen zijn geëvacueerd en er zijn ook tientallen gewonden. President Zelensky noemde het grote nalatigheid dat explosieven waren opgeslagen in de buurt van de burgerbevolking en heeft een onderzoek aangekondigd.
26: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
27: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws.
28: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
29: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
0: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
9: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
10: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Wielrenster Mischa Bredewold is zaterdag tweede geworden in de Classic Lorient Agglomération. De Italiaanse Elisa Balsamo won de Franse eendagskoers op worldtourniveau. Bredewold van SD Works Pro Time werd in de sprint van een uitgedunde groep van 33 rensters geklopt door Balsamo van Lidl Trek. De Nederlandse won de koers de afgelopen 3 jaar. Franziska Koch, de Duitse winnares van Parijs-Roubaix, werd derde. Wielrenner Tadej Pogacar is in de Vuelta hard ten val gekomen en heeft de koers verlaten. De Sloveense wereldkampioen droeg de rode trui als klassementsleider. Hij viel op een vlakke weg, was bebloed op zijn lichaam en gezicht en leek last te hebben van zijn arm. Door zijn uitvallen wordt de Spanjaard Enric Mas virtueel de nieuwe leider, terwijl Pogacar een voorsprong had van 3 minuten 50 minuten. Het is nog onduidelijk of het wereldkampioenschap op 27 september in Montreal voor Pogacar in gevaar komt. Thijs Dallinga heeft bij zijn Bundesliga-debuut voor een FC Köln meteen 2 keer gescoord. De 26-jarige aanvaller, die door Bologna wordt verhuurd, maakte in de tweede helft de tweede en derde treffer in de 3-2-overwinning op Hoffenheim. Hoffenheim kwam 2 keer op voorsprong via Adam Dahim en Ozan Kabak, maar Köln trok de wedstrijd alsnog naar zich toe. Said El Mala had eerder voor de eerste gelijkmaker gezorgd. Elversberg won zijn eerste Bundesliga-wedstrijd ooit met 3-2 van Bayer Leverkusen. De club uit het zuidwesten van Duitsland stond na 9 minuten al met 2-0 voor door doelpunten van Lucas Petkoff en Cole Campbell. David Mokwa Ntuzu maakte kort na rust de derde treffer. Patrick Schick en Christian Cofane scoorden nog namens Leverkusen.
1: Ryan Cocard heeft zaterdag de 8e etappe van de Vuelta gewonnen. De Franse renner van Cofidis was de beste in de massasprint in Xeraco, een kustplaats ten zuiden van Valencia. De dag werd overschaduwd door de uitval van rode truidrager en wereldkampioen Tadej Pogacar, die op ruim 30 kilometer van de finish ten val kwam. Met een bebloed lichaam en gezicht stapte hij in een ambulance. Door de val van Pogacar is de Spanjaard Enric Mas de nieuwe leider in de Vuelta, terwijl Primoz Roglic nu tweede staat op 1 minuut. De Nederlandse hockeysters zijn er niet in geslaagd om de 4e wereldtitel op rij te veroveren. In de WK-finale in het Wagener Stadion verloor de ploeg van bondscoach Raúl Eeren na shootouts van Argentinië. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. Jibby Jansen bracht Oranje vlak voor rust op voorsprong via een strafcorner. Maar Maria Granato bracht Argentinië in het 4e kwart op gelijke hoogte. In de shootouts misten Pien Sanders, Felice Albers en Freke Moes, waardoor Argentinië de wereldtitel pakte. Excelsior heeft de Rotterdamse derby tegen Sparta gewonnen met 2-1. Ayman Sliti, gehuurd van Feyenoord, opende de score in de eerste helft. Milan Zonneveld maakte gelijk in de tweede helft. Nesto Groen kopte Excelsior in blessuretijd naar de overwinning. Excelsior staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Sparta heeft 4 punten uit 4 duels. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond valt hier en daar regen. Later komen er in het noordwesten buien, soms met onweer. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust steviger. Langs de westkust wordt het vanavond hard, met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht blijft het buiig. Vooral aan de kust kan het nog onweren. Het wordt zo'n 16 graden. De wind neemt in de loop van de nacht wat af. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, met in het noorden en westen een paar buien. In de middag klaart het op met af en toe zon en hooguit een enkele lichte bui. Het wordt ongeveer 21 graden bij een matige zuidwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
21: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. Ook de 30-jarige bestuurder van het bestelbusje, die het zwaarst gewond raakte, is uit het ziekenhuis ontslagen. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek zegt dat hij thuis verder kan revalideren. De 54 Duitse scholieren en hun begeleiders zijn inmiddels terug in Duitsland. De burgemeester benadrukt dat de impact van het traumatische ongeluk nu pas echt voelbaar wordt.
23: De oud-katholieke kerk in Nederland krijgt voor het eerst een vrouw als bisschop. Erna Pijnenburg is zaterdag verkozen in het bisdom Haarlem en wordt op 10 oktober gewijd in de Grote of Sint-Bavo-kerk. Pijnenburg zegt dat de keuze bevestigt dat de oud-katholieke kerk een plek heeft voor iedereen, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid of gender. De oud-katholieke kerk telt in Nederland ruim 5000 leden, verdeeld over 2 bisdommen en is vrijzinniger dan de Rooms-katholieke kerk. Bisschoppen mogen getrouwd zijn. Pijnenburg woont met haar man in de pastorie in Alkmaar.
24: Minister Mirjam Sterk, langdurige zorg, heeft zaterdag namens de overheid excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Jongeren kregen volgens haar te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en werden slachtoffer van fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Koepelorganisatie de Nederlandse GGZ zegt dat de excuses laten zien dat de ervaringen van mensen serieus worden genomen. Tegelijkertijd zijn ze volgens de organisatie geen eindpunt.
2: De Nederlandse GGZ vindt het belangrijk om door te gaan met het terugdringen van vrijheidsbeperkende vormen van zorg.
3: Saba bereidt zich voor op tropische storm Dolly, die tussen zaterdag en maandag zware regenval, onweer en gevaarlijke omstandigheden op zee kan veroorzaken. Het eilandbestuur waarschuwt dat hevige buien aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Omdat Saba geen zoetwaterbron heeft en afhankelijk is van ontzilt zeewater, worden de ontziltingsinstallaties van zaterdag tot maandag stilgelegd om stormschade te voorkomen. De ruim 2000 inwoners krijgen het advies om water te besparen en elektrische apparaten los te koppelen. Saba is een van de drie bijzondere gemeenten in Caribisch Nederland en heeft een oppervlakte van 13 vierkante kilometer.
4: Ahmed Abu Taleb, voorzitter van Jeugdzorg Nederland, hoopt de gesloten jeugdzorg binnen 2 jaar te kunnen sluiten. Minister Mirjam Sterk van Langdurige Zorg sprak mede namens zijn organisatie excuses uit voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Tienduizenden jongeren kregen niet de zorg die ze nodig hadden en werden geconfronteerd met fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Abu Taleb zegt dat de jongeren er zo snel mogelijk uit moeten komen, maar dat het alternatief beter moet zijn. Hij denkt dat de excuses het begin zijn van een helend proces voor heel veel jongeren.
5: Sinds vrijdag kunnen mensen niet meer inloggen bij het Centraal Justitieel Incassobureau. In de systemen van de organisatie is een interne technische fout geslopen, waardoor verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen werden gekoppeld. In een paar gevallen hebben mensen daardoor informatie gezien die niet voor hen bedoeld was. Het CJIB heeft bij de autoriteit persoonsgegevens een voorlopige melding gemaakt van een datalek. Het digitale loket blijft gesloten totdat alle gegevens weer in orde zijn.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. In de nacht van vrijdag op zaterdag en op zaterdag vielen muitende militairen meerdere doelen aan in hoofdstad Niamey, waaronder het presidentieel paleis en het vliegveld. Een groep militairen in een kazerne had, volgens minister van Defensie Salifou Modi, enkele manschappen gegijzeld en diverse locaties onder vuur genomen. Het ministerie van Defensie meldde later dat het de controle over de aangevallen plekken weer aan het overnemen is. Waarom de militairen in opstand kwamen, is nog onduidelijk.
19: De Noorse koning Haakon heeft zaterdag zijn eerste officiële taak als monarch volbracht. Hij ontving op het paleis in Oslo achtereenvolgens de parlementsvoorzitter, de president van het Hoge Rechtshof en de leider van de Noorse kerk voor een audiëntie. De drie kwamen officieel hun condolences overbrengen na het overlijden van Haakons vader, koning Harald, die vrijdag overleed op 89-jarige leeftijd. Daarna kwam premier Jonas Gahr Støre langs, die samen met de leider van de Noorse kerk naar de kist ging waarin het lichaam van Harald opgebaard ligt. Volgens het Noorse Hof is dat een traditioneel onderdeel van een troonswisseling.
20: Tientallen Israëlische kolonisten hebben het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Een kleine groep viel eerst huizen aan, waarna meer kolonisten kwamen na weerstand van bewoners. Het Israëlische leger greep in en trof tientallen relschoppers aan die zich in een Palestijns huis hadden verschanst terwijl er bewoners binnen waren. Soldaten verwijderden de kolonisten en namen hun auto's in beslag als bewijs voor een politieonderzoek. Sinds het begin van de oorlog in Gaza in 2023 zijn minstens 1100 Palestijnen op de westelijke Jordaan-oever gedood door Israëlische troepen of kolonisten.
0: Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, van wie de meeste aan de Nepalese kant. Van 320 toeristen is nog onbekend waar ze zijn, onder wie twee Nederlanders en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. De identificatie van overledenen verloopt moeizaam door de omvang van de ramp. Een 8-jarige jongen die in een boom was gevlucht voor de modderstroom is gered en weer herenigd met zijn moeder.
7: Het gedwongen vertrek van tv-presentator Sigfrido Ranucci bij de Italiaanse publieke omroep RAI leidt tot politieke beroering. Oppositiepartijen noemen het een aanval op de persvrijheid, terwijl regeringspartijen instemmen met het besluit. Ranucci presenteerde het onafhankelijke onderzoeksprogramma Report, dat regelmatig kritisch berichtte over de regering Meloni. In oktober werd een bomaanslag bij zijn huis gepleegd, waarvoor later een zakenman en bekende van Ranucci de verantwoordelijkheid opnam. Ranucci zegt nu de strijd voor persvrijheid te gaan voeren, terwijl RAI stelt hem andere functies te hebben aangeboden.
8: De gouverneur van de Noord-Italiaanse regio Veneto heeft een noodtoestand afgekondigd na het hevige noodweer van vrijdag en de nacht daarna. Onweersbuien met windstoten en hagel hebben in bijna de hele regio aanzienlijke schade aangericht aan bomen en gebouwen. De stad Cremona in Lombardije lijkt het zwaarst getroffen, met meer dan 40 gewonden. Een tornado vernielde daar tientallen daken, 10 kerken raakten beschadigd en zware hagel beschadigde zeker 10.000 auto's. Ook de gouverneur van Lombardije heeft inmiddels de noodtoestand aangevraagd voor meerdere gebieden in zijn regio.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
25: En nu het economisch nieuws.
26: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september.
27: Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
28: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
29: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
30: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
1: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 10:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
10: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan 209 miljard dollar aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws. Wielrenster Mischa Bredewold is zaterdag 2e geworden in de Classic Lorient Agglomération. De Italiaanse Elisa Balsamo won de Franse eendagskoers op worldtourniveau. Bredewold van SD Works Pro Time werd in de sprint van een uitgedunde groep van 33 rensters geklopt door Balsamo van Lidl Trek. De Nederlandse won de koers de afgelopen 3 jaar. Franziska Koch, de Duitse winnares van Parijs-Roubaix, werd derde. Wielrenner Tadej Pogacar is in de Vuelta hard ten val gekomen en heeft de koers verlaten. De Sloveense wereldkampioen droeg de rode trui als klassementsleider. Hij viel op een vlakke weg, was bebloed op zijn lichaam en gezicht en leek last te hebben van zijn arm. Door zijn uitvallen wordt de Spanjaard Enric Mas virtueel de nieuwe leider, terwijl Pogacar een voorsprong had van 3 minuten 50 minuten. Het is nog onduidelijk of het wereldkampioenschap op 27 september in Montreal voor Pogacar in gevaar komt. Thijs Dallinga heeft bij zijn Bundesliga-debuut voor een FC Köln meteen 2 keer gescoord. De 26-jarige aanvaller, die door Bologna wordt verhuurd, maakte in de tweede helft de tweede en derde treffer in de 3-2-overwinning op Hoffenheim. Hoffenheim kwam 2 keer op voorsprong via Adam Dahim en Ozan Kabak, maar Köln trok de wedstrijd alsnog naar zich toe. Said El Mala had eerder voor de eerste gelijkmaker gezorgd. Elversberg won zijn eerste Bundesliga-wedstrijd ooit met 3-2 van Bayer Leverkusen. De club uit het zuidwesten van Duitsland stond na 9 minuten al met 2-0 voor door doelpunten van Lucas Petkoff en Cole Campbell. David Mokwa Ntuzu maakte kort na rust de derde treffer. Patrick Schick en Christian Cofane scoorden nog namens Leverkusen. Ryan Cocard heeft zaterdag de 8e etappe van de Vuelta gewonnen. De Franse renner van Cofidis was de beste in de massasprint in Xeraco, een kustplaats ten zuiden van Valencia. De dag werd overschaduwd door de uitval van rode truidrager en wereldkampioen Tadej Pogacar, die op ruim 30 kilometer van de finish ten val kwam. Met een bebloed lichaam en gezicht stapte hij in een ambulance. Door de val van Pogacar is de Spanjaard Enric Mas de nieuwe leider in de Vuelta, terwijl Primoz Roglic nu tweede staat op 1 minuut. De Nederlandse hockeysters zijn er niet in geslaagd om de 4e wereldtitel op rij te veroveren. In de WK-finale in het Wagener Stadion verloor de ploeg van bondscoach Raoul Eeren na shootouts van Argentinië. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. Jibby Jansen bracht Oranje vlak voor rust op voorsprong via een strafcorner. Maar Maria Granato bracht Argentinië in het 4e kwart op gelijke hoogte. In de shootouts misten Pien Sanders, Felice Albers en Freke Moes, waardoor Argentinië de wereldtitel pakte. Excelsior heeft de Rotterdamse derby met Sparta gewonnen met 2-1. Ayman Sliti, gehuurd van Feyenoord, opende de score in de eerste helft.
2: Milan Zonneveld maakte vroeg in de tweede helft gelijk na een voorzet van Mitchell van Bergen. In de blessuretijd kopte Nesto Groen de winnende treffer binnen uit een corner. Excelsior staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Sparta heeft 4 punten uit 4 duels. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond valt hier en daar regen. In het noordwesten trekken later buien over, af en toe met onweer. De zuidwestenwind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer stevig. Langs de westkust wordt het vanavond echt hard. Windkracht 7 met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht blijven de buien aanhouden, aan de kust soms met onweer. Het wordt niet kouder dan een graad of 16. De harde wind aan de kust neemt in de loop van de nacht af. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden en westen nog wat buien. In de middag komt de zon er af en toe door en valt er hooguit nog een enkele lichte bui. Het wordt zo'n 21 graden met een matige zuidwestenwind.
13: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws.
16: Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering.
21: Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. Ook de 30-jarige bestuurder van het bestelbusje, die het zwaarst gewond raakte, is uit het ziekenhuis ontslagen. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek zegt dat hij thuis verder kan revalideren. De 54 Duitse scholieren en hun begeleiders zijn inmiddels terug in Duitsland. De burgemeester benadrukt dat de impact van het traumatische ongeluk nu pas echt voelbaar wordt.
23: De oud-katholieke kerk in Nederland krijgt voor het eerst een vrouw als bisschop. Erna Pijnenburg is zaterdag verkozen in het bisdom Haarlem en wordt op 10 oktober gewijd in de Grote of Sint-Bavo-kerk. Pijnenburg zegt dat de keuze bevestigt dat de oud-katholieke kerk een plek heeft voor iedereen, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid of gender. De oud-katholieke kerk telt in Nederland ruim 5000 leden, verdeeld over 2 bisdommen, en is vrijzinniger dan de Rooms-katholieke kerk. Bisschoppen mogen getrouwd zijn. Pijnenburg woont met haar man in de pastorie in Alkmaar.
21: Minister Mirjam Sterk, langdurige zorg, heeft zaterdag namens de overheid excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Jongeren kregen volgens haar te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en werden slachtoffer van fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Koepelorganisatie de Nederlandse GGZ zegt dat de excuses laten zien dat de ervaringen van mensen serieus worden genomen. Tegelijkertijd zijn ze volgens de organisatie geen eindpunt. De Nederlandse GGZ vindt het belangrijk om door te gaan met het terugdringen van vrijheidsbeperkende vormen van zorg. Saba bereidt zich voor op tropische storm Dolly, die tussen zaterdag en maandag zware regenval, onweer en gevaarlijke omstandigheden op zee kan veroorzaken. Het eilandbestuur waarschuwt dat hevige buien aardverschuivingen kunnen veroorzaken.
0: omdat Saba geen zoetwaterbron heeft en afhankelijk is van ontzilt zeewater, worden de ontziltingsinstallaties van zaterdag tot maandag stilgelegd om stormschade te voorkomen. De ruim 2000 inwoners krijgen het advies om water te besparen en elektrische apparaten los te koppelen. Saba is een van de drie bijzondere gemeenten in Caribisch Nederland en heeft

0: tienduizenden jongeren kregen niet de zorg die ze nodig hadden en werden geconfronteerd met fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Abu Taleb zegt dat de jongeren er zo snel mogelijk uit moeten komen, maar dat het alternatief beter moet zijn. Hij denkt dat de excuses het begin zijn van een helend proces voor heel veel jongeren.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Noorse koning Hakon heeft zaterdag zijn eerste officiële taak als monarch volbracht. Hij ontving op het paleis in Oslo achtereenvolgens de parlementsvoorzitter, de president van het Hoge Rechtshof en de leider van de Noorse kerk voor een audiëntie. De drie kwamen officieel hun condolences overbrengen na het overlijden van Hakons vader, koning Harald, die vrijdag overleed op 89-jarige leeftijd. Daarna kwam premier Jonas Gahr Støre langs, die samen met de leider van de Noorse kerk naar de kist ging waarin het lichaam van Harald opgebaard ligt. Volgens het Noorse Hof is dat een traditioneel onderdeel van een troonswisseling. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. In de nacht van vrijdag op zaterdag en op zaterdag vielen muitende militairen meerdere doelen aan in hoofdstad Niamey, waaronder het presidentieel paleis en het vliegveld. Een groep militairen in een kazerne had, volgens minister van Defensie Salifou Modi, enkele manschappen gegijzeld en diverse locaties onder vuur genomen. Het ministerie van Defensie meldde later dat het de controle over de aangevallen plekken weer aan het overnemen is. Waarom de militairen in opstand kwamen, is nog onduidelijk.
3: Tientallen Israëlische kolonisten hebben het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaanoever aangevallen. Een kleine groep viel eerst huizen aan, waarna meer kolonisten kwamen na weerstand van bewoners. Het Israëlische leger greep in en trof tientallen relschoppers aan die zich in een Palestijns huis hadden verschanst terwijl er bewoners binnen waren. Soldaten verwijderden de kolonisten en namen hun auto's in beslag als bewijs voor een politieonderzoek. Sinds het begin van de oorlog in Gaza in 2023 zijn minstens 1100 Palestijnen op de westelijke Jordaanoever gedood door Israëlische troepen of kolonisten. Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, van wie de meeste aan de Nepalese kant. Van 320 toeristen is nog onbekend waar ze zijn, onder wie twee Nederlanders en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. De identificatie van overledenen verloopt moeizaam door de omvang van de ramp. Een 8-jarige jongen die in een boom was gevlucht voor de modderstroom is gered en weer herenigd met zijn moeder. Het gedwongen vertrek van tv-presentator Sigfrido Ranucci bij de Italiaanse publieke omroep RAI leidt tot politieke beroering. Oppositiepartijen noemen het een aanval op de persvrijheid, terwijl regeringspartijen instemmen met het besluit. Ranucci presenteerde het onafhankelijke onderzoeksprogramma Report, dat regelmatig kritisch berichtte over de regering Meloni. In oktober werd een bomaanslag bij zijn huis gepleegd, waarvoor later een zakenman en bekende van Ranucci de verantwoordelijkheid opnam. Ranucci zegt nu de strijd voor persvrijheid te gaan voeren, terwijl RAI stelt hem andere functies te hebben aangeboden.
4: De gouverneur van de Noord-Italiaanse regio Veneto heeft een noodtoestand afgekondigd na het hevige noodweer van vrijdag en de nacht daarna. Onweersbuien met windstoten en hagel hebben in bijna de hele regio aanzienlijke schade aangericht aan bomen en gebouwen. De stad Cremona in Lombardije lijkt het zwaarst getroffen, met meer dan 40 gewonden. Een tornado vernielde daar tientallen daken, 10 kerken raakten beschadigd en zware hagel beschadigde

0: de zeker 10.000 auto's. Ook de gouverneur van Lombardije heeft inmiddels de noodtoestand aangevraagd voor meerdere gebieden in zijn regio.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
3: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
4: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
5: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
6: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
7: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
8: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Wielrenster Mischa Bredewold is zaterdag 2e geworden in de Classic Lorient Agglomération. De Italiaanse Elisa Balsamo won de Franse eendagskoers op World Tour niveau.
10: Bredewold van SD Works ProTime werd in de sprint van een uitgedunde groep van 33 rensters geklopt door Balsamo van Lidl Trek. De Nederlandse won de koers de afgelopen 3 jaar. Franziska Koch, de Duitse winnares van Parijs-Roubaix, werd derde. Wielrenner Tadej Pogačar is in de Vuelta hard ten val gekomen en heeft de koers verlaten. De Sloveense wereldkampioen droeg de rode trui als klassementsleider. Hij viel op een vlakke weg, was bebloed op zijn lichaam en gezicht en leek last te hebben van zijn arm. Door zijn uitvallen wordt de Spanjaard Enric Mas virtueel de nieuwe leider, terwijl Pogačar een voorsprong had van 3 minuten 50 minuten. Het is nog onduidelijk of het wereldkampioenschap op 27 september in Montreal voor Pogačar in gevaar komt. Thijs Dallinga heeft bij zijn Bundesliga-debuut voor een FC Köln meteen 2 keer gescoord. De 26-jarige aanvaller, die door Bologna wordt verhuurd, maakte in de tweede helft de tweede en derde treffer in de 3-2-overwinning op Hoffenheim. Hoffenheim kwam 2 keer op voorsprong via Adam Dahim en Ozan Kabak, maar Köln trok de wedstrijd alsnog naar zich toe. Said El Mala had eerder voor de eerste gelijkmaker gezorgd. Elversberg won zijn eerste Bundesliga-wedstrijd ooit met 3-2 van Bayer Leverkusen. De club uit het zuidwesten van Duitsland stond na 9 minuten al met 2-0 voor door doelpunten van Lucas Petkoff en Cole Campbell. David Mokwa Ntuzu maakte kort na rust de derde treffer. Patrick Schick en Christian Cofane scoorden nog namens Leverkusen. Brian Coquard heeft zaterdag de 8e etappe van de Vuelta gewonnen. De Franse renner van Cofidis was de beste in de massasprint in Xeraco, een kustplaats ten zuiden van Valencia. De dag werd overschaduwd door de uitval van rode truidrager en wereldkampioen Tadej Pogačar, die op ruim 30 kilometer van de finish ten val kwam. Met een bebloed lichaam en gezicht stapte hij in een ambulance. Door de val van Pogačar is de Spanjaard Enric Mas de nieuwe leider in de Vuelta, terwijl Primoz Roglic nu tweede staat op 1 minuut. De Nederlandse hockeysters zijn er niet in geslaagd om de 4e wereldtitel op rij te veroveren. In de WK-finale in het Wagener Stadion verloor de ploeg van bondscoach Raoul Eeren na shootouts van Argentinië. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. Jibby Jansen bracht Oranje vlak voor rust op voorsprong via een strafcorner. Maar Maria Granato bracht Argentinië in het 4e kwart op gelijke hoogte. In de shootouts misten Pien Sanders, Felice Albers en Freke Moes, waardoor Argentinië de wereldtitel pakte. Excelsior heeft de Rotterdamse derby met Sparta gewonnen met 2-1. Ayman Sliti, gehuurd van Feyenoord, opende de score in de eerste helft. Milan Zonneveld maakte vroeg in de tweede helft gelijk na een voorzet van Mitchell van Bergen. In de blessuretijd kopte Nesto Groen de winnende treffer binnen uit een corner. Excelsior staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Sparta heeft 4 punten uit 4 duels. Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond valt plaatselijk regen. Later komen er in het noordwesten buien, soms met onweer. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust en op het IJsselmeer wat steviger. Langs de westkust wordt het zelfs hard. Windkracht 7, met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht blijven de buien aanhouden, vooral aan de kust met kans op onweer. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind neemt geleidelijk af. Morgenochtend blijft het half tot zwaar bewolkt, met in het noorden en westen wat buien. In de middag breekt de zon door en blijft het grotendeels droog bij zo'n 21 graden. Morgenavond is het rustig, maar aan het einde van de avond trekken er in het westen opnieuw buien binnen, mogelijk met onweer.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws.
17: In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags geopend. De dienst begint om 12 uur 's middags. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen.
18: Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering.
19: Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. Ook de 30-jarige bestuurder van het bestelbusje, die het zwaarst gewond raakte, is uit het ziekenhuis ontslagen. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek zegt dat hij thuis verder kan revalideren. De 54 Duitse scholieren en hun begeleiders zijn inmiddels terug in Duitsland. De burgemeester benadrukt dat de impact van het traumatische ongeluk nu pas echt voelbaar wordt.
20: De oud-katholieke kerk in Nederland krijgt voor het eerst een vrouw als bisschop. Erna Pijnenburg is zaterdag verkozen in het bisdom Haarlem en wordt op 10 oktober gewijd in de Grote of Sint-Bavo-kerk. Pijnenburg zegt dat de keuze bevestigt dat de oud-katholieke kerk een plek heeft voor iedereen, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid of gender. De oud-katholieke kerk telt in Nederland ruim 5000 leden, verdeeld over 2 bisdommen en is vrijzinniger dan de Rooms-katholieke kerk. Bisschoppen mogen getrouwd zijn. Pijnenburg woont met haar man in de pastorie in Alkmaar.
19: Minister Mirjam Sterk, langdurige zorg, heeft zaterdag namens de overheid excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Jongeren kregen volgens haar te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en werden slachtoffer van fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Koepelorganisatie de Nederlandse GGZ zegt dat de excuses laten zien dat de ervaringen van mensen serieus worden genomen. Tegelijkertijd zijn ze volgens de organisatie geen eindpunt. De Nederlandse GGZ vindt het belangrijk om door te gaan met het terugdringen van vrijheidsbeperkende vormen van zorg.
21: Saba bereidt zich voor op tropische storm Dolly, die tussen zaterdag en maandag zware regenval, onweer en gevaarlijke omstandigheden op zee kan veroorzaken. Het eilandbestuur waarschuwt dat hevige buien aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Omdat Saba geen zoetwaterbron heeft en afhankelijk is van ontzilt zeewater, worden de ontziltingsinstallaties van zaterdag tot maandag stilgelegd om stormschade te voorkomen. De ruim 2000 inwoners krijgen het advies om water te besparen en elektrische apparaten los te koppelen. Saba is een van de 3 bijzondere gemeenten in Caribisch Nederland en heeft een oppervlakte van 13 vierkante kilometer.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. In de nacht van vrijdag op zaterdag en op zaterdag vielen muitende militairen meerdere doelen aan in hoofdstad Niamey, waaronder het presidentieel paleis en het vliegveld.
21: Het is nog onduidelijk waarom de militairen in opstand kwamen. Minister van Defensie, Salifu Modi, zegt dat een groep militairen in een kazerne enkele manschappen had gegijzeld en diverse locaties onder vuur had genomen. Dankzij het snelle optreden van de defensie- en veiligheidstroepen is de situatie weer vrijwel volledig onder controle, aldus de minister.
24: De Noorse koning Hakon heeft zaterdag zijn eerste officiële taak als monarch volbracht. Hij ontving op het paleis in Oslo achtereenvolgens de parlementsvoorzitter, de president van het Hoge Rechtshof en de leider van de Noorse kerk voor een audiëntie. De drie kwamen officieel hun condolences overbrengen na het overlijden van Hakons vader, koning Harald, die vrijdag overleed op 89-jarige leeftijd. Daarna kwam premier Jonas Gahr Støre langs, die samen met de leider van de Noorse kerk naar de kist ging waarin het lichaam van Harald opgebaard ligt. Volgens het Noorse Hof is dat een traditioneel onderdeel van een troonswisseling.
0: Tientallen Israëlische kolonisten hebben het Palestijnse dorp Qusra op de bezette westelijke Jordaanoever aangevallen. Een kleine groep viel eerst huizen aan, waarna meer kolonisten kwamen na weerstand van bewoners. Het Israëlische leger greep in en trof tientallen relschoppers aan die zich in een Palestijns huis hadden verschanst terwijl er bewoners binnen waren. Soldaten verwijderden de kolonisten en namen hun auto's in beslag als bewijs voor een politieonderzoek. Sinds het begin van de oorlog in Gaza in 2023 zijn minstens 1100 Palestijnen op de westelijke Jordaanoever gedood door Israëlische troepen of kolonisten.
24: Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, van wie de meeste aan de Nepalese kant. Van 320 toeristen is nog onbekend waar ze zijn, onder wie twee Nederlanders en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. De identificatie van overledenen verloopt moeizaam door de omvang van de ramp. Een 8-jarige jongen die in een boom was gevlucht voor de modderstroom is gered en weer herenigd met zijn moeder.
0: Het gedwongen vertrek van tv-presentator Sigfrido Ranucci bij de Italiaanse publieke omroep RAI leidt tot politieke beroering. Oppositiepartijen noemen het een aanval op de persvrijheid, terwijl regeringspartijen instemmen met het besluit. Ranucci presenteerde het onafhankelijke onderzoeksprogramma Report, dat regelmatig kritisch berichtte over de regering Meloni. In oktober werd een bomaanslag bij zijn huis gepleegd, waarvoor later een zakenman en bekende van Ranucci de verantwoordelijkheid opnam. Ranucci zegt nu de strijd voor persvrijheid te gaan voeren, terwijl RAI stelt hem andere functies te hebben aangeboden.
24: De gouverneur van de Noord-Italiaanse regio Veneto heeft een noodtoestand afgekondigd na het hevige noodweer van vrijdag en de nacht daarna. Onweersbuien met windstoten en hagel hebben in bijna de hele regio aanzienlijke schade aangericht aan bomen en gebouwen. De stad Cremona in Lombardije lijkt het zwaarst getroffen, met meer dan 40 gewonden. Een tornado vernielde daar tientallen daken, 10 kerken raakten beschadigd en zware hagel beschadigde zeker 10.000 auto's. Ook de gouverneur van Lombardije heeft inmiddels de noodtoestand aangevraagd voor meerdere gebieden in zijn regio.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
0: En nu het economisch nieuws.
21: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
3: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
24: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
3: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan 209 miljard dollar aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Thijs Dallinga heeft bij zijn Bundesliga-debuut voor een FC Köln meteen 2 keer gescoord. De 26-jarige aanvaller, die door Bologna wordt verhuurd, maakte in de tweede helft de tweede en derde treffer in de 3-2-overwinning op Hoffenheim. Hoffenheim kwam 2 keer op voorsprong via Adam Dahim en Ozan Kabak, maar Köln trok de wedstrijd alsnog naar zich toe. Said El Mala had eerder voor de eerste gelijkmaker gezorgd. Elversberg won zijn eerste Bundesliga-wedstrijd ooit met 3-2 van Bayer Leverkusen. De club uit het zuidwesten van Duitsland stond na 9 minuten al met 2-0 voor door doelpunten van Lucas Petkoff en Cole Campbell. David Mokwa Ntuzu maakte kort na rust de derde treffer. Patrick Schick en Christian Cofane scoorden nog namens Leverkusen. Brian Coquard heeft zaterdag de 8e etappe van de Vuelta gewonnen. De Franse renner van Cofidis was de beste in de massasprint in Xeraco, een kustplaats ten zuiden van Valencia. De dag werd overschaduwd door de uitval van rode truidrager en wereldkampioen Tadej Pogacar, die op ruim 30 kilometer van de finish ten val kwam. Met een bebloed lichaam en gezicht stapte hij in een ambulance.
5: Door de val van Pogacar is de Spanjaard Enric Mas de nieuwe leider in de Vuelta, terwijl Primoz Roglic nu tweede staat op 1 minuut. De Nederlandse hockeysters zijn er niet in geslaagd om de vierde wereldtitel op rij te veroveren. In de WK-finale in het Wagener Stadion verloor de ploeg van bondscoach Raúl Eeren na shootouts van Argentinië. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. Jibby Jansen bracht Oranje vlak voor rust op voorsprong via een strafcorner. Maar Maria Granato bracht Argentinië in het vierde kwart op gelijke hoogte. In de shootouts misten Pien Sanders, Felice Albers en Freke Moes, waardoor Argentinië de wereldtitel pakte. Excelsior heeft de Rotterdamse derby met Sparta gewonnen met 2-1. Ayman Sliti, gehuurd van Feyenoord, opende de score in de eerste helft. Milan Zonneveld maakte vroeg in de tweede helft gelijk na een voorzet van Mitchell van Bergen. In de blessuretijd kopte Nesto Groen de winnende treffer binnen uit een corner. Excelsior staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Sparta heeft 4 punten uit 4 duels. Xande Waard heeft haar hockeycarrière niet kunnen afsluiten met een vierde wereldtitel. De 30-jarige middenvelder verloor met de Nederlandse hockeysters de WK-finale van Argentinië na shootouts. De Waard zegt dat Oranje op bluff heeft verloren en het zelf heeft laten liggen. Voor de Waard was de finale haar laatste wedstrijd in Oranje. Ze voegt het WK-zilver toe aan een erelijst met 3 wereldtitels en 2 Olympische titels. Hockeyster Jibby Jansen baalt van de verloren WK-finale tegen Argentinië in het Wagener Stadion. De 26-jarige maakte de openingstreffer, maar zag haar ploeg na shootouts verliezen. Jansen zegt dat Nederland te weinig heeft gecreëerd en te lang met de rug tegen de muur stond. Tijdens de shootouts misten teamgenoten Pien Sanders, Felice Albers en Freke Moes. Jansen wil voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond valt plaatselijk regen. Later komen er in het noordwesten buien, soms met onweer. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust en op het IJsselmeer wat steviger. Langs de westkust wordt het zelfs hard, windkracht 7, met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht blijven de buien aanhouden, vooral aan de kust met kans op onweer. Het wordt ongeveer 16 graden. De wind neemt geleidelijk af. Morgenochtend blijft het half tot zwaar bewolkt, met in het noorden en westen wat buien. In de middag breekt de zon door en blijft het grotendeels droog bij zo'n 21 graden. Morgenavond is het rustig, maar aan het einde van de avond trekken er in het westen opnieuw buien binnen, mogelijk met onweer.
16: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws.
27: In het Noorse cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags geopend. De dienst begint om 12 uur 's middags. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen.
28: Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering.
27: Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. Ook de 30-jarige bestuurder van het bestelbusje, die het zwaarst gewond raakte, is uit het ziekenhuis ontslagen. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek zegt dat hij thuis verder kan revalideren. De 54 Duitse scholieren en hun begeleiders zijn inmiddels terug in Duitsland. De burgemeester benadrukt dat de impact van het traumatische ongeluk nu pas echt voelbaar wordt.
20: De oud-katholieke kerk in Nederland krijgt voor het eerst een vrouw als bisschop. Erna Pijnenburg is zaterdag verkozen in het bisdom Haarlem en wordt op 10 oktober gewijd in de Grote of Sint-Bavo-kerk. Pijnenburg zegt dat de keuze bevestigt dat de oud-katholieke kerk een plek heeft voor iedereen, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid of gender. De oud-katholieke kerk telt in Nederland ruim 5000 leden, verdeeld over 2 bisdommen, en is vrijzinniger dan de Rooms-katholieke kerk. Bisschoppen mogen getrouwd zijn. Pijnenburg woont met haar man in de pastorie in Alkmaar.
27: Minister Mirjam Sterk, langdurige zorg, heeft zaterdag namens de overheid excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Jongeren kregen volgens haar te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en werden slachtoffer van fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Koepelorganisatie de Nederlandse GGZ zegt dat de excuses laten zien dat de ervaringen van mensen serieus worden genomen. Tegelijkertijd zijn ze volgens de organisatie geen eindpunt. De Nederlandse GGZ vindt het belangrijk om door te gaan met het terugdringen van vrijheidsbeperkende vormen van zorg.
20: Saba bereidt zich voor op tropische storm Dolly, die tussen zaterdag en maandag zware regenval, onweer en gevaarlijke omstandigheden op zee kan veroorzaken. Het eilandbestuur waarschuwt dat hevige buien aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Omdat Saba geen zoetwaterbron heeft en afhankelijk is van ontzilt zeewater, worden de ontziltingsinstallaties van zaterdag tot maandag stilgelegd om stormschade te voorkomen. De ruim 2000 inwoners krijgen het advies om water te besparen en elektrische apparaten los te koppelen. Saba is een van de 3 bijzondere gemeenten in Caribisch Nederland en heeft een oppervlakte van 13 vierkante kilometer.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. In de nacht van vrijdag op zaterdag en op zaterdag vielen muitende militairen meerdere doelen aan in hoofdstad Niamey, waaronder het presidentieel paleis en het vliegveld. Het is nog onduidelijk waarom de militairen in opstand kwamen. Minister van Defensie, Salifou Modi, zegt dat een groep militairen in een kazerne enkele manschappen had gegijzeld en diverse locaties onder vuur had genomen. Dankzij het snelle optreden van de defensie- en veiligheidstroepen is de situatie weer vrijwel volledig onder controle, aldus de minister.
2: De Noorse koning Haakon heeft zaterdag zijn eerste officiële taak als monarch volbracht. Hij ontving op het paleis in Oslo achtereenvolgens de parlementsvoorzitter, de president van het Hoge Rechtshof en de leider van de Noorse kerk voor een audiëntie. De 3 kwamen officieel hun condolences overbrengen na het overlijden van Haakons vader, koning Harald, die vrijdag overleed op 89-jarige leeftijd. Daarna kwam premier Jonas Gahr Støre langs, die samen met de leider van de Noorse kerk naar de kist ging waarin het lichaam van Harald opgebaard ligt. Volgens het Noorse Hof is dat een traditioneel onderdeel van een troonswisseling.
9: Tientallen Israëlische kolonisten hebben het Palestijnse dorp Qusra op de bezette westelijke Jordaanoever aangevallen. Een kleine groep viel eerst huizen aan, waarna meer kolonisten kwamen na weerstand van bewoners. Het Israëlische leger greep in en trof tientallen relschoppers aan die zich in een Palestijns huis hadden verschanst terwijl er bewoners binnen waren. Soldaten verwijderden de kolonisten en namen hun auto's in beslag als bewijs voor een politieonderzoek. Sinds het begin van de oorlog in Gaza in 2023 zijn minstens 1100 Palestijnen op de westelijke Jordaanoever gedood door Israëlische troepen of kolonisten. Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, van wie de meeste aan de Nepalese kant. Van 320 toeristen is nog onbekend waar ze zijn, onder wie twee Nederlanders en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. De identificatie van overledenen verloopt moeizaam door de omvang van de ramp. Een 8-jarige jongen die in een boom was gevlucht voor de modderstroom is gered en weer herenigd met zijn moeder. Het gedwongen vertrek van tv-presentator Sigfrido Ranucci bij de Italiaanse publieke omroep RAI leidt tot politieke beroering. Oppositiepartijen noemen het een aanval op de persvrijheid, terwijl regeringspartijen instemmen met het besluit. Ranucci presenteerde het onafhankelijke onderzoeksprogramma Report, dat regelmatig kritisch berichtte over de regering Meloni. In oktober werd een bomaanslag bij zijn huis gepleegd, waarvoor later een zakenman en bekende van Ranucci de verantwoordelijkheid opnam. Ranucci zegt nu de strijd voor persvrijheid te gaan voeren, terwijl RAI stelt hem andere functies te hebben aangeboden.
10: De gouverneur van de Noord-Italiaanse regio Veneto heeft een noodtoestand afgekondigd na het hevige noodweer van vrijdag en de nacht erna. Onweersbuien met windstoten en hagel hebben in bijna de hele regio aanzienlijke schade aangericht aan bomen en gebouwen. De stad Cremona in Lombardije lijkt het zwaarst getroffen, met meer dan 40 gewonden. Een tornado vernielde daar tientallen daken, 10 kerken raakten beschadigd en zware hagel beschadigde zeker 10.000 auto's. Ook de gouverneur van Lombardije heeft inmiddels de noodtoestand aangevraagd voor meerdere gebieden in zijn regio.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
11: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
9: En nu het economisch nieuws.
12: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september.
9: Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
10: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
9: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
0: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
1: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
13: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Thijs Dallinga heeft bij zijn Bundesliga-debuut voor een FC Köln meteen 2 keer gescoord. De 26-jarige aanvaller, die door Bologna wordt verhuurd, maakte in de tweede helft de tweede en derde treffer in de 3-2-overwinning op Hoffenheim. Hoffenheim kwam 2 keer op voorsprong via Adam Dahim en Ozan Kabak, maar Köln trok de wedstrijd alsnog naar zich toe. Said El Mala had eerder voor de eerste gelijkmaker gezorgd. Elversberg won zijn eerste Bundesliga-wedstrijd ooit met 3-2 van Bayer Leverkusen. De club uit het zuidwesten van Duitsland stond na 9 minuten al met 2-0 voor door doelpunten van Lucas Petkoff en Cole Campbell. David Mokwa Ntuzu maakte kort na rust de derde treffer. Patrick Schick en Christian Cofane scoorden nog namens Leverkusen. Brian Coquard heeft zaterdag de 8e etappe van de Vuelta gewonnen. De Franse renner van Cofidis was de beste in de massasprint in Xeraco, een kustplaats ten zuiden van Valencia. De dag werd overschaduwd door de uitval van rode truidrager en wereldkampioen Tadej Pogacar, die op ruim 30 kilometer van de finish ten val kwam. Met een bebloed lichaam en gezicht stapte hij in een ambulance. Door de val van Pogacar is de Spanjaard Enrique Mas de nieuwe leider in de Vuelta, terwijl Primoz Roglic nu tweede staat op 1 minuut.
15: De Nederlandse hockeysters zijn er niet in geslaagd om de 4e wereldtitel op rij te veroveren. In de WK-finale in het Wagener Stadion verloor de ploeg van bondscoach Raoul Eeren na shootouts van Argentinië. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. Jibby Jansen bracht Oranje vlak voor rust op voorsprong via een strafcorner. Maar Maria Granato bracht Argentinië in het 4e kwart op gelijke hoogte. In de shootouts misten Pien Sanders, Felice Albers en Freke Moes, waardoor Argentinië de wereldtitel pakte. Excelsior heeft de Rotterdamse derby met Sparta gewonnen met 2-1. Ayman Sliti, gehuurd van Feyenoord, opende de score in de eerste helft. Milan Zonneveld maakte vroeg in de tweede helft gelijk na een voorzet van Mitchell van Bergen. In de blessuretijd kopte Nesto Groen de winnende treffer binnen uit een corner. Excelsior staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Sparta heeft 4 punten uit 4 duels. Xander Waard heeft haar hockeycarrière niet kunnen afsluiten met een 4e wereldtitel.
3: De 30-jarige middenvelder verloor met de Nederlandse hockeysters de WK-finale van Argentinië na shootouts. De Waard zegt dat Oranje op bluff heeft verloren en het zelf heeft laten liggen. Voor De Waard was de finale haar laatste wedstrijd in Oranje. Ze voegt het WK-zilver toe aan een erelijst met 3 wereldtitels en 2 Olympische titels. Hockeyster Jibby Jansen baalt van de verloren WK-finale tegen Argentinië in het Wagenerstadion. De 26-jarige maakte de openingstreffer, maar zag haar ploeg na shootouts verliezen. Jansen zegt dat Nederland te weinig heeft gecreëerd en te lang met de rug tegen de muur stond. Tijdens de shootouts misten teamgenoten Pien Sanders, Felice Albers en Freke Moes. Jansen wil voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond valt hier en daar regen. Later vanavond trekken er in het noordwesten buien door, met kans op onweer. De zuidwestenwind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer flink aanwezig. Langs de westkust wordt het zelfs hard, windkracht 7, met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht blijven de buien aanhouden, vooral aan de kust met mogelijk onweer. Het wordt rond de 16 graden. De harde wind aan de kust neemt in de loop van de nacht af. Morgen begint half tot zwaar bewolkt, met in het noorden en westen wat buien. De wind blijft matig uit het zuidwesten. In de middag breekt de zon door en wordt het zo'n 21 graden, met hooguit nog een enkele lichte bui. Morgenavond is het rustig, maar aan het einde van de avond komen er in het westen weer buien, mogelijk met onweer.
17: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
28: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Noorse cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlak bij de Euromast is die dag van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags geopend. De dienst begint om 12 uur 's middags. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen. Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering.
18: Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. Ook de 30-jarige bestuurder van het bestelbusje, die het zwaarst gewond raakte, is uit het ziekenhuis ontslagen. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek zegt dat hij thuis verder kan revalideren. De 54 Duitse scholieren en hun begeleiders zijn inmiddels terug in Duitsland. De burgemeester benadrukt dat de impact van het traumatische ongeluk nu pas echt voelbaar wordt.
20: De oud-katholieke kerk in Nederland krijgt voor het eerst een vrouw als bisschop. Erna Pijnenburg is zaterdag verkozen in het bisdom Haarlem en wordt op 10 oktober gewijd in de Grote of Sint-Bavo-kerk. Pijnenburg zegt dat de keuze bevestigt dat de oud-katholieke kerk een plek heeft voor iedereen, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid of gender. De oud-katholieke kerk telt in Nederland ruim 5000 leden, verdeeld over 2 bisdommen, en is vrijzinniger dan de Rooms-katholieke kerk.
28: bisschoppen mogen getrouwd zijn. Pijnenburg woont met haar man in de pastorie in Alkmaar.
7: Minister Mirjam Sterk, langdurige zorg, heeft zaterdag namens de overheid excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Jongeren kregen volgens haar te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en werden slachtoffer van fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Koepelorganisatie de Nederlandse GGZ zegt dat de excuses laten zien dat de ervaringen van mensen serieus worden genomen. Tegelijkertijd zijn ze volgens de organisatie geen eindpunt. De Nederlandse GGZ vindt het belangrijk om door te gaan met het terugdringen van vrijheidsbeperkende vormen van zorg.
8: Saba bereidt zich voor op tropische storm Dolly, die tussen zaterdag en maandag zware regenval, onweer en gevaarlijke omstandigheden op zee kan veroorzaken. Het eilandbestuur waarschuwt dat hevige buien aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Omdat Saba geen zoetwaterbron heeft en afhankelijk is van ontzilt zeewater, worden de ontziltingsinstallaties van zaterdag tot maandag stilgelegd om stormschade te voorkomen. De ruim 2000 inwoners krijgen het advies om water te besparen en elektrische apparaten los te koppelen. Saba is een van de drie bijzondere gemeenten in Caribisch Nederland en heeft een oppervlakte van 13 vierkante kilometer.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Tientallen Israëlische kolonisten hebben het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Een kleine groep viel eerst huizen aan, waarna meer kolonisten kwamen na weerstand van bewoners. Het Israëlische leger greep in en verwijderde de kolonisten die zich in een Palestijns huis hadden verschanst. Een bewoner zegt dat soldaten een traangasgranaat zijn woning invuurden en de bewoners werden gekneveld en in elkaar geslagen, terwijl de aanvallers mochten vertrekken. Premier Netanyahu veroordeelt het geweld en spreekt van crimineel handelen dat de reputatie van Israël schaadt.
7: Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. In de nacht van vrijdag op zaterdag en op zaterdag vielen muitende militairen meerdere doelen aan in hoofdstad Niamey, waaronder het presidentieel paleis en het vliegveld. Het is nog onduidelijk waarom de militairen in opstand kwamen. Minister van Defensie, Salifou Modi, zegt dat een groep militairen in een kazerne enkele manschappen had gegijzeld en diverse locaties onder vuur had genomen. Dankzij het snelle optreden van de defensie- en veiligheidstroepen is de situatie weer vrijwel volledig onder controle, aldus de minister.
8: De Noorse koning Haakon heeft zaterdag zijn eerste officiële taak als monarch volbracht. Hij ontving op het paleis in Oslo achtereenvolgens de parlementsvoorzitter, de president van het Hoge Rechtshof en de leider van de Noorse kerk voor een audiëntie. De drie kwamen officieel hun condolences overbrengen na het overlijden van Haakons vader, koning Harald, die vrijdag overleed op 89-jarige leeftijd. Daarna kwam premier Jonas Gahr Støre langs, die samen met de leider van de Noorse kerk naar de kist ging waarin het lichaam van Harald opgebaard ligt. Volgens het Noorse Hof is dat een traditioneel onderdeel van een troonswisseling.
7: Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, van wie de meeste aan de Nepalese kant. Van 320 toeristen is nog onbekend waar ze zijn, onder wie twee Nederlanders en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. De identificatie van overledenen verloopt moeizaam door de omvang van de ramp. Een 8-jarige jongen die in een boom was gevlucht voor de modderstroom is gered en weer herenigd met zijn moeder.
2: Het gedwongen vertrek van tv-presentator Sigfrido Ranucci bij de Italiaanse publieke omroep RAI leidt tot politieke beroering. Oppositiepartijen noemen het een aanval op de persvrijheid, terwijl regeringspartijen instemmen met het besluit. Ranucci presenteerde het onafhankelijke onderzoeksprogramma Report, dat regelmatig kritisch berichtte over de regering Meloni. In oktober werd een bomaanslag bij zijn huis gepleegd, waarvoor later een zakenman en bekende van Ranucci

0: meer dan 40 gewonden. Een tornado vernielde daar tientallen daken, 10 kerken raakten beschadigd en zware hagel beschadigde zeker 10.000 auto's. Ook de gouverneur van Lombardije heeft inmiddels de noodtoestand aangevraagd voor meerdere gebieden in zijn regio.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
0: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
1: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
0: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
1: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
3: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
1: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Excelsior heeft de Rotterdamse derby met Sparta gewonnen met 2-1.
5: Aymen Sliti,

0: Gehuurd van Feyenoord, opende de score in de eerste helft. Milan Zonneveld maakte vroeg in de tweede helft gelijk na een voorzet van Mitchell van Bergen. In de blessuretijd kopte Nesto Groen de winnende treffer binnen uit een corner. Excelsior staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Sparta heeft 4 punten uit 4 duels. Hockeyster Jibby Jansen baalt van de verloren WK-finale tegen Argentinië in het Wagenerstadion. De 26-jarige maakte de openingstreffer, maar zag haar ploeg na shootouts verliezen. Jansen zegt dat Nederland te weinig heeft gecreëerd en te lang met de rug tegen de muur stond. Tijdens de shootouts misten teamgenoten Pien Sanders, Felice Albers en Freke Moes. Jansen wil voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Xande Waard heeft haar hockeycarrière niet kunnen afsluiten met een 4e wereldtitel. De 30-jarige middenvelder verloor met de Nederlandse hockeysters de WK-finale van Argentinië na shootouts. De Waard zegt dat Oranje op bluff heeft verloren en het zelf heeft laten liggen. Voor De Waard was de finale haar laatste wedstrijd in Oranje. Ze voegt het WK-zilver toe aan een erelijst met 3 wereldtitels en 2 Olympische titels. Tennister Anouk Koevermans maakt maandag haar debuut in het hoofdtoernooi van een Grand Slam toernooi. De 22-jarige Nederlandse speelt in de eerste ronde van de US Open tegen de Amerikaanse Katie McNally, de nummer 64 van de wereld. Koevermans bereikt het hoofdtoernooi via de kwalificaties en staat zelf op de 228ste plaats. Talon Griekspoor speelt diezelfde dag de eerste avondpartij in het Arthur Ashe Stadion tegen de als 8e geplaatste Amerikaan Ben Shelton. De partijen van Botik van de Zandschulp, Jesper de Jong en Arantxa Rus zijn nog niet ingedeeld. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeyvrouwen veel te weinig hebben gecreëerd in de WK-finale tegen Argentinië. Zijn ploeg verloor uiteindelijk na shootouts. Nederland kwam op 1-0 voorsprong, maar maakte volgens Eeren te weinig gebruik van de ruimte die daarna ontstond. Argentinië haalde 8 corners en scoorde de gelijkmaker via een stick. In de shootouts nam Argentinië de strafballen beter dan Nederland. Tennissers Novak Djokovic en Venus Williams komen zondag in actie op de eerste dag van de US Open. Djokovic speelt de eerste avondpartij in het Arthur Ashe Stadion tegen de Argentijn Mariano Navone. Venus Williams speelt daarna tegen haar landgenote Sofia Kenin. Titelverdedigers Carlos Alcaraz en Arina Sabalenka spelen maandag hun eerste partijen. Alcaraz neemt het op tegen Roman Safiulin uit Rusland. Sabalenka speelt tegen Camila Osorio uit Colombia. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond valt hier en daar regen. Later vanavond trekken er in het noordwesten buien door, met kans op onweer. De zuidwestenwind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer flink aanwezig. Langs de westkust wordt het zelfs hard, windkracht 7, met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht blijven de buien aanhouden, vooral aan de kust met mogelijk onweer. Het wordt rond de 16 graden. De harde wind aan de kust neemt in de loop van de nacht af. Morgen begint half tot zwaar bewolkt, met in het noorden en westen wat buien. De wind blijft matig uit het zuidwesten. In de middag breekt de zon door en wordt het zo'n 21 graden, met hooguit nog een enkele lichte bui. Morgenavond is het rustig, maar aan het einde van de avond komen er in het westen weer buien, mogelijk met onweer.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags geopend. De dienst begint om 12 uur 's middags. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. in de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen. Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. Ook de 30-jarige bestuurder van het bestelbusje, die het zwaarst gewond raakte, is uit het ziekenhuis ontslagen. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek zegt dat hij thuis verder kan revalideren. De 54 Duitse scholieren en hun begeleiders zijn inmiddels terug in Duitsland. De burgemeester benadrukt dat de impact van het traumatische ongeluk nu pas echt voelbaar wordt. De oud-katholieke kerk in Nederland krijgt voor het eerst een vrouw als bisschop. Erna Pijnenburg is zaterdag verkozen in het bisdom Haarlem en wordt op 10 oktober gewijd in de Grote of Sint-Bavo-kerk. Pijnenburg zegt dat de keuze bevestigt dat de oud-katholieke kerk een plek heeft voor iedereen, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid of gender. De oud-katholieke kerk telt in Nederland ruim 5000 leden, verdeeld over 2 bisdommen en is vrijzinniger dan de Rooms-katholieke kerk. Bisschoppen mogen getrouwd zijn. Pijnenburg woont met haar man in de pastorie in Alkmaar. Minister Mirjam Sterk, langdurige zorg, heeft zaterdag namens de overheid excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Jongeren kregen volgens haar te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en werden slachtoffer van fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Koepelorganisatie de Nederlandse GGZ zegt dat de excuses laten zien dat de ervaringen van mensen serieus worden genomen. Tegelijkertijd zijn ze volgens de organisatie geen eindpunt. De Nederlandse GGZ vindt het belangrijk om door te gaan met het terugdringen van vrijheidsbeperkende vormen van zorg. Saba bereidt zich voor op tropische storm Dolly, die tussen zaterdag en maandag zware regenval, onweer en gevaarlijke omstandigheden op zee kan veroorzaken. Het eilandbestuur waarschuwt dat hevige buien aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Omdat Saba geen zoetwaterbron heeft en afhankelijk is van ontzilt zeewater, worden de ontziltingsinstallaties van zaterdag tot maandag stilgelegd om stormschade te voorkomen. De ruim 2000 inwoners krijgen het advies om water te besparen en elektrische apparaten los te koppelen. Saba is een van de 3 bijzondere gemeenten in Caribisch Nederland en heeft een oppervlakte van 13 vierkante kilometer. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Tientallen Israëlische kolonisten hebben het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Een kleine groep viel eerst huizen aan, waarna meer kolonisten kwamen na weerstand van bewoners. Het Israëlische leger greep in en verwijderde de kolonisten die zich in een Palestijns huis hadden verschanst. Een bewoner zegt dat soldaten een traangasgranaat zijn woning invuurden en de bewoners werden gekneveld en in elkaar geslagen, terwijl de aanvallers mochten vertrekken. Premier Netanyahu veroordeelt het geweld en spreekt van crimineel handelen dat de reputatie van Israël schaadt. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. In de nacht van vrijdag op zaterdag en op zaterdag vielen muitende militairen meerdere doelen aan in hoofdstad Niamey, waaronder het presidentieel paleis en het vliegveld. Het is nog onduidelijk waarom de militairen in opstand kwamen. Minister van Defensie, Salifou Modi, zegt dat een groep militairen in een kazerne enkele manschappen had gegijzeld en diverse locaties onder vuur had genomen. Dankzij het snelle optreden van de defensie- en veiligheidstroepen is de situatie weer vrijwel volledig onder controle, aldus de minister. De Noorse koning Hakon heeft zaterdag zijn eerste officiële taak als monarch volbracht. Hij ontving op het paleis in Oslo achtereenvolgens de parlementsvoorzitter, de president van het Hoge Rechtshof en de leider van de Noorse kerk voor een audiëntie. De drie kwamen officieel hun condolences overbrengen na het overlijden van Hakons vader, koning Harald, die vrijdag overleed op 89-jarige leeftijd. Daarna kwam premier Jonas Gahr Støre langs, die samen met de leider van de Noorse kerk naar de kist ging waarin het lichaam van Harald opgebaard ligt. Volgens het Noorse hof is dat een traditioneel onderdeel van een troonswisseling. Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, van wie de meeste aan de Nepalese kant. Van 320 toeristen is nog onbekend waar ze zijn, onder wie twee Nederlanders en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. De identificatie van overledenen verloopt moeizaam door de omvang van de ramp. Een 8-jarige jongen die in een boom was gevlucht voor de modderstroom is gered en weer herenigd met zijn moeder. Het gedwongen vertrek van tv-presentator Sigfrido Ranucci bij de Italiaanse publieke omroep RAI leidt tot politieke beroering. Oppositiepartijen noemen het een aanval op de persvrijheid, terwijl regeringspartijen instemmen met het besluit. Ranucci presenteerde het onafhankelijke onderzoeksprogramma Report, dat regelmatig kritisch berichtte over de regering Meloni. In oktober werd een bomaanslag bij zijn huis gepleegd, waarvoor later een zakenman en bekende van Ranucci de verantwoordelijkheid opnam. Ranucci zegt nu de strijd voor persvrijheid te gaan voeren, terwijl RAI stelt hem andere functies te hebben aangeboden. De gouverneur van de Noord-Italiaanse regio Veneto heeft een noodtoestand afgekondigd na het hevige noodweer van vrijdag en de nacht daarna. Onweersbuien met windstoten en hagel hebben in bijna de hele regio aanzienlijke schade aangericht aan bomen en gebouwen. De stad Cremona in Lombardije lijkt het zwaarst getroffen, met meer dan 40 gewonden. Een tornado vernielde daar tientallen daken, 10 kerken raakten beschadigd en zware hagel beschadigde zeker 10.000 auto's. Ook de gouverneur van Lombardije heeft inmiddels de noodtoestand aangevraagd voor meerdere gebieden in zijn regio. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
8: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
7: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Excelsior heeft de Rotterdamse derby met Sparta gewonnen met 2-1. Ayman Sliti, gehuurd van Feyenoord, opende de score in de eerste helft. Milan Zonneveld maakte vroeg in de tweede helft gelijk na een voorzet van Mitchell van Bergen. In de blessuretijd kopte Nesto Groen de winnende treffer binnen uit een corner. Excelsior staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Sparta heeft 4 punten uit 4 duels.
9: Hockeyster Jibby Jansen baalt van de verloren WK-finale tegen Argentinië in het Wagenerstadion. De 26-jarige maakte de openingstreffer, maar zag haar ploeg na shootouts verliezen. Jansen zegt dat Nederland te weinig heeft gecreëerd en te lang met de rug tegen de muur stond. Tijdens de shootouts misten teamgenoten Pien Sanders, Felies Albers en Freke Moes. Jansen wil voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Xande Waard heeft haar hockeycarrière niet kunnen afsluiten met een 4e wereldtitel. De 30-jarige middenvelder verloor met de Nederlandse hockeysters de WK-finale van Argentinië na shootouts. De Waard zegt dat Oranje op bluff heeft verloren en het zelf heeft laten liggen. Voor de Waard was de finale haar laatste wedstrijd in Oranje. Ze voegt het WK-zilver toe aan een erelijst met 3 wereldtitels en 2 Olympische titels.
0: Tennisster Anouk Koevermans maakt maandag haar debuut in het hoofdtoernooi van een Grand Slam toernooi. De 22-jarige Nederlandse speelt in de eerste ronde van de US Open tegen de Amerikaanse Katie McNally, de nummer 64 van de wereld. Koevermans bereikt het hoofdtoernooi via de kwalificaties en staat zelf op de 228ste plaats.
9: Talon Griekspoor speelt diezelfde dag de eerste avondpartij in het Arthur Ashe Stadion tegen de als 8e geplaatste Amerikaan Ben Shelton. De partijen van Botik van de Zandschulp, Jesper de Jong en Arantxa Rus zijn nog niet ingedeeld. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeyvrouwen veel te weinig hebben gecreëerd in de WK-finale tegen Argentinië. Zijn ploeg verloor uiteindelijk na shootouts. Nederland kwam op 1-0 voorsprong, maar maakte volgens Eeren te weinig gebruik van de ruimte die daarna ontstond. Argentinië haalde 8 corners en scoorde de gelijkmaker via een stik. In de shootouts nam Argentinië de strafballen beter dan Nederland. Tennissers Novak Djokovic en Venus Williams komen zondag in actie op de eerste dag van de US Open. Djokovic speelt de eerste avondpartij in het Arthur Ashe Stadion tegen de Argentijn Mariano Navone. Venus Williams speelt daarna tegen haar landgenote Sofia Kenin. Titelverdedigers Carlos Alcaraz en Arina Sabalenka spelen maandag hun eerste partijen. Alcaraz neemt het op tegen Roman Safiulin uit Rusland. Sabalenka speelt tegen Camila Osorio uit Colombia. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond valt hier en daar regen. Later in de avond komen er in het noordwesten buien, soms met onweer. De wind waait matig uit het zuidwesten, maar aan de kust en op het IJsselmeer wordt het flink oppassen. Daar neemt de wind toe tot windkracht 7 met uitschieters tot 75 km per uur. Vannacht blijven de buien aanhouden. Vooral aan de kust kan het onweren. Het koelt af naar een graad of 16. In de loop van de nacht gaat de wind gelukkig liggen. Morgen is het wisselend bewolkt met hier en daar een bui, vooral in het noorden en westen. Middagtemperaturen komen uit rond de 21 graden. Morgenavond blijft het vrijwel droog, maar aan het einde van de avond trekken er in het westen weer buien binnen, mogelijk met onweer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
7: Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mensen neergestoken. Ze raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. Hun toestand is niet bekend. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een eerdere vechtpartij. Een verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ.
6: In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 a.m. tot 4:00 p.m. geopend. De dienst begint om 12:00 p.m. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen.
7: Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering.
6: Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. Ook de 30-jarige bestuurder van het bestelbusje, die het zwaarst gewond raakte, is uit het ziekenhuis ontslagen. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek zegt dat hij thuis verder kan revalideren. De 54 Duitse scholieren en hun begeleiders zijn inmiddels terug in Duitsland. De burgemeester benadrukt dat de impact van het traumatische ongeluk nu pas echt voelbaar wordt. De oud-katholieke kerk in Nederland krijgt voor het eerst een vrouw als bisschop. Erna Pijnenburg is zaterdag verkozen in het bisdom Haarlem en wordt op 10 oktober gewijd in de Grote of Sint-Bavo-kerk. Pijnenburg zegt dat de keuze bevestigt dat de oud-katholieke kerk een plek heeft voor iedereen, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid of gender. De oud-katholieke kerk telt in Nederland ruim 5000 leden, verdeeld over 2 bisdommen, en is vrijzinniger dan de Rooms-katholieke kerk. Bisschoppen mogen getrouwd zijn. Pijnenburg woont met haar man in de pastorie in Alkmaar. Minister Mirjam Sterk, langdurige zorg, heeft zaterdag namens de overheid excuses aangeboden voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. Jongeren kregen volgens haar te maken met een strenge en onderdrukkende leefomgeving en werden slachtoffer van fysiek, mentaal en soms ook seksueel geweld. Koepelorganisatie de Nederlandse GGZ zegt dat de excuses laten zien dat de ervaringen van mensen serieus worden genomen. Tegelijkertijd zijn ze volgens de organisatie geen eindpunt. De Nederlandse GGZ vindt het belangrijk om door te gaan met het terugdringen van vrijheidsbeperkende vormen van zorg. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft de zoon van premier Benjamin Netanyahu met spoed vanuit Miami naar Israël overgebracht. Dat bevestigt de dienst aan het Israëlische Channel 12. Volgens Shin Bet was er sprake van een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Premier Netanyahu beweerde maandag al dat Iran had geprobeerd een van zijn 2 zoons te doden, zonder te noemen welke van de 2. Het Amerikaanse Newsmax meldt op basis van ingewijden dat een woning en routines in Miami al van dichtbij zouden zijn bestudeerd door Iran.
6: Tientallen Israëlische kolonisten hebben het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Een kleine groep viel eerst huizen aan, waarna meer kolonisten kwamen na weerstand van bewoners. Het Israëlische leger greep in en verwijderde de kolonisten die zich in een Palestijns huis hadden verschanst. Een bewoner zegt dat soldaten een traangasgranaat zijn woning invuurden en de bewoners werden gekneveld en in elkaar geslagen, terwijl de aanvallers mochten vertrekken. Premier Netanyahu veroordeelt het geweld en spreekt van crimineel handelen dat de reputatie van Israël schaadt. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. In de nacht van vrijdag op zaterdag en op zaterdag vielen muitende militairen meerdere doelen aan in hoofdstad Niamey, waaronder het presidentieel paleis en het vliegveld. Het is nog onduidelijk waarom de militairen in opstand kwamen. Minister van Defensie, Salifou Modi, zegt dat een groep militairen in een kazerne enkele manschappen had gegijzeld en diverse locaties onder vuur had genomen. Dankzij het snelle optreden van de defensie- en veiligheidstroepen is de situatie weer vrijwel volledig onder controle, aldus de minister. De Noorse koning Hakon heeft zaterdag zijn eerste officiële taak als monarch volbracht. Hij ontving op het paleis in Oslo achtereenvolgens de parlementsvoorzitter, de president van het Hoge Rechtshof en de leider van de Noorse kerk voor een audiëntie. De 3 kwamen officieel hun condolences overbrengen na het overlijden van Hakons vader, koning Harald, die vrijdag overleed op 89-jarige leeftijd. Daarna kwam premier Jonas Gahr Støre langs, die samen met de leider van de Noorse kerk naar de kist ging waarin het lichaam van Harald opgebaard ligt. Volgens het Noorse Hof is dat een traditioneel onderdeel van een troonswisseling. Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, van wie de meeste aan de Nepalese kant. Van 320 toeristen is nog onbekend waar ze zijn, onder wie twee Nederlanders en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. De identificatie van overledenen verloopt moeizaam door de omvang van de ramp. Een 8-jarige jongen die in een boom was gevlucht voor de modderstroom is gered en weer herenigd met zijn moeder.
11: De gouverneur van de Noord-Italiaanse regio Veneto heeft een noodtoestand afgekondigd na het hevige noodweer van vrijdag en de nacht erna. Onweersbuien met windstoten en hagel hebben in bijna de hele regio aanzienlijke schade aangericht aan bomen en gebouwen. De stad Cremona in Lombardije lijkt het zwaarst getroffen, met meer dan 40 gewonden. Een tornado vernielde daar tientallen daken, 10 kerken raakten beschadigd en zware hagel beschadigde zeker 10.000 auto's. Ook de gouverneur van Lombardije heeft inmiddels de noodtoestand aangevraagd voor meerdere gebieden in zijn regio.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
6: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
10: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
6: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
10: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
8: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
12: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan 209 miljard dollar aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Tennissers Novak Djokovic en Venus Williams komen zondag in actie op de eerste dag van de US Open. Djokovic speelt de eerste avondpartij in het Arthur Ashe Stadion tegen de Argentijn Mariano Navone. Venus Williams speelt daarna tegen haar landgenote Sofia Kenin. Titelverdedigers Carlos Alcaraz en Arina Sabalenka spelen maandag hun eerste partijen. Alcaraz neemt het op tegen Roman Safiulin uit Rusland. Sabalenka speelt tegen Camila Osorio uit Colombia.
15: Tennisster Anouk Koevermans maakt maandag haar debuut in het hoofdtoernooi van een Grand Slam toernooi. De 22-jarige Nederlandse speelt in de eerste ronde van de US Open tegen de Amerikaanse Katie McNally, de nummer 64 van de wereld. Koevermans bereikt het hoofdtoernooi via de kwalificaties en staat zelf op de 228ste plaats. Talon Griekspoor speelt diezelfde dag de eerste avondpartij in het Arthur Ashe Stadion tegen de als 8e geplaatste Amerikaan Ben Shelton. De partijen van Botik van de Zandschulp, Jesper de Jong en Arantxa Rus zijn nog niet ingedeeld. Bondscoach Raoul Eeren vindt dat de Nederlandse hockeyvrouwen veel te weinig hebben gecreëerd in de WK-finale tegen Argentinië. Zijn ploeg verloor uiteindelijk na shootouts. Nederland kwam op 1-0 voorsprong, maar maakte volgens Eeren te weinig gebruik van de ruimte die daarna ontstond. Argentinië haalde 8 corners en scoorde de gelijkmaker via een stik. In de shootouts nam Argentinië de strafballen beter dan Nederland. Tottenham Hotspur heeft ook de tweede wedstrijd dit seizoen in de Premier League verloren. Thuis ging de ploeg van trainer Roberto De Zerbi met 2-0 onderuit tegen Newcastle United. Anthony Elanga opende in de tweede helft de score. Joane Wissa maakte de tweede treffer. Bij Newcastle had Sven Botman een basisplaats en viel Sean Steur in de tweede helft in. Bij Tottenham begonnen Mickey van de Ven en Jan-Paul van Hekke. Xavi Simons is nog geblesseerd. Almere City heeft de uitwedstrijd bij de Graafschap met 4-1 gewonnen. De ploeg van trainer Anous Daskier staat door de derde zege nu tweede in de eerste divisie, met 10 punten uit 4 wedstrijden. Ferdi Druif opende de score. Julian Kania maakte vlak voor rust gelijk. In de tweede helft scoorde Druif opnieuw en maakte Enzo Cornelissen en Olivier de Nijs er 4-1 van voor de bezoekers. Enric Mas heeft zaterdag bij de podiumceremonie geweigerd de rode leiderstrui van de Vuelta aan te trekken. De Spanjaard nam de leiding over van Tadej Pogacar, die tijdens de 8e etappe hard ten val kwam en de koers moest verlaten. Mas zegt dat hij de trui niet heeft gewonnen en dat het een blijk van respect richting Pogacar is om de trui nu niet aan te trekken. Pogacar liep zelf de ambulance in met bloed op zijn lichaam en gezicht en leek pijn te hebben aan zijn linkerarm en schouder. Op beelden die online rondgaan, lijkt het dat Pogacar ten val kwam door een steen op de weg. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond valt plaatselijk regen en later komen er in het noordwesten buien, soms met onweer. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Langs de westkust wordt het vanavond hard, windkracht 7, met windstoten tot 75 km per uur.
16: Vannacht blijft het buiig, aan de kust ook met kans op onweer. De temperatuur zakt naar zo'n 16 graden. Aan de kust waait het eerst nog flink, maar in de loop van de nacht neemt de wind daar af. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden en westen enkele buien. Morgenmiddag komt er weer wat zon en blijft het grotendeels droog. Het wordt ongeveer 21 graden. Aan het eind van de avond komen er vanuit het westen opnieuw buien, mogelijk met onweer.
17: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vier activisten van Extinction Rebellion zitten nog vast na een blokkade van de A12 in Den Haag zaterdagmiddag. In totaal zijn 53 demonstranten aangehouden. Twee van de vier vastgehouden activisten hebben zich niet gelegitimeerd. De andere twee worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer en het in gevaar brengen van rijdend verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de niet aangekondigde demonstratie ontbinden. De overige demonstranten zijn aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond drie mensen neergestoken. Ze raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. Hun toestand is niet bekend. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een eerdere vechtpartij. Een verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 a.m. tot 4:00 p.m. geopend. De dienst begint om 12:00 p.m. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen. Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. Ook de 30-jarige bestuurder van het bestelbusje, die het zwaarst gewond raakte, is uit het ziekenhuis ontslagen. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek zegt dat hij thuis verder kan revalideren. De 54 Duitse scholieren en hun begeleiders zijn inmiddels terug in Duitsland. De burgemeester benadrukt dat de impact van het traumatische ongeluk nu pas echt voelbaar wordt. De oud-katholieke kerk in Nederland krijgt voor het eerst een vrouw als bisschop. Erna Pijnenburg is zaterdag verkozen in het bisdom Haarlem en wordt op 10 oktober gewijd in de Grote of Sint-Bavo-kerk. Pijnenburg zegt dat de keuze bevestigt dat de oud-katholieke kerk een plek heeft voor iedereen, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid of gender. De oud-katholieke kerk telt in Nederland ruim 5000 leden, verdeeld over 2 bisdommen en is vrijzinniger dan de Rooms-katholieke kerk. Bisschoppen mogen getrouwd zijn. Pijnenburg woont met haar man in de pastorie in Alkmaar. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws.
18: Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
19: Nu het buitenlands nieuws. Hakon, de nieuwe koning van Noorwegen, heeft zich zaterdag voor het eerst tot het land gericht. In een bijna 10 minuten durende toespraak, live uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit aan zijn overleden vader Harald. Hij zei dat zijn vader altijd trouw bleef aan zijn waarden en plichten en dat hem nu een grote taak wacht. Honderden mensen volgden de speech op het plein voor het paleis via hun telefoon. Na afloop klonk er luid applaus.
20: De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft de zoon van premier Benjamin Netanyahu met spoed vanuit Miami naar Israël overgebracht. Dat bevestigt de dienst aan het Israëlische Channel 12. Volgens Shin Bet was er sprake van een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Premier Netanyahu beweerde maandag al dat Iran had geprobeerd een van zijn twee zoons te doden, zonder te noemen welke van de twee. Het Amerikaanse Newsmax meldt op basis van ingewijden dat een woning en routines in Miami al van dichtbij zouden zijn bestudeerd door Iran.
21: Tientallen Israëlische kolonisten hebben het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Een kleine groep viel eerst huizen aan, waarna meer kolonisten kwamen na weerstand van bewoners. Het Israëlische leger greep in en verwijderde de kolonisten die zich in een Palestijns huis hadden verschanst. Een bewoner zegt dat soldaten een traangasgranaat zijn woning invuurden en de bewoners werden gekneveld en in elkaar geslagen, terwijl de aanvallers mochten vertrekken. Premier Netanyahu veroordeelt het geweld en spreekt van crimineel handelen dat de reputatie van Israël schaadt. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. In de nacht van vrijdag op zaterdag en op zaterdag vielen muitende militairen meerdere doelen aan in hoofdstad Niamey, waaronder het presidentieel paleis en het vliegveld. Het is nog onduidelijk waarom de militairen in opstand kwamen. Minister van Defensie, Salifou Modi, zegt dat een groep militairen in een kazerne enkele manschappen had gegijzeld en diverse locaties onder vuur had genomen. Dankzij het snelle optreden van de defensie- en veiligheidstroepen is de situatie weer vrijwel volledig onder controle, aldus de minister.
22: De Noorse koning Hakon heeft zaterdag zijn eerste officiële taak als monarch volbracht. Hij ontving op het paleis in Oslo achtereenvolgens de parlementsvoorzitter, de president van het Hoge Rechtshof en de leider van de Noorse kerk voor een audiëntie. De drie kwamen officieel hun condolences overbrengen na het overlijden van Hakons vader, koning Harald, die vrijdag overleed op 89-jarige leeftijd. Daarna kwam premier Jonas Gahr Støre langs, die samen met de leider van de Noorse kerk naar de kist ging waarin het lichaam van Harald opgebaard ligt. Volgens het Noorse Hof is dat een traditioneel onderdeel van een troonswisseling.
23: Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, van wie de meeste aan de Nepalese kant. Van 320 toeristen is nog onbekend waar ze zijn, onder wie twee Nederlanders en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. De identificatie van overledenen verloopt moeizaam door de omvang van de ramp. Een 8-jarige jongen die in een boom was gevlucht voor de modderstroom is gered en weer herenigd met zijn moeder.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws.
27: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
0: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
27: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. Tottenham Hotspur heeft ook de tweede wedstrijd dit seizoen in de Premier League verloren. Thuis ging de ploeg van trainer Roberto De Zerbi met 2-0 onderuit tegen Newcastle United. Anthony Elanga opende in de tweede helft de score. Joane Wissa maakte de tweede treffer. Bij Newcastle had Sven Botman een basisplaats en viel Sean Steur in de tweede helft in. Bij Tottenham begonnen Mickey van de Ven en Jan-Paul van Hekken. Xavi Simons is nog geblesseerd. Almere City heeft de uitwedstrijd bij de Graafschap met 4-1 gewonnen. De ploeg van trainer Anous Daskier staat door de derde zege nu tweede in de eerste divisie, met 10 punten uit 4 wedstrijden. Ferdi Druif opende de score. Julian Kania maakte vlak voor rust gelijk. In de tweede helft scoorde Druif opnieuw en maakte Enzo Cornelissen en Olivier de Nijs er 4-1 van voor de bezoekers. Enric Mas heeft zaterdag bij de podiumceremonie geweigerd de rode leiderstrui van de Vuelta aan te trekken. De Spanjaard nam de leiding over van Tadej Pogacar, die tijdens de 8e etappe hard ten val kwam en de koers moest verlaten. Mas zegt dat hij de trui niet heeft gewonnen
8: en dat het een blijk van respect richting Pogačar is om de trui nu niet aan te trekken. Pogačar liep zelf de ambulance in met bloed op zijn lichaam en gezicht en leek pijn te hebben aan zijn linkerarm en schouder. Op beelden die online rondgaan, lijkt het dat Pogačar ten val kwam door een steen op de weg. Thijs Dallinga heeft bij zijn debuut in de Bundesliga 1 FC Köln aan de zegen geholpen tegen Hoffenheim. De 26-jarige aanvaller, die door Bologna is verhuurd...

0: met 5-2. De Alkmaarders hebben nu de maximale 12 punten uit 4 wedstrijden en blijven koploper in de competitie. Dave Kwakman opende de score in de 7e minuut, waarna Victor Edvardsen gelijk maakte voor Go Ahead. Rosangelo Daal bracht AZ voor rust opnieuw op voorsprong en maakte later ook zijn tweede treffer. Luis Schouten en Matteo Chaves scoorden na rust. Matthijs Surai bepaalde de eindstand op 5-2. Ajax begint de Conference League op donderdag 15 oktober met een uitwedstrijd tegen Hajduk Split in Kroatië. Een week later speelt de Amsterdamse club thuis tegen Atalanta. Ajax speelt verder uit tegen FC Midtjylland, thuis tegen FC Toen, uit bij STVV in België en sluit af met een thuiswedstrijd tegen Getafe op 17 december. FC Twente begint op 15 oktober thuis tegen FC Toen en speelt daarna onder meer uit tegen Lincoln Red Imps, SC Freiburg en AGF Aarhus. De laatste wedstrijd van Twente in het hoofdtoernooi is thuis tegen FC Kairat Almaty. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond valt plaatselijk regen en later komen er in het noordwesten buien, soms met onweer. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Langs de westkust wordt het vanavond hard, windkracht 7, met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht blijft het buiig, aan de kust ook met kans op onweer. De temperatuur zakt naar zo'n 16 graden. Aan de kust waait het eerst nog flink, maar in de loop van de nacht neemt de wind daar af. Morgen is het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden en westen enkele buien. Morgenmiddag komt er weer wat zon en blijft het grotendeels droog. Het wordt ongeveer 21 graden. Aan het eind van de avond komen er vanuit het westen opnieuw buien, mogelijk met onweer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. 4 activisten van Extinction Rebellion zitten nog vast na een blokkade van de A12 in Den Haag zaterdagmiddag. In totaal zijn 53 demonstranten aangehouden. 2 van de 4 vastgehouden activisten hebben zich niet gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer en het in gevaar brengen van rijdend verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de niet aangekondigde demonstratie ontbinden. De overige demonstranten zijn aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mensen neergestoken. Ze raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. Hun toestand is niet bekend. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een eerdere vechtpartij. Een verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 tot 16:00 geopend. De dienst begint om 12:00. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen. Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld.

0: De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. Ook de 30-jarige bestuurder van het bestelbusje, die het zwaarst gewond raakte, is uit het ziekenhuis ontslagen. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek zegt dat hij thuis verder kan revalideren. De 54 Duitse scholieren en hun begeleiders zijn inmiddels terug in Duitsland. De burgemeester benadrukt dat de impact van het traumatische ongeluk nu pas echt voelbaar wordt. De oud-katholieke kerk in Nederland krijgt voor het eerst een vrouw als bisschop. Erna Pijnenburg is zaterdag verkozen in het bisdom Haarlem en wordt op 10 oktober gewijd in de Grote of Sint-Bavo-kerk. Pijnenburg zegt dat de keuze bevestigt dat de oud-katholieke kerk een plek heeft voor iedereen, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid of gender. De oud-katholieke kerk telt in Nederland ruim 5000 leden, verdeeld over 2 bisdommen, en is vrijzinniger dan de Rooms-katholieke kerk. Bisschoppen mogen getrouwd zijn. Pijnenburg woont met haar man in de pastorie in Alkmaar. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Haakon, de nieuwe koning van Noorwegen, heeft zich zaterdag voor het eerst tot het land gericht. In een bijna 10 minuten durende toespraak, live uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit aan zijn overleden vader Harald. Hij zei dat zijn vader altijd trouw bleef aan zijn waarden en plichten en dat hem nu een grote taak wacht. Honderden mensen volgden de speech op het plein voor het paleis via hun telefoon. Na afloop klonk er luid applaus.
3: De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft de zoon van premier Benjamin Netanyahu met spoed vanuit Miami naar Israël overgebracht. Dat bevestigt de dienst aan het Israëlische Channel 12. Volgens Shin Bet was er sprake van een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Premier Netanyahu beweerde maandag al dat Iran had geprobeerd een van zijn 2 zoons te doden, zonder te noemen welke van de 2. Het Amerikaanse Newsmax meldt op basis van ingewijden dat een woning en routines in Miami al van dichtbij zouden zijn bestudeerd door Iran. Tientallen Israëlische kolonisten hebben het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Een kleine groep viel eerst huizen aan, waarna meer kolonisten kwamen na weerstand van bewoners. Het Israëlische leger greep in en verwijderde de kolonisten die zich in een Palestijns huis hadden verschanst. Een bewoner zegt dat soldaten een traangasgranaat zijn woning invuurden en de bewoners werden gekneveld en in elkaar geslagen, terwijl de aanvallers mochten vertrekken. Premier Netanyahu veroordeelt het geweld en spreekt van crimineel handelen dat de reputatie van Israël schaadt. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. In de nacht van vrijdag op zaterdag en op zaterdag vielen muitende militairen meerdere doelen aan in hoofdstad Niamey, waaronder het presidentieel paleis en het vliegveld. Het is nog onduidelijk waarom de militairen in opstand kwamen. Minister van Defensie, Salifou Modi, zegt dat een groep militairen in een kazerne enkele manschappen had gegijzeld en diverse locaties onder vuur had genomen. Dankzij het snelle optreden van de defensie- en veiligheidstroepen is de situatie weer vrijwel volledig onder controle, aldus de minister.
4: De Noorse koning Haakon heeft zaterdag zijn eerste officiële taak als monarch volbracht. Hij ontving op het paleis in Oslo achtereenvolgens de parlementsvoorzitter, de president van het Hoge Rechtshof en de leider van de Noorse kerk voor een audiëntie. De 3 kwamen officieel hun condolences overbrengen na het overlijden van Haakons vader, koning Harald,
3: die vrijdag overleed op 89-jarige leeftijd. Daarna kwam premier Jonas Gahr Støre langs, die samen met de leider van de Noorse kerk naar de kist ging waarin het lichaam van Harald opgebaard ligt. Volgens het Noorse Hof is dat een traditioneel onderdeel van een troonswisseling. Het dodental door de overstromingen in het grensgebied tussen Nepal en Tibet is opgelopen tot 682. Duizenden mensen worden nog vermist, van wie de meeste aan de Nepalese kant. Van 320 toeristen is nog onbekend waar ze zijn, onder wie twee Nederlanders en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. De identificatie van overledenen verloopt moeizaam door de omvang van de ramp. Een 8-jarige jongen die in een boom was gevlucht voor de modderstroom is gered en weer herenigd met zijn moeder. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst. Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten. De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan 209 miljard dollar aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolás Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Tottenham Hotspur heeft ook de tweede wedstrijd dit seizoen in de Premier League verloren. Thuis ging de ploeg van trainer Roberto De Zerbi met 2-0 onderuit tegen Newcastle United. Anthony Elanga opende in de tweede helft de score. Joane Wissa maakte de tweede treffer. Bij Newcastle had Sven Botman een basisplaats en viel Sean Steur in de tweede helft in. Bij Tottenham begonnen Mickey van de Ven en Jan-Paul van Hekken. Xavi Simons is nog geblesseerd. Almere City heeft de uitwedstrijd bij de Graafschap met 4-1 gewonnen. De ploeg van trainer Anous Daskier staat door de derde zege nu tweede in de eerste divisie, met 10 punten uit 4 wedstrijden. Ferdi Druif opende de score. Julian Kania maakte vlak voor rust gelijk. In de tweede helft scoorde Druif opnieuw en maakte Enzo Cornelissen en Olivier de Nijs er 4-1 van voor de bezoekers. Enric Mas heeft zaterdag bij de podiumceremonie geweigerd de rode leiderstrui van de Vuelta aan te trekken. De Spanjaard nam de leiding over van Tadej Pogacar, die tijdens de 8e etappe hard ten val kwam en de koers moest verlaten. Mas zegt dat hij de trui niet heeft gewonnen en dat het een blijk van respect richting Pogacar is om de trui nu niet aan te trekken. Pogacar liep zelf de ambulance in met bloed op zijn lichaam en gezicht en leek pijn te hebben aan zijn linkerarm en schouder. Op beelden die online rondgaan, lijkt het dat Pogacar ten val kwam door een steen op de weg. Thijs Dallinga heeft bij zijn debuut in de Bundesliga 1 FC Köln aan de zege geholpen tegen Hoffenheim. De 26-jarige aanvaller, die door Bologna is verhuurd aan Köln, maakte in de tweede helft de tweede en derde treffer in de 3-2-overwinning. Hoffenheim kwam twee keer op voorsprong via Adam Dahim en Ozan Kabak, maar Said Elmala zorgde de eerste keer voor de gelijkmaker. Elversberg won zijn eerste Bundesliga-wedstrijd ooit met 3-2 van Bayer Leverkusen. Joey Veerman won met Borussia Dortmund zijn eerste competitiewedstrijd, 2-0 tegen Hamburger SV, en kwam in het laatste kwartier in het veld. AZ heeft zaterdagavond de vierde wedstrijd van het eredivisieseizoen gewonnen en versloeg Go Ahead Eagles thuis met 5-2. De Alkmaarders hebben nu de maximale 12 punten uit 4 wedstrijden en blijven koploper in de competitie. Dave Kwakman opende de score in de 7e minuut, waarna Victor Edvardsen gelijk maakte voor Go Ahead. Rosangelo Daal bracht AZ voor rust opnieuw op voorsprong en maakte later ook zijn tweede treffer. Luis Schouten en Matteo Chaves scoorden na rust. Matthijs Suray bepaalde de eindstand op 5-2. Ajax begint de Conference League op donderdag 15 oktober met een uitwedstrijd tegen Hajduk Split in Kroatië. Een week later speelt de Amsterdamse club thuis tegen Atalanta. Ajax speelt verder uit tegen FC Midtjylland, thuis tegen FC Toen, uit bij STVV in België en sluit af met een thuiswedstrijd tegen Getafe op 17 december. FC Twente begint op 15 oktober thuis tegen FC Toen en speelt daarna onder meer uit tegen Lincoln Red Imps, SC Freiburg en AGF Aarhus. De laatste wedstrijd van Twente in het hoofdtoernooi is thuis tegen FC Kairat Almaty. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond valt hier en daar nog wat regen. Later komen er in het noordwesten buien, soms met onweer. De zuidwestenwind is matig. Aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Langs de westkust wordt het vanavond zelfs hard, windkracht 7, met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht blijven er buien doortrekken, aan de kust soms nog met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. De wind neemt boven land iets af. Aan de kust waait het eerst nog flink, maar wordt het later rustiger. Morgen wordt het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden en westen enkele buien. Morgenmiddag komt de zon er weer bij en blijft het grotendeels droog. Het wordt zo'n 21 graden met een matige zuidwestenwind. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vier activisten van Extinction Rebellion zitten nog vast na een blokkade van de A12 in Den Haag zaterdagmiddag. In totaal werden 53 activisten aangehouden. Twee van de vier vastgehouden demonstranten hebben zich niet gelegitimeerd. De andere twee worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer en het in gevaar brengen van rijdend verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de niet aangekondigde demonstratie kort na het begin ontbinden. Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond drie mensen neergestoken. Ze raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. Hun toestand is niet bekend. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een eerdere vechtpartij. Een verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 uur tot 4:00 middags geopend. De dienst begint om 12:00 middags. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen. Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. Ook de 30-jarige bestuurder van het bestelbusje, die het zwaarst gewond raakte, is uit het ziekenhuis ontslagen. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek zegt dat hij thuis verder kan revalideren. De 54 Duitse scholieren en hun begeleiders zijn inmiddels terug in Duitsland. De burgemeester benadrukt dat de impact van het traumatische ongeluk nu pas echt voelbaar wordt.
0: De oud-katholieke kerk in Nederland krijgt voor het eerst een vrouw als bisschop. Erna Pijnenburg is zaterdag verkozen in het bisdom Haarlem en wordt op 10 oktober gewijd in de Grote of Sint-Bavo-kerk. Pijnenburg zegt dat de keuze bevestigt dat de oud-katholieke kerk een plek heeft voor iedereen, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid of gender. De oud-katholieke kerk telt in Nederland ruim 5000 leden, verdeeld over 2 bisdommen en is vrijzinniger dan de Rooms-katholieke kerk. Bisschoppen mogen getrouwd zijn. Pijnenburg woont met haar man in de pastorie in Alkmaar. Dit was het Binnenlands Nieuws.
10: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws.
3: Bij geweld van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever zijn zaterdag ook meerdere journalisten van NBC News aangevallen en gewond geraakt. Tientallen kolonisten vielen twee dorpen bij Nablus aan, waarbij inwoners werden bekogeld met stenen en hun woning in werden gedreven. Een vierkoppige videocrew van NBC werd na een interview klemgereden door kolonisten die met stokken uit hun auto sprongen en begonnen te slaan en stenen te gooien. De Israëlische krijgsmacht zegt te hebben opgetreden om de groepen uit elkaar te drijven en confiskeerde daarbij voertuigen. Premier Benjamin Netanyahu uitte zaterdag scherpe en voor hem zeldzame kritiek op het geweld van de kolonisten.
4: Hakon, de nieuwe koning van Noorwegen, heeft zich zaterdag voor het eerst tot het land gericht. In een bijna 10 minuten durende toespraak, live uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit aan zijn overleden vader Harald. Hij zei dat zijn vader altijd trouw bleef aan zijn waarden en plichten en dat hem nu een grote taak wacht. Honderden mensen volgden de speech op het plein voor het paleis via hun telefoon. Na afloop klonk er luid applaus.
12: De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft de zoon van premier Benjamin Netanyahu met spoed vanuit Miami naar Israël overgebracht. Dat bevestigt de dienst aan het Israëlische Channel 12. Volgens Shin Bet was er sprake van een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Premier Netanyahu beweerde maandag al dat Iran had geprobeerd een van zijn twee zoons te doden, zonder te noemen welke van de twee. Het Amerikaanse Newsmax meldt op basis van ingewijden dat een woning en routines in Miami al van dichtbij zouden zijn bestudeerd door Iran. Tientallen Israëlische kolonisten hebben het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Een kleine groep viel eerst huizen aan, waarna meer kolonisten kwamen na weerstand van bewoners. Het Israëlische leger greep in en verwijderde de kolonisten die zich in een Palestijns huis hadden verschanst. Een bewoner zegt dat soldaten een traangasgranaat zijn woning invuurden en de bewoners werden gekneveld en in elkaar geslagen, terwijl de aanvallers mochten vertrekken. Premier Netanyahu veroordeelt het geweld en spreekt van crimineel handelen dat de reputatie van Israël schaadt.
4: Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. In de nacht van vrijdag op zaterdag en op zaterdag vielen muitende militairen meerdere doelen aan in hoofdstad Niamey, waaronder het presidentieel paleis en het vliegveld. Het is nog onduidelijk waarom de militairen in opstand kwamen. Minister van Defensie, Salifou Modi, zegt dat een groep militairen in een kazerne enkele manschappen had gegijzeld en diverse locaties onder vuur had genomen. Dankzij het snelle optreden van de defensie- en veiligheidstroepen is de situatie weer vrijwel volledig onder controle, aldus de minister.
3: De Noorse koning Hakon heeft zaterdag zijn eerste officiële taak als monarch volbracht. Hij ontving op het paleis in Oslo achtereenvolgens de parlementsvoorzitter, de president van het Hoge Rechtshof en de leider van de Noorse kerk voor een audiëntie. De drie kwamen officieel hun condolences overbrengen na het overlijden van Hakons vader, koning Harald, die vrijdag overleed op 89-jarige leeftijd. Daarna kwam premier Jonas Gahr Støre langs, die samen met de leider van de Noorse kerk naar de kist ging waarin het lichaam van Harald opgebaard ligt. Volgens het Noorse Hof is dat een traditioneel onderdeel van een troonswisseling.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws.
3: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
13: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
14: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
13: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
15: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
16: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft zaterdagavond de 4e wedstrijd van het eredivisieseizoen gewonnen en versloeg Go Ahead Eagles thuis met 5-2. De Alkmaarders hebben nu de maximale 12 punten uit 4 wedstrijden en blijven koploper in de competitie. Dave Kwakman opende de score in de 7e minuut, waarna Victor Edvardsen gelijk maakte voor Go Ahead. Rosangelo Daal bracht AZ voor rust opnieuw op voorsprong en maakte later ook zijn tweede treffer. Luis Schouten en Matteo Chaves scoorden na rust. Matthijs Suray bepaalde de eindstand op 5-2.
17: Ajax begint de Conference League op donderdag 15 oktober met een uitwedstrijd tegen Hajduk Split in Kroatië. Een week later speelt de Amsterdamse club thuis tegen Atalanta. Ajax speelt verder uit tegen FC Midtjylland, thuis tegen FC Toen, uit bij STVV in België en sluit af met een thuiswedstrijd tegen Getafe op 17 december. FC Twente begint op 15 oktober thuis tegen FC Toen en speelt daarna onder meer uit tegen Lincoln Red Imps, SC Freiburg en AGF Aarhus. De laatste wedstrijd van Twente in het hoofdtoernooi is thuis tegen FC Kairat Almaty.
18: Thijs Dallinga heeft bij zijn debuut in de Bundesliga 1 FC Köln aan de zege geholpen tegen Hoffenheim. De 26-jarige aanvaller, die door Bologna is verhuurd aan Köln, maakte in de tweede helft de tweede en derde treffer in de 3-2-overwinning. Hoffenheim kwam 2 keer op voorsprong via Adam Dahim en Ozan Kabak, maar Said El Mala zorgde de eerste keer voor de gelijkmaker. Elversberg won zijn eerste Bundesliga-wedstrijd ooit met 3-2 van Bayer Leverkusen. Joey Veerman won met Borussia Dortmund zijn eerste competitiewedstrijd, 2-0 tegen Hamburger SV, en kwam in het laatste kwartier in het veld. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Ajax versterkt zich met Sofyan Amrabat, meldt Voetbal International. De 30-jarige middenvelder wordt de nieuwe nummer 6 van de Amsterdammers en tekent voor 2 jaar. Amrabat stond al langer op de lijst bij Ajax, maar was om financiële redenen nooit haalbaar. Nu de Marokkaanse international zijn contract bij Fenerbahçe heeft laten ontbinden, kon technisch directeur Jordi Cruijff hem binnenhalen. Amrabat wordt na Daley Blind en Julian Brandt de volgende transfervrije routinier bij Ajax. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
20: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond valt hier en daar nog wat regen. Later komen er in het noordwesten buien, soms met onweer. De zuidwestenwind is matig, aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig. Langs de westkust wordt het vanavond zelfs hard, windkracht 7, met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht blijven er buien doortrekken, aan de kust soms nog met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. De wind neemt boven land iets af. Aan de kust waait het eerst nog flink, maar wordt het later rustiger. Morgen wordt het half tot zwaar bewolkt, met vooral in het noorden en westen enkele buien. Morgenmiddag komt de zon er weer bij en blijft het grotendeels droog. Het wordt zo'n 21 graden met een matige zuidwestenwind.
21: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. 4 activisten van Extinction Rebellion zitten nog vast na een blokkade van de A12 in Den Haag zaterdagmiddag. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 vastgehouden demonstranten hebben zich niet gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer en het in gevaar brengen van rijdend verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de niet aangekondigde demonstratie kort na het begin ontbinden. Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mensen neergestoken. Ze raakten gewond en zijn naar een ziekenhuis gebracht. Hun toestand is niet bekend. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken heeft met een eerdere vechtpartij. Een verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ.
2: In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags geopend. De dienst begint om 12 uur 's middags. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen.
5: Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering.
6: Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. Ook de 30-jarige bestuurder van het bestelbusje, die het zwaarst gewond raakte, is uit het ziekenhuis ontslagen. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek zegt dat hij thuis verder kan revalideren. De 54 Duitse scholieren en hun begeleiders zijn inmiddels terug in Duitsland. De burgemeester benadrukt dat de impact van het traumatische ongeluk nu pas echt voelbaar wordt.
23: De oud-katholieke kerk in Nederland krijgt voor het eerst een vrouw als bisschop. Erna Pijnenburg is zaterdag verkozen in het bisdom Haarlem en wordt op 10 oktober gewijd in de Grote of Sint-Bavo-kerk. Pijnenburg zegt dat de keuze bevestigt dat de oud-katholieke kerk een plek heeft voor iedereen, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid of gender. De oud-katholieke kerk telt in Nederland ruim 5000 leden, verdeeld over 2 bisdommen en is vrijzinniger dan de Rooms-katholieke kerk. Bisschoppen mogen getrouwd zijn. Pijnenburg woont met haar man in de pastorie in Alkmaar.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. Bij geweld van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever zijn zaterdag ook meerdere journalisten van NBC News aangevallen en gewond geraakt. Tientallen kolonisten vielen 2 dorpen bij Nablus aan, waarbij inwoners werden bekogeld met stenen en hun woning in werden gedreven. Een 4-koppige videocrew van NBC werd na een interview klemgereden door kolonisten die met stokken uit hun auto sprongen en begonnen te slaan en stenen te gooien. De Israëlische krijgsmacht zegt te hebben opgetreden om de groepen uit elkaar te drijven en confiskeerde daarbij voertuigen. Premier Benjamin Netanyahu uitte zaterdag scherpe en voor hem zeldzame kritiek op het geweld van de kolonisten.
27: Hakon, de nieuwe koning van Noorwegen, heeft zich zaterdag voor het eerst tot het land gericht. In een bijna 10 minuten durende toespraak, live uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit aan zijn overleden vader Harald. Hij zei dat zijn vader altijd trouw bleef aan zijn waarden en plichten en dat hem nu een grote taak wacht. Honderden mensen volgden de speech op het plein voor het paleis via hun telefoon. Na afloop klonk er luid applaus.
28: De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft de zoon van premier Benjamin Netanyahu met spoed vanuit Miami naar Israël overgebracht. Dat bevestigt de dienst aan het Israëlische Channel 12. Volgens Shin Bet was er sprake van een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Premier Netanyahu beweerde maandag al dat Iran had geprobeerd 1 van zijn 2 zoons te doden, zonder te noemen welke van de 2. Het Amerikaanse Newsmax meldt op basis van ingewijden dat een woning en routines in Miami al van dichtbij zouden zijn bestudeerd door Iran.
0: Tientallen Israëlische kolonisten hebben het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Een kleine groep viel eerst huizen aan, waarna meer kolonisten kwamen na weerstand van bewoners. Het Israëlische leger greep in en verwijderde de kolonisten die zich in een Palestijns huis hadden verschanst. Een bewoner zegt dat soldaten een traangasgranaat zijn woning invuurden en de bewoners werden gekneveld en in elkaar geslagen, terwijl de aanvallers mochten vertrekken. Premier Netanyahu veroordeelt het geweld en spreekt van crimineel handelen dat de reputatie van Israël schaadt. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. In de nacht van vrijdag op zaterdag en op zaterdag vielen muitende militairen meerdere doelen aan in hoofdstad Niamey, waaronder het presidentieel paleis en het vliegveld. Het is nog onduidelijk waarom de militairen in opstand kwamen. Minister van Defensie, Salifou Modi, zegt dat een groep militairen in een kazerne enkele manschappen had gegijzeld en diverse locaties onder vuur had genomen. Dankzij het snelle optreden van de defensie- en veiligheidstroepen is de situatie weer vrijwel volledig onder controle, aldus de minister.
28: De Noorse koning Haakon heeft zaterdag zijn eerste officiële taak als monarch volbracht. Hij ontving op het paleis in Oslo achtereenvolgens de parlementsvoorzitter, de president van het Hoge Rechtshof en de leider van de Noorse kerk voor een audiëntie. De drie kwamen officieel hun condolences overbrengen na het overlijden van Haakons vader, koning Harald, die vrijdag overleed op 89-jarige leeftijd. Daarna kwam premier Jonas Gahr Støre langs, die samen met de leider van de Noorse kerk naar de kist ging waarin het lichaam van Harald opgebaard ligt. Volgens het Noorse hof is dat een traditioneel onderdeel van een troonswisseling.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
28: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van drie investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
4: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
8: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft zaterdagavond de 4e wedstrijd van het eredivisieseizoen gewonnen en versloeg Go Ahead Eagles thuis met 5-2. De Alkmaarders hebben nu de maximale 12 punten uit 4 wedstrijden en blijven koploper in de competitie. Dave Kwakman opende de score in de 7e minuut, waarna Victor Edvardsen gelijk maakte voor Go Ahead. Rosangelo Daal bracht AZ voor rust opnieuw op voorsprong en maakte later ook zijn tweede treffer. Luis Schouten en Matteo Chaves scoorden na rust. Mathis Surai bepaalde de eindstand op 5-2.
11: Ajax begint de Conference League op donderdag 15 oktober met een uitwedstrijd tegen Hajduk Split in Kroatië. Een week later speelt de Amsterdamse club thuis tegen Atalanta. Ajax speelt verder uit tegen FC Midtjylland, thuis tegen FC Toen, uit bij STVV in België en sluit af met een thuiswedstrijd tegen Getafe op 17 december. FC Twente begint op 15 oktober thuis tegen FC Toen en speelt daarna onder meer uit tegen Lincoln Red Imps, SC Freiburg en AGF Aarhus. De laatste wedstrijd van Twente in het hoofdtoernooi is thuis tegen FC Kairat Almaty.
12: Thijs Dallinga heeft bij zijn debuut in de Bundesliga 1 FC Köln aan de zegen geholpen tegen Hoffenheim. De 26-jarige aanvaller, die door Bologna is verhuurd aan Köln, maakte in de tweede helft de tweede en derde treffer in de 3-2-overwinning. Hoffenheim kwam 2 keer op voorsprong via Adam Dahim en Ozan Kabak, maar Said El Mala zorgde de eerste keer voor de gelijkmaker. Elversberg won zijn eerste Bundesliga-wedstrijd ooit met 3-2 van Bayer Leverkusen. Joey Veerman won met Borussia Dortmund zijn eerste competitiewedstrijd, 2-0 tegen Hamburger SV, en kwam in het laatste kwartier in het veld.
13: Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen.
14: NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus.
7: Ajax versterkt zich met Sofyan Amrabat, meldt Voetbal International. De 30-jarige middenvelder wordt de nieuwe nummer 6 van de Amsterdammers en tekent voor 2 jaar. Amrabat stond al langer op de lijst bij Ajax, maar was om financiële redenen nooit haalbaar. Nu de Marokkaanse international zijn contract bij Fenerbahçe heeft laten ontbinden, kon technisch directeur Jordi Cruijff hem binnenhalen. Amrabat wordt na Daley Blind en Julian Brandt de volgende transfervrije routinier bij Ajax. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond valt plaatselijk regen. Later komen er in het noordwesten buien voor, soms met onweer. De wind waait matig uit het zuidwesten, aan de kust en op het IJsselmeer stevig. Langs de westkust wordt het vanavond zelfs hard, windkracht 7, met windstoten tot 75 km per uur. Vannacht nog buien, aan de kust soms met onweer. Het wordt ongeveer 16 graden, de wind neemt later af. Morgenochtend half tot zwaar bewolkt, met in het noorden en westen enkele buien. Morgenmiddag periode met zon en nog een enkele lichte bui, rond de 21 graden. Morgenavond half bewolkt en zo goed als droog. Aan het einde van de avond komen er in het westen weer buien, mogelijk met onweer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het 3e slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ.
19: 4 activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de 2 verdachten strafrechtelijk worden vervolgd.
20: In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 a.m. tot 4:00 p.m. geopend. De dienst begint om 12:00 p.m. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen.
21: Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering.
29: Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. Ook de 30-jarige bestuurder van het bestelbusje, die het zwaarst gewond raakte, is uit het ziekenhuis ontslagen. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek zegt dat hij thuis verder kan revalideren. De 54 Duitse scholieren en hun begeleiders zijn inmiddels terug in Duitsland. De burgemeester benadrukt dat de impact van het traumatische ongeluk nu pas echt voelbaar wordt.

0: Katholieke kerk telt in Nederland ruim 5000 leden, verdeeld over twee bisdommen, en is vrijzinniger dan de Rooms-Katholieke kerk. Bisschoppen mogen getrouwd zijn. Pijnenburg woont met haar man in de pastorie in Alkmaar. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Bij geweld van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever zijn zaterdag ook meerdere journalisten van NBC News aangevallen en gewond geraakt. Tientallen kolonisten vielen twee dorpen bij Nablus aan, waarbij inwoners werden bekogeld met stenen en hun woning in werden gedreven. Een vierkoppige videocrew van NBC werd na een interview klemgereden door kolonisten die met stokken uit hun auto sprongen en begonnen te slaan en stenen te gooien. De Israëlische krijgsmacht zegt te hebben opgetreden om de groepen uit elkaar te drijven en confiskeerde daarbij voertuigen. Premier Benjamin Netanyahu uitte zaterdag scherpe en voor hem zeldzame kritiek op het geweld van de kolonisten.
3: Hakon, de nieuwe koning van Noorwegen, heeft zich zaterdag voor het eerst tot het land gericht. In een bijna 10 minuten durende toespraak, live uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit aan zijn overleden vader Harald. Hij zei dat zijn vader altijd trouw bleef aan zijn waarden en plichten en dat hem nu een grote taak wacht. Honderden mensen volgden de speech op het plein voor het paleis via hun telefoon. Na afloop klonk er luid applaus.
4: De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft de zoon van premier Benjamin Netanyahu met spoed vanuit Miami naar Israël overgebracht. Dat bevestigt de dienst aan het Israëlische Channel 12. Volgens Shin Bet was er sprake van een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Premier Netanyahu beweerde maandag al dat Iran had geprobeerd een van zijn twee zoons te doden, zonder te noemen welke van de twee. Het Amerikaanse Newsmax meldt op basis van ingewijden dat een woning en routines in Miami al van dichtbij zouden zijn bestudeerd door Iran.
2: Tientallen Israëlische kolonisten hebben het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Een kleine groep viel eerst huizen aan, waarna meer kolonisten kwamen na weerstand van bewoners. Het Israëlische leger greep in en verwijderde de kolonisten die zich in een Palestijns huis hadden verschanst. Een bewoner zegt dat soldaten een traangasgranaat zijn woning invuurden en de bewoners werden gekneveld en in elkaar geslagen, terwijl de aanvallers mochten vertrekken. Premier Netanyahu veroordeelt het geweld en spreekt van crimineel handelen dat de reputatie van Israël schaadt.
5: Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. In de nacht van vrijdag op zaterdag en op zaterdag vielen muitende militairen meerdere doelen aan in hoofdstad Niamey, waaronder het presidentieel paleis en het vliegveld. Het is nog onduidelijk waarom de militairen in opstand kwamen. Minister van Defensie, Salifou Modi, zegt dat een groep militairen in een kazerne enkele manschappen had gegijzeld en diverse locaties onder vuur had genomen. Dankzij het snelle optreden van de defensie- en veiligheidstroepen is de situatie weer vrijwel volledig onder controle, aldus de minister.
2: De Noorse koning Hakon heeft zaterdag zijn eerste officiële taak als monarch volbracht. Hij ontving op het paleis in Oslo, achtereenvolgens de parlementsvoorzitter, de president van het Hoge Rechtshof en de leider van de Noorse kerk voor een audiëntie. De drie kwamen officieel hun condolences overbrengen na het overlijden van Hakons vader, koning Harald, die vrijdag overleed op 89-jarige leeftijd. Daarna kwam premier Jonas Gahr Støre langs, die samen met de leider van de Noorse kerk naar de kist ging waarin het lichaam van Harald opgebaard ligt. Volgens het Noorse Hof is dat een traditioneel onderdeel van een troonswisseling.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen

0: hoor je bij Talk Radio De Feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst. Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten. De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. AZ heeft zaterdagavond de 4e wedstrijd van het eredivisieseizoen gewonnen en versloeg Go Ahead Eagles thuis met 5-2. De Alkmaarders hebben nu de maximale 12 punten uit 4 wedstrijden en blijven koploper in de competitie. Dave Kwakman opende de score in de 7e minuut, waarna Victor Edvardsen gelijk maakte voor Go Ahead. Rosangelo Daal bracht AZ voor rust opnieuw op voorsprong en maakte later ook zijn tweede treffer. Luis Schouten en Matteo Chaves scoorden na rust, Matthijs Suraj bepaalde de eindstand op 5-2. Ajax begint de Conference League op donderdag 15 oktober met een uitwedstrijd tegen Hajduk Split in Kroatië. Een week later speelt de Amsterdamse club thuis tegen Atalanta. Ajax speelt verder uit tegen FC Midtjylland, thuis tegen FC Toen, uit bij STVV in België en sluit af met een thuiswedstrijd tegen Getafe op 17 december. FC Twente begint op 15 oktober thuis tegen FC Toen en speelt daarna onder meer uit tegen Lincoln Red Imps, SC Freiburg en AGF Aarhus. De laatste wedstrijd van Twente in het hoofdtoernooi is thuis tegen FC Kairat Almaty. Thijs Dallinga heeft bij zijn debuut in de Bundesliga 1 FC Köln aan de zege geholpen tegen Hoffenheim. De 26-jarige aanvaller, die door Bologna is verhuurd aan Köln, maakte in de tweede helft de tweede en derde treffer in de 3-2-overwinning. Hoffenheim kwam twee keer op voorsprong via Adam Dahim en Ozan Kabak, maar Said El Mala zorgde de eerste keer voor de gelijkmaker. Elversberg won zijn eerste Bundesliga-wedstrijd ooit met 3-2 van Bayer Leverkusen. Joey Veerman won met Borussia Dortmund zijn eerste competitiewedstrijd, 2-0 tegen Hamburger SV, en kwam in het laatste kwartier in het veld. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. Ajax versterkt zich met Sofyan Amrabat, meldt Voetbal International. De 30-jarige middenvelder wordt de nieuwe nummer 6 van de Amsterdammers en tekent voor 2 jaar. Amrabat stond al langer op de lijst bij Ajax, maar was om financiële redenen nooit haalbaar. Nu de Marokkaanse international zijn contract bij Fenerbahçe heeft laten ontbinden, kon technisch directeur Jordi Cruijff hem binnenhalen. Amrabat wordt na Daley Blind en Julian Brandt de volgende transfervrije routinier bij Ajax. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het noorden en westen buien. Aan de kust soms met onweer. Het wordt zo'n 16 graden. De wind waait uit het zuidwesten, bovenland matig, maar aan de kust eerst flink hard met windkracht 7 en windstoten tot 75 km per uur. Later in de nacht neemt de wind daar af. Morgenochtend half tot zwaar bewolkt met plaatselijk regen. De zuidwestenwind is matig, aan de kust eerst vrij krachtig. Morgenmiddag periode met zon en nog een enkele lichte bui bij zo'n 21 graden. Morgenavond half bewolkt en zo goed als droog. Maar aan het einde van de avond komen er in het westen weer buien, mogelijk met onweer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het 3e slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden.
4: De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ. Vier activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. Twee van de vier zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere twee worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de twee verdachten strafrechtelijk worden vervolgd. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 a.m. tot 4:00 p.m. geopend. De dienst begint om 12:00 p.m. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen. Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. Ook de 30-jarige bestuurder van het bestelbusje, die het zwaarst gewond raakte, is uit het ziekenhuis ontslagen. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek zegt dat hij thuis verder kan revalideren. De 54 Duitse scholieren en hun begeleiders zijn inmiddels terug in Duitsland. De burgemeester benadrukt dat de impact van het traumatische ongeluk nu pas echt voelbaar wordt. De oud-katholieke kerk in Nederland krijgt voor het eerst een vrouw als bisschop. Erna Pijnenburg is zaterdag verkozen in het bisdom Haarlem en wordt op 10 oktober gewijd in de Grote of Sint-Bavo-kerk. Pijnenburg zegt dat de keuze bevestigt dat de oud-katholieke kerk een plek heeft voor iedereen, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid of gender. De oud-katholieke kerk telt in Nederland ruim 5000 leden, verdeeld over 2 bisdommen, en is vrijzinniger dan de Rooms-katholieke kerk. Bisschoppen mogen getrouwd zijn. Pijnenburg woont met haar man in de pastorie in Alkmaar. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. IJslanders stemmen vandaag in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de EU. De opkomst benadert in meerdere kiesdistricten de opkomstcijfers van eerdere verkiezingen. Een vijfde van de kiesgerechtigden stemde al eerder. Het lijkt erom te gaan spannen welk kamp wint. Boekmakers gaan vooralsnog uit van een nee, al is die uitkomst nog allesbehalve zeker. Voorstanders wijzen op economische stabiliteit. Tegenstanders zien de zelfbeschikking over de visserij als heikelpunt. De stembussen sluiten om middernacht Nederlandse tijd. De uitslag wordt in de nacht van zaterdag op zondag of anders later op de zondag verwacht.
4: Bij geweld van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaan-oever zijn zaterdag ook meerdere journalisten van NBC News aangevallen en gewond geraakt. Tientallen kolonisten vielen twee dorpen bij Nablus aan, waarbij inwoners werden bekogeld met stenen en hun woning in werden gedreven. Een vierkoppige videocrew van NBC werd na een interview klemgereden door kolonisten die met stokken uit hun auto sprongen en begonnen te slaan en stenen te gooien. De Israëlische krijgsmacht zegt te hebben opgetreden om de groepen uit elkaar te drijven en confiskeerde daarbij voertuigen. Premier Benjamin Netanyahu uitte zaterdag scherpe en voor hem zeldzame kritiek op het geweld van de kolonisten.
6: Hakon, de nieuwe koning van Noorwegen, heeft zich zaterdag voor het eerst tot het land gericht. In een bijna 10 minuten durende toespraak, live uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit aan zijn overleden vader Harald. Hij zei dat zijn vader altijd trouw bleef aan zijn waarden en plichten en dat hem nu een grote taak wacht. Honderden mensen volgden de speech op het plein voor het paleis via hun telefoon. Na afloop klonk er luid applaus.
7: De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft de zoon van premier Benjamin Netanyahu met spoed vanuit Miami naar Israël overgebracht. Dat bevestigt de dienst aan het Israëlische Channel 12. Volgens Shin Bet was er sprake van een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Premier Netanyahu beweerde maandag al dat Iran had geprobeerd een van zijn twee zoons te doden, zonder te noemen welke van de twee. Het Amerikaanse Newsmax meldt op basis van ingewijden dat een woning en routines in Miami al van dichtbij zouden zijn bestudeerd door Iran.
8: Tientallen Israëlische kolonisten hebben het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Een kleine groep viel eerst huizen aan, waarna meer kolonisten kwamen na weerstand van bewoners. Het Israëlische leger greep in en verwijderde de kolonisten die zich in een Palestijns huis hadden verschanst. Een bewoner zegt dat soldaten een traangasgranaat zijn woning invuurden en de bewoners werden gekneveld en in elkaar geslagen, terwijl de aanvallers mochten vertrekken. Premier Netanyahu veroordeelt het geweld en spreekt van crimineel handelen dat de reputatie van Israël schaadt.
9: Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. In de nacht van vrijdag op zaterdag en op zaterdag vielen muitende militairen meerdere doelen aan in hoofdstad Niamey, waaronder het presidentieel paleis en het vliegveld. Het is nog onduidelijk waarom de militairen in opstand kwamen. Minister van Defensie, Salifou Modi, zegt dat een groep militairen in een kazerne enkele manschappen had gegijzeld en diverse locaties onder vuur had genomen. Dankzij het snelle optreden van de defensie- en veiligheidstroepen is de situatie weer vrijwel volledig onder controle, aldus de minister.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
10: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
11: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
12: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
13: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
14: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
15: Tot slot het sportnieuws. Ajax begint de Conference League op donderdag 15 oktober met een uitwedstrijd tegen Hajduk Split in Kroatië. Een week later speelt de Amsterdamse club thuis tegen Atalanta. Ajax speelt verder uit tegen FC Midtjylland, thuis tegen FC Toen, uit bij STVV in België en sluit af met een thuiswedstrijd tegen Getafe op 17 december. FC Twente begint op 15 oktober thuis tegen FC Toen en speelt daarna onder meer uit tegen Lincoln Red Imps, SC Freiburg en AGF Aarhus. De laatste wedstrijd van Twente in het hoofdtoernooi is thuis tegen FC Kairat Almaty. Thijs Dallinga heeft bij zijn debuut in de Bundesliga 1 FC Köln aan de zege geholpen tegen Hoffenheim. De 26-jarige aanvaller, die door Bologna is verhuurd aan Köln, maakte in de tweede helft de tweede en derde treffer in de 3-2-overwinning. Hoffenheim kwam 2 keer op voorsprong via Adam Dahim en Ozan Kabak, maar Said El Mala zorgde de eerste keer voor de gelijkmaker. Elversberg won zijn eerste Bundesliga-wedstrijd ooit met 3-2 van Bayer Leverkusen. Joey Veerman won met Borussia Dortmund zijn eerste competitiewedstrijd, 2-0 tegen Hamburger SV, en kwam in het laatste kwartier in het veld. Ajax versterkt zich met Sofian Amrabat, meldt Voetbal International. De 30-jarige middenvelder wordt de nieuwe nummer 6 van de Amsterdammers en tekent voor 2 jaar. Amrabat stond al langer op de lijst bij Ajax, maar was om financiële redenen nooit haalbaar. Nu de Marokkaanse international zijn contract bij Fenerbahçe heeft laten ontbinden, kon technisch directeur Jordi Cruijff hem binnenhalen. Amrabat wordt na Daley Blind en Julian Brandt de volgende transfervrije routinier bij Ajax.
16: Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit te winnen bij Monza met 3-2. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Udinese kwam op voorsprong via Jakub Piotrowski, waarna Andrea Colpani gelijk maakte voor Monza. Hassan Kamara zorgde voor de hernieuwde voorsprong en na rust maakte Gustavo Varela nog 2-3. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden, terwijl AC Milan de competitie aanvoert met 6 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
17: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
18: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het noorden en westen buien. Aan de kust soms met onweer. Het wordt zo'n 16 graden. De wind waait uit het zuidwesten, boven land matig, maar aan de kust eerst flink hard met windkracht 7 en windstoten tot 75 km per uur. Later in de nacht neemt de wind daar af. Morgenochtend half tot zwaar bewolkt met plaatselijk regen. De zuidwestenwind is matig, aan de kust eerst vrij krachtig. Morgenmiddag periode met zon en nog een enkele lichte bui bij zo'n 21 graden. Morgenavond half bewolkt en zo goed als droog. Maar aan het einde van de avond komen er in het westen weer buien, mogelijk met onweer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
19: Dit is het Binnenlands Nieuws. Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het derde slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ.
4: 4 activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de 2 verdachten strafrechtelijk worden vervolgd. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 tot 16:00 geopend. De dienst begint om 12:00. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. in de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen.
20: Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering.
4: Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. Ook de 30-jarige bestuurder van het bestelbusje, die het zwaarst gewond raakte, is uit het ziekenhuis ontslagen. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek zegt dat hij thuis verder kan revalideren. De 54 Duitse scholieren en hun begeleiders zijn inmiddels terug in Duitsland. De burgemeester benadrukt dat de impact van het traumatische ongeluk nu pas echt voelbaar wordt.
21: De oud-katholieke kerk in Nederland krijgt voor het eerst een vrouw als bisschop. Erna Pijnenburg is zaterdag verkozen in het bisdom Haarlem en wordt op 10 oktober gewijd in de Grote of Sint-Bavo-kerk. Pijnenburg zegt dat de keuze bevestigt dat de oud-katholieke kerk een plek heeft voor iedereen, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid of gender. De oud-katholieke kerk telt in Nederland ruim 5000 leden, verdeeld over 2 bisdommen en is vrijzinniger dan de Rooms-katholieke kerk. Bisschoppen mogen getrouwd zijn. Pijnenburg woont met haar man in de pastorie in Alkmaar. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws.
23: IJslanders stemmen vandaag in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de EU. De opkomst benadert in meerdere kiesdistricten de opkomstcijfers van eerdere verkiezingen. Een vijfde van de kiesgerechtigden stemde al eerder. Het lijkt erom te gaan spannen welk kamp wint. Boekmakers gaan vooralsnog uit van een nee, al is die uitkomst nog allesbehalve zeker. Voorstanders wijzen op economische stabiliteit. Tegenstanders zien de zelfbeschikking over de visserij als heikel punt. De stembussen sluiten om middernacht Nederlandse tijd. De uitslag wordt in de nacht van zaterdag op zondag of anders later op de zondag verwacht.
24: Bij geweld van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever zijn zaterdag ook meerdere journalisten van NBC News aangevallen en gewond geraakt. Tientallen kolonisten vielen 2 dorpen bij Nablus aan, waarbij inwoners werden bekogeld met stenen en hun woning in werden gedreven. Een 4-koppige videocrew van NBC werd na een interview klemgereden door kolonisten die met stokken uit hun auto sprongen en begonnen te slaan en stenen te gooien. De Israëlische krijgsmacht zegt te hebben opgetreden om de groepen uit elkaar te drijven en confiskeerde daarbij voertuigen. Premier Benjamin Netanyahu uitte zaterdag scherpe en voor hem zeldzame kritiek op het geweld van de kolonisten.
25: Hakon, de nieuwe koning van Noorwegen, heeft zich zaterdag voor het eerst tot het land gericht. In een bijna 10 minuten durende toespraak, live uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit aan zijn overleden vader Harald. Hij zei dat zijn vader altijd trouw bleef aan zijn waarden en plichten en dat hem nu een grote taak wacht. Honderden mensen volgden de speech op het plein voor het paleis via hun telefoon. Na afloop klonk er luid applaus.
26: De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft de zoon van premier Benjamin Netanyahu met spoed vanuit Miami naar Israël overgebracht.
24: Dat bevestigt de dienst aan het Israëlische Channel 12. Volgens Shin Bet was er sprake van een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Premier Netanyahu beweerde maandag al dat Iran had geprobeerd een van zijn twee zoons te doden, zonder te noemen welke van de twee. Het Amerikaanse Newsmax meldt op basis van ingewijden dat een woning en routines in Miami al van dichtbij zouden zijn bestudeerd door Iran.
0: Tientallen Israëlische kolonisten hebben het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Een kleine groep viel eerst huizen aan, waarna meer kolonisten kwamen na weerstand van bewoners. Het Israëlische leger greep in en verwijderde de kolonisten die zich in een Palestijns huis hadden verschanst. Een bewoner zegt dat soldaten een traangasgranaat zijn woning invuurden en de bewoners werden gekneveld en in elkaar geslagen, terwijl de aanvallers mochten vertrekken. Premier Netanyahu veroordeelt het geweld en spreekt van crimineel handelen dat de reputatie van Israël schaadt. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. In de nacht van vrijdag op zaterdag en op zaterdag vielen muitende militairen meerdere doelen aan in hoofdstad Niamey, waaronder het presidentieel paleis en het vliegveld. Het is nog onduidelijk waarom de militairen in opstand kwamen. Minister van Defensie, Salifou Modi, zegt dat een groep militairen in een kazerne enkele manschappen had gegijzeld en diverse locaties onder vuur had genomen. Dankzij het snelle optreden van de defensie- en veiligheidstroepen is de situatie weer vrijwel volledig onder controle, aldus de minister.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws.
7: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
8: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
9: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
27: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
28: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 tot 7:00 's avonds.
2: De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
10: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
11: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
12: Tot slot het sportnieuws.
13: Ajax begint de Conference League op donderdag 15 oktober met een uitwedstrijd tegen Hajduk Split in Kroatië. Een week later speelt de Amsterdamse club thuis tegen Atalanta. Ajax speelt verder uit tegen FC Midtjylland, thuis tegen FC Toen, uit bij STVV in België en sluit af met een thuiswedstrijd tegen Getafe op 17 december. FC Twente begint op 15 oktober thuis tegen FC Toen en speelt daarna onder meer uit tegen Lincoln Red Imps, SC Freiburg en AGF Aarhus. De laatste wedstrijd van Twente in het hoofdtoernooi is thuis tegen FC Kairat Almaty. Thijs Dallinga heeft bij zijn debuut in de Bundesliga 1 FC Köln aan de zege geholpen tegen Hoffenheim. De 26-jarige aanvaller, die door Bologna is verhuurd aan Köln, maakte in de tweede helft de tweede en derde treffer in de 3-2-overwinning. Hoffenheim kwam 2 keer op voorsprong via Adam Dahim en Ozan Kabak, maar Said El Mala zorgde de eerste keer voor de gelijkmaker. Elversberg won zijn eerste Bundesliga-wedstrijd ooit met 3-2 van Bayer Leverkusen. Joey Veerman won met Borussia Dortmund zijn eerste competitiewedstrijd, 2-0 tegen Hamburger SV, en kwam in het laatste kwartier in het veld. Ajax versterkt zich met Sofyan Amrabat, meldt Voetbal International. De 30-jarige middenvelder wordt de nieuwe nummer 6 van de Amsterdammers en tekent voor 2 jaar. Amrabat stond al langer op de lijst bij Ajax, maar was om financiële redenen nooit haalbaar. Nu de Marokkaanse international zijn contract bij Fenerbahçe heeft laten ontbinden, kon technisch directeur Jordi Cruijff hem binnenhalen. Amrabat wordt na Daley Blind en Julian Brandt de volgende transfervrije routinier bij Ajax. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit te winnen bij Monza met 3-2. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Udinese kwam op voorsprong via Jakub Piotrowski, waarna Andrea Colpani gelijk maakte voor Monza. Hassan Kamara zorgde voor de hernieuwde voorsprong en na rust maakte Gustavo Varela nog 2-3. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden,
4: terwijl AC Milan de competitie aanvoert met 6 punten.
14: Dit was het laatste sportnieuws.
15: Je luistert naar Talk Radio.
16: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
17: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. Het wordt rond de 16 graden. De wind uit het zuidwesten is boven land matig, maar aan de kust waait het eerst flink met windkracht 7 en windstoten tot 75 km per uur. Later in de nacht neemt de wind daar af. Morgenochtend is het half tot zwaar bewolkt met plaatselijk regen. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust eerst vrij krachtig. Morgenmiddag zijn er perioden met zon en is er nog een enkele lichte bui. Het wordt rond de 21 graden. Morgenavond is het half bewolkt en zo goed als droog. Maar aan het einde van de avond komen er in het westen weer buien, mogelijk met onweer.
18: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
19: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het derde slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ.
21: 4 activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de 2 verdachten strafrechtelijk worden vervolgd.
29: In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 a.m. tot 16:00 p.m. geopend. De dienst begint om 12:00 p.m. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen.
30: Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering.
31: Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. Ook de 30-jarige bestuurder van het bestelbusje, die het zwaarst gewond raakte, is uit het ziekenhuis ontslagen. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek zegt dat hij thuis verder kan revalideren. De 54 Duitse scholieren en hun begeleiders zijn inmiddels terug in Duitsland. De burgemeester benadrukt dat de impact van het traumatische ongeluk nu pas echt voelbaar wordt.
32: De oud-katholieke kerk in Nederland
31: krijgt voor het eerst een vrouw als bisschop. Erna Pijnenburg is zaterdag verkozen in het bisdom Haarlem en wordt op 10 oktober gewijd in de Grote of Sint-Bavo-kerk. Pijnenburg zegt dat de keuze bevestigt dat de oud-katholieke kerk een plek heeft voor iedereen, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid of gender. De oud-katholieke kerk telt in Nederland ruim 5000 leden, verdeeld over 2 bisdommen, en is vrijzinniger dan de Rooms-katholieke kerk. Bisschoppen mogen getrouwd zijn. Pijnenburg woont met haar man in de pastorie in Alkmaar.
0: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. IJslanders stemmen vandaag in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de EU. De opkomst lijkt vergelijkbaar met eerdere verkiezingen. Een vijfde van de kiezers bracht al voor vandaag een stem uit. Volgens boekmakers lijkt een nee te winnen, maar de uitslag is nog onzeker. Voorstanders wijzen op economische stabiliteit. Tegenstanders vrezen verlies van zelfbeschikking over de visserij. De stembussen sluiten om middernacht Nederlandse tijd. Een uitslag wordt in de nacht of zondag verwacht. Bij geweld van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever zijn zaterdag ook meerdere journalisten van NBC News aangevallen en gewond geraakt. Tientallen kolonisten vielen 2 dorpen bij Nablus aan, waarbij inwoners werden bekogeld met stenen en hun woning in werden gedreven. Een 4-koppige videocrew van NBC werd na een interview klemgereden door kolonisten die met stokken uit hun auto sprongen en begonnen te slaan en stenen te gooien. De Israëlische krijgsmacht zegt te hebben opgetreden om de groepen uit elkaar te drijven en confiskeerde daarbij voertuigen. Premier Benjamin Netanyahu uitte zaterdag scherpe en voor hem zeldzame kritiek op het geweld van de kolonisten.
5: Hakon, de nieuwe koning van Noorwegen, heeft zich zaterdag voor het eerst tot het land gericht. In een bijna 10 minuten durende toespraak, live uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit aan zijn overleden vader Harald. Hij zei dat zijn vader altijd trouw bleef aan zijn waarden en plichten en dat hem nu een grote taak wacht. Honderden mensen volgden de speech op het plein voor het paleis via hun telefoon. Na afloop klonk er luid applaus.
6: De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft de zoon van premier Benjamin Netanyahu met spoed vanuit Miami naar Israël overgebracht. Dat bevestigt de dienst aan het Israëlische Channel 12. Volgens Shin Bet was er sprake van een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Premier Netanyahu beweerde maandag al dat Iran had geprobeerd een van zijn 2 zoons te doden, zonder te noemen welke van de 2. Het Amerikaanse Newsmax meldt op basis van ingewijden dat een woning en routines in Miami al van dichtbij zouden zijn bestudeerd door Iran.
5: Tientallen Israëlische kolonisten hebben het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Een kleine groep viel eerst huizen aan, waarna meer kolonisten kwamen na weerstand van bewoners. Het Israëlische leger greep in en verwijderde de kolonisten die zich in een Palestijns huis hadden verschanst. Een bewoner zegt dat soldaten een traangasgranaat zijn woning invuurden en de bewoners werden gekneveld en in elkaar geslagen, terwijl de aanvallers mochten vertrekken. Premier Netanyahu veroordeelt het geweld en spreekt van crimineel handelen dat de reputatie van Israël schaadt. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. In de nacht van vrijdag op zaterdag en op zaterdag vielen muitende militairen meerdere doelen aan in hoofdstad Niamey, waaronder het presidentieel paleis en het vliegveld. Het is nog onduidelijk waarom de militairen in opstand kwamen. Minister van Defensie, Salifou Modi, zegt dat een groep militairen in een kazerne enkele manschappen had gegijzeld en diverse locaties onder vuur had genomen.
2: Dankzij het snelle optreden van de defensie- en veiligheidstroepen is de situatie weer vrijwel volledig onder controle, aldus de minister.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
8: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil

0: Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
1: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
2: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. Ajax begint de Conference League op donderdag 15 oktober met een uitwedstrijd tegen Hajduk Split in Kroatië. Een week later speelt de Amsterdamse club thuis tegen Atalanta. Ajax speelt verder uit tegen FC Midtjylland, thuis tegen FC Toen, uit bij STVV in België en sluit af met een thuiswedstrijd tegen Getafe op 17 december. FC Twente begint op 15 oktober thuis tegen FC Toen en speelt daarna onder meer uit tegen Lincoln Red Imps, SC Freiburg en AGF Aarhus. De laatste wedstrijd van Twente in het hoofdtoernooi is thuis tegen FC Kairat Almaty. Thijs Dallinga heeft bij zijn debuut in de Bundesliga 1 FC Köln aan de zege geholpen tegen Hoffenheim. De 26-jarige aanvaller, die door Bologna is verhuurd aan Köln, maakte in de tweede helft de tweede en derde treffer in de 3-2-overwinning. Hoffenheim kwam 2 keer op voorsprong via Adam Dahim en Ozan Kabak, maar Said El Mala zorgde de eerste keer voor de gelijkmaker. Elversberg won zijn eerste Bundesliga-wedstrijd ooit met 3-2 van Bayer Leverkusen. Joey Veerman won met Borussia Dortmund zijn eerste competitiewedstrijd, 2-0 tegen Hamburger SV, en kwam in het laatste kwartier in het veld. Ajax versterkt zich met Sofian Amrabat, meldt Voetbal International. De 30-jarige middenvelder wordt de

0: nieuwe nummer 6 van de Amsterdammers en tekent voor 2 jaar. Amrabat stond al langer op de lijst bij Ajax, maar was om financiële redenen nooit haalbaar. Nu de Marokkaanse international zijn contract bij Fenerbahçe heeft laten ontbinden, kon technisch directeur Jordi Cruijff hem binnenhalen. Amrabat wordt na Daley Blind en Julian Brandt de volgende transfervrije routinier bij Ajax. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit te winnen bij Monza met 3-2. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Udinese kwam op voorsprong via Jakub Piotrowski, waarna Andrea Colpani gelijk maakte voor Monza. Hassan Kamara zorgde voor de hernieuwde voorsprong en na rust maakte Gustavo Varela nog 2-3. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden, terwijl AC Milan de competitie aanvoert met 6 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
0: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er vooral in het noorden en westen buien voor. Aan de kust soms met onweer. Het wordt rond de 16 graden. De wind uit het zuidwesten is boven land matig, maar aan de kust waait het eerst flink met windkracht 7 en windstoten tot 75 km per uur. Later in de nacht neemt de wind daar af. Morgenochtend is het half tot zwaar bewolkt met plaatselijk regen. De wind uit het zuidwesten is matig, aan de kust eerst vrij krachtig. Morgenmiddag zijn er perioden met zon en is er nog een enkele lichte bui. Het wordt rond de 21 graden. Morgenavond is het half bewolkt en zo goed als droog. Maar aan het einde van de avond komen er in het westen weer buien, mogelijk met onweer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het derde slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ.
5: 4 activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de 2 verdachten strafrechtelijk worden vervolgd. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags geopend. De dienst begint om 12 uur 's middags. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen. Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. Ook de 30-jarige bestuurder van het bestelbusje, die het zwaarst gewond raakte, is uit het ziekenhuis ontslagen. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek zegt dat hij thuis verder kan revalideren. De 54 Duitse scholieren en hun begeleiders zijn inmiddels terug in Duitsland. De burgemeester benadrukt dat de impact van het traumatische ongeluk nu pas echt voelbaar wordt. De oud-katholieke kerk in Nederland krijgt voor het eerst een vrouw als bisschop. Erna Pijnenburg is zaterdag verkozen in het bisdom Haarlem en wordt op 10 oktober gewijd in de Grote of Sint-Bavo-kerk. Pijnenburg zegt dat de keuze bevestigt dat de oud-katholieke kerk een plek heeft voor iedereen, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid of gender. De oud-katholieke kerk telt in Nederland ruim 5000 leden, verdeeld over 2 bisdommen, en is vrijzinniger dan de Rooms-katholieke kerk. Bisschoppen mogen getrouwd zijn. Pijnenburg woont met haar man in de pastorie in Alkmaar. Dit was het Binnenlands Nieuws.
3: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. IJslanders stemmen vandaag in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de EU. De opkomst lijkt vergelijkbaar met eerdere verkiezingen. Een vijfde van de kiezers bracht al voor vandaag een stem uit. Volgens boekmakers lijkt een nee te winnen, maar de uitslag is nog onzeker. Voorstanders wijzen op economische stabiliteit. Tegenstanders vrezen verlies van zelfbeschikking over de visserij. De stembussen sluiten om middernacht Nederlandse tijd. Een uitslag wordt in de nacht of zondag verwacht. Bij geweld van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever zijn zaterdag ook meerdere journalisten van NBC News aangevallen en gewond geraakt. Tientallen kolonisten vielen 2 dorpen bij Nablus aan, waarbij inwoners werden bekogeld met stenen en hun woning in werden gedreven. Een 4-koppige videocrew van NBC werd na een interview klemgereden door kolonisten die met stokken uit hun auto sprongen en begonnen te slaan en stenen te gooien. De Israëlische krijgsmacht zegt te hebben opgetreden om de groepen uit elkaar te drijven en confiskeerde daarbij voertuigen. Premier Benjamin Netanyahu uitte zaterdag scherpe en voor hem zeldzame kritiek op het geweld van de kolonisten.
7: Haakon, de nieuwe koning van Noorwegen, heeft zich zaterdag voor het eerst tot het land gericht. In een bijna 10 minuten durende toespraak, live uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit aan zijn overleden vader Harald. Hij zei dat zijn vader altijd trouw bleef aan zijn waarden en plichten en dat hem nu een grote taak wacht. Honderden mensen volgden de speech op het plein voor het paleis via hun telefoon. Na afloop klonk er luid applaus.
8: De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft de zoon van premier Benjamin Netanyahu met spoed vanuit Miami naar Israël overgebracht. Dat bevestigt de dienst aan het Israëlische Channel 12. Volgens Shin Bet was er sprake van een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Premier Netanyahu beweerde maandag al dat Iran had geprobeerd een van zijn twee zoons te doden, zonder te noemen welke van de twee. Het Amerikaanse Newsmax meldt op basis van ingewijden dat een woning en routines in Miami al van dichtbij zouden zijn bestudeerd door Iran. Tientallen Israëlische kolonisten hebben het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Een kleine groep viel eerst huizen aan, waarna meer kolonisten kwamen na weerstand van bewoners. Het Israëlische leger greep in en verwijderde de kolonisten die zich in een Palestijns huis hadden verschanst. Een bewoner zegt dat soldaten een traangasgranaat zijn woning invuurden en de bewoners werden gekneveld en in elkaar geslagen, terwijl de aanvallers mochten vertrekken. Premier Netanyahu veroordeelt het geweld en spreekt van crimineel handelen dat de reputatie van Israël schaadt. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. In de nacht van vrijdag op zaterdag en op zaterdag vielen muitende militairen meerdere doelen aan in hoofdstad Niamey, waaronder het presidentieel paleis en het vliegveld. Het is nog onduidelijk waarom de militairen in opstand kwamen. Minister van Defensie, Salifou Modi, zegt dat een groep militairen in een kazerne enkele manschappen had gegijzeld en diverse locaties onder vuur had genomen. Dankzij het snelle optreden van de defensie- en veiligheidstroepen is de situatie weer vrijwel volledig onder controle, aldus de minister. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van drie investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
9: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 10:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
10: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Ajax begint de Conference League op donderdag 15 oktober met een uitwedstrijd tegen Hajduk Split in Kroatië. Een week later speelt de Amsterdamse club thuis tegen Atalanta. Ajax speelt verder uit tegen FC Midtjylland, thuis tegen FC Toen, uit bij STVV in België en sluit af met een thuiswedstrijd tegen Getafe op 17 december. FC Twente begint op 15 oktober thuis tegen FC Toen en speelt daarna onder meer uit tegen Lincoln Red Imps, SC Freiburg en AGF Aarhus. De laatste wedstrijd van Twente in het hoofdtoernooi is thuis tegen FC Kairat Almaty. Thijs Dallinga heeft bij zijn debuut in de Bundesliga 1 FC Köln aan de zege geholpen tegen Hoffenheim. De 26-jarige aanvaller, die door Bologna is verhuurd aan Köln, maakte in de tweede helft de tweede en derde treffer in de 3-2-overwinning. Hoffenheim kwam 2 keer op voorsprong via Adam Dahim en Ozan Kabak, maar Said El Mala zorgde de eerste keer voor de gelijkmaker. Elversberg won zijn eerste Bundesliga-wedstrijd ooit met 3-2 van Bayer Leverkusen. Joey Veerman won met Borussia Dortmund zijn eerste competitiewedstrijd, 2-0 tegen Hamburger SV, en kwam in het laatste kwartier in het veld. Ajax versterkt zich met Sofian Amrabat, meldt Voetbal International. De 30-jarige middenvelder wordt de nieuwe nummer 6 van de Amsterdammers en tekent voor 2 jaar. Amrabat stond al langer op de lijst bij Ajax, maar was om financiële redenen nooit haalbaar. Nu de Marokkaanse international zijn contract bij Fenerbahçe heeft laten ontbinden, kon technisch directeur Jordi Cruijff hem binnenhalen. Amrabat wordt na Daley Blind en Julian Brandt de volgende transfervrije routinier bij Ajax. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit te winnen bij Monza met 3-2. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Udinese kwam op voorsprong via Jakub Piotrowski, waarna Andrea Kolpani gelijk maakte voor Monza.
12: Hassan Kamara zorgde voor de hernieuwde voorsprong en na rust maakte Gustavo Varela nog 2-3. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden, terwijl AC Milan de competitie aanvoert met 6 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht vooral in het noorden en westen buien. Aan de kust soms met onweer. Het wordt rond de 16 graden. De wind waait uit het zuidwesten, matig landinwaarts. Maar aan de kust eerst flink met windkracht 7 en uitschieters tot 75 km per uur. Later in de nacht neemt de wind daar af. Morgenochtend half tot zwaar bewolkt met plaatselijk regen. De wind is matig, aan de kust eerst vrij krachtig. In de middag klaart het op met af en toe zon en misschien nog een enkel buitje. Het wordt ongeveer 21 graden bij een matige zuidwestenwind. Morgenavond blijft het overwegend droog met halve bewolking. Later komen er in het westen weer buien, mogelijk met onweer.
16: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het 3e slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ.
5: 4 activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de 2 verdachten strafrechtelijk worden vervolgd.
17: In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 tot 16:00 geopend. De dienst begint om 12:00. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen.
18: Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering.
19: Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. Ook de 30-jarige bestuurder van het bestelbusje, die het zwaarst gewond raakte, is uit het ziekenhuis ontslagen. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek zegt dat hij thuis verder kan revalideren. De 54 Duitse scholieren en hun begeleiders zijn inmiddels terug in Duitsland.
5: De burgemeester benadrukt dat de impact van het traumatische ongeluk nu pas echt voelbaar wordt.
20: De oud-katholieke kerk in Nederland krijgt voor het eerst een vrouw als bisschop. Erna Pijnenburg is zaterdag verkozen in het bisdom Haarlem en wordt op 10 oktober gewijd in de Grote of Sint-Bavo-kerk. Pijnenburg zegt dat de keuze bevestigt dat de oud-katholieke kerk een plek heeft voor iedereen, ongeacht geslacht, seksuele geaardheid of gender. De oud-katholieke kerk telt in Nederland ruim 5000 leden, verdeeld over 2 bisdommen, en is vrijzinniger dan de Rooms-katholieke kerk. Bisschoppen mogen getrouwd zijn. Pijnenburg woont met haar man in de pastorie in Alkmaar.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. IJslanders stemmen vandaag in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de EU. De opkomst lijkt vergelijkbaar met eerdere verkiezingen. Een vijfde van de kiezers bracht al voor vandaag een stem uit. Volgens boekmakers lijkt een nee te winnen, maar de uitslag is nog onzeker. Voorstanders wijzen op economische stabiliteit. Tegenstanders vrezen verlies van zelfbeschikking over de visserij. De stembussen sluiten om middernacht Nederlandse tijd. Een uitslag wordt in de nacht of zondag verwacht.
5: Bij geweld van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever zijn zaterdag ook meerdere journalisten van NBC News aangevallen en gewond geraakt. Tientallen kolonisten vielen 2 dorpen bij Nablus aan, waarbij inwoners werden bekogeld met stenen en hun woning in werden gedreven. Een 4-koppige videocrew van NBC werd na een interview klemgereden door kolonisten, die met stokken uit hun auto sprongen en begonnen te slaan en stenen te gooien. De Israëlische krijgsmacht zegt te hebben opgetreden om de groepen uit elkaar te drijven en confiskeerde daarbij voertuigen. Premier Benjamin Netanyahu uitte zaterdag scherpe en voor hem zeldzame kritiek op het geweld van de kolonisten.
24: Haakon, de nieuwe koning van Noorwegen, heeft zich zaterdag voor het eerst tot het land gericht. In een bijna 10 minuten durende toespraak, live uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit aan zijn overleden vader Harald. Hij zei dat zijn vader altijd trouw bleef aan zijn waarden en plichten en dat hem nu een grote taak wacht. Honderden mensen volgden de speech op het plein voor het paleis via hun telefoon. Na afloop klonk er luid applaus.
25: De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft de zoon van premier Benjamin Netanyahu met spoed vanuit Miami naar Israël overgebracht. Dat bevestigt de dienst aan het Israëlische Channel 12. Volgens Shin Bet was er sprake van een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Premier Netanyahu beweerde maandag al dat Iran had geprobeerd een van zijn 2 zoons te doden, zonder te noemen welke van de 2. Het Amerikaanse Newsmax meldt op basis van ingewijden dat een woning en routines in Miami al van dichtbij zouden zijn bestudeerd door Iran.
26: Tientallen Israëlische kolonisten hebben het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Een kleine groep viel eerst huizen aan, waarna meer kolonisten kwamen na weerstand van bewoners. Het Israëlische leger greep in en verwijderde de kolonisten die zich in een Palestijns huis hadden verschanst. Een bewoner zegt dat soldaten een traangasgranaat zijn woning invuurden en de bewoners werden gekneveld en in elkaar geslagen, terwijl de aanvallers mochten vertrekken. Premier Netanyahu veroordeelt het geweld en spreekt van crimineel handelen dat de reputatie van Israël schaadt.
27: Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. In de nacht van vrijdag op zaterdag en op zaterdag vielen muitende militairen meerdere doelen aan in hoofdstad Niamey, waaronder het presidentieel paleis en het vliegveld. Het is nog onduidelijk waarom de militairen in opstand kwamen.
0: Minister van Defensie, Salifu Modi, zegt dat een groep militairen in een kazerne enkele manschappen had gegijzeld en diverse locaties onder vuur had genomen. Dankzij het snelle optreden van de defensie- en veiligheidstroepen is de situatie weer vrijwel volledig onder controle, aldus de minister.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
6: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
1: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws.
8: Thijs Dallinga heeft bij zijn debuut in de Bundesliga 1 FC Köln aan de zege geholpen tegen Hoffenheim. De 26-jarige aanvaller, die door Bologna is verhuurd aan Köln, maakte in de tweede helft de tweede en derde treffer in de 3-2-overwinning. Hoffenheim kwam 2 keer op voorsprong via Adam Dahim en Ozan Kabak, maar Said El Mala zorgde de eerste keer voor de gelijkmaker. Elversberg won zijn eerste Bundesliga-wedstrijd ooit met 3-2 van Bayer Leverkusen. Joey Veerman won met Borussia Dortmund zijn eerste competitiewedstrijd, 2-0 tegen Hamburger SV, en kwam in het laatste kwartier in het veld. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. Ajax versterkt zich met Sofyan Amrabat, meldt Voetbal International. De 30-jarige middenvelder wordt de nieuwe nummer 6 van de Amsterdammers en tekent voor 2 jaar. Amrabat stond al langer op de lijst bij Ajax, maar was om financiële redenen nooit haalbaar. Nu de Marokkaanse international zijn contract bij Fenerbahçe heeft laten ontbinden, kon technisch directeur Jordi Cruijff hem binnenhalen. Amrabat wordt na Daley Blind en Julian Brandt de volgende transfervrije routinier bij Ajax. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Charon Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Dit was het laatste sportnieuws.
9: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er buien voor. In het noordwesten soms met onweer. Plaatselijk regent het even flink. Het wordt rond de 16 graden. Aan de kust waait het eerst flink met windstoten tot 75 km per uur. Later neemt de wind daar af. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. Vanmiddag breekt de zon door en wordt het op de meeste plaatsen droog met maximaal 22 graden. Vanavond is het half bewolkt, maar aan het einde van de avond komen er aan de westkust weer buien, mogelijk met onweer. Komende nacht trekken flinke buien over, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Ook morgen blijft het buiig met kans op onweer. Het wordt dan rond de 20 graden.
12: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
13: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
14: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat zeker 3 mensen om het leven gekomen
3: bij een aanrijding tussen twee auto's. In de beide auto's zaten in totaal 8 personen. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De politie spreekt van een zeer zwaar ongeval. De Markerwaarddijk is voorlopig dicht.
4: 4 activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de 2 verdachten strafrechtelijk worden vervolgd.
7: Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het 3de slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ.
15: In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 tot 16:00 geopend. De dienst begint om 12:00. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen.
16: Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering.
17: Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. Ook de 30-jarige bestuurder van het bestelbusje, die het zwaarst gewond raakte, is uit het ziekenhuis ontslagen. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek zegt dat hij thuis verder kan revalideren. De 54 Duitse scholieren en hun begeleiders zijn inmiddels terug in Duitsland. De burgemeester benadrukt dat de impact van het traumatische ongeluk nu pas echt voelbaar wordt.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
28: Nu het buitenlands nieuws.
29: IJslanders stemmen vandaag in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de EU. De opkomst lijkt vergelijkbaar met eerdere verkiezingen. Een 1/5 van de kiezers bracht al voor vandaag een stem uit. Volgens boekmakers lijkt een nee te winnen, maar de uitslag is nog onzeker. Voorstanders wijzen op economische stabiliteit. Tegenstanders vrezen verlies van zelfbeschikking over de visserij. De stembussen sluiten om 00:00 Nederlandse tijd. Een uitslag wordt in de nacht of zondag verwacht.
30: Bij geweld van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever zijn zaterdag ook meerdere journalisten van NBC News aangevallen en gewond geraakt. Tientallen kolonisten vielen 2 dorpen bij Nablus aan,
0: waarbij inwoners werden bekogeld met stenen en hun woning in werden gedreven. Een vierkoppige videocrew van NBC werd na een interview klemgereden door kolonisten die met stokken uit hun auto sprongen en begonnen te slaan en stenen te gooien. De Israëlische krijgsmacht zegt te hebben opgetreden om de groepen uit elkaar te drijven en confiskeerde daarbij voertuigen. Premier Benjamin Netanyahu uitte zaterdag scherpe en voor hem zeldzame kritiek op het geweld van de kolonisten.
2: Hakon, de nieuwe koning van Noorwegen, heeft zich zaterdag voor het eerst tot het land gericht. In een bijna 10 minuten durende toespraak, live uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit aan zijn overleden vader Harald. Hij zei dat zijn vader altijd trouw bleef aan zijn waarden en plichten en dat hem nu een grote taak wacht. Honderden mensen volgden de speech op het plein voor het paleis via hun telefoon. Na afloop klonk er luid applaus.
5: De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft de zoon van premier Benjamin Netanyahu met spoed vanuit Miami naar Israël overgebracht. Dat bevestigt de dienst aan het Israëlische Channel 12. Volgens Shin Bet was er sprake van een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Premier Netanyahu beweerde maandag al dat Iran had geprobeerd een van zijn twee zoons te doden, zonder te noemen welke van de twee. Het Amerikaanse Newsmax meldt op basis van ingewijden dat een woning en routines in Miami al van dichtbij zouden zijn bestudeerd door Iran.
20: Tientallen Israëlische kolonisten hebben het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Een kleine groep viel eerst huizen aan, waarna meer kolonisten kwamen na weerstand van bewoners. Het Israëlische leger greep in en verwijderde de kolonisten die zich in een Palestijns huis hadden verschanst. Een bewoner zegt dat soldaten een traangasgranaat zijn woning invuurden en de bewoners werden gekneveld en in elkaar geslagen, terwijl de aanvallers mochten vertrekken. Premier Netanyahu veroordeelt het geweld en spreekt van crimineel handelen dat de reputatie van Israël schaadt.
21: Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. In de nacht van vrijdag op zaterdag en op zaterdag vielen muitende militairen meerdere doelen aan in hoofdstad Niamey, waaronder het presidentieel paleis en het vliegveld. Het is nog onduidelijk waarom de militairen in opstand kwamen. Minister van Defensie, Salifou Modi, zegt dat een groep militairen in een kazerne enkele manschappen had gegijzeld en diverse locaties onder vuur had genomen. Dankzij het snelle optreden van de defensie- en veiligheidstroepen is de situatie weer vrijwel volledig onder controle, aldus de minister.
28: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
24: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van drie investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
25: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz.
1: De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
6: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
8: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
9: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Tjaron Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden.
3: Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden.

0: Miguel Sierra was in de tweede helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er buien voor. In het noordwesten soms met onweer. Plaatselijk regent het even flink. Het wordt rond de 16 graden. Aan de kust waait het eerst flink met windstoten tot 75 km per uur. Later neemt de wind daar af. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. Vanmiddag breekt de zon door en wordt het op de meeste plaatsen droog met maximaal 22 graden. Vanavond is het half bewolkt, maar aan het einde van de avond komen er aan de westkust weer buien, mogelijk met onweer. Komende nacht trekken flinke buien over, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Ook morgen blijft het buiig met kans op onweer. Het wordt dan rond de 20 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat zeker 3 mensen om het leven gekomen bij een aanrijding tussen 2 auto's. In de beide auto's zaten in totaal 8 personen. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De politie spreekt van een zeer zwaar ongeval. De Markerwaarddijk is voorlopig dicht.
7: 4 activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de 2 verdachten strafrechtelijk worden vervolgd.
8: Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het 3e slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ.
9: In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 ochtends tot 16:00 middags geopend. De dienst begint om 12:00 middags. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen.
10: Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering.
11: Alle slachtoffers van het ernstige

0: Een busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. Ook de 30-jarige bestuurder van het bestelbusje, die het zwaarst gewond raakte, is uit het ziekenhuis ontslagen. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek zegt dat hij thuis verder kan revalideren. De 54 Duitse scholieren en hun begeleiders zijn inmiddels terug in Duitsland. De burgemeester benadrukt dat de impact van het traumatische ongeluk nu pas echt voelbaar wordt.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
2: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. IJslanders stemmen vandaag in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de EU. De opkomst lijkt vergelijkbaar met eerdere verkiezingen. Een vijfde van de kiezers bracht al voor vandaag een stem uit. Volgens boekmakers lijkt een nee te winnen, maar de uitslag is nog onzeker. Voorstanders wijzen op economische stabiliteit. Tegenstanders vrezen verlies van zelfbeschikking over de visserij. De stembussen sluiten om middernacht Nederlandse tijd. Een uitslag wordt in de nacht of zondag verwacht. Bij geweld van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever zijn zaterdag ook meerdere journalisten van NBC News aangevallen en gewond geraakt. Tientallen kolonisten vielen twee dorpen bij Nablus aan, waarbij inwoners werden bekogeld met stenen en hun woning in werden gedreven. Een vierkoppige videocrew van NBC werd na een interview klemgereden door kolonisten die met stokken uit hun auto sprongen en begonnen te slaan en stenen te gooien. De Israëlische krijgsmacht zegt te hebben opgetreden om de groepen uit elkaar te drijven en confiskeerde daarbij voertuigen. Premier Benjamin Netanyahu uitte zaterdag scherpe en voor hem zeldzame kritiek op het geweld van de kolonisten.
3: Haakon, de nieuwe koning van Noorwegen, heeft zich zaterdag voor het eerst tot het land gericht. In een bijna 10 minuten durende toespraak, live uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit aan zijn overleden vader Harald. Hij zei dat zijn vader altijd trouw bleef aan zijn waarden en plichten en dat hem nu een grote taak wacht. Honderden mensen volgden de speech op het plein voor het paleis via hun telefoon. Na afloop klonk er luid applaus.
1: De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft de zoon van premier Benjamin Netanyahu met spoed vanuit Miami naar Israël overgebracht. Dat bevestigt de dienst aan het Israëlische Channel 12. Volgens Shin Bet was er sprake van een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Premier Netanyahu beweerde maandag al dat Iran had geprobeerd een van zijn twee zoons te doden, zonder te noemen welke van de twee. Het Amerikaanse Newsmax meldt op basis van ingewijden dat een woning en routines in Miami al van dichtbij zouden zijn bestudeerd door Iran. Tientallen Israëlische kolonisten hebben het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Een kleine groep viel eerst huizen aan, waarna meer kolonisten kwamen na weerstand van bewoners. Het Israëlische leger greep in en verwijderde de kolonisten die zich in een Palestijns huis hadden verschanst. Een bewoner zegt dat soldaten een traangasgranaat zijn woning invuurden en de bewoners werden gekneveld en in elkaar geslagen, terwijl de aanvallers mochten vertrekken. Premier Netanyahu veroordeelt het geweld en spreekt van crimineel handelen dat de reputatie van Israël schaadt. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. In de nacht van vrijdag op zaterdag en op zaterdag vielen muitende militairen meerdere doelen aan in hoofdstad Niamey, waaronder het presidentieel paleis en het vliegveld. Het is nog onduidelijk waarom de militairen in opstand kwamen. Minister van Defensie, Salifou Modi, zegt dat een groep militairen in een kazerne enkele manschappen had gegijzeld en diverse locaties onder vuur had genomen. Dankzij het snelle optreden van de defensie- en veiligheidstroepen is de situatie weer vrijwel volledig onder controle,
0: aldus de minister.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod. De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027. Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen. Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst. Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten. De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia.
4: De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Charon Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de tweede treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de derde. Miguel Sierra was in de tweede helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer, met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er buien voor, in het noordwesten soms met onweer. Plaatselijk regent het even flink. Het wordt rond de 16 graden. Boven land waait het matig uit het zuidwesten, maar aan de kust eerst flink met windkracht 7 en stoten tot 75 km per uur. Later in de nacht neemt de wind daar af. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. De wind is matig, aan de kust eerst vrij krachtig. Vanmiddag breekt de zon af en toe door en valt er nog een enkele lichte bui. Later wordt het op de meeste plaatsen droog, bij ongeveer 22 graden. Vanavond blijft het half bewolkt en meestal droog, maar aan het einde van de avond komen er aan de westkust enkele buien, mogelijk met onweer. Komende nacht trekken flinke buien over, met vooral in de kustprovincies veel regen, onweer en mogelijk windstoten rond 70 km per uur. Morgen blijft het wisselvallend met regelmatig buien, soms stevig met onweer. Het wordt zo'n 20 graden.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat zeker 3 mensen om het leven gekomen bij een aanrijding tussen 2 auto's. In de beide auto's zaten in totaal 8 personen.
0: Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De politie spreekt van een zeer zwaar ongeval. De Markerwaarddijk is voorlopig dicht. Vier activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. Twee van de vier zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere twee worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de twee verdachten strafrechtelijk worden vervolgd. Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond drie mannen neergestoken. Twee van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het derde slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ. In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 tot 16:00 geopend. De dienst begint om 12:00. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen. Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. Ook de 30-jarige bestuurder van het bestelbusje, die het zwaarst gewond raakte, is uit het ziekenhuis ontslagen. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek zegt dat hij thuis verder kan revalideren. De 54 Duitse scholieren en hun begeleiders zijn inmiddels terug in Duitsland. De burgemeester benadrukt dat de impact van het traumatische ongeluk nu pas echt voelbaar wordt.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. IJslanders stemmen vandaag in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de EU. De opkomst lijkt vergelijkbaar met eerdere verkiezingen. Een vijfde van de kiezers bracht al voor vandaag een stem uit. Volgens boekmakers lijkt een nee te winnen, maar de uitslag is nog onzeker. Voorstanders wijzen op economische stabiliteit. Tegenstanders vrezen verlies van zelfbeschikking over de visserij. De stembussen sluiten om middernacht Nederlandse tijd. Een uitslag wordt in de nacht of zondag verwacht.
1: Bij geweld van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever zijn zaterdag ook meerdere journalisten van NBC News aangevallen en gewond geraakt. Tientallen kolonisten vielen twee dorpen bij Nablus aan, waarbij inwoners werden bekogeld met stenen en hun woning in werden gedreven.
0: Een vierkoppige videocrew van NBC werd na een interview klemgereden door kolonisten die met stokken uit hun auto sprongen en begonnen te slaan en stenen te gooien. De Israëlische krijgsmacht zegt te hebben opgetreden om de groepen uit elkaar te drijven en confiskeerde daarbij voertuigen. Premier Benjamin Netanyahu uitte zaterdag scherpe en voor hem zeldzame kritiek op het geweld van de kolonisten.
3: Hakon, de nieuwe koning van Noorwegen, heeft zich zaterdag voor het eerst tot het land gericht. In een bijna 10 minuten durende toespraak, live uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit aan zijn overleden vader Harald. Hij zei dat zijn vader altijd trouw bleef aan zijn waarden en plichten en dat hem nu een grote taak wacht. Honderden mensen volgden de speech op het plein voor het paleis via hun telefoon. Na afloop klonk er luid applaus.
12: De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft de zoon van premier Benjamin Netanyahu met spoed vanuit Miami naar Israël overgebracht. Dat bevestigt de dienst aan het Israëlische Channel 12. Volgens Shin Bet was er sprake van een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Premier Netanyahu beweerde maandag al dat Iran had geprobeerd een van zijn twee zoons te doden, zonder te noemen welke van de twee. Het Amerikaanse Newsmax meldt op basis van ingewijden dat een woning en routines in Miami al van dichtbij zouden zijn bestudeerd door Iran.
3: Tientallen Israëlische kolonisten hebben het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Een kleine groep viel eerst huizen aan, waarna meer kolonisten kwamen na weerstand van bewoners. Het Israëlische leger greep in en verwijderde de kolonisten die zich in een Palestijns huis hadden verschanst. Een bewoner zegt dat soldaten een traangasgranaat zijn woning invuurden en de bewoners werden gekneveld en in elkaar geslagen, terwijl de aanvallers mochten vertrekken. Premier Netanyahu veroordeelt het geweld en spreekt van crimineel handelen dat de reputatie van Israël schaadt. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. In de nacht van vrijdag op zaterdag en op zaterdag vielen muitende militairen meerdere doelen aan in hoofdstad Niamey, waaronder het presidentieel paleis en het vliegveld. Het is nog onduidelijk waarom de militairen in opstand kwamen. Minister van Defensie, Salifou Modi, zegt dat een groep militairen in een kazerne enkele manschappen had gegijzeld en diverse locaties onder vuur had genomen. Dankzij het snelle optreden van de defensie- en veiligheidstroepen is de situatie weer vrijwel volledig onder controle, aldus de minister.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws.
0: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
3: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
0: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
15: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
16: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
17: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
19: Tot slot het sportnieuws. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Charon Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut.
4: Ademola Lookman zorgde voor de tweede treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de derde. Miguel Sierra was in de tweede helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
21: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er buien voor. In het noordwesten soms met onweer. Plaatselijk regent het even flink. Het wordt rond de 16 graden. Boven land waait het matig uit het zuidwesten, maar aan de kust eerst flink met windkracht 7 en stoten tot 75 km per uur. Later in de nacht neemt de wind daar af. Vanochtend is het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. De wind is matig, aan de kust eerst vrij krachtig. Vanmiddag breekt de zon af en toe door en valt er nog een enkele lichte bui. Later wordt het op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 22 graden. Vanavond blijft het half bewolkt en meestal droog, maar aan het einde van de avond komen er aan de westkust enkele buien, mogelijk met onweer. Komende nacht trekken flinke buien over met vooral in de kustprovincies veel regen, onweer en mogelijk windstoten rond 70 km per uur. Morgen blijft het wisselvallend met regelmatig buien, soms stevig met onweer. Het wordt zo'n 20 graden.
22: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen zijn zaterdagavond laat zeker 3 mensen om het leven gekomen bij een aanrijding tussen 2 auto's. In de beide auto's zaten in totaal 8 personen. Het lijkt erop dat ze frontaal op elkaar zijn gebotst. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. De politie spreekt van een zeer zwaar ongeval. De Markerwaarddijk is voorlopig dicht.
25: 4 activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de 2 verdachten strafrechtelijk worden vervolgd.
26: Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het derde slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ.
27: In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 ochtends tot 4:00 middags geopend. De dienst begint om 12:00 middags. koning Harald, overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen. Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering. Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. Ook de 30-jarige bestuurder van het bestelbusje, die het zwaarst gewond raakte, is uit het ziekenhuis ontslagen. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek zegt dat hij thuis verder kan revalideren. De 54 Duitse scholieren en hun begeleiders zijn inmiddels terug in Duitsland. De burgemeester benadrukt dat de impact van het traumatische ongeluk nu pas echt voelbaar wordt.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws.
6: IJslanders stemmen vandaag in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de EU. De opkomst lijkt vergelijkbaar met eerdere verkiezingen. Een vijfde van de kiezers bracht al voor vandaag een stem uit. Volgens boekmakers lijkt een nee te winnen, maar de uitslag is nog onzeker. Voorstanders wijzen op economische stabiliteit. Tegenstanders vrezen verlies van zelfbeschikking over de visserij. De stembussen sluiten om middernacht Nederlandse tijd. Een uitslag wordt in de nacht of zondag verwacht.
7: Bij geweld van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever zijn zaterdag ook meerdere journalisten van NBC News aangevallen en gewond geraakt. Tientallen kolonisten vielen twee dorpen bij Nablus aan, waarbij inwoners werden bekogeld met stenen en hun woning in werden gedreven. Een vierkoppige videocrew van NBC werd na een interview klemgereden door kolonisten die met stokken uit hun auto sprongen en begonnen te slaan en stenen te gooien. De Israëlische krijgsmacht zegt te hebben opgetreden om de groepen uit elkaar te drijven en confiskeerde daarbij voertuigen. Premier Benjamin Netanyahu uitte zaterdag scherpe en voor hem zeldzame kritiek op het geweld van de kolonisten.
8: Hakon, de nieuwe koning van Noorwegen, heeft zich zaterdag voor het eerst tot het land gericht. In een bijna 10 minuten durende toespraak, live uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit aan zijn overleden vader Harald. Hij zei dat zijn vader altijd trouw bleef aan zijn waarden en plichten en dat hem nu een grote taak wacht. Honderden mensen volgden de speech op het plein voor het paleis via hun telefoon. Na afloop klonk er luid applaus.
9: De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft de zoon van premier Benjamin Netanyahu met spoed vanuit Miami naar Israël overgebracht. Dat bevestigt de dienst aan het Israëlische Channel 12. Volgens Shin Bet was er sprake van een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Premier Netanyahu beweerde maandag al dat Iran had geprobeerd een van zijn twee zoons te doden, zonder te noemen welke van de twee. Het Amerikaanse Newsmax meldt op basis van ingewijden dat een woning en routines in Miami al van dichtbij zouden zijn bestudeerd door Iran.
10: Tientallen Israëlische kolonisten hebben het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Een kleine groep viel eerst huizen aan, waarna meer kolonisten kwamen na weerstand van bewoners. Het Israëlische leger greep in en verwijderde de kolonisten die zich in een Palestijns huis hadden verschanst.
0: Een bewoner zegt dat soldaten een traangasgranaat zijn woning invuurden en de bewoners werden gekneveld en in elkaar geslagen, terwijl de aanvallers mochten vertrekken. Premier Netanyahu veroordeelt het geweld en spreekt van crimineel handelen dat de reputatie van Israël schaadt. Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. In de nacht van vrijdag op zaterdag en op zaterdag vielen muitende militairen meerdere doelen aan in hoofdstad Niamey, waaronder het presidentieel paleis en het vliegveld. Het is nog onduidelijk waarom de militairen in opstand kwamen. Minister van Defensie, Salifou Modi, zegt dat een groep militairen in een kazerne enkele manschappen had gegijzeld en diverse locaties onder vuur had genomen. Dankzij het snelle optreden van de defensie- en veiligheidstroepen is de situatie weer vrijwel volledig onder controle, aldus de minister.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
3: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
0: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
3: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
2: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
0: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves.
11: Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan 209 miljard dollar aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Charon Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de 2e treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de 3e. Miguel Sierra was in de 2e helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
15: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
16: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er buien voor. Vooral in het noordwesten met soms onweer en flinke regenval. Het wordt rond de 16 graden. Aan de kust staat eerst een harde zuidwestenwind met windstoten tot 75 km per uur. Later neemt de wind af. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. Vanmiddag klaart het af met perioden van zon en nog een enkele lichte bui. Het wordt zo'n 22 graden. Vanavond is het half bewolkt en grotendeels droog, maar aan de westkust komen aan het eind van de avond enkele buien, mogelijk met onweer.
4: komende nacht trekken er flinke buien over met veel regen en onweer. Vooral aan de kust met windstoten tot 70 km per uur. Morgen blijft het wisselvallig met meerdere buien, soms flink met onweer. De wind blijft stevig aan de kust.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Drie mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 22:50, waren drie voertuigen betrokken bij het ongeval. Vijf andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. Eén van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten.
25: Vier activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. Twee van de vier zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere twee worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de twee verdachten strafrechtelijk worden vervolgd.
18: Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond drie mannen neergestoken. Twee van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het derde slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ.
25: In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 tot 16:00 geopend. De dienst begint om 12:00. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen.
19: Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering.
25: Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. Ook de 30-jarige bestuurder van het bestelbusje, die het zwaarst gewond raakte, is uit het ziekenhuis ontslagen. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek zegt dat hij thuis verder kan revalideren. De 54 Duitse scholieren en hun begeleiders zijn inmiddels terug in Duitsland. De burgemeester benadrukt dat de impact van het traumatische ongeluk nu pas echt voelbaar wordt.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
21: Nu het buitenlands nieuws.
25: IJslanders stemmen vandaag in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de EU.
1: De opkomst lijkt vergelijkbaar met eerdere verkiezingen. Een vijfde van de kiezers bracht al voor vandaag een stem uit. Volgens boekmakers lijkt een nee te winnen, maar de uitslag is nog onzeker. Voorstanders wijzen op economische stabiliteit. Tegenstanders vrezen verlies van zelfbeschikking over de visserij. De stembussen sluiten om middernacht Nederlandse tijd. Een uitslag wordt in de nacht of zondag verwacht. Bij geweld van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever zijn zaterdag ook meerdere journalisten van NBC News aangevallen en gewond geraakt. Tientallen kolonisten vielen twee dorpen bij Nablus aan.

0: premier Benjamin Netanyahu uitte zaterdag scherpe en voor hem zeldzame kritiek op het geweld van de kolonisten.
1: Hakon, de nieuwe koning van Noorwegen, heeft zich zaterdag voor het eerst tot het land gericht. In een bijna 10 minuten durende toespraak, live uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit aan zijn overleden vader Harald. Hij zei dat zijn vader altijd trouw bleef aan zijn waarden en plichten en dat hem nu een grote taak wacht. Honderden mensen volgden de speech op het plein voor het paleis via hun telefoon. Na afloop klonk er luid applaus.
2: De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft de zoon van premier Benjamin Netanyahu met spoed vanuit Miami naar Israël overgebracht. Dat bevestigt de dienst aan het Israëlische Channel 12. Volgens Shin Bet was er sprake van een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Premier Netanyahu beweerde maandag al dat Iran had geprobeerd een van zijn twee zoons te doden, zonder te noemen welke van de twee. Het Amerikaanse Newsmax meldt op basis van ingewijden dat een woning en routines in Miami al van dichtbij zouden zijn bestudeerd door Iran.
3: Tientallen Israëlische kolonisten hebben het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Een kleine groep viel eerst huizen aan, waarna meer kolonisten kwamen na weerstand van bewoners. Het Israëlische leger greep in en verwijderde de kolonisten die zich in een Palestijns huis hadden verschanst. Een bewoner zegt dat soldaten een traangasgranaat zijn woning invuurden en de bewoners werden gekneveld en in elkaar geslagen, terwijl de aanvallers mochten vertrekken. Premier Netanyahu veroordeelt het geweld en spreekt van crimineel handelen dat de reputatie van Israël schaadt.
4: Het regime in Niger zegt de aanvallen van opstandige legereenheden grotendeels te hebben neergeslagen. In de nacht van vrijdag op zaterdag en op zaterdag vielen muitende militairen meerdere doelen aan in hoofdstad Niamey, waaronder het presidentieel paleis en het vliegveld. Het is nog onduidelijk waarom de militairen in opstand kwamen. Minister van Defensie, Salifou Modi, zegt dat een groep militairen in een kazerne enkele manschappen had gegijzeld en diverse locaties onder vuur had genomen. Dankzij het snelle optreden van de defensie- en veiligheidstroepen is de situatie weer vrijwel volledig onder controle, aldus de minister.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
8: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
9: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
10: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
11: Het Chinese chipbedrijf CXMT

0: heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips, die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters, en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
1: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 11:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten. De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Charon Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de 2e treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de 3e. Miguel Sierra was in de 2e helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er buien voor, in het noordwesten met kans op onweer. Het kan plaatselijk flink regenen. De temperatuur daalt naar zo'n 16 graden. Aan de kust waait het eerst hard met windstoten tot 75 km per uur. Later in de nacht neemt de wind af. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. Vanmiddag breekt de zon geregeld door en is er nog hooguit een lichte bui. Later wordt het op de meeste plaatsen droog, met maxima rond 22 graden. Vanavond is het half bewolkt en meestal droog. Aan het einde van de avond bereiken de westkust enkele buien, mogelijk met onweer. Komende nacht trekken flinke buien over, met vooral aan de kust veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Ook morgen blijft het wisselvallig, met buien, onweer en lokaal veel regen in korte tijd.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Zaterdagavond laat, rond 22:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten.
10: 4 activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de 2 verdachten strafrechtelijk worden vervolgd.
11: Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het 3e slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ.
12: In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 tot 16:00 geopend. De dienst begint om 12:00. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen.
13: Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg.
12: Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering.
10: Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. Ook de 30-jarige bestuurder van het bestelbusje, die het zwaarst gewond raakte, is uit het ziekenhuis ontslagen. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek zegt dat hij thuis verder kan revalideren. De 54 Duitse scholieren en hun begeleiders zijn inmiddels terug in Duitsland. De burgemeester benadrukt dat de impact van het traumatische ongeluk nu pas echt voelbaar wordt.
14: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. Noord-Korea heeft minister van Defensie No Kwang-chol uit zijn functie gezet. Dat is onderdeel van een grotere reorganisatie van de militaire top, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Dictator Kim Jong-un leidde de bijeenkomst waarin de plannen werden vastgesteld. No Kwang-chol wordt binnen de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het Departement voor de Munitieindustrie. Kim Song-gi, voorheen directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger, wordt de nieuwe minister van Defensie.
10: IJslanders stemmen vandaag in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de EU. De opkomst lijkt vergelijkbaar met eerdere verkiezingen. Een vijfde van de kiezers bracht al voor vandaag een stem uit. Volgens boekmakers lijkt een nee te winnen, maar de uitslag is nog onzeker. Voorstanders wijzen op economische stabiliteit. Tegenstanders vrezen verlies van zelfbeschikking over de visserij. De stembussen sluiten om middernacht Nederlandse tijd. Een uitslag wordt in de nacht of zondag verwacht.
16: Bij geweld van Israëlische kolonisten op de westelijke Jordaanoever zijn zaterdag ook meerdere journalisten van NBC News aangevallen en gewond geraakt. Tientallen kolonisten vielen twee dorpen bij Nablus aan, waarbij inwoners werden bekogeld met stenen en hun woning in werden gedreven. Een vierkoppige videocrew van NBC werd na een interview klemgereden door kolonisten die met stokken uit hun auto sprongen en begonnen te slaan en stenen te gooien. De Israëlische krijgsmacht zegt te hebben opgetreden om de groepen uit elkaar te drijven en confiskeerde daarbij voertuigen. Premier Benjamin Netanyahu uitte zaterdag scherpe en voor hem zeldzame kritiek op het geweld van de kolonisten.
17: Hakon, de nieuwe koning van Noorwegen, heeft zich zaterdag voor het eerst tot het land gericht. In een bijna 10 minuten durende toespraak, live uitgezonden op de Noorse televisie, sprak hij zijn dank uit aan zijn overleden vader Harald. Hij zei dat zijn vader altijd trouw bleef aan zijn waarden en plichten en dat hem nu een grote taak wacht. Honderden mensen volgden de speech op het plein voor het paleis via hun telefoon. Na afloop klonk er luid applaus.
10: De Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet heeft de zoon van premier Benjamin Netanyahu met spoed vanuit Miami naar Israël overgebracht. Dat bevestigt de dienst aan het Israëlische Channel 12. Volgens Shin Bet was er sprake van een aanzienlijke dreiging tegen zijn persoon. Premier Netanyahu beweerde maandag al dat Iran had geprobeerd een van zijn twee zoons te doden, zonder te noemen welke van de twee. Het Amerikaanse Newsmax meldt op basis van ingewijden dat een woning en routines in Miami al van dichtbij zouden zijn bestudeerd door Iran.
16: Tientallen Israëlische kolonisten hebben het Palestijnse dorp Kusra op de bezette westelijke Jordaan-oever aangevallen. Een kleine groep viel eerst huizen aan, waarna meer kolonisten kwamen na weerstand van bewoners.
0: Het Israëlische leger greep in en verwijderde de kolonisten die zich in een Palestijns huis hadden verschanst. Een bewoner zegt dat soldaten een traangasgranaat zijn woning invuurden en de bewoners werden gekneveld en in elkaar geslagen, terwijl de aanvallers mochten vertrekken. Premier Netanyahu veroordeelt het geweld en spreekt van crimineel handelen dat de reputatie van Israël schaadt.
18: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws.
0: Rusland verlengt het verbod op de export van diesel tot eind september. Het land wil daarmee binnenlandse tekorten voorkomen door Oekraïnse aanvallen op Russische olieraffinaderijen. Het verbod werd in juli ingevoerd en is nu verlengd. Bij veel tankstations zijn er beperkingen bij de verkoop van diesel en staan dagelijks lange rijen met wachtende automobilisten. Rusland was vorig jaar goed voor ongeveer 11% van het wereldwijde dieselaanbod.
20: De Duitse verzekeraar Allianz overweegt de Britse autopechhulpdienst AA over te nemen voor omgerekend 5,8 miljard euro. Dat meldt Sky News op basis van bronnen in de bankensector. Allianz voert al enkele maanden overleg met adviseurs over een mogelijke deal. AA, vergelijkbaar met de Nederlandse ANWB, telt miljoenen leden en heeft meer dan 2700 wegenwachten die vorig jaar hielpen bij 3,5 miljoen pechgevallen. Het bedrijf is nu in handen van 3 investeringsmaatschappijen die ook kijken naar een beursgang in 2027.
0: Ongeveer 400 schepen liggen nog vast in de Perzische Golf sinds het begin van de Iran-oorlog eind februari. Ook zo'n 6000 opvarenden zitten vast vanwege de blokkade van de Straat van Hormuz. De secretaris-generaal van de Internationale Maritieme Organisatie zegt erg bezorgd te zijn over de bemanningen die kampen met stress en angst. Er zijn 70 aanvallen geweest op schepen, waarbij 19 opvarenden zijn omgekomen. Iran claimt de volledige controle over de belangrijke vaarroute, waardoor het scheepsverkeer nagenoeg tot stilstand is gekomen.
18: Het Chinese chipbedrijf CXMT heeft in de Verenigde Staten een rechtszaak aangespannen tegen het Pentagon en defensieminister Pete Hegseth. Het bedrijf wil van de zwarte lijst van het Amerikaanse leger worden gehaald. Het Pentagon stelt dat CXMT banden heeft met het Chinese leger, maar het bedrijf ontkent dat en zegt chips te ontwerpen voor civiel en commercieel gebruik. CXMT maakt geheugenchips die onder meer worden gebruikt in AI-datacenters en ging in juli naar de beurs in Shanghai. Het bedrijf zegt commerciële en reputatieschade op te lopen door de zwarte lijst.
21: Op vrijdag 4 september leggen havenmedewerkers in Rotterdam, Amsterdam en Zeeland het werk neer van 10:15 ochtends tot 7:00 avonds. De vakbonden FNV en CNV roepen op tot de staking als protest tegen kabinetsplannen op het gebied van sociale zekerheid. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit zegt dat het directe effect waarschijnlijk beperkt blijft, vergelijkbaar met een sterke storm. Wel is de staking slecht voor het imago van de haven, omdat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote containerrederijen. De gevolgen zullen volgens Kuipers nog 1 of 2 weken doorwerken in de keten.
0: De Verenigde Staten hebben een oliedeal gesloten met Venezuela. President Trump schrijft op Truth Social dat de VS via een partnerschap met het bedrijfsleven de zeggenschap krijgen over meer dan 65 miljard vaten bewezen oliereserves. Volgens Trump verdubbelt deze transactie de Amerikaanse oliereserves en zullen de benzineprijzen voor Amerikanen aanzienlijk dalen. De Venezolaanse interim-president Delcy Rodriguez noemt het een historische overeenkomst die meer dan $209 miljard aan belastinginkomsten moet opleveren. Sinds de VS in januari voormalig president Nicolas Maduro arresteerde en uit zijn ambt zette, probeert Washington een stabiele aanvoer van Venezolaanse olie veilig te stellen.
18: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. NEC begint op 17 september aan het Europa League seizoen met een uitwedstrijd bij Juventus. De Nijmegenaren spelen voor het eerst sinds seizoen 2008-2009 weer in een Europees eindtoernooi. De eerste thuiswedstrijd is op 15 oktober tegen Levski Sofia. De laatste wedstrijden zijn thuis tegen Benfica op 21 januari en uit bij Celje op 28 januari. AZ begint op 16 september met een uitwedstrijd tegen Sunderland en speelt op 5 november thuis tegen Juventus. Wielrenner Tadej Pogacar heeft een hersenschudding, een gebroken sleutelbeen en een gebroken nekwervel overgehouden aan zijn val in de 8e etappe van de Vuelta. De Sloveense wereldkampioen viel zaterdag in de rode leiderstrui en moest de koers verlaten. Zijn conditie is stabiel en hij wordt medisch onderzocht in het ziekenhuis. Vanwege de hersenschudding wordt hij nog niet geopereerd aan zijn sleutelbeen, waardoor deelname aan het wereldkampioenschap in gevaar komt. De Spanjaard Enric Mas heeft de leiding in de Vuelta overgenomen. Udinese heeft de eerste zege van het seizoen geboekt door uit bij Monza met 3-2 te winnen. Jurgen Ekkelenkamp scoorde vlak voor rust de derde treffer voor de bezoekers. Monza kwam na de pauze nog terug tot 3-2, maar de marge bleek groot genoeg. Udinese staat nu op 4 punten uit 2 wedstrijden. Juventus won met 2-0 van Parma, waarbij Teun Koopmeiners 2 minuten na zijn invalbeurt het tweede doelpunt maakte. NEC heeft bij PEC Zwolle de tweede zege van het seizoen geboekt door met 3-1 te winnen. Charon Thierry scoorde 2 keer uit een strafschop voor NEC. Per Schuurs maakte zijn rentree na bijna 3 jaar blessureleed en kopte kort na zijn invalbeurt de 1-3 binnen. PEC miste via Koen Kostons een strafschop en zag 2 doelpunten afgekeurd worden wegens buitenspel. NEC staat nu op 6 punten uit 3 wedstrijden. Atletico Madrid heeft Sevilla de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van trainer Diego Simeone won in Sevilla met 3-1. Alex Baena opende de score in de 4e minuut. Ademola Lookman zorgde voor de tweede treffer in de 26e minuut. En Baena maakte enkele minuten later de derde. Miguel Sierra was in de tweede helft nog trefzeker voor de thuisploeg. Atletico staat nu op 7 punten uit 3 wedstrijden. Sevilla heeft 6 punten. Per Schuurs heeft na bijna 3 jaar blessureleed zijn rentree gemaakt voor NEC en scoorde direct bij zijn eerste balcontact. De 26-jarige verdediger kopte in de slotfase van de wedstrijd bij PEC Zwolle de 1-3 binnen. Schuurs liep in oktober 2023 een zware knieblessure op bij zijn toenmalige club Torino en kwam sindsdien niet meer in actie. NEC nam hem afgelopen juni transfervrij over. De Limburger noemt zijn comeback onbeschrijfelijk en zegt bij de club het plezier in voetbal te hebben teruggevonden. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
22: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
23: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht komen er buien voor, in het noordwesten met kans op onweer. Het kan plaatselijk flink regenen. De temperatuur daalt naar zo'n 16 graden. Aan de kust waait het eerst hard met windstoten tot 75 km per uur. Later in de nacht neemt de wind af. Vanochtend blijft het half tot zwaar bewolkt met enkele buien. Vanmiddag breekt de zon geregeld door en is er nog hooguit een lichte bui. Later wordt het op de meeste plaatsen droog, met maxima rond 22 graden. Vanavond is het half bewolkt en meestal droog. Aan het einde van de avond bereiken de westkust enkele buien, mogelijk met onweer. Komende nacht trekken flinke buien over, met vooral aan de kust veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Ook morgen blijft het wisselvallig, met buien, onweer en lokaal veel regen in korte tijd.
24: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
25: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
26: Dit is het Binnenlands Nieuws. 3 mensen zijn om het leven gekomen bij een zwaar ongeval op de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen.
3: Zaterdagavond laat, rond 22:50, waren 3 voertuigen betrokken bij het ongeval. 5 andere slachtoffers raakten licht tot zwaar gewond. 1 van de voertuigen kwam op zijn kant terecht. De Markerwaarddijk is voorlopig afgesloten.
26: 4 activisten van Extinction Rebellion, die zaterdagmiddag de A12 in Den Haag blokkeerden, zitten nog vast. In totaal werden 53 activisten aangehouden. 2 van de 4 zitten vast omdat ze zich niet hebben gelegitimeerd. De andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van het verkeer. Burgemeester Jan van Zanen liet de demonstratie, die niet van tevoren was aangekondigd, kort na het begin ontbinden. De overige demonstranten werden allemaal aangehouden voor het overtreden van de wet openbare manifestaties. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek eerst moet worden afgerond voordat wordt besloten of de 2 verdachten strafrechtelijk worden vervolgd.
3: Net buiten station Amsterdam Centraal zijn zaterdagavond 3 mannen neergestoken. 2 van hen zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het 3de slachtoffer werd ter plaatse gecontroleerd. Volgens de politie zijn ze niet in levensgevaar. De politie denkt dat het incident mogelijk te maken had met een eerdere vechtpartij. De verdachte raakte ook gewond, is naar een ziekenhuis gebracht en daar aangehouden. De steekpartij gebeurde rond 19:30 op de Ruiterkade, bij de uitgang van het station aan de kant van het IJ.
26: In het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam is zondag een herdenkingsdienst voor de overleden Noorse koning Harald. Het gebouw vlakbij de Euromast is die dag van 11:00 ochtends tot 4:00 middags geopend. De dienst begint om 12:00 middags. Koning Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. In de Zeemanskerk ligt sindsdien een condoleanceregister dat bezoekers kunnen tekenen.
4: Gemeenten hebben zich aangesloten bij de excuses voor misstanden in de gesloten jeugdzorg. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betuigde zaterdag samen met minister Mirjam Sterk en Jeugdzorg Nederland spijt. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg. Meer dan 20.000 jongeren zaten sinds 2008 in de gesloten jeugdzorg en kregen te maken met vrijheidsbeperkende maatregelen, een repressief leefklimaat en fysiek, psychisch of seksueel geweld. De VNG noemt de excuses een eerste stap naar herstel en verdere verandering.
26: Alle slachtoffers van het ernstige busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, meldt Omroep Gelderland. Ook de 30-jarige bestuurder van het bestelbusje, die het zwaarst gewond raakte, is uit het ziekenhuis ontslagen. Burgemeester Tanja Hazeloop-Amsing van Oldebroek zegt dat hij thuis verder kan revalideren. De 54 Duitse scholieren en hun begeleiders zijn inmiddels terug in Duitsland. De burgemeester benadrukt dat de impact van het traumatische ongeluk nu pas echt voelbaar wordt.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Noord-Korea heeft minister van Defensie No Kwang-chol uit zijn functie gezet. Dat is onderdeel van een grotere reorganisatie van de militaire top, meldt het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA. Dictator Kim Jong-un leidde de bijeenkomst waarin de plannen werden vastgesteld. No Kwang-chol wordt binnen de regerende partij ook gedegradeerd tot eerste adjunct-directeur van het Departement voor de Munitieindustrie. Kim Song-gi, voorheen directeur van het politieke bureau van het Koreaanse volksleger, wordt de nieuwe minister van Defensie.
26: IJslanders stemmen vandaag in een referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de EU. De opkomst lijkt vergelijkbaar met eerdere verkiezingen. Een vijfde van de kiezers bracht al voor vandaag een stem uit.
8: Volgens boekmakers lijkt een nee te winnen, maar de uitslag is nog onzeker. Voorstanders wijzen op economische stabiliteit. Tegenstanders